0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Tangerine en Venice.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. Temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Vrijdag, de 4 september. Goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Stikstofplannen van het kabinet, je hoort het net ook al. Ze zijn nader bekeken. We gaan erover praten vanochtend.
3: Ja, er mogen vanaf vandaag ook weer meer schepen door het Twentekanaal.
2: Veel Overijsselse gemeenten zien het niet zitten. Maar in Raalte mag je met oud en nieuw vuurwerk afsteken, als je tenminste een ontheffing hebt.
3: Ja, en zoet water die wordt schaars en thema van discussie.
2: Jazeker, ook dat hoor je vanochtend. Net als het weer voor het weekend, het verkeer, de nieuwsquiz. Zullen we een rondje doen?
3: Ja!
2: Ja, tot jouw groot genoegen. En heel veel lekkere muziek ook, uiteraard. Tot 9 uur bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Beginnen we je dag met liefde. Hier is John Anderson en Hold On to Love.

0: 7 minuten over 6 is het. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren, Jeroen?
1: Ja, Nederland.
0: Oh, dan moet ik je wel even de microfoon openzetten.
2: Ja, ik denk al, ik hoor iets op mijn koptelefoon wat hier wel goed is.
0: Daar ben je.
2: Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die het kabinet wil nemen. Maar het zet wel belangrijke stappen vooruit, is de conclusie van het planbureau voor de leefomgeving. Geplande bouw van een groot stroomverdeelstation leidt tot woede bij voetbalvereniging KSC uit Kampen. Want het station is 10 bij 30 meter groot en moet op de parkeerplaats van de club komen. En gemeente Deventer wil Go Ahead Eagles 8 miljoen euro lenen voor de verbouwing van de Adelaarshorst. Volgens Deventer zijn de maatschappelijke en economische belangen dermate groot dat het de club wil helpen.
0: Ja, Deventer krijgt meer inwoners. Dan moeten ze ook een groter stadion hebben natuurlijk. Ja. Dan een eerste blik in de kranten. Trouw opent er ook mee. Boeren dreigen hun veestapel verder te moeten inkrimpen. Nou, je hoort het net, de minister wil alles aan doen om dat verplicht te maken. Maar 30% van de veestapel zal er wel af moeten. Dat blijkt. De Volkskrant opent met een grafische vormgeving. Of, staat er, pardon.
2: Ja.
0: Met de of in het tekentje van Ongehoord Nederland. Ongehoord Nederland, die omroep, heeft alle krediet verspeeld. Je hebt er al veel over gehoord. We gaan er straks wel iets dieper op in. Voorop NRC valt op een foto met versleten onderbroeken. Mannenonderbroeken. Witte mannenonderbroeken. Tenminste, daar lijkt het op. Het zijn onderbroeken die bij wijze van proef zijn ingegraven. En geheel zijn verteerd in een bepaalde prijs. Het is een Nederlandse onderzoeker die dat heeft laten doen. 1000 onderbroeken volgens mij in Zwitserland heeft hij laten ingraven.
2: Oh.
0: En aan de wijze van vertering en vergaan van die stukjes textiel kun je zien of de bodem gezond is of niet. Hij heeft er een Ig Nobelprijs voor gekregen.
2: Kijk.
0: Ja.
2: Het is maar dat je het weet.
0: Zo is dat.
2: Telegraaf en de AD hebben het over een politiek record in Italië. Was jij daarvan op de hoogte?
0: Ik heb geen idee waar dit dan over gaat.
2: In beide gevallen zien we een foto van de premier Meloni op de voorpagina. Want Italië heeft de langstzittende regering van de naoorlogse geschiedenis.
0: Ja. Dat is in Italië inderdaad wel vermeldenswaardig.
2: Nou ja, en toen dacht ik ga eens even kijken hoe lang dat is. Dat gaat om 1413 dagen. Dat is nog geen 4 jaar. 3,87 jaar heb ik net even gauw uitgerekend.
0: Wij dachten dat wij een groot verloop hadden in de kabinetten. Maar zij hebben een veel groter verloop inderdaad.
2: Dat dit dan als stabiel wordt gezien is misschien wel het ergste nog.
0: Dat is ook weer waar. Dan wat er vandaag gebeurt in en rond onze provincies. Acties van vakbond FNV zijn er ook vandaag weer tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet voor de sociale zekerheid. Ook al lijken die van tafel, die acties gaan door. In onze regio vandaag bij metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningcorporaties wordt het werk neergelegd. En acties van FNV gaan ook na vandaag door. Havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen trouwens wel weer vandaag het werk neer. En Rijksambtenaren gaan nog staken en het openbaar vervoer volgende week woensdag plat. Ook hier.
2: Ja, en dan komt de staking in de havens op de eerste dag van de Wereldhavendagen. Want die beginnen vandaag in Rotterdam. Dat is het grootste maritieme evenement van ons land. Er worden rond de 400.000 bezoekers verwacht. Die kunnen kennismaken met de haven via excursies en shows op het water. Gemeente Rotterdam, de Koninklijke Marine en Veiligheidsdiensten doen mee. Het gebeurt allemaal op de kades rond de Erasmusbrug in het centrum van Rotterdam.
0: En dan weer terug naar onze provincie. Want in Raalte begint vandaag de woonbeurs. Een stuk minder bezoekers, gok ik, maar toch. Prettig leven in Salland nu en straks is de titel van die beurs. Is bedoeld voor mensen van boven de 50.
2: Zij nou,
0: kunnen,
2: Marcel.
0: Ja, ik zat er al op te wachten. Zij kunnen zich oriënteren over hun toekomstige woonsituatie en het zelfstandig blijven wonen. Op de beurs is informatie over duurzaam en op maat bouwen. Financiering daarvan, ergonomische meubelen. Ja, dat weet je het wel. Je kent die relaxstoel wel. Afijn.
2: Ja.
0: En aangepaste fietsen. Ja, ik voel me bij geen van de dingen nog aangesproken.
2: Nee?
0: Nee.
2: Nou,
0: maar wie weet.
2: Ja, precies.
0: Misschien moet ik eens naar...
2: laat je ze informeren.
0: De woonbeurs, prettig leven in Salland nu en straks. Oh, de koortsdroom is het. Dit is Alex Warren.

0: dramatisch lied van Leona Lewis, Bleeding Love.
1: Het krantenoverzicht.
0: Maar wel een mooi nummer om bijna 18 minuten over 6 gaan we wat uitgebreider in de papieren versies van de kranten kijken. Jeroen.
2: Ja. Bij het Algemeen Dagblad heeft iemand alle tweets van Rob Jetten van het afgelopen half jaar bekeken. Omdat hij nu een half jaar ongeveer minister-president is.
0: Zijn er vast niet weinig. Het
2: zijn er 323, maar ze hebben vooral gekeken naar de reacties.
0: Dat valt me nog wel mee, moet ik zeggen.
2: Ja, ja, het valt op zich wel mee. Maar het gaat vooral om de reacties eronder. Want 1 op de 20 van die reacties, en in totaal zijn dat er bijna...

0: 46.000 is homo-haat, constateert het Algemeen Dagblad. Rob Jette die stuurde dus een paar berichten per dag gemiddeld op X. En dat loopt uit een van felicitaties aan de koningin tot een bericht over een staatsbezoek. En heel vaak wordt er dan uiteindelijk onder gereageerd met homofobe reacties. En er is een vaste groep twitteraars die daarop reageert. En dat is volgens de politie of volgens het
1: AD... Is niks nieuws meer, wilde ik zeggen. Ja,
0: nee. Nou ja, ik zat even verder te kijken, maar er wordt iedere week of iedere dag wel zo'n beetje aangifte gedaan door Jette vanwege reacties hieronder. Dus het is eigenlijk vrij triest dat dit gebeurt.
1: Ja, maar goed. Ook vooral wel aangifte blijven doen natuurlijk. Anders gebeurt er nooit iets aan, maar ik weet niet of het echt helpt. Trouw opent met de stikstofplannen. Ze zijn bekeken door het Planbureau voor de Leefomgeving. Je hoorde er net ook al wat over. Boeren dreigen hun veestapel verder te moeten inkrimpen, is de kop boven het artikel. Wat ik een beetje tendentieus vind, want daar komen we zo wel op. Door het stikstofplan van het kabinet daalt de uitstoot fors, maar het is niet genoeg. Om het doel te halen is mogelijk extra krimp van de veestapel nodig. Nou hebben we inmiddels al een reactie van de minister van Landbouw van Essen gehoord uit onze eigen provincie. Hij wil dat niet, dat de veestapel verder wordt ingekrimpen. Volgens deze plannen gaat de veestapel met 30% minder worden. Het zou 42% moeten zijn, volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. Minder uitstoot, dat is namelijk het beoogde doel. 42% minder uitstoot is het beoogde doel. Maar het komt wel een beetje overeen, die getallen. Want dan zou dat 10% nog bijkomen qua inkrimping van de veestapel. Van Essen wil dat dus niet. Ja. Want de plannen zijn op zich wel een behoorlijke stap, maar nog inderdaad niet genoeg om ons helemaal van het stikstofplan slot af te krijgen.
0: Ja, hij zegt dan wel gedwongen krimp, hè? Dus hij is niet tegen krimp, maar
1: vooral dat wil
0: gedwongen.
1: Hij voorkomen. Ja, dat wil hij. Ja, nee, die krimp, dat moet wel. Dat kunnen we niet omheen, volgens mij.
0: Het is dit najaar zover. We stappen over van Ideal naar het Europese Uero. Ja. En dat gaan we merken in de portemonnee, want de consument draait op voor de hogere transactiekosten die ondernemers in Nederland voor de kiezer krijgen. Dat meldt de Telegraaf. En ondernemers die slaan alarmen, die zijn bezorgd over de gevolgen. Want bedrijven krijgen met veel hogere kosten te maken. Zo is er een webwinkel dat in de nutritions en zo zit. Ze zeggen betalen nu ongeveer een vast tarief per transactie. En dat is ongeveer €35.000 per jaar. En straks gaat het tarief bij Wero naar 0,5% per transactie. En dan, hou je vast, dan moeten ze meer dan 2 ton op jaarbasis gaan betalen.
1: Dat is dus een forse verhoging.
0: Uit mijn hoofd even bijna 7 keer zoveel.
1: Ja. Dat is inderdaad waar. Dan weer even terug naar de Volkskrant. We zeiden het net al, opent met of, het woord of voor uit. Waarbij de O het teken is van de omroep Ongehoord Nederland. Die heeft alle krediet verspeeld, zegt de krant. Dus reden genoeg om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken, oordeelt het commissariaat voor de media. Het was gisteren nieuws. Alles wijst erop dat het einde verhaal is voor de omroep. Het is nu aan de minister, Letchert, die gaat erover. Zij moet het besluit nemen. Maar ze heeft in ieder geval dus de commissariaat van de media achter haar en brede steun in de Kamer, mocht ze het besluit gaan nemen dat het einde verhaal is voor Ongehoord Nederland. Vrijheid van meningsuiting is niet in het geding. Laat ze maar een private website of een kanaal beginnen. Zegt ook het commissariaat voor de media. Kijk niet zozeer naar de uitingen, maar wel aan alle andere voorwaarden waar de omroep allemaal niet aan heeft voldoen de afgelopen jaren.
0: Ja, de Telegraaf De Telegraaf heeft een rondgang gedaan langs OV-bedrijven, reizigerskoepels en werkgeversorganisaties over de aanstaande staking in het OV van komende woensdag. En de krant concludeert dat er breed gedragen woede is, want ze vragen zich af waarom de reizende Nederlander weer de dupe moet zijn van de daderdrang van de vakbonden. Een van de partijen zegt dat voelt gewoon als misbruik, want het gebeurt steeds vaker dat het openbaar vervoer wordt platgelegd. En een van de quotes in het verhaal is ook: een koekjesfabriek platleggen, dat merk je niet zo. Dat zal FNV dan inderdaad wel zeggen, een van de vakbonden, waarom ze daarom weer voor het OV kiezen. Maar het is wel, als je reiziger bent en je bent van het OV afhankelijk, dan merk je het wel, want een paar keer per jaar is het ondertussen wel raak.
1: Nou, ik zag de voorzitter van FNV, Hans Spekman, al de vlucht naar voren nemen toen bekend werd dat bezuinigingsplannen voor de sociale zekerheid eigenlijk van tafel waren. Gelekte kabinetstukken natuurlijk. Mm-hmm. Zei hij al, wij vinden het ook niet leuk, maar het is niet genoeg, dus we gaan zetten het wel door. Dus wees niet boos op ons. Ja, zo lust ik er ook nog één.
0: Ja, hij zei toch van, het gaat niet definitief van tafel, maar het is uitstel, dus we moeten door. Zoiets was het volgens mij.
1: Ja, precies. Ja. Maar het is ook, en dat blijkt uit alles, even dat FNV zich op de kaart moet zetten onder nieuwe leiding.
0: Ja, dat zou je bijna haast denken.
1: Wat is een aanname? Is een aanname en een mening?
0: Ja.
1: Ik heb hem hierbij geuit en verbind er geen conclusies aan.
0: Wil je nog een leuke artikel?
1: Heb je nog iets leuks ook, ja?
0: Nou ja, op de A9 ging het woensdagavond... Was er wel wat bijzonders. Want een kudde paarden liet het weiland waar ze normaal gesproken staan voor wat het is... en om de snelweg op te gaan. Maar ongelukken bleven gelukkig uit. Wel zijn er bijzondere beelden die Rijkswaterstaat gedeeld heeft. Want ze gingen netjes in galop met z'n allen de snelweg op. En het ging om het stuk bij de Wijkertunnel bij Alkmaar. Die ging op slot en de paarden zijn uiteindelijk wel weggeleid. Alles is goed gegaan.
1: Ja.
0: En hoe ze wisten te ontsnappen, wordt onderzocht.
1: Ik denk dat er een hek open stond. Een manegehouder heeft ze allemaal van de weg afgehaald. Begreep ik.
0: Hoe doet hij dat dan? Met een fluitje of zo? Of?
1: Geen idee. Een paardenfluisteraar is het misschien.
0: Ja,
1: kom ik toch nog even terug op de onderbroeken. Want het zijn ook een mooie foto's van onderbroeken die aan een lijntje hangen. Hier voor een veld met opkomend gewas. 1, 2, 3, 4, 5, 8 onderbroeken hangen aan een lijntje. 2 zijn er, 3 zijn er nog redelijk in orde. Andere is alleen nog maar eigenlijk de elastieke band aan de bovenkant. En de rest is vergaan. Onderbroeken vol bacteriën, schimmels en bodemdiertjes. Bodemonderzoeker Marcel van der Heijden, 55 jaar, is die. Krijgt de ludieke IG of IG Nobelprijs voor een experiment waarbij hij duizenden onderbroeken liet begraven. Verschillen in hoe snel een onderbroek vergaat zijn markant. Hij heeft ze dus allemaal laten ingraven, volgens mij in Zwitserland. Hij heeft er 1000 vrijwilligers, die hebben allemaal onder dezelfde voorwaarden zo'n onderbroek ingegraven. Na zoveel tijd die onderbroek weer opgegraven en een stukje bodem erbij gedaan en naar hem opgestuurd. En zo kan hij zien hoe het met de bodem gesteld is. Als de onderbroek snel is vergaan, is de bodem gezond.
0: Wil je nog een experiment doen dat wij hier in de tuin bij RTV Oost ook een onderbroek gaan... begraven?
1: Ik doe dit experiment eigenlijk maandelijks in mijn eigen wasbak. En soms komen er inderdaad geheel vergaan uit. Had ik toch eerder moeten wassen. Is dit ook te veel openbaring? Enfin, ook dit is persoonlijke mening. Here's Cher, and if I could turn back time...

0: Mama's en de Papa's met een klassieker. California Dreamin'. Daarmee is het net over 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Jeroen.
1: Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die het kabinet wil nemen. Maar het zet wel belangrijke stappen vooruit. Is de conclusie van het planbureau voor de leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens het planbureau leiden de plannen tot zo'n 30% minder koeien in ons land. En een forse daling van de stikstofuitstoot, al zal er in het overgrote deel van de natuurgebieden te veel stikstof blijven neerdalen. Landbouwminister Jamie van Essen uit Lossen zegt in een reactie dat alles erop gericht is om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. De geplande bouw van een groot stroomverdeelstation leidt tot woede bij voetbalvereniging KHC uit Kampen. Dit station is 10 bij 30 meter groot en moet op de parkeerplaats van de club komen. Voorzitter Sjippe van Dijk.
2: Ik doe dit nou 25 jaar, maar dit is echt ongekend wat hier gebeurt. Het is een hele grote, kolossale gebouw. En ja, het raakt ons als voetbalclub nogal, hè. Dus we raken ook parkeerplaatsen kwijt. Dat is nogal wat. Wij snappen best wel dat er dingen moeten komen. En daar is iedereen het wel over eens, maar niet op deze plek. In mei zijn ze daarover begonnen. En ja, het verbaasde ons zeer, want we zijn juist in gesprek met allerlei verenigingen hier op dit sportpark om hier een mooie sportcampus te maken. En daar wil men 10 miljoen voor vrijmaken. Maar ja, dan past dit er toch niet bij.
1: Over 2,5 week neemt de gemeente een definitief besluit. En mocht het station er inderdaad komen bij KSC, dan wil de club naar de rechter stappen. De gemeente Deventer wil Go Ahead Eagles 8 miljoen euro lenen voor de verbouwing van stadion De Adelaarshorst. Volgens Deventer zijn de maatschappelijke en economische belangen groot. Daarom wil het de club helpen. Met het geld kan Go Ahead de IJsseltribune en die aan de kant van de Brinkgreverweg verbouwen. Het kost in totaal 20 miljoen euro. De rest hoest de club op met de aandeelhouder. Het is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad moet er nog wel mee instemmen. En de provincie trekt 2,5 miljoen euro uit voor dorpen langs kanaal Almelo-De Haandreek. Ditmaal niet ter compensatie voor beschadigde en verzakte huizen, maar om de leefbaarheid te verbeteren. Mensen met plannen voor buurtfeesten, picknickbanken en wandelroutes kunnen er bijvoorbeeld terecht. Maar ook voor activiteiten van dorpen is er geld beschikbaar. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties een aanvraag indienen. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
0: Klinkt wel sympathiek. Picknickbanken. Ja, Ja, wordt gezellig langs het kanaal.
1: Gezellig, ja.
0: Als je er een beetje goed weer bij hebt, Gieter Spannenburg, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat heb je vandaag misschien niet. Laten we beginnen met het opstaan. Toen wij beiden naar buiten stapten, was het gewoon vies warm.
3: Het is ongekend warm voor een vrijdagochtend in september. 20 graden op de meeste plekken. Ja. En dat voelt een beetje raar aan. Het is ook dampig. Er zit vrij veel vocht in de lucht. En het waait ook al best wel flink. Gisteren hadden we natuurlijk een aardige wind ook uit west-zuidwest. En die wind die zal vandaag ook steeds meer gaan optrekken bij ons. Aan de kust kan de wind hard tot zelfs stormachtig worden. Zo gek worden bij ons niet. Maar gaandeweg de ochtend hebben we denk ik wel een vrij krachtige tot soms krachtige wind uit west-zuidwest. Dat is een windkracht 5 en 6 tot 6. En die is ook behoorlijk vlagerige. Dus ja, het is de wind, de temperatuur. En we hebben straks ook nog af en toe regen. Het is grotendeels bewolkt vanochtend.
0: Ja, nou,
3: soms
0: vandaag. Ja.
3: Het is van alles wat, behalve de zon. Die heeft het echt heel lastig. Nou, er valt vanochtend uit de vele bewolking af en toe eens een bui. Maar het richtpunt is eigenlijk de grote neerslagzone die net noord van de Wadden ligt. Die gaat langzaam zuidwaarts trekken. En die zal vanmiddag zeg tussen 12 en 3 over ons in Overijssel heen trekken. En dan wordt het langere tijd regenachtig met ingebedde straffe buien. Nou. En bij die buien zit ook nog weer extra windstoten. Dus die wind is echt wel een grote hoofdrolspeler van vandaag.
0: Oké, tropische nachten vermengd met herfstachtig weer, Gita. Dat bijzonder. Petra, onze krantenbezorgster in Hellendoorn, meldt een zwoele Hellendoornse zomernacht. Ze heeft er ook een palmboompje bij gedaan. 21 graden, bewolkt met af en toe wat miseregen. Inderdaad, die heb ik onderweg ook gehad. Het is haar laatste weerwaarneming. Want Peter houdt ermee op met het krantenbezorgen. Ja, ze moet. begrijp ik ook. Ach. Dus hij wil ook niet meer.
3: We hebben
0: dus
3: er dat, wel van genoten.
0: Ja,
3: van,
0: maar hartstikke goed, Petra. Nemen. Heel fijn. Superleuk. Altijd een bericht uit zo ongeveer het midden van de provincie.
3: Ja.
0: Daar zijn we altijd heel blij mee. Natuurlijk, Petra, hartelijk dank voor de afgelopen tijd. En steeds de weerwaarnemingen. Waar de weermensen dan ook hun baat weer bij hadden. Gita, toch?
3: Zeker, uiteraard. Ja, want het zijn allemaal de ogen en oren in het veld natuurlijk.
0: Ja. In het veld. Wat gaan we in het veld komende dagen nog krijgen? Want ik begrijp dat dit is wel een uitzonderlijke dag. Daarna krijgen we best een aardig weekend, toch?
3: Ja, ik denk een aardig weekend. Zeker de zondag en de maandag worden heel aardig. Ik denk dat je vanavond en vannacht dat de wind wat gaat afnemen. Maar zeker niet windstil. Ook morgenochtend waait de wind nog wel door. Zwengelt nog wat aan. Wordt windkracht 4, 5. Uit het westen morgenochtend stapelwolken, zon en een paar buien. Morgenmiddag dan wordt die buiigheid echt wel onderdrukt. En de zonneschijn is er flink bij een graad of 20. Want die temperatuur gaat vanmiddag na de regen wel wat omlaag. En morgen kom je net iets minder hoog.
0: Het was eigenlijk alleen maar kouder vandaag.
3: Ja, eigenlijk wel. Na 12, 1 uur dan zie je de temperatuur gaan dalen. Maar op zondag en maandag gaat die weer omhoog. Zondag en maandag zijn kalme dagen, vrij zonnige dagen. Met zondag 23 graden en maandag waarschijnlijk een zomerse 25 graden. Een zwoele zomerse 25 graden.
0: Ik hoor een Indian summer. Mag je dat dan zeggen, Indian summer?
3: Ja, van mij wel hoor.
0: Na zomer. Mooie nazomer aankomen. Ja,
3: zeker.
0: Mooi toch?
3: Ja, ziet er goed uit. En die 25 graden zo begin september is natuurlijk wat anders dan de 25 graden begin juli. Want het is een korter maximum.
0: Zo is dat ook weer, Gita. Dank je wel. Over een uurtje, dan spreken we verder over het weer. Nu iets met drums. Iedereen herkent het. Dit is AHA en Take On Me.

0: Maatje en toch weer samen.
1: De Oosttribune.
0: Bijna 6:45, tijd voor sport. We kijken vooruit naar het komend voetbalweekend. Jeroen.
2: Ja, en ook nog een klein beetje terug op de afgelopen dagen. Want de transferdeadline is natuurlijk achter de rug. En PEC Zwolle en Heracles komen vanavond in actie. Maar PEC die verraste op het laatste moment door Filip Krastev te presenteren vlak voor de deadline. De Bulgaar die voetbalde al 2 keer eerder met succes bij Zwolle. En dus is technisch directeur Gerry Hamstra heel blij dat hij het buitenkansje nog binnen kon halen.
3: Filip kennen we natuurlijk als geen ander. We weten zelf de kwaliteiten van Filip op een topprof. Wist ook dat hij geblesseerd was. De hele tijd wel contact met hem gehad, van hoe het er met hem voor staat. En hij wilde zelf heel graag. Zei, ja, maar je bent geblesseerd. En hoe gaan we dat dan oplossen? Dus daarmee zit hij uiteindelijk pas gisteren laat in de avond een oplossing gevonden. En wat voor ons heel belangrijk was, is dat 1, dat het geen kale huur zou zijn. Dus dat er echt een optie. En 2 is dat het niet een verplichte optie is. Dus dat we zelf baas in eigen huis blijven. En dus is die heel interessant voor de lange termijn. Op korte termijn zal die nog moeten revalideren. Maar als jij 3/4 jaar gebruik kunt maken van Filip Krastev en uiteindelijk daarna ligt er een contract voor 3 jaar achter, dan is dit een mooi project.
0: Offensieve versterking voor PEC, want Sidney van Hooijdonk is er ook bij gekomen.
2: Ja.
0: Ja. Voetbalt hij al gelijk, of denk je?
2: Sidney van Hooijdonk zit bij de selectie.
0: Zit bij de selectie en dan kan de focus gelegd worden op de wedstrijd van vanavond. PEC won 2 weken geleden bij Heerenveen. Vorige week tegen NEC thuis lang uitzicht op een goed resultaat. Maar dat kwam er uiteindelijk niet van. Toch hoopt trainer Henry van der Vecht dat zijn ploeg die goede lijn gaat doortrekken.
4: Met die verstande dat we dan natuurlijk proberen om die punten wel bij ons te houden. Op het moment dat we beter zijn of in ieder geval goed genoeg zijn om een tegenstander om te leggen. En dat wij kunnen winnen. Dat vond ik vorige week tegen NEC ook het geval. Toen waren we echt goed genoeg om die wedstrijd te winnen. En dat hebben we toen niet gedaan. En dat is wel iets wat we beter moeten doen. Dus qua spel en qua intensiteit en qua niveau wat we kunnen halen, goed. En dat moeten we. Dat heb je ook nodig. Want anders dan wordt het heel erg lastig tegen Sparta. Maar dat hebben we zeker nodig. En als we dat halen, dan kunnen we de punten ook meenemen weer.
0: Gelukkig zegt Van der Vecht het zelf. Dat hadden we nog niet gezegd. Vanavond PEC uit bij Sparta.
2: Ja, op het kasteel. Ook bij Heracles Almelo was er nog actie op de laatste dag van de transfermarkt. En zelfs daarna nog. De Zweed Vincent Poppler werd binnengehaald als nieuwe spits. Hij is de vervanger van Luka Kulenovic. Die wordt verhuurd aan de Hongaarse kampioen Djar.
0: Jouw Hongaars is beter dan het mijne.
2: Ja, nou in ieder geval, hij gaat naar Hongarije, naar de Hongaarse kampioen. En trainer Vincent Helman over de beide spitsen.
5: En ze hebben aangegeven van, hey, Luka heeft gevraagd of er mogelijkheid is tot transfer. Ik heb er met Luka over gesproken. Luka heeft daar gewoon zich heel netjes opgesteld in de hele voorbereiding. En hij zegt, het is ook niet dat ik hier niet op mijn plek voel. Ik zou gewoon graag een nieuwe stap willen maken. Nieuwe energie. En ik zeg, nou oké, daar kunnen we meeleven. Wel met de kanttekening dat we een goede vervanger voor je kunnen vinden. Hele energiekvolle jongen. Hele grote, sterke jongen. 1,96. Prime van zijn leeftijd, 25 plus. Mega snel. Heel veel dieploopacties. Goed in verdedigende intensiteit. Ik denk dat we aan de bal in de 16 meter in de vaardigheid kunnen we nog wat winst boeken met hem. Alleen het is echt wel een hele grote toegevoegde waarde in deze competitie voor deze selectie. Absoluut.
0: Heracles is koploper, nog zonder puntverlies in de keukenkampioendivisie. De Graafschap, de tegenstander van vanavond, is aanmerkelijk slechter begonnen. Echt onder niveau van hun eigen niveau. Ze hebben slechts 1 punt en staat voorlaatste. Toch waakt Heilman voor de onderschatting.
5: Het voetbal is een van de betere teams van de competitie. We hebben een goede gedachte. We willen echt vanuit achteruit opbouwen. Keeper speelt daar een grote rol in. Veel dynamiek. Centrale verdedigers die instappen. Backs die uitzakken. Veel rotatie. Buitenspelers goed in de 1 tegen 1. Verdediging vind ik zo kwetsbaar. Verdediging vind ik ook dat ze daar kunnen we ze ook gewoon pijn doen. Ja, interessant potje morgen. Ik vind het echt, ze staan goed op het veld. Dus de positie waar ze staan op de ranglijst vind ik een beetje vertekend. We krijgen natuurlijk wel mee wat daar intern speelt. Ja, ik denk dat het nooit lekker is om zo'n seizoen te starten. Of het dan hier is of daar is. En ik kan wel beamen van wat het doet, zeg maar, in de negatieve spiraal. Kijk, je gunt dat niemand, je gunt dat geen trainer, je gunt dat geen club. Het is wel de harde realiteit van de business dat er altijd iemand kind van de rekening is. En op dit moment zijn hun dat, in ieder geval qua punten. Want ik vind het wel, nogmaals, ik vind qua veldspel vind ik het wel vertekend met de punten die ze gehaald hebben.
0: Kan wel een aardig potje worden vanavond. Dus de Graafschap Heracles, Sparta PEC en de rest van de Overijsselse clubs. Go Ahead Eagles morgen uit bij FC Utrecht. En Twente zondag uit tegen Groningen. uitgebreide terugblik ook op de transferperiode en ook een vooruitblik op het voetbalveld in de Oosttribune. Later vandaag op televisie en na 19:30 gaan we al voorbeschouwen met onze eigen Tijmen van Wissing. Hier zijn de Bee Gees en Stayin' Alive.

0: had het even moeten uitzoeken, maar volgens mij kwam het uit Saturday Night Fever, de Bee Gees en Staying Alive. Deze vrijdagochtend, de 4e van september, staat vandaag weer van alles te gebeuren, Jeroen.
1: Ja, want er zijn weer acties van vakbond FNV tegen bezuinigingsplannen van het kabinet voor de sociale zekerheid. En ook al lijken die van tafel, de bond zet de acties door. In onze regio vandaag bij metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningcorporaties wordt het werk neergelegd. Er is een bijeenkomst in Nijmegen en het is een van de eerste acties waarin FNV-leden uit verschillende sectoren in het hele land protesteren. En dat doen ze ook bij de havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland vanaf 11 uur. En Rijksambtenaren gaan ook nog staken. En volgende week woensdag het openbaar vervoer.
0: Juist. En die staking in de havens is op de eerste dag van de Wereldhavendagen. Die beginnen vandaag in Rotterdam. Het grootste maritieme evenement van ons land. Worden ze rond de 400.000 bezoekers verwacht. Die kunnen dan kennis maken met de haven via excursies en shows op het water. De gemeente, de marine, de veiligheidsdiensten doen allemaal mee aan die havendagen. Gebeurt allemaal op de kade rond de Erasmusbrug in het centrum van Rotterdam.
1: Ja, we hadden het er vandaag al even over. Marcel gaat vandaag naar de woonbeurs Prettig Leven in Salland, nu en straks. Bedoeld voor mensen van boven de 50.
0: Ik wil even kijken of er een trapliftje.
1: Ze kunnen zich oriënteren op hun toekomstige woonsituatie en het zelfstandig blijven wonen. Op de beurs is er informatie over duurzaam en op maat bouwen, de financiering daarvan, ergonomische meubelen, aangepaste fiets.
0: Ja, of zo'n fortui waar je makkelijk uit opstaat.
1: Ja, heel goed.
0: Ja, je kunt er ook middeltjes voor slikken, dan word je minder snel oud en stram. Ruud Gullit krijgt vandaag de Europese Cultuurprijs.
1: Ik snap de bruggetje inmiddels.
0: Ja, nu wel. Hij krijgt de Europese Cultuurprijs. Cultuurprijs, ja zeker. Uitreiking in het Concertgebouw in Amsterdam. Volgens mij zelfs door Eva Jinek. Prijs is voor kunstenaars en culturele instellingen die een bijzondere bijdrage leveren aan de Europese cultuur. Naar mijn weten is Ruud Gullit nog het een, nog het ander. Maar hij weet wel mensen te verbinden. Volgens de Europese Cultuurplatform belichaamt Gullit als geen ander de integrerende kracht van de sport. Vooral jonge mensen zien in hem nog altijd een inspirerend voorbeeld. Dat laat zien hoe talent, passie en maatschappelijke verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan. Nou, dat is toch mooi. Als dat over je gezegd wordt, dan verdien je ook wel een prijs. Niet alleen Ruud Gullit trouwens, ook modeontwerpster Iris van Herpen, actrice Famke Janssen, Emma Kok, Caro Emerald en het Nationaal Jeugdorkest krijgen de prijs toegekend.
1: Het Formule 1 weekend dan. De Grand Prix van Italië begint vandaag met vrije trainingen op het Autodrome Nationale Monza.
0: Si.
1: Kwalificatie voor de race is morgenmiddag om 4 uur en zondag is de Grand Prix zelf om 3 uur.
0: En ik las dat Max Verstappen zich nog nooit zo slecht had gevoeld als na de Grand Prix op Zandvoort, maar zich inmiddels heeft hersteld.
1: Ja.
0: Kijken wat zijn auto dan kan doen. Dan nog naar de Hollywood Boulevard. Daar is vanaf vandaag de nieuwe ster van Dolly Parton te zien. Ze had daar natuurlijk al een ster liggen, maar die was al wat verouderd en na haar overlijden raakte die ook nog eens beschadigd. Ster is sinds de dood van Dolly Parton een plek geworden waar mensen komen rouwen en bloemen en boodschappen achterlaten. En vandaag kan dat dus bij een nieuwe ster. Straks na 7 uur praten we over de stikstofplannen en de doorberekeningen van het planbureau. Hier is nog even Dolly met nieuwe ster. Maar helaas wel overleden. 9 to 5. Mocht je werken vandaag. Prettige werkdag.

0: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die het kabinet wil nemen. Maar het zet wel belangrijke stappen vooruit, is de conclusie van het planbureau voor de leefomgeving. De geplande bouw van een groot stroomverdeelstation leidt tot woede bij voetbalvereniging KHC uit Kampen. Want die moet op de parkeerplaats van de club komen en is nodig voor woningbouw. En Deventer wil Go Ahead 8 miljoen euro lenen voor de verbouwing van de Adelaarshorst.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
3: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur, dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
2: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
4: Games and match.
5: And it's another big upset in the men's draw.
4: 6-4, 7-5, 6-2.
2: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemorgen met Oost.
7: En zo dadelijk op Radio Oost praten we door over het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat heeft de stikstofplannen van het kabinet doorberekend. Ja. We zijn daar gematigd positief over.
0: En we gaan het ook hebben over oud en nieuw. Want in Raalte mag je als vereniging ontheffing aanvragen om vuurwerk af te steken. En als enige tot nu toe in onze provincie.
7: Ik wou net zeggen, dat is opmerkelijk. Want de meeste burgemeesters, de meeste gemeenten zien dat niet zitten. Zo'n ontheffing met oud en nieuw. Maar eens horen van de burgemeester van Raalte wat hem anders op andere gedachten heeft gebracht. Muziek straks van Ella Langley en Mo en Pommelien Thijs.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
10: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: www.123gold.de.
9: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Mo en Pommelien Thijs. Samen zongen zij Het Midden.
1: Marcel Oosten. Goedemorgen met Oost.
0: 7 minuten over 7 op deze vrijdag, de 4e van september. Goedemorgen, goedemorgen Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: In Raalte mag je wel vuurwerk afsteken met oud en nieuw, als je tenminste een ontheffing hebt. Maar het belangrijkste nieuws van vanochtend gaat toch over stikstof.
3: Ja, want Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die het kabinet wil nemen. Maar er worden met deze maatregelen wel belangrijke stappen gezet. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen heeft bestudeerd.
4: We rekenen uit dat het zo tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
3: Ja, daar praten we zo over door.
0: Deventer wil Go Ahead Eagles 8 miljoen euro lenen voor de verbouwing van het stadion de Adelaarshorst. Volgens Deventer zijn de maatschappelijke en economische belangen groot en daarom wil het de club helpen. Met het geld kan Go Ahead de IJsseltribune en aan de kant van de Brinkgevenweg verbouwen. Kost in totaal 20 miljoen euro trouwens. De rest hoest de club dan met de aandeelhouder op. Het is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad moet er nog wel even mee instemmen.
3: De geplande bouw van een groot stroomverdeelstation leidt tot woede bij voetbalvereniging KSV uit Kampen, want die moet namelijk op de parkeerplaats van de club komen en is 10 bij 30 meter groot. Voorzitter Tjibbe van Dijk.
5: Het is een hele grote, kolossale gebouw. En ja, het raakt ons als voetbalclub nogal. Hè. We raken ook parkeerplaatsen kwijt. Dat is nogal wat. We snappen best wel dat er dingen moeten komen. En daar is iedereen het wel over eens, maar niet op deze plek. Verbaasde ons zeer, want we zijn juist in gesprek met allerlei verenigingen hier op dit sportpark om hier een mooie sportcampus te maken. En daar wil men 10 miljoen voor vrijmaken. Maar ja, dan past dit er toch niet bij. Ik doe dit nou 25 jaar, maar dit is echt ongekend wat hier gebeurt.
0: Volgens de wethouder die erover gaat, is de plek bij KHC nou eenmaal de beste optie. Over 2,5 week neemt de gemeente er een definitief besluit over. Mocht het station inderdaad daar bij de voetbalclub komen, dan stapt de club naar de rechter, hebben ze al laten weten.
3: Ja, de vernieuwde N48 tussen Coevorden en Overijssel zorgt voor onvrede onder weggebruikers. De weg was 4 weken lang dicht vanwege onderhoud. Maar weggebruikers noemen bijvoorbeeld de nieuwe vangrails levensgevaarlijk. En Rijkswaterstaat legt uit waarom de weg zo gerenoveerd is.
6: We hebben onder andere de groene strepen die op het midden van de weg staan, die hebben we iets groter gemaakt. Waardoor de weg optisch kleiner lijkt. En dat komt dan de verkeersveiligheid ten goede. En we hebben vangrails geplaatst. En die vangrails hebben wij geplaatst omdat in de bermen geen onvoldoende ruimte is. Dus stel dat je moet uitwijken in de berm, dan zit je al heel snel tegen een boom of tegen een lantaarnpaal of tegen iets anders. Nou, en dat hebben we dus op deze specifieke weg moeten doen om aan die wettelijke eisen te kunnen voldoen.
0: Ja, en ik begrijp dat het als weggebruiker lijkt alsof die weg veel te smal is geworden.
3: Ja, omdat je dus minder uitwijkmogelijkheden hebt. Maar volgens Rijkswaterstaat is dit dus veiliger dan dat je de berm ingaat.
0: Dus je kunt er gewoon op rijden.
3: Ja,
0: begrijp ik hieruit. Nou, je hoort het al, het is het belangrijkste nieuws wel zo ongeveer vandaag. De doorberekening van het Planbureau voor de Leefomgeving van de stikstofplannen van het kabinet. Het zijn mooie stappen, maar niet genoeg. We gaan erover praten met onze verslaggever die het stikstofdossier tot in de puntjes kent. Chantal Everaert. Chantal, die doorberekening, ik kan me zo voorstellen dat die niet op instemming van de boeren rekent. Kan rekenen.
7: Nee, ik zag de eerste reactie van de boerenbelangenorganisatie LTO al. En die zegt, ja, het is echt funest als we gewoon uitgaan van de berekening van het PBL. Want in sommige gebieden zou je echt bijvoorbeeld 30% minder koeien moeten gaan houden en 40% minder kippen en varkens. Nou ja, reken maar uit. Als jij je vaste lasten hebt en je krijgt ineens 30-40% minder inkomen, dan heb je wel een probleem. En ze vinden ook, ja, het is nog steeds niet... Kijk, de natuur verbetert wel, maar nog niet zodanig dat ze daarachter kunnen staan. Er zijn kleine verbeteringen mogelijk. We zijn op de goede weg, wordt er dan gezegd. Maar ze vinden eigenlijk de plannen veel te ingrijpend. Ja, ook de SGP die geeft aan dat het funest is. Dus ja, en het is natuurlijk wel een heel ingrijpend plan. Dat zegt het PBL zelf ook.
0: Zeker.
7: Het zijn historisch ingrijpende maatregelen.
0: Ja, en ze zeggen daar ook bij, die hadden 15 jaar geleden genomen moeten worden. Dan was veel ellende te voorkomen geweest. Het planbureau berekent alleen maar. Hè. Die voert die plannen niet uit en heeft ze ook niet bedacht. Maar berekent alleen maar. Zegt dat er worden belangrijke stappen gezet. Maar het is nog steeds niet genoeg. Er zal, je geeft het net ook al een beetje aan, 30% van de veestapel hierdoor verdwijnen.
7: Ja, en dan met name in gebieden waar de veedichtheid heel groot is. Denk bijvoorbeeld aan Brabant. Maar in onze provincie heb je ook Twente. Daar zitten ook vrij veel boeren met pachtgronden. Nou ja, grond is niet gratis, ligt niet zomaar op straat. En sommige veehouders hebben gewoon te weinig grond onder hun bedrijf om aan die koeiennorm te gaan voldoen. Ja, dan krijg je echt wel te maken met familiebedrijven die toch misschien die stappen niet kunnen zetten.
0: Nee.
7: En dan wordt het wel heel spannend.
0: Precies, want nog even voor wie het niet helemaal in detail volgt, je mag dan minder koe per hectare houden. Natuurlijk, ja, dan moet je uitbreiden. Die grond is er niet. En je moet uitbreiden, want met minder koeien krijg je je bedrijf niet rond, natuurlijk. Dat wordt niet meer, is niet meer rendabel.
7: Het is eigenlijk een soort. Nou ja, het is eigenlijk een soort cirkelredenering. En er is natuurlijk wel wat voor te zeggen dat je de samenwerking dan met akkerbouwers kan zoeken. Want het gaat natuurlijk over mest. Akkerbouwers hebben mest nodig. Die roepen zelfs dat die koeiennorm echt ook voor de akkerbouw funest gaat worden. Dus er zijn misschien nog wel mogelijkheden. Maar omdat dit een doorberekening is en de plannen nog niet concreet zijn, ja, maakt dit toch wel weer heel veel los in de agrarische sector.
0: Ja, aan de andere kant, het is volgens het PBL wel het maximale wat je op het ogenblik kunt doen. En er zal toch iets moeten gebeuren. Mij verrast de reactie van de landbouwsector natuurlijk niet in deze. De minister heeft er al op gereageerd en zegt van ja, die veestapel wordt kleiner. Maar ik ga er alles aan doen om te zorgen dat het niet gedwongen gaat gebeuren.
7: Nee, en ik heb gisteren ook een stuk van het debat geluisterd. En toen gaf hij ook aan, ja, natuurherstel is de enige weg vooruit. Daar blijft hij bij, daar staat hij voor. Hij zegt dat is ook echt heel erg nodig. Dus we moeten deze weg ingaan. En inderdaad, gedwongen krimp blijft altijd een issue en natuurlijk heel erg gevoelig. Maar als je deze maatregelen wel gaat doorvoeren, dan is eigenlijk een soort van stille dwang ook. Hè? Want het gaat ook over.

0: Maar de kritiek is ook wel weer dat het dan nog steeds niet voldoende is.
1: Nee,
0: en zijn die plannen dan haalbaar en in proportie?
1: Ja, maar dan moet je dus nog strenger worden. Dat willen ze natuurlijk ook niet. Nee. Maar goed, nou, ingewikkeld nog even een zijspoortje, Chantal. Want vijf Overijsselse gemeenten hebben het kabinet opgeroepen om de stikstofplannen uitvoerbaar te maken. Dat zijn Dalfsen, Hardenberg, Ommen-Staphorst en Zwarte Waterland. Ja, ik las het en ik dacht, ja, is een beetje een loze brief, toch?
0: Ja, het is iets wat je natuurlijk bij meer gemeenten hoort hier. En het gaat met name om de uitvoerbaarheid, maar vooral ook de impact op het platteland. Als heel veel familiebedrijven zeggen van ja, we kunnen het hoofd niet meer boven water houden. En dat is eigenlijk de boodschap die ze geven. Ja, we moeten de natuur herstellen, of in ieder geval niet laten verslechteren. Maar de effecten van deze maatregelen hebben gewoon hele grote impact. En dit zijn grote plattelandsgemeenten. Ja, en die zien natuurlijk wel de bui hangen en die horen de zorgen van hun achterban. Dus die vragen en roepen Den Haag op, eigenlijk net als ook wel de provincie Overijssel, om ook vooral naar die leefbaarheid te kijken. Dus dat is eigenlijk meer een soort steun in de rug van de achterban. Maar ik denk niet dat de landbouwminister van Essen zegt, oh kijk, we hebben vijf gemeenten die sturen een brief. Ik ga de hele boel even omgooien.
1: Nee, wel,
0: op die richting gaat hij gewoon niet op.
1: Nee, wel uit zijn eigen provincie. He, misschien helpt dat. Nee, helpt niet. Gemeenten gaan daar ook niet over. Provincie gaat er wel wat meer over. Laten we dan het plaatje maar compleet maken. Chantal heeft een brief gestuurd. Ze zien in grote lijnen de positieve effecten ook wel van de plannen, hè? Vragen wel het kabinet om de plannen uitvoerbaar te maken. Ja, dat vind ik ook zo'n loze opmerking. Natuurlijk moet het uitvoerbaar zijn, lijkt mij dan. Maar Overijssel zal het wel moeten uitvoeren en dat moet dus wel ook kunnen.
0: Ja, en ik las die brief ook en ik dacht, nou, ik had verwacht dat er misschien wel wat meer steviger taal in zou staan. We hebben tenslotte ook een BBB-gedeputeerde. Maar ze houden natuurlijk ook wel het gesprek gaande. Maar waar Overijssel zich wel heel erg zorgen over maakt, zijn die zones rondom die natuurgebieden.
1: Ja.
0: En we hebben natuurlijk 24 Natura 2000 gebieden. Dus daar geven ze wel aan van, ja, hou daar wel rekening mee welke impact dat heeft. Maar ik begrijp wel uit de plannen van het PBL dat zij juist wel brood zien in die zones. Dus ik weet niet hoe Overijssel nu in de pen gaat klimmen. Maar die willen in ieder geval constructief zijn en zeggen van, nou, wij krijgen veel op ons bordje. Wij moeten het gaan uitvoeren. Laten we dat in ieder geval met een kop koffie doen. En niet met boze blikken tegenover elkaar staan. Want ze denken natuurlijk nog steeds, met een gesprek kom je verder dan met alleen maar nee zeggen en niet willen uitvoeren.
1: Ja, dat lijkt mij sowieso beter. Met elkaar het proberen te doen, want er zal toch iets moeten gebeuren. Ja, en in die zones zal het dan toch moeten gebeuren. Chantal, dank je wel. Mochten er nog reacties komen op de doorbreking van het planbureau voor de leefomgeving, dan hoor je dat natuurlijk bij ons.

0: Country. Ella Langley, mooi nummer heeft ze gemaakt. Choosing Texas. 7:50. Je luistert naar Radio Oost. Stichtingen en verenigingen in Raalte mogen de komende jaarwisseling wel vuurwerkshows organiseren. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, dat weet je. Maar gemeenten mogen ontheffingen verlenen. Twentse gemeenten gaan waarschijnlijk geen van alle die ontheffingen verlenen. En ook Zwolle heeft al besloten niet dat te doen. John Joosten, de burgemeester van Dinkeland, zei eerder deze week nog bij ons dat ontheffingen ook heel lastig te handhaven zijn.
1: Dat klinkt heel mooi dat je ontheffingen mag verlenen en daarmee een vuurwerktraditie in stand houdt. Maar het is eigenlijk niet uitvoerbaar, deze wet. Omdat je zit met handhavingskwesties, met het beoordelen, met heel veel werklast. Daar hebben we de capaciteiten niet voor. Tegelijkertijd heb je ergens iets wat je legaal doet. Terwijl we ook weten dat met alle inkoop die je in Duitsland kunt doen, heel veel mensen het nog steeds illegaal zullen doen. Dat onderscheid kun je bijna niet maken. En daar kunnen we niet op toezien. Wij hebben niet de BOA's daarvoor. En de politie heeft een duidelijke keuze gemaakt dat ze daar ook niet op zullen handhaven.
0: Maar in Raalte denken ze daar blijkbaar anders over. Burgemeester Rob Zuidema, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: In welk opzicht ziet u dat anders?
2: Nou, laat ik beginnen met een algemene opmerking. Wij staan volledig achter dat landelijke vuurwerkverbod. Dat was hard nodig, omdat er op allerlei plekken in het land heel veel onrust was en gedoe was. En vuurwerk richting hulpverleners werd afgestoken. En dat mag niet, dat moet niet. En daarvoor is het goed dat we nu maar eens een keer de knoop doorhakken en zeggen we doen dit niet. Een tweede algemene opmerking hier is van belang. En dat is dat wij in Raalte, en misschien ook andere gemeenten, dat weet ik niet, maar in ieder geval in Raalte de afgelopen jaren geen enkel last hebben gehad van het vuurwerkgebruik. De mensen die deden het zoals het hoorde, het ging netjes. Er was geen sprake bij hulpverleners die werden bekogeld met vuurwerk, bijvoorbeeld, of andere vormen van overlast. Dus in die zin was het specifiek voor Raalte wat minder van belang dat dat verbod er zou komen. Nou, nogmaals, ik sta daarachter. De wetgever kiest er vervolgens voor om er ruimte aan te bieden. Dus wij hebben ons de vraag gesteld, als dat dan zo is, wat wij misschien liever niet hadden gehad, maar het is er nu wel, dan kun je wel zeggen, dan mag je dat niet gebruiken als inwoners van de gemeente. Maar dat is toch een beetje raar, want er was geen aanleiding voor om dat niet te doen. Dus wij zijn onze knopen gaan tellen en hebben gezegd, dat kost tijd als mensen een vergunning daarvoor aanvragen. Hoeveel kunnen we er dan eventueel in behandeling nemen? We hebben gezegd, dat zou met 10 moeten kunnen. Dus wij bieden in ieder van ons dorp, dat zijn er 9, en in Raalte mogen het er 2 zijn, de gelegenheid om een vergunning daarvoor aan te vragen. En zo hebben wij dat naar buiten gebracht.
0: Ja, maar de burgemeesters die wij eerder hierover spraken zitten ook met name aan de voorkant met de problemen. Ze zeggen van, en dat zie ik ook op uw website, als je die aanvraag wil indienen, zul je alle voorwaarden ook op orde moeten hebben. Dat zei u net ook al even, je moet alles in orde hebben van eerste hulp tot brandblussers en afstand en hekken en drangzaken. En dat is niet te handhaven, want dan moeten we daar ook nog op gaan controleren, zeggen die collega's van u. En dat redden we gewoon niet. U wel?
2: Nou, ik vind dat een beetje de omgekeerde wereld. In algemene zin, als er regels zijn, dien je aan die regels te houden of er nou wel of niet gecontroleerd wordt. Dus op het moment dat ik met iemand afspreek dat hij zich op een bepaalde manier gedraagt, dat doen we tenslotte bijna tientallen keren per jaar met allerlei evenementen. Dan ga ik ervan uit dat ze de regelingen die we met elkaar afspreken ook uitvoeren. De afspraken die we met elkaar maken dus ook echt in werking laten treden. Dat er veiligheid is. Dus ik zou bijna willen zeggen, er zijn nog wel wat meer mensen dan de politici in de BOA's die gaan controleren of afspraken worden nagekomen.
0: Ja.
2: Dus in die zin zeg ik, er zal niet meer capaciteit op straat zijn dan wij normaal met oud en nieuw hebben, zoals dat de afgelopen jaren was en dus goed ging. En ik er dus vanuit ga dat we als inwoners van de gemeente verstandig met dit soort dingen omgaan en ons gewoon houden aan de afspraken.
0: Ja. Haalt u zich ook niet heel veel werk op de hals? Want ik begrijp dat het weken kan duren voordat je eventueel toestemming krijgt. Je moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Dan heb je nog een maandje om het te organiseren. Dan zegt u in ieder dorp wat in de gemeente valt, wordt er 1 ontheffing verleend. In Raalte 2. Ja, wie wel, wie niet. Wordt het niet een hele administratieve rompslomp?
2: Ja, dat wordt het. Daarom hebben we ook gezegd, laten we beperken tot die maximaal 10. Want dat kunnen we dan inrekenen en rekening mee houden dat die vragen er komen. Maar omdat diezelfde wetgever bedacht heeft dat het aan een heleboel regels moet voldoen, zou ik me ook nog maar zo kunnen voorstellen dat een heleboel verenigingen nog eens een keer goed nadenken. Denken, is dit dan de oplossing voor ons vuurwerkvraagstuk? En willen we dit dan ook echt doen? Maar dat is dan aan hen om die vraag aan ons te stellen. En als ze dat dan doen, dan zeggen wij, dan moeten wij er voor jullie zijn om te kijken of dat dan ook echt volgens die regels kan. Dus dat kost veel werk. Dat werk hebben wij tenslotte uiteindelijk niet bedacht. Maar de ruimte om het te bieden is ons wel geboden. En daarom zeggen we, nou, als er dan verenigingen zijn, dan moeten ze die vraag kunnen stellen. En dan gaan wij daar een antwoord op geven. En dan mag dat dus.
3: Ja, daar
2: hebben we rekening mee.
3: Als we bij Raalte op de site kijken, zien we ook welke voorwaarden er zijn. Mensen moeten dan het vuurwerk op 31 december tussen 12 en 6 ophalen. En dan afsteken mag dan tussen 6 en 2 uur 's nachts. En dan de volgende dag moet je eventueel overgebleven vuurwerk weer inleveren bij de verkoper. Is dat allemaal realistisch dat dat zo gaat gebeuren?
2: Nou, we gaan daar in ieder geval dus ons best voor doen om dat voor elkaar te krijgen. Want zo zijn de afspraken geweest om het zo te doen. Ook die hebben wij, hebben wij niet bedacht. Dit zijn de voorwaarden. Dat geldt ook dat de mensen die het bijvoorbeeld mogen afsteken daar een korte cursus voor hebben gedaan. Ik stel me zo voor dat dat geen hele ingewikkelde cursus is, maar dat moet het toch zijn. Het mogen ook alleen maar die mensen zijn die het afsteken en de rest van de mensen moet op afstand blijven staan. Ja, ik kan me een heleboel redenen voorstellen waardoor je kunt zeggen, nou, is dit nou het echte alternatief voor wat we jarenlang met plezier hebben gedaan? En nogmaals, in Raalte, gelukkig. En ik heb gezien op andere plekken in het land dat dat niet zo was. En daarom ben ik voorstander van dat verbod zonder problemen in Raalte. Maar dit is nu geboden, laten we dat dan maar eens proberen. En ja, als blijkt na afloop, dat is hem niet. De uitvoerbaarheid is onrealistisch. Nou, wie weet zeggen we dan volgend jaar verstandig met elkaar, laat dit het dan ook maar niet meer zijn.
0: Ja.
2: Maar dan hebben we het in ieder geval wel geprobeerd.
0: Precies, en dit jaar dus wel ontheffingen. En als ik u goed beluister, een beetje als beloning voor goed gedrag.
2: Nou, tot op zekere hoogte. Hè. Dus nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik snap heel goed waarom we dit doen. En ik ben het ook helemaal mee eens dat we dit doen. Hè. Ik heb het over het landelijk vuurwerkverbod in Raalte. Gelukkig de afgelopen jaren geen reden voor om ons daar zorgen over te maken. Dus waarom zou je dan dat kleine beetje ruimte dat wel geboden wordt ontnemen? En toen hebben we gezegd, nou, op deze manier bieden we het dan aan.
3: Ja, in Twente gaan alle burgemeesters nog met elkaar overleggen om één lijn te trekken. In IJsseland gaat dat volgens mij ook gebeuren. Maar u bent nu tot dusver de enige gemeente die anders erover denkt. Bent u niet bang dat u de grote uitzondering wordt van alle 25 Overijsselse gemeenten?
2: Nou, wij hebben natuurlijk in IJsland daar ook wel met elkaar over gehad. En wij hebben, ik verwacht niet dat ik de enige zal zijn die in IJsland op deze manier dit doet. Wat ik vooral wel heb gezegd is, wij moeten daar dan, als we dit dan zo doen, nu wel mee naar buiten. Want anders halen we het helemaal niet meer. Hè? Want als je het als vereniging zou willen, dan moeten die zo langzamerhand natuurlijk ook met elkaar gaan afspreken. Willen we dit en willen we daar een aanvraag voor doen? Als we daar nog wat langer mee wachten, al zou je het dan willen aanbieden, dan kan het al helemaal niet meer. Ik sluit niet uit, maar ik kan niet spreken namens mijn collega's, dat er meer IJslandse gemeenten zeggen, nou, deze vorm, daar kunnen we ons wel in vinden. En de grote steden, nogmaals, ik hoorde net al Zwolle doet het niet. Begrijp ik ook, hè? Een stadsomgeving is ook weer wat anders dan onze plattelandsomgeving. Ik denk het niet. Overigens, Twente zit ook weer veel dichter bij Duitsland. Hè? Dat hoor ik mijn collega daar ook zeggen.
0: Ja.
2: Makkelijker over de grens vuurwerk gehaald. Ik zeg niet dat het heel ver weg is als het om IJsland gaat. Maar het is net weer even een andere afstand. Dus wellicht is dat iets minder dan in Twente het geval.
0: Precies, dat is in Twente ook zeker een van de overwegingen, dat ze dicht bij de grens zitten. We gaan het in de gaten houden wat de andere gemeenten gaan doen. Rob Zuidema, burgemeester van Raalte, hartelijk dank.

0: Rafaella Cara en Far L'Amore Comincia Tu. Straks gaan we vooruitkijken naar het komende voetbalweekend. Daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attents met ds.nl.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
12: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
0: Half acht geweest. Al een tijdje.
15: Ietsjes.
0: Tijd voor het belangrijkste nieuws. Jeroen.
16: Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die het kabinet wil nemen. Maar het zet wel belangrijke stappen vooruit, concludeert het planbureau voor de leefomgeving. Volgens het planbureau leiden de plannen tot zo'n 30% minder koeien in ons land en een forse daling van de stikstofuitstoot. Al zal er in het overgrote deel van de natuurgebieden te veel stikstof blijven neerdalen. Landbouwminister Jamie van Essen uit Lossen zegt in een reactie dat alles erop gericht is om gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. De gemeente Deventer wil Go Ahead Eagles 8 miljoen euro lenen voor de verbouwing van de Adelaarshorst. Volgens Deventer zijn de maatschappelijke en economische belangen groot en daarom wil het de club helpen. Met het geld kan Go Ahead de IJsseltribune en die aan de kant van de Brinkgevenweg verbouwen. Kost in totaal 20 miljoen euro, de rest hoest de club op met de aandeelhouder. Het is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad moet er nog mee instemmen. Overijssel wil 2,5 miljoen euro uittrekken voor dorpen langs kanaal Almelo-De Haandrik. Ditmaal niet ter compensatie voor beschadigde of verzakte huizen, maar om de leefbaarheid te verbeteren. Mensen met plannen voor buurtfeesten, picknickbanken en wandelroutes kunnen er bijvoorbeeld terecht. Maar ook voor activiteiten van dorpen is er geld beschikbaar. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties een aanvraag doen. En de geplande bouw van een groot stroomverdeelstation leidt tot woede bij voetbalvereniging KHC uit Kampen. Dit station is nodig voor woningbouw, is 10 bij 30 meter groot en moet op de parkeerplaats van de club komen. Voorzitter Tjibbe van Dijk.
15: Het is een hele grote, kolossale gebouw. En ja, het raakt ons als voetbalclub nogal. Hè. We raken ook parkeerplaatsen kwijt. Dat is nogal wat. Wij snappen best wel dat er dingen moeten komen. En daar is iedereen het wel over eens, maar niet op deze plek. Het verbaasde ons zeer, want we zijn juist in gesprek met allerlei verenigingen hier op dit sportpark om hier een mooie sportcampus te maken. En daar wil men 10 miljoen voor vrijmaken. Maar ja, dan past dit er toch niet bij. Ik doe dit nou 25 jaar. Maar dit is echt ongekend wat hier gebeurt.
16: Ja, volgens de wethouder Gerben Wijnja is de plek bij KSC de beste optie. Over 2,5 week neemt de gemeente definitief besluit. En mocht het station er inderdaad komen, stapt KSC naar de rechter. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
0: Even kijken of ik de microfoon ook op kan. Nee, even kijken of het inderdaad 4 september is. Jazeker. We komen uit een plaknacht.
17: Ja. Ja. Ja, de temperatuur is niet of nauwelijks onder de 20 graden gekomen. Ja, dat klopt.
0: Ja, en dan gaat hij wel komen, maar dan in de loop van de dag.
17: In de loop van de dag. Ook. Ja. Ja, want er ligt ten noorden en vlak boven de Wadden ligt een grote neerslagband. En ten noorden daarvan zit de koudere lucht. Eigenlijk is het een koufront dat vanmiddag over ons heen gaat trekken met regens. En ook soms met even slagregens. En daarachteraan komt wat koelere lucht. Moet wel in de loop van het weekend weer goed komen hoor. Qua temperatuur. Maar vandaag, ja, dus eerst stijgend naar 1,22 graden. En vanmiddag dalend de temperatuur naar 18 graden.
0: Ja, dus de omgekeerde wereld een beetje. Maar goed, en dan krijgen we ook nog regen. We krijgen harde windstoten zelfs ook nog.
17: Het is alles bij elkaar. Ja.
0: Ja, in de buurt op het IJsselmeer. Dus mocht je daar in de buurt zijn, pas daar dan inderdaad voor op. Maar daarna keert de rust terug en een beetje ook de zomer.
17: En ook een beetje de zomer, zeker op de maandag. Maar een straffe wind inderdaad vandaag. Die gaat in de tweede ochtendhelft aantrekken naar vrij krachtig, soms krachtig. Windkracht 5-6 uit west-zuidwest. De windvlagen inderdaad bij ons in de provincie denk ik vooral tot 60-65 kilometer per uur. Dat zijn de gangbare windstoten. En dan de eerste uren van de middag de regens en af en toe de slagregens. Dan wordt het dus in de late middag vanuit het noordwesten droog. En morgen een paar buien, iets minder wind. Nog wel een wind die echt aanwezig is. Windkracht 4 tot 5 uit het westen. In de avond afnemend en een graad of 20. Met een aardige afwisseling morgen van stapelwolken en zon. En dan zondag een fris begin van de dag. Zo kan het ook. 8 graden. Zondagochtend om de dag te beginnen. Dat is een heel verschil.
0: Ja, lekker.
17: Kalm, vrij zonnig, 23 graden uiteindelijk als middagtemperatuur. En maandag de warmste dag van de reeks met een zomerse 25 graden.
0: Ja, 8 uur en dan lekker opwarmen naar 20, boven de 20 graden. Dat is een mooie dag.
17: Ja, dus zo klopt het, hè?
0: Ja, zo klopt het weer. Inderdaad, ook de tijd van het jaar. En een beetje nazomer, dat is helemaal niet verkeerd. Kan best nog wel in september, toch?
17: Zeker, dat kan best wel. En je ziet ook wel dat als die wind eventjes uit het zuidoosten waait, dat het wel goed komt. Frankrijk was in het zuidoosten gisteren ook nog ruimschoots 30 graden. Dus er is nog warmte aanwezig.
0: Heel goed, Greta, dank je wel. Dan spreek ik je zo dadelijk weer. Ja, nu willen we eerst dansen. Here's Whitney Houston.

0: bijna kwart voor acht. Je luistert naar Radio Oost.
1: Sporten met Tijmen.
0: En zo dadelijk naar Tijmen van Wissing. Tijmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen.
0: We staan er de voorochtend van een voetbalweekend waarin PEC Zwolle en Heracles vanavond al aan de bak moeten. Nou, laten we daar gelijk maar mee beginnen. PEC Zwolle uit bij Sparta. PEC heeft zich offensief versterkt. Gaat dat vanavond al gelijk resultaat opleveren? Ja, niet met Krastev, want die is nog geblesseerd, begrijp ik.
2: Ja, en de andere aanvaller die is gekomen, dat is natuurlijk Sidney van Hooijdonk. Nou, daar verwacht ik ook niet van dat hij meteen gaat spelen. Sidney van Hooijdonk, überhaupt de vraag of hij basisspeler gaat zijn. Maar goed, Zwolle zit wel wat ruimer in de aanvallers. Dat is goed nieuws voor Harry van der Vecht, die toch ja, de laatste weken toch ook wel gezien heeft dat het niet overhoudt in de voorhoede. Dus wat dat betreft een logische... Ja, laatste transferdag voor Gerry Hamstra, die dus twee aanvallers heeft aangetrokken. Krastev duurt nog maanden. Die gaat als aanvallende middenvelder fungeren. En Van Hooijdonk is denk ik in de eerste periode sowieso de stand-in voor Koen Kostons.
0: Ja, dat is mooi als je ook een goede sub op de bank hebt zitten natuurlijk voor PEC. We hoorden Van der Vecht eerder die wel positief deze wedstrijd ingaat. Na het vertoonde spel tegen NEC, waar natuurlijk geen punt werd behaald. Maar hij was er wel positief over. Is dat terecht?
2: Ja, vond ik wel. Ze hadden echt gewoon recht op meer. Als er één ploeg had moeten winnen afgelopen zaterdag, dan was het wel PEC Zwolle. Iets wat ongelukkig, die start met twee penalties tegen. Zelf een penalty gemist. Nog twee buitenspelgoals die werden afgekeurd. Maar het spel biedt in ieder geval hou vast voor Henry van der Vecht. En bij Sparta moet er ook gewoon een resultaat gehaald kunnen worden. Sparta is normaal altijd zo'n vervelende, taaie uitwedstrijd. Maar op dit moment zit Sparta er ook nog niet lekker in. Je moet even afwachten hoe die uit de transferperiode zijn gekomen. Daar zijn nog wel wat mutaties geweest. Maar als je het mij vraagt, ik ben niet verrast als Sparta vanavond onderuit gaat in eigen huis tegen PEC Zwolle.
3: Nou ja, en Sparta was natuurlijk de club die Jasper Schendelaar wilde hebben. Maar ze hebben uiteindelijk voor Brouwer van Utrecht gekozen. Gaat dat nog een rol hebben voor de keeper, denk je? Of is dat allemaal, de transfer deadline is geweest, dat maakt allemaal niks meer uit?
2: Denk ik niet. Ik denk wel dat Schendelaar getergd is. Die is zeker niet goed geluimd als het gaat om de houding van PEC Zwolle. Die vond dat Zwolle veel te veel vroeg voor Schendelaar. Dus ik ben niet verbaasd als er daar toch een vervelend einde gaat zijn. Uiteindelijk dat hij niets meer gaat verlengen. Of weet je, dat hij gratis de deur uitloopt. Want dat gaat vanzelf wel gebeuren. Schendelaar is niet tevreden over hoe Zwolle zich heeft opgesteld. Uiteindelijk heeft Sparta het geld dus niet neer willen leggen voor Schendelaar. Dat was ruim €1 miljoen. En Michael Brouwer, de oud-keeper van Heracles Almelo, gaat nu dus de eerste doelman worden bij Sparta. Dus ik verwacht wel dat Schendelaar... En hij zal zichzelf in de etalage moeten zetten. Wil hij bij een grotere club, bij een andere club willen werken. Dus hij zal gewoon goed moeten presteren. En het is een topprof. Dus hij zal dat humeur zal hij vanzelf wel weer een beetje oppoetsen. En dan zal hij ongetwijfeld ook wel weer een goede doelman zijn. Want dat is hij voor PEC Zwolle. Maar ik heb niet de indruk dat hij nog in lengte der jaren in de provincie hoofdstad is.
0: Maar is een miljoen dan zo exorbitant? Timing,
2: ja, het was iets meer. Ze zaten vrij hoog in de boom, vond Schendelaar. Ik vond het nog niet zo verrassend, hoor.
0: Nee, ik eigenlijk ook niet. Nou, dan naar de keukenkampioen-divisie. De koploper gaat tegen de nummer bijna laatst. Heracles de Graafschap. En toch ziet de trainer van Heracles hier wel een spannend potje tegemoet. Heeft hij gelijk?
2: Dat denk ik niet. Maar goed, ja, om nou te zeggen dat je trainer bent van Heracles en na 4 overwinningen al overmand wordt door hoogmoed. Is enige nederigheid ook wel goed in Almelo. Laten we wel zijn. Ze hebben vorig jaar een lesje wel gehad. Ja. Dus niet te vroeg juichen. Maar de Graafschap, ja, dat is echt. Dat is de parodie op betaald voetbal dit seizoen. Dat is echt ongekend wat thuis gebeurt. Die hebben zoveel mogelijkheden. Die hebben zo'n geweldige achterban. Die hebben zoveel grond om zo'n mooi seizoen te hebben in de keukenkampioendivisie. En die hebben er een puinhoop van gemaakt. Als er toch één technisch directeur moet sneuvelen, dan is het toch wel Barry Powell. het is echt ongekend.
0: Ze zijn gewoon het seizoen binnengestruikeld gewoon.
2: Ja, nee, die zijn aan het haspelen. Dat is ongekend. En ja, de Graafschap, dat chagrijn is groot daar. Ja, ik zie ze echt geen resultaat halen in Almelo. Heracles speelde afgelopen week tegen Eindhoven niet goed. Het was eigenlijk een verschrikkelijke wedstrijd, maar die hebben zoveel scorend vermogen. Die gaan gewoon winnen van de Graafschap.
0: Oké. Okay. Dan de andere wedstrijd, de andere Overijsselse club. Laten we beginnen bij Groningen-Twente. Dat is zondag. Twente is een splijtzwam kwijt. Dat komt niet door Sam Lammers, maar het ontstond wel natuurlijk. Brengt dit een beetje rust, denk je?
2: Ja, in ieder geval bij de achterban. In de groep zelf weet ik niet of er heel veel reuring was. Ja, Lammers deed dat uiteindelijk perfect. Hè. Die bleef uiterst kalm, ja. Bleef keurig.
0: Nou, lag niet aan hem.
2: Die voelde natuurlijk al wel aan dat hij weg moest. En dat is uiteindelijk ook de reden geweest dat hij derde spits is gemaakt. Want Lammers, zijn kwaliteiten zijn natuurlijk van die aard dat hij nooit derde kan zijn in die pickorde met Lucas Vennegoor, Vesselink en Wout Weghorst. Wout Weghorst lijkt in ieder geval daar wel een beetje beter bij te gedijen. Die heeft zowaar de laatste twee wedstrijden gescoord. Heeft ook hulp van boven. Dus ik heb wel de indruk dat Twente er ietsjes rustiger op geworden is in die voorhoede. En uiteindelijk denk ik dat de balans best goed is na de transferperiode. Ze staan er goed op, zijn van veel spelers af. Die eigenlijk geen uitzicht meer hadden op speelminuten. Dat geeft wat verlichting in de spelerssalarissen. Dus ik denk dat Twente er redelijk tot goed op staat na deze transferperiode. Al is Groningen natuurlijk een uiterst vervelende wedstrijd om naartoe te moeten op zondag 11:15. Dus ik zeg een gelijkspel.
3: Ja, en dan hebben we nog Utrecht Go Ahead morgenavond 19:45. In ieder geval al positief nieuws voor Go Ahead dat er 8 miljoen vanuit de gemeente beschikbaar komt voor verbouwing van het stadion.
2: Ja, volgens mij rust er daar nog een embargo op.
3: Nee, dat is er inmiddels af.
0: We hebben het gewoon gebracht vanochtend. Die embargo's, ik ben er een beetje klaar mee.
2: Nee, dat snap ik ook. Maar goed, ik wil geen ruzie hebben met de burgervader in Deventer.
0: Nee, dat is ook waar.
2: Dat is ook waar. Maar nee, klopt. Maar die kunnen toch ook niet anders. Er is niets beter dan Go Ahead voor stadspromotie Deventer. De boekenmarkt is leuk. Maar kijk eens even wat Van Klanten binnen Go Ahead Eagles heeft gedaan de laatste jaren. Ongekend. Die hebben Deventer op de kaart gezet. Dat is, hè, Twente zat aan de navelstreng bij de gemeente Enschede. Maar Go Ahead Eagles mag best een keer wat terugkrijgen van de gemeente Deventer. En dat is een lening, hè. Dus ja, ik denk dat het uitstekend is. En dat openluchttheater daar in de wijk, ja, dat is het mooiste museum van Nederland, zo'n beetje. Dus ik ben niet geheel objectief, zoals je hoort.
0: Nee, en zelfs de minister wist Deventer te vinden natuurlijk. Krijgen er 30.000 inwoners bij. Ja, die moeten wel een plekje in de Adelaarshorst hebben natuurlijk.
2: Ja, nee, absoluut. Die moet je daar dus ook weer kunnen huisvesten. Nee, maar Go Ahead groeit gestaag door. Dat zijn de plannen van al jaren geleden. En 8 miljoen lijkt heel veel. Het is natuurlijk ook geld van de belastingbetaler. Ik snap het allemaal. Dus als je helemaal niets met voetbal hebt, dan denk je, wat is dit voor een zotte klap? Ook nog in mijn woonwijk. Maar ja, ik denk uiteindelijk wel dat voetbal ook enorm verbindt. Dat mogen we ook is hoger op de agenda plaatsen als politici zijn.
0: Ja, het staat af en toe hoog aan de agenda, maar dan gaat het meestal niet over de verbinding, Tijmen. Maar
2: dat gaat het over die supporters. Ja, maar ja, je moet ze de kost geven als je dus niet de uitlaatklep van voetbal hebt. En laat onverlet dat die voetbalvandalen af en toe echt een flinke steen in de schoen zijn. Er zijn hartstikke vervelende gasten zitten daartussen. Maar haal het voetbal maar eens weg uit de maatschappij. Kijk wat voor ellende je dan krijgt.
0: Zo is het, Tijmen. Wijze woorden, stichtelijke woorden van Tijmen van Wissing, alsof je hulp hebt, ook van boven. We gaan even bellen met de burgemeester van Deventer of die tanden knarsend in zijn bed ligt. En dat hoor je dan wel weer van ons, Tijmen. Oh nee, wij hebben het geschonden. Ja, nee, het is onze schuld.
2: Ja,
0: nee,
2: ik niet hoor.
0: Nee,
2: niet.
0: Jij niet. Nee, het is helemaal onze schuld. Wij trekken het pak aan.
3: Nee, wij hebben gewoon netjes gedaan wat mocht, Tijmen. Check je app zo meteen maar even.
0: Dank je, Tijmen. Hier is George Michael. Okay.

0: nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot hier in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Morgen bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
14: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
13: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
15: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
17: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
18: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die het kabinet wil nemen, maar het zet wel belangrijke stappen vooruit, is de conclusie van het planbureau voor de leefomgeving. Deventer wil Go Ahead 8 miljoen euro lenen voor de verbouwing van de Adelaarshorst. En de provincie trekt 2,5 miljoen euro uit voor leefbaarheid voor de dorpen langs kanaal Almelo-De Haandrik. Meer nieuws vind je in de Oost-app.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
1: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
20: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
21: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. We hebben zowaar een file op de vrijdagochtend. Dat is opmerkelijk. Hij staat op de N50 zoals bijna iedere dag. Vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer file met een vertraging van 6 minuten.
22: Goedemorgen met Oost.
21: En zo dadelijk gaan we praten over het Twentekanaal. Als het goed is, mogen er na vandaag meer schepen weer doorheen. Langzaam wordt het aantal schepen opgevoerd. Het lijkt mij goed nieuws, Jeroen.
18: Ja, dat lijkt mij zeker goed nieuws. En we gaan natuurlijk met een beetje geluk de nieuwsquiz spelen, want het is vrijdag.
21: Ja, daar zie jij altijd extra naar uit. Je hebt je hoge hoed al opgezet. We gaan een rondje nieuwsquiz spelen. Dat doen we straks na 8:30. Daarvoor hoor je nog muziek van Teddy Swims en Al Stewart.
23: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
24: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
25: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
26: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
27: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: vrijdag. Is begonnen met Al Stewart en On the Border.
1: Marcel Oosten. Goedemorgen met Oost.
0: 7 minuten over 8 op deze vrijdagochtend, de 4e van september. Goedemorgen, goedemorgen Jeroen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Er mogen straks weer meer schepen door het Twentekanaal. En dat is goed nieuws voor de bedrijven daar. Niet zo heel goed nieuws is er voor veehouders. En een beetje goed nieuws voor de natuur.
3: Ja, want Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die het kabinet wil nemen. Maar er worden met deze maatregelen wel belangrijke stappen gezet. Dat concludeert het planbureau voor de leefomgeving dat de plannen heeft bestudeerd. De doorberekening maakt in ieder geval nog eens duidelijk dat de maatregelen ingrijpend zullen zijn voor veehouders. Te ingrijpend, vindt landbouworganisatie LTO, vertelt verslaggever Chantal Everaert.
4: En die zegt, ja, het is echt funest als we gewoon uitgaan van de berekening van het PBL. Want in sommige gebieden zou je echt bijvoorbeeld 30% minder koeien moeten gaan houden en 40% minder kippen en varkens. Nou ja, reken maar uit. Als jij je vaste lasten hebt en je krijgt ineens 30-40% minder inkomen, dan heb je wel een probleem. En ze vinden ook, ja, het is nog steeds niet kijk, de natuur verbetert wel, maar nog niet zodanig dat ze daarachter kunnen staan.
0: Ook in het nieuws vanochtend, en iets eerder dan gepland. Gemeente Deventer wil Go Ahead Eagles 8 miljoen euro lenen voor de verbouwing van stadion De Adelaarshorst. Met het geld kan Go Ahead dan de IJsseltribune en die aan de kant van de Brinkgever weg gaan verbouwen. Verslaggever Tijmen van Wissing daarover.
5: Er is niets beter dan Go Ahead voor Stadspromotie Deventer. De boekenmarkt is leuk, maar kijk eens even wat Van Klanten binnen Go Ahead Eagles heeft gedaan de laatste jaren. Ongekend. Die hebben Deventer op de kaart gezet. Dat is, hè, Twente zat aan de navelstreng bij de gemeente Enschede. Maar Go Ahead Eagles mag best een keer wat terugkrijgen van de gemeente Deventer. En dat is een lening, hè. Dus ja, ik denk dat het uitstekend is. En dat openluchttheater daar in de wijk, ja, dat is het mooiste museum van Nederland, zo'n beetje.
0: Ja, de BVO Go Ahead Eagles redt het niet met die 8 miljoen. Wat ook nog een lening is in totaal. In totaal kost het 20 miljoen euro, die verbouwing. Go Ahead en de aandeelhouder nemen de resterende miljoenen voor de rekening. Gemeenteraad moet nog wel instemmen met het voorstel.
3: Tijmen was wel enthousiast, hè?
0: Ja, zo klonk het wel.
3: Ja. De provincie trekt ook de portemonnee. 2,5 miljoen euro voor dorpen langs kanaal Almelo-De Haandreek. Dit wel niet ter compensatie voor beschadigde of verzakte huizen, maar om de leefbaarheid te verbeteren. Mensen met plannen voor buurtfeesten, picknickbanken en wandelroutes bijvoorbeeld kunnen er terecht. Maar ook voor activiteiten van dorpen is er geld beschikbaar. En vanaf 5 oktober kunnen mensen een aanvraag doen.
0: En stichtingen en verenigingen in Raalte kunnen ook een aanvraag doen voor de komende jaarwisseling om wel vuurwerkshows te organiseren. Dat geldt voor het eerst dit jaar, dat weet je, een landelijk vuurwerkverbod. Maar gemeenten mogen dus ontheffingen verlenen. Twentse gemeenten gaan waarschijnlijk geen van alle die ook verlenen. Zwolle heeft ook al besloten dat niet te doen. Maar Raalte denkt er dus anders over, zegt de burgemeester Zuidema.
6: Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik snap heel goed waarom we dit doen. En ik ben het ook helemaal mee eens dat we dit doen. Ik heb het over het landelijk vuurwerkverbod in Raalte, gelukkig de afgelopen jaren geen reden voor om ons daar zorgen over te maken. Dus waarom zou je dan dat kleine beetje ruimte dat wel geboden wordt ontnemen? En toen hebben we gezegd, nou, op deze manier bieden we het dan aan. Ik sluit niet uit, maar ik kan niet spreken namens mijn collega's, dat er meer IJslandse gemeenten zeggen, nou, deze vorm, daar kunnen we ons wel in vinden.
0: Ieder van de 9 dorpen in de gemeente, daar kan 1 ontheffing worden verleend en voor Raalte zelf 2, aldus de burgemeester zojuist bij ons. En dan gaan we zo dadelijk praten over het Twentekanaal. Want vanaf vandaag, het gaat ook weer regenen, tenslotte vandaag is het waterpeil zo dat er weer meer schepen door kunnen.

Teddy Swims en Mr. Know-it-all om bijna 7:15 op Radio Oost. Rijkswaterstaat en betrokken partijen hebben vandaag overleg over meer schepen door de sluis bij Eefde van het Twentekanaal. Het kanaal zat ruim een maand dicht vanwege

0: Vandaar dat wij twee schepen nu gaan schutten. En daarnaar kijken of wij meer kunnen bedienen. We zitten te denken om 5 schuttingen per dag te kunnen uitvoeren. En hopelijk zo snel mogelijk kunnen opvoeren. Tot het normale aantal schepen wat het zich aanbiedt en wij kunnen schutten, zeg maar.
1: Ja, en het regionale havenbedrijf Port of Twente volgt dat natuurlijk met argusogen. Manager van Port of Twente is Frank van Zomeren. Meneer van Zomeren, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, die 5 schepen per dag, heeft dat al enige verlichting gebracht?
2: Nou, normaal zijn het ongeveer 35 tot 40 schuttingen per dag. Dus de 5 schuttingen per dag, dat is gewoon goed nieuws.
1: Ja.
2: Maar dat biedt nog niet voldoende soelaas voor de meeste bedrijven.
1: Nee, maar vandaag dus overleg over meer schepen. Bent u daarbij betrokken?
2: Juist. Jazeker, ik zit erbij over een kwartier.
1: Heel goed. En wat denkt u, waar gaat het naartoe? Want nou, het heeft aardig geregend. Dat het hier regent is niet zo belangrijk. Maar ook in Duitsland bijvoorbeeld. En dat is wel belangrijk.
2: Ja, we gaan denk ik zo meteen kijken met de HID. Dat is de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat. Een hoge mevrouw van de Rijkswaterstaat. En die gaat ons vertellen of we misschien naar 10 schuttingen per dag kunnen gaan. Dat biedt dan nog steeds niet heel veel ruimte voor de met name de grote bedrijven. Maar het zou natuurlijk wel hartstikke fijn zijn. Want dat biedt hoop op een betere toekomst.
1: Ja, zeker. En dan moet u ons even uitleggen hoe dat gaat. Want wij zitten niet zo in de binnenvaart. Maar stel nou dat zich meer schepen melden bij die sluis dan die 10. Of wordt dat al bij de afvaart met lading geregeld? Wie er naartoe mag en wie er door mag?
2: Nee, wij hebben gelukkig heel fijn contact met alle watergebonden bedrijven die aan het Twentekanaal gevestigd zijn. Hè? En met elkaar, dat is echt een stukje noordburgschap, bepalen wij wat een fatsoenlijke rangorde is voor de schepen.
1: Ja.
2: En dat leggen wij niet op, maar daar zijn de bedrijven zelf bij betrokken. En ze zijn echt niet dus ikke en de rest kan stikken. Nee hoor, dat gaat heel netjes en fatsoenlijk. Ik zou bijna zeggen in onderling vertrouwen tussen de bedrijven en het havenbedrijf.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat er bedrijven zitten die zeggen, ik heb haast.
2: Nou ja, en ook daar zie je een stukje noordburgschap. Want daar waar de nood het hoogst is, nou, daarvan zeggen de andere bedrijven, laat hem of haar lekker voorgaan. Een goed voorbeeld is natuurlijk die hele grote plastic schoorsteenpijpen van Plasticon. Nou, die moeten gisteren en vandaag er doorheen. Nou, en daarvan zeggen de andere bedrijven, natuurlijk mag Plasticon voorgaan als de nood bij hen het hoogst is.
1: Kunt u ook uitleggen waarom eigenlijk? Want die plastic pijpen bederven niet.
2: Die plastic pijpen die moeten helemaal naar Alaska of Canada. Daar hangt me er niet aan op. Voordat daar alles weer dichtvriest. Nou, winter zit eraan te komen, ook in Canada. Dus dat heeft haast.
1: Ja.
2: Dus die pijpen moeten die kant op. Sorry, dat is het enige wat ik ervan snap.
1: Ja, nee, heel goed. Ja, ik wilde nog vragen, kan Trump daar nog een stokje voor steken? Maar dat gaat misschien te ver, meneer Van Zomeren. Laten we dat niet doen. Maar daar schikken de bedrijven zich dus in de rangorde. Dat gaat goed.
2: Ja, gelukkig wel. Tot nu toe wel. Ja. Dus dat is alleen maar fijn. En volgens mij gaat Trump geen roet in het eten gooien zolang het maar niet naar Groenland gaat, die plastic schoorsteenpijpen. Dus nee, dat gaat. Dat gaat goed. Dat gaat goed. Dat is een stukje Twents. Een soort Twents gebruik, denk ik, dat noordburgschap. En tegelijkertijd zie je dat de bedrijven die heel veel over het Twentekanaal doen, ja, die zeggen eerlijk gezegd, ja, 5 schuttingen, daar hebben wij nog niet zoveel aan. Dus wij blijven nog eventjes met onze alternatieve uitwijkroutes werken. En laat dan anderen die 5 schuttingen maar gebruiken deze week.
3: Ja, u heeft vandaag dus overleg met Rijkswaterstaat. Mogelijk dat het er 10 worden. Heeft u nou ook nog een bepaalde strategie in gedachten van, nou ja, als het 10 niet kan, dan minimaal 8 of zo? Kunt u onderhandelen of hoe gaat zoiets?
2: Nee, ik kan heel slecht onderhandelen. Dat zie ik als ik een tweedehands auto koop. Mijn vriendin wordt dan altijd een beetje boos op mij. Daar valt niet heel veel ruimte. Want kijk, Rijkswaterstaat die baseert zich op wat de weersvooruitzichten doen in Zuid-Duitsland en Zwitserland. Ja, en dan dat zijn gewoon de feiten. En daarop baseren zij het aantal schuttingen. En dan kan ik niet zeggen, doe er nog een paar schuttingen bij. Want ja, ook ik bepaal het weer niet.
1: Nee, maar, en dat bepaalt u ook niet, meneer Van Zomeren. Maar hoe staat het dan met het waterpeil in het kanaal?

0: Is dat de enige voorwaarde of zit het hem ook nog in de sluis? Want die bij Eefde is nou niet bepaald heel modern, volgens mij.
1: Ja, heel goed. Sowieso gaat het om de vooruitzicht op de Rijn. Hè? Ja. Dus het waterpeil op het Twentekanaal is wel belangrijk, want dat moet je op peil houden, zoals het woordje peil aangeeft. Maar we zijn maximaal afhankelijk van wat er vanuit de Rijn onze kant op komt. En wat u zegt is waar, hoor. De sluis bij Eefde, daar zitten dus twee gemalen. Zeg maar een moderne en een wat oudere. En die oudere, en dat hebben we ook tegen Vincent Karremans op een hele nette manier gezegd, die oude die moet echt worden aangepast aan de nieuwe tijd. En hij gaat kijken of hij daar 30 miljoen euro voor bij elkaar kan schrapen.
0: Ja, hij is blut, zegt hij steeds. Maar het kabinet heeft er wel geld voor uitgetrokken, begrijp ik.
1: Dat hoor ik ook, maar ja, dat heb ik toch niet met
0: nog niet gezien.
1: Met inkt ondertekend gezien, nee.
0: Dan moet u echt op Prinsjesdag ook wachten, inderdaad. Maar goed, zo zit u maar weer. Al dit soort dingen haken in elkaar. En moet wel gebeuren. Dus u ziet het wel in de komende weken helemaal op peil komen? Om daar maar bij te blijven.
1: Nou, nee, de prognoses die lopen erg uiteen als het gaat om de maand september. Je hebt hele sombere prognoses, je hebt hele positieve prognoses. Dus het is niet zo dat wij dat het allemaal zeer zeker gaat leiden tot meer water. Nee, de prognoses lopen zoals gezegd uiteen. En de HID, dus die mevrouw van Rijkswaterstaat, die gaat ons zometeen vertellen wat is het sombere scenario, wat is het zonnige scenario, regenachtig eigenlijk, en wat is het realistische scenario. En dat realistische scenario, dat biedt meer houvast voor ons.
0: Heel goed.
1: En over het aantal schuttingen.
0: En als u het dan hoort, dan horen wij het vanzelf ook weer. Meneer Van Zomeren, Frank van Zomeren, de manager van Port of Twente. Hartelijk dank en hopelijk gaan er wat meer schepen binnenkort door de sluis bij Eefde.

0: crowded house and it's only natural.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Om de nieuwsquiz te spelen op vrijdagochtend. We gaan straks een rondje doen, hè, Jeroen.
2: Ja, we hebben net al heel erg. We hebben net al heel erg gelachen om een van de antwoordmogelijkheden.
0: Ja. Nou, er komen van allerlei zaken voorbij. Voetbalclubs, steden, gemeentes, sporters. Ik zie Joy Beunen staan.
2: Oeh.
0: Altijd leuk. Brandweerlieden. Nou, maak je maar op voor een nieuwe ronde van de nieuwsquiz. Er staat weer een noodradio op de plank om te winnen.
2: Ja.
0: Straks na 8:30 stellen we de kwalificatievraag. Als je hem kunt beantwoorden, doe dat dan via de app. En uit de goede inzendingen kiezen we dan een deelnemer voor de quiz uit. En dan, als je dan van de 10 vragen een redelijk aantal goed beantwoordt, komt die radio vanzelf naar je toe. Ja, dat is iets om te gillen. Dus Eva Max.

0: Sweet But Psycho. Straks spelen we dus een rondje nieuwsquiz. Daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Half negen geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Jeroen.
10: Door de stikstofplannen van het kabinet zijn de problemen rond het stikstofslot niet opgelost, maar Nederland zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving die de kabinetsplannen heeft bekeken. Volgens de directeur gaan de plannen vooral veel gevolgen hebben voor melkveehouders.
11: Zij zullen de emissies met ongeveer 48, bijna 50% moeten reduceren. En dat kan niet met goedkope maatregelen. En wij verwachten dat voor echt een aantal boeren, dat die dan zullen beslissen dat dit een te grote investering is.
10: Voor de verbouwing van stadion de Adelaarshorst wil de gemeente Deventer Go Ahead Eagles 8 miljoen euro lenen. Volgens Deventer zijn de maatschappelijke en economische belangen groot en daarom wil de club helpen. Met het geld kan Go Ahead de IJsseltribune en die aan de kant van de Brinkgevenweg verbouwen. Kost in totaal 20 miljoen euro, de rest hoest de club samen met de aandeelhouder op. Het is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad moet er nog mee instemmen. De provincie trekt 2,5 miljoen euro uit voor dorpen langs kanaal Almelo de Haandreek. Dit maal niet ter compensatie voor beschadigde of verzakte huizen, maar om de leefbaarheid te verbeteren. Mensen met plannen voor buurtfeesten, picknickbanken en wandelroutes bijvoorbeeld kunnen er terecht, maar ook voor activiteiten van dorpen is er geld beschikbaar. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties een aanvraag indienen. En Kingsley Ehisibue heeft een nieuwe club gevonden. De Zwollenaar gaat aan de slag bij het Italiaanse Genoa. Verdediger zat deze zomer zonder club nadat zijn contract bij Udinese afliep. Trainde de laatste tijd mee bij de belofte van PEC Zwolle om zijn conditie op peil te houden. Maar dat hoeft dus nu niet meer. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
0: Nou, hij moet zijn conditie wel op peil houden.
10: Ja, maar hij hoeft het niet meer in Zwolle te doen. Nee.
0: voetbalpraat, Gieter Spannenburg. Goedemorgen.
12: Ik had een wegtrekker.
0: Ja, een wegtrekker. Dat dacht ik al. Ik denk, ik leg het maar even uit.
10: Ik dacht speciaal voor Gieter een leuk voetbalberichtje, maar helaas.
0: Jij volgt hem toch?
12: Nee, ja. En ik luister wel eens voetbal verslagen. Dat vind ik op de radio dus heel fijn om te luisteren. Ja. Maar ik weet dan nooit eigenlijk wat er precies gebeurt. Maar ik vind het een soort meditatief moment.
0: Ja, dat luistert altijd lekker weg, hè? Ja,
12: het luistert heerlijk.
0: Het is ook geweldig om radio voetbalverslag te horen live.
12: Ja, vind ik echt leuk.
0: Ja, dat is mooi. Maar het is ook altijd een genoeg om jou te horen, Gita, over het weer.
12: Ja.
0: Het weer dat er in Hengelo
12: weer
0: heel grijs uitziet. Maar je voelt het zelfs binnen. Het is klammig, warmig, drukkend.
12: Klef, klam, benauwd, al die woorden. We komen natuurlijk uit een warme nacht met 20 graden. En de temperatuur stijgt de komende uren naar 1,22 graden. De bewolking die is er en die blijft er vanochtend. En de wind is vooral de hoofdrolspeler, denk ik, voor vandaag uit west-zuidwest. Hij is volle windkracht 4 tot 5 nu geleidelijk aan. Er zijn al windstoten van 50 kilometer per uur geweest. En in de loop van de ochtend wordt de vlagerigheid nog wat straffer. En de wind gaat nog wat meer opsteken. Die wordt overal vrij krachtig. Misschien zelfs windkracht 6 eventjes. En de windstoten worden ook wat meer. Die kunnen tot 65 kilometer per uur bereiken. En dat allemaal op nadering van een front dat nog ten noorden van de Wadden oostwaarts sleept. Maar op enig moment later deze ochtend een gang zuidwaarts krijgt. En de eerste uren van de middag krijgen wij daarmee te maken. Daarvooruit misschien een enkele bui. Maar vanmiddag vanuit het noorden wat meer regenachtige condities. En ook een paar ingebedde hoosbuien, extra windvlagen daarbij. Lekker. En dan, lekker hè. En daarna, als dat hele zaakje geweest is vanaf de tweede helft van de middag, dan wordt het wat rustiger. Maar dan gaat ook de temperatuur wat naar beneden.
0: Ja, het front slaat links af en daar krijgen wij dus mee te maken.
12: Ja,
0: maar deze onstuimige dag is een opmaat voor een rustig, aangenaam weekend, toch?
12: Ja, een paar fraaie dagen. Zeker zondag en maandag zijn kalm. Morgen is nog een beetje zo'n naweedag. Ik denk dat met name morgenochtend de wind uit het westen nog weer even kan opsteken. Windkracht 4, 5, dat is rustiger dan nu. Maar toch zeker niet windstil. Een paar buien, met name morgenochtend. Morgenmiddag denk ik grotendeels droog. Stapelwolken en zon en een bescheiden 20 graden. En dan beginnen we zondag bescheiden aan de dag met een graad of 8, 9. Een kalme dag, hoge druk weer, vrij zonnig, 23 graden. En maandag dan de piek met 25 graden.
0: Dat zijn goede vooruitzichten, Gita. Dank je wel.
12: Alsjeblieft.
0: En alvast een prettig weekend.
12: Hetzelfde
0: voor
12: jullie.
0: Jou. En dan heb ik, dank je wel, nog verkeersinformatie. 1 file te melden op de vrijdagochtend. De N50 Emmeloord richting Zwolle vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. De A28, 5 kilometer file en meer dan 10 minuten vertraging. En 1 bericht van het water mocht je bij Kampen van wal steken voor een tochtje in de boot op het IJsselmeer. Pas dan op voor zware windstoten.

0: It never ends. Gwen Stefani, No Doubt, hoorde je. And It's My Life.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Ja, het is weer vrijdagochtend 8:30 geweest. In plaats van een overzicht gaan we de week doornemen qua nieuws. In de vorm van één quiz.
2: Dat is wel lekker, hè? Dan weet je gewoon dat het weekend in aantocht is als je dit geluid hoort.
0: En pak nou voor het weekend nog even die noodradio mee. Die kun je winnen als je om te beginnen de kwalificatievraag goed hebt. Stuur het ons in via de app van alle inzenders. Kiezen we er één uit en die doet straks mee aan de nieuwsquiz. En dan heb je 10 vragen over het nieuws van de afgelopen week in onze provincie. De kwalificatievraag wordt gesteld door Jeroen.
2: Met wie mocht Twan van 15 uit Wierden meetrainen? Was dat A, FC Twente, B, Joy Beune, C, de scheidsrechters in het betaald voetbal? Dus met wie mocht Twan van 15 uit Wierden meetrainen? A, FC Twente, B, Joy Beune of C, de scheidsrechters in het betaald voetbal?
0: Heel goed. Je hebt het bij ons kunnen horen in de middaguitzending of kunnen lezen op de website. Alle drie opties zijn aantrekkelijk natuurlijk.
2: Volgens mij gaat jou een voorkeur uit naar optie B, hè?
0: FC Twente, ja, inderdaad. Ja. Maar dat kan allemaal. Twan van 15 had geluk. Hij mocht echt meetrainen met de mensen die er te doen. Dus dat was hartstikke leuk. Beantwoord de vraag. En er komen al mensen binnen, dus dat gaat heel goed. De nieuwsquiz, we kiezen er random één uit. Hè, want sommige mensen luisteren ook via de televisie. En dan zijn dan een paar seconden later. Dus het kan. Stuur je goede antwoord in A, B of C naar de app. En wie weet bellen wij je zo.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
3: Deze week Tangerine en Venice.
1: Dit is

0: De nieuwe oogst van deze week hoorde je Tangerine samen met Venice, Amerikaanse band, By Your Side. Tot vanmiddag, want dan hebben we een nieuwe oogst. Daar is voor gestemd.
1: Oké.
0: En dan hoor je bij
1: Astrid, denk
0: Astrid, inderdaad, wie de nieuwe oogsten is voor de volgende week. Nu zijn wij toegekomen aan de hoofdronde van
2: de Overijsselse Nieuwsquiz.
0: Zeker, we hebben de kwalificatievraag gesteld. Daar is weer overweldigend op gereageerd. Ook via de mail, zag ik.
1: Ja, maar wel een fout antwoord.
0: Oh, dat is jammer. Ja, dus de mail hebben we niet zo in de peiling. Dus doe het vooral via de app.
1: Zal ik die persoon even, want via de mail stuurde Hans Bouwhuis een mailtje. Hans, volgende week moet je gewoon even naar ons appen.
0: En dan het liefst het goede antwoord.
1: Ja, dat is wel beter.
0: Dat is wel makkelijk. Alleen de goede antwoorden kiezen we uit, hè. Dat is natuurlijk wel duidelijk. We hebben veel inzenders. We hebben at random iemand uitgekozen. En als diegene nu dan ook de telefoon opneemt, dan gaat die spelen voor de Noodradio. Goedemorgen.
3: Dag, goedemorgen, hier spreekt Frans.
0: Frans, goedemorgen met Jeroen en Marcel van Radio Oost.
3: Dag Jeroen.
0: Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt ingezonden voor de nieuwsquiz.
3: Klopt.
0: Mooi, en we hebben jou uitgekozen. De telefoon klinkt nog niet helemaal optimaal. Frans, kun je me goed voor de mond houden?
3: Ja, nee, ik zet hem even van de speaker af.
0: Ah,
3: ja,
0: dat is een stuk beter. Dat is een stuk beter. Hartstikke goed. Frans, waar bel je vandaan? Of tenminste, waar bellen wij je? Laten we het zo zeggen.
3: In Zwolle.
0: In Zwolle.
3: Kijk, nou, ja,
0: hartstikke
3: goed. Mooie Zwolle.
0: Ja, daar weten wij allebei alles van.
1: Ja.
0: Dat is mooi. Dan gaan we het in Zwolle houden vanochtend. Frans, met jou goed weer. Oh nee, laten we de eerste kwalificatievraag nog even het goede antwoord geven, Jeroen.
1: Ja, met wie mocht Twan van 15 uit Wierden meetrainen? Was dat A, FC Twente, B, Joy Beunen of C, de scheidsrechters in het betaald voetbal?
3: C, de scheidsrechters in het betaald voetbal. Volgens mij hoorde ik dat heel toevallig gisteren.
1: Nou, ja, dat kan kloppen.
0: Dan heb je goed opgelet, Frans. Hartstikke goed. Dan gaan wij de nieuwsquiz met je spelen. We hebben nog 9 vragen over het nieuws van de afgelopen week. Nou, 5 is 5. Met 5 heb je hem gewonnen, hoor. Met 5 heb je hem gewonnen. Frans, daar gaan we. Ben je er klaar voor?
3: Zeker.
0: Starten wij de klok.
2: De Overijsselse Nieuwsquiz.
1: Welke minister kwam op de UT het academisch jaar openen? Was dat A, de minister van Onderwijs Letschert, B, minister Heijnen van Financiën of C, minister Herbert van Economische Zaken?
3: Ik denk dat het A is.
1: Dat is fout. In welke stad komen er versneld extra woningen bij? Deventer, Enschede of Zwolle?
3: Deventer.
1: Dat klopt. Wie wil Hengelo graag in de gemeente hebben en houden? Ondernemers, boeren of jongeren?
3: Ik denk de ondernemers.
1: Nee, dat zijn de jongeren. De gereformeerde kerk in Den Ham haalde met de collectie 10 keer zoveel op als anders. Waar is de opbrengst voor bedoeld? Renovatie, Nepal of het dorpshuis?
3: Nepal.
1: Ja. In welke gemeente start er een proef voor jongeren met schulden? Deventer, Enschede of Zwolle?
3: Die heb ik gehoord.
0: Hou het lokaal. Frans.
3: Zwolle, sorry.
1: Ja, nou, rekenen we goed. Een verrassende nieuwe spits voor PEC Zwolle. Wie komt er naar Zwolle? Is dat Wout Weghorst, Ueda of Sidney van Hooijdonk?
3: Dat zal B zijn.
0: Was dat maar waar.
1: Nee, die is naar Lille gegaan.
3: Oké.
0: We maken er maar voor, kom op.
1: Welke oogst valt tegen door de droge zomer? Is dat A, de aardappeloogst, B, de fruitoogst of C, de nieuwe oogst?
3: Aardappelen.
0: Yes.
1: Ja. Wat gaat er in Deventer weer open? Is dat de Brink, het station of de haven?
3: Dat zal de haven dan zijn.
0: Ja, keurig.
1: En de laatste, wat ontbreekt er nog vaak bij brandweerkazernes in Twente? Brandweerlieden, slangen of noodaggregaten?
3: Volgens mij zijn dat brandweerlieden. Daar was volgens mij een tekort aan.
0: Dat klopt. Ook die ontbreken, dat klopt. Maar het ging eigenlijk om de noodaggregaten.
1: Maar eigenlijk is er alles tekort.
0: Ja, precies. Slangen kunnen ze ook vast gebruiken, Frans. Je had er 5 voor goed, hoor. Dus dat is hartstikke mooi.
3: Ja,
0: dus,
3: ja, mooi.
0: Die noodradio is voor jou. Hartstikke goed. Dank je, Frans. Volg je het nieuws altijd wel via Oost?
3: Ik zet hem elke dag op Oost. Ik zit druk in een verbouwing. Ik hoor niet alles omdat ik door het hele huis zwerf. Ik woon met een aangekochte woning. Maar ik heb hem wel altijd op Oost staan omdat ik het een hele gezellige zender vind.
0: Kijk, dat horen wij graag, Frans. Maar we proberen ook wel zo actueel mogelijk te blijven. Hè? Dat
3: begrijp ik.
0: Snap je natuurlijk, ja. Mooi, wordt het mooi, de woning?
3: Ja, zeker wordt het mooi. We hebben het hier erg naar onze zin. We zijn vanuit de A-landen verhuisd naar Zwolle-Zuid. Aha. En daar in Zwolle-Zuid is net wat meer reuring, wat dichter bij het winkelplein. Het is net wat, ja, het is gewoon wat gezelliger.
0: Oké, ik zou de gordijnen wel dicht houden, want Jeroen woont er ook, dus het...
3: Oké, dan zal ik niet zeggen waar ik woon. Maar ik woon aan een watertje, heel dicht bij het winkelplein.
0: Kent hij het vast. Heel goed. Frans, succes met de verbouwing. Blijf even hangen voor de gegevens, dan komt de noodradio naar je toe. En dan gaan wij verder met onze uitzending. Ja, precies, Frans. Dankjewel. Muziek. Goed weekend.
3: Ik heb één vraagje, als we mag. Hoeveel inzendingen zijn er?
1: Tientallen.
0: Ja, tientallen. We zaten tussen de 10 en de 20 vanochtend.
1: Ja, dat is tientallen.
0: Ja, dat is tientallen. Okay. Dus, en we pikken er altijd één random uit. Er zijn veel mensen die ook wel vaker meedoen. Dus dan proberen we dat altijd wel een beetje origineel te houden.
3: Ja, nou, hartstikke mooi.
0: Dus zodat er altijd ook andere mensen een kans krijgen voor die noodradio. Okay. En op deze manier hebben we het nieuws van de afgelopen week nog even behandeld. Dus
3: precies.
0: Zo werkt
3: voor
0: dat dan.
3: Voor mensen die het dan niet gehoord hadden, die hebben het dan nu nog een keer gehoord.
0: Precies, zo is dat. Frans, dank voor het meedoen. Had je nog plannen van het weekend?
3: Verder met het bouwen. Ja.
0: Ja, dat dacht ik al. Succes daarmee, Frans. Blijf hangen, zoals gezegd. Dan noteren we je gegevens en dan komt de noodradio naar jou toe.
3: Ja,
0: pas vast in het verbouwde huis. Dan rest ons nog niet veel anders dan het stokje over te geven aan Bert Verlossen.
1: Ja, is het al zover?
0: Ja, het is al zover. Ja, ik kan er ook niks aan doen.
1: Nou, dan ga ik het stokje zo brengen.
0: Jij gaat het stokje zelf brengen. Ja, dat is waar. Jeroen blijft verder lezen. Mij hoor je weer vanaf maandagochtend 6 uur. Bert gaat zijn gebruikelijke rubrieken doen. De pim-pam-plaat.
1: Ja, en het is natuurlijk ook back to the 80's. Ergens tussen 12 en 1.
0: Dus, mooi. Je mag veel goede muziek gaan aanvragen voor bij Bert. En dan komt dat vast goed. Meer hoor je over het Twentekanaal. Daar gaan ze vandaag over praten, over meer schepen weer door mogen. Er is wel hoop dat dat inderdaad gaat mogen. We hadden het vanochtend ook over de stikstofplannen. Inderdaad, zijn doorberekend. Reacties zijn er al op gekomen. Je hoorde ze net via Chantal. En die komen er in de loop van de dag vast ook nog wel bij. Hoor je dan natuurlijk ook op Radio Oost. We wensen je vast een goed weekend.
1: Goed weekend.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring, gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Deventer wil Go Ahead Eagles 8 miljoen euro lenen voor de verbouwing van de Adelaarshorst. Nederland gaat niet van het stikstofslot door maatregelen die het kabinet wil nemen, maar zet wel belangrijke stappen vooruit, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. En de geplande bouw van een groot stroomverdeelstation leidt tot woede bij voetbalvereniging KHC uit Kampen. Meer nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
11: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
13: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
11: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
15: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
14: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
16: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
15: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
16: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Avia.
17: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bij ons. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 4 september. Beyoncé wordt vandaag 45. Mark Ronson is jarig. 51 en Google bestaat vandaag precies 28 jaar. Straks in de vraag van vandaag. Waarom heb ik dit in vredesnaam gekocht? Oftewel, wat is de vreemdste aankoop die jij ooit gedaan hebt?
4: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
5: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
6: Hey, wij zijn OG.
7: Hey, Jan Smit hier.
8: Hallo, wij zijn de 3J's.
9: Ik ben Johanna Terstegen.
10: Mooi, ik ben Daniel Lohuis.
9: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Dossen.
11: Radio Oost.

0: Deze past wel bij het muzikale feest, de herkenning op de drempel van jouw weekend. Dit is de vrijdag bij Radio Oost. Ik ben Bert, ik ben er tot 1 uur en leuk dat je luistert. Hè.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Even kijken wat het weer is vandaag. Vanochtend bewolkt met een enkele bui. Rond de lunch wordt het natter met mogelijk een paar felle buien. Later vanmiddag vanuit het noorden droger. Eerst 20 tot 22 graden. Maar het weekend knapt het op. Hè. Zondag veel zon en 22 tot 24 graden. En komende maandag, mocht je nog een dagje vrij hebben, 25 graden. Wat lezen we bij rtvo.nl? Nou, in Kamp is voetbalclub KHC verbaasd over plannen voor een stroomstation op het parkeerterrein. En de provincie trekt geld uit voor de kanaaldorpen. Onder meer om de leefbaarheid te verbeteren na problemen met woningschade. Nieuwe stikstofmaatregelen moeten de uitstoot terugdringen, maar kunnen ook zorgen voor een flinke krimp van de veestapel. En in Zwolle gaan de bijzondere kelders van de koelwaterhal bijna 16 meter onder de grond open voor het publiek. Dus even kijken wat er landelijk in het nieuws is. Nou, vandaag beginnen de stakingen tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Ook werknemers in havens, metaal en bouw voeren actie. En volgende week woensdag staat een landelijke OV-staking gepland. Asielminister Bart van der Brink praat vandaag in Kopenhagen met andere Europese landen over een mogelijke terugkeerhub voor afgewezen asielzoekers. En in Overasselt wordt vandaag verdachte van een schietpartij voorgeleid eerder deze week. Dat is misschien wel het meest opmerkende nieuws van de afgelopen week in ons land. En verder blijkt uit CBS-cijfers dat het wegverkeer vorig jaar voor het eerst sinds corona weer iets minder CO2 heeft uitgestoten. Dan nog een sportberichtje. Potuk van de Zandschulp heeft de US Open voor een stunt gezorgd. Hij versloeg nummer 6 van de plaatsingenlijst, Alex Diminour, in 3 sets. En staat dus in de derde ronde. Nederlandse toppers komen vandaag ook in actie bij de Diamond League finales in Brussel. Dan heb ik het over atletiek. Nou, tot zover. Het is 9:13. En vanmiddag is er natuurlijk weer de opname van de hoofdtribune, wat je vanavond op TVO's kan zien. Met vandaag op speciaal verzoek Gert-Jan Verbeek, geloof ik.

0: Thomas Berg heeft ook een leuke versie van dit liedje. Family of the Year, je hoorde Hero voorbij komen op radio. Oh.
1: De vraag van vandaag.
0: Nou, een keukenapparaat dat nog steeds ongebruikt in de kast staat. Een fitnessapparaat dat uiteindelijk kledingrek werd. Of iets waarvan je thuis meteen wist, dit was geen goed idee. Wat is de vreemdste aankoop die jij ooit hebt gedaan? Of misschien wel bijna hebt gedaan? Even naar Bert bij Oost via de radio. Zet 06-456-7133-1. Dus 06-456-7133-1. Nou, een enorm opblaasbare jacuzzi zou er eentje kunnen zijn. Of een elektrische blikopener. Een fondue set. Nou, kom maar door. Via de radio, Step. Dus wat is de vreemdste aankoop die jij ooit hebt gedaan of bijna hebt gedaan? Dingen waar je echt van denkt van, nou, achteraf heb ik er heel weinig aan gehad. Een soort cognitieve dissonantie heet dat, geloof ik. Benson Boone zo meteen op radio's. Maar eerst duiken we terug naar de jaren 80.

0: Benson Boone op radio. Zometeen het regionale nieuws. Jeroen, wat heb je voor ons mee?
1: We gaan het onder andere hebben over Go Ahead en over huurprijzen.
0: En de Pim Pam Plaats. Liedjes of artiesten die beginnen met een G. Was gisteravond bij Guus Meeuwis. Ja, die komt nog eens ergens. Was best wel leuk, live on the beach. Alleen het waaide. Ja, wat dat betreft had Margot het wel goed ingeschat ook. Want het waaide behoorlijk gisteren op Scheveningen. Was leuk. Eerst Hanna May, daarna Bluff en Guus Meeuwis. Dus heb jij een leuk liedje van Guus Meeuwis? Laat het me even weten, want dan ben je bij mij vanochtend in het voordeel. De eerste zometeen is Gloria Gaynor, Never Again Say Goodbye. Want die is ook aangevraagd.
2: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Voor de grootste keuze in

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Het is 9:55. Je luistert naar Radio Oost. Leuk dat je luistert. Het laatste regionale nieuws nu met Jeroen Kuiper.
3: De gemeente Deventer wil Go Ahead Eagles 8 miljoen euro lenen voor de verbouwing van stadion De Adelaarshorst. Met het geld kan Go Ahead de IJsseltribune en die aan de kant van de Brinkgevenweg verbouwen. Verslaggever Tijmen van Wissing.
4: Er is niets beter dan Go Ahead voor stadspromotie Deventer. De boekenmarkt is leuk, maar kijk eens even wat Van Klanten binnen Go Ahead Eagles heeft gedaan de laatste jaren. Ongekend. Die hebben Deventer op de kaart gezet. Dat is... Twente zat aan de navelstreng bij de gemeente Enschede. Maar Go Ahead Eagles mag best een keer wat terugkrijgen van de gemeente Deventer. En dat is een lening, hè. Dus ik denk dat het uitstekend is. En dat openluchttheater daar in de wijk... Ja, dat is het mooiste museum van Nederland, zo'n beetje.
3: De verbouwing kost in totaal 20 miljoen euro. Go Ahead en de aandeelhouder nemen de resterende 12 miljoen voor hun rekening. In Overijssel en Noord-Brabant zijn de huren in juli het hardst gestegen vergeleken met een jaar geleden, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om 4,6%. Landelijk ligt het gemiddelde iets lager op 4,4%. De huren stegen gemiddeld minder hard vergeleken met 2 jaar terug. Toen ging het nog om 5,4%. Waar onder meer Deventer, Borne en Enschede geen vuurwerkshows willen tijdens de jaarwisseling, mogen stichtingen en verenigingen in Raalte de komende jaarwisseling wel vuurwerkshows organiseren. Dit jaar geldt er voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar gemeenten mogen ontheffingen verlenen. Twentse gemeenten gaan waarschijnlijk geen van alle die ontheffingen verlenen, maar Raalte denkt er dus anders over, zegt burgemeester Zuidema.
5: Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik snap heel goed waarom we dit doen. En ik ben het ook helemaal mee eens dat we dit doen. Ik heb het over het landelijk vuurwerkverbod. In Raalte gelukkig de afgelopen jaren geen reden voor om ons daar zorgen over te maken. Dus waarom zou je dan dat kleine beetje ruimte dat wel geboden wordt ontnemen? En toen hebben we gezegd, nou, op deze manier bieden we het dan aan. Ik sluit niet uit, maar ik kan niet spreken namens mijn collega's dat er meer IJslandse gemeenten zeggen, nou, deze vorm, daar kunnen we ons wel in vinden.
3: De provincie trekt 2,5 miljoen euro uit voor dorpen langs kanaal Almelo-De Haandrijk. Ditmaal niet ter compensatie voor beschadigde of verzakte huizen, maar om de leefbaarheid te verbeteren. Mensen met plannen voor bijvoorbeeld buurtfeesten, picknickbanken en wandelroutes kunnen daar terecht. Maar ook voor activiteiten van dorpen is er geld beschikbaar. Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties een aanvraag indienen. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dankjewel. Ik heb even het weer voor je. Het waait vandaag stevig uit het zuidwesten met windstoten tot zo'n 65 km per uur. Vanochtend bewolkt met een enkele bui. Rond de lunch wordt het natter met mogelijk een paar felle buien. Later vanmiddag vanuit het noorden droger. Eerst 20 tot 22 graden. Daarna wat frisser. In het weekend knapt het op. Zondag veel zon en 22 tot 24 graden. En komende maandag gaan we de 25 graden aantikken, dames en heren, jongens en meisjes.
6: Ja, hallo, ik wil graag een plaat aanvragen.
7: In Amplaat.
2: Even kijken wat er binnenkomt. Liedjes met een G of artiesten met een G. De Specials, Ghost Town. Komt ze juist binnen, Gert de Kleine, Thijs van Muiden. Jan Gozen wil graag Grace Jones, Slave to the Rhythm uit de jaren 80. En Rob Pat, The Golden Earring en When the Lady Smiles. Wat wil jij graag horen? Laat het me even weten via de Radio Step 0645671331. Kan ook via Instagram @Verlosser. Als je mij gaat volgen, ga ik je natuurlijk wel terugvolgen.
8: Tot 1 uur bij Oost.
7: Radio Oost. In Amplo.

De vrijdagochtend op radio is op de drempel van jouw weekend. Deze van Neil Diamond. Girl, you will be a woman soon. Zometeen gaan we nog een half uur langer door met de pingpongplaat. Vanochtend gaan we ook even bellen met Yves Berensen. Die heeft namelijk een liedje uit naar aanleiding van De Beste Zangers. Want daar zong hij afgelopen zaterdag een liedje van Clouseau. Verlangen. En dat was ook een hit voor Quincy. En nu gaat het ook een hele grote hit worden voor Yves Berensen. We gaan hem even bellen, zo rond de klok van 11:15. En we gaan nog even koken met Lars vandaag. En we gaan nog even bellen met Jan van Staat. Dus, en we draaien lekkere muziek hier op radio's. En tot 10:30 de muziek die jij graag wil horen. Margaret wil graag deze van Gary Moore. Stond ooit, begin jaren 90, op 1 in de Nederlandse top 40. Gary, ja, de G zit natuurlijk in zijn voornaam. En Still Got the Blues nu op Radio Oost.

0: doe.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Belangrijkste nieuws in Overijssel. In onze provincie zijn de huren in juli het hardst gestegen vergeleken met een jaar geleden, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om 4,6%. Deventer wil Go Ahead 8 miljoen euro lenen voor de verbouwing van de Adelaarshorst. Volgens de gemeente heeft de club economisch en maatschappelijk haar waarde. En de geplande bouw van een groot stroomverdeelstation leidt tot woede bij voetbalvereniging KSC uit Kampen.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go!
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
3: Ja, allemaal van Wagemans wonen en slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
2: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
4: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
3: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans wonen en slapen.
4: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
5: Het is 3 over 10. Wat is de vreemdste aankoop of de meest zinloze aankoop die jij ooit hebt gedaan of bijna hebt gedaan? Het hoeft trouwens niet duur te zijn. Juist die aankoop van 14,95 waarvan je dacht, dit verandert mijn leven. En 3 dagen later lag je in een laar. Dat soort dingen, dat wil ik even van je weten in de vraag van vandaag. En we zitten natuurlijk volop in de Pim Pam Plaat tot 10:30. Liedjes die beginnen met een G of artiesten die beginnen met een G. Kom maar door via de Radio Oost.
1: Radio Oost.
6: Bij Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. Pim Pam.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Crazy Abrams, and That's So True.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Liedjes met een G, artiesten met een G. George Michael zou bijvoorbeeld kunnen, want voor de George Michael-fans komt er iets bijzonders aan. Zijn beroemde Faith Tour uit 1988 komt namelijk naar de bioscoop. Beelden van George Michael op misschien wel het absolute hoogtepunt van zijn carrière tijdens de tour van Faith, Father Figure, One More Try en Monkey. Vanaf 6 november in de bioscoop en er komt ook een live album uit van George Michael. Misschien wel een van de allergrootste uit de jaren 80. Hey, leuk dat je luistert. Dit is Radio Oost. We zitten in de Pimpamplaat. Liedjes dus met een G of artiesten met een G. Zometeen de Golden Earring, When the Lady Smiles. Cool in the Gang, kan ook. Get Down on It. Get Down on It. Die is namelijk ook aangevraagd.

0: steeds op Tomorrowland, een van de meest gebruikte samples. Uit een liedje van Cartier samen met Kimbra. Somebody That I Used To Know stond hoog.
1: De vraag van vandaag.
0: In de hitparades, wat is de vreemdste aankoop of de meest zinloze aankoop die jij ooit gedaan hebt? Een apparaat waar je heet water mee kookt en nooit weer gebruikt. Een luchtvochtiger, al dus Jeroen Fransen. Morgen Bert, een gereedschapkist waar deze ook nog nooit gebruikt. Jan Post vanaf Hurk. Heb jij ook iets, Jeroen, waar je denkt van nou, dat was echt de meest zinloze aankoop die ik ooit gedaan heb in mijn leven?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik koop alleen maar hele zinvolle spullen.
0: Henk uit Rijs, een elektrische blikopener. Ik dacht handig, met de hand ging het 3 keer zo snel. En ik heb er nog wel eentje. Peter uit Hengelo, een opblaasbare jacuzzi. Vooral bezig geweest met vullen, schoonmaken en weer leeg laten lopen. Heb jij er ook eentje, een hele vreemde aankoop, of de meest vreemdste aankoop die je ooit gedaan hebt? Echt zo'n zinloze aankoop. Dan heb je geld, dan ben je even blij. Dan geef je het geld uit aan die aankoop. En dan ben je thuis en denk je van, joh, wat moet ik er eigenlijk mee? Nou, daar ben ik naar op zoek. Zometeen, meer het regionale nieuws. Wat heb je?
2: We gaan het onder andere hebben over Heracles de Graafschap, want het uitvak blijft vanavond leeg.
0: Dat dus zometeen in het regionale nieuws. En zometeen gaan we ook bellen. Ja, we gaan zometeen bellen. We gaan koken met Lars van Galen, natuurlijk de sterrenkok uit onze provincie. Zometeen heeft hij een kooktip voor ons.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Het is 10:45 op radio. Het regionale nieuws nu met Jeroen Kuiper.
13: Basisschool De S in Hellendoorn doet de smartphone in de ban. Sinds gistermiddag hangt er een bord aan de muur van de school met de tekst: deze school is smartphonevrij. Het is de eerste basisschool in onze provincie die zich zo uitspreekt voor het smartphonevrij opgroeien. De regel is volgens de initiatiefnemers ook een advies aan de ouders. Docente Jeske Bakhuis.
14: Sinds vandaag zijn we officieel smartphonevrij. Dus dat betekent dat we achter het oude initiatief staan. Vanaf 14 jaar geen smartphone en vanaf 16 jaar geen social media. Ik vind het hartstikke mooi dat we met ouders overeen zijn gekomen. Omdat we toch zien, op school zijn we aan het zoeken en ouders thuis ook. Dat we de krachten hebben gebundeld en samen tot deze conclusie zijn gekomen.
13: In Overijssel en Noord-Brabant zijn de huren in juli het hardst gestegen vergeleken met een jaar geleden. Blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om 4,6%. Landelijk ligt het gemiddelde op 4,4%. De huren stegen gemiddeld minder hard vergeleken met 2 jaar terug. Toen ging het nog om 5,4%. Het uitvak in het Acito-stadion blijft vanavond leeg als Heracles Almelo het opneemt tegen De Graafschap. De club uit Doetinchem is boos omdat op het laatste moment is besloten dat supporters van De Graafschap niet vrij mogen reizen naar Almelo, maar met een verplichte buscombi die kant op moeten komen. Dit omdat de lokale autoriteiten vrezen voor een confrontatie tussen de harde kernen van beide clubs na afloop van de wedstrijd. De Graafschap zegt dat het op zo'n korte termijn de 500 fans niet kan verplichten met de bus te komen. En daarom blijft het uitvak leeg en die club beraadt zich nog op verdere stappen. En Deventer wil Go Ahead Eagles 8 miljoen euro lenen voor de verbouwing van stadion De Adelaarshorst. Volgens Deventer zijn de maatschappelijke en economische belangen groot en daarom wil het de club helpen. Met het geld kan Go Ahead de IJsseltribune en die aan de kant van de Brinkgever weg verbouwen. Dat kost in totaal 20 miljoen euro. De rest hoest de club op met de aandeelhouder. Het is een voorstel, de gemeenteraad moet er nog wel mee instemmen. Tot zover het nieuws, meer vind je op oost.nl en natuurlijk in de app.
12: Ik heb even het weer voor je. Het waait vandaag stevig uit het zuidwesten met windstoten tot zo'n 65 km per uur. Vanochtend bewolkt met een enkele bui. Rond de lunch wordt het natter met mogelijk een paar felle buien. Later vanmiddag vanuit het noorden droger. Eerst 20 tot 22 graden, daarna wordt frisser. In het weekend knapt het op. Zondag veel zon en 22 tot 24 graden. Maar komende maandag, ik weet niet of je nog wat vrije dagen hebt staan, maar komende maandag 25 graden. Het is 6:30. Zometeen gaan we bellen met Lars van Galen. Sterkok uit onze provincie. Even kijken wat we vandaag kunnen gaan koken. Welke tip hij heeft voor ons. En vandaag is het ook precies 28 jaar geleden dat twee studenten, Larry Page en Sergey Brin, een internetbedrijfje begonnen vanuit een garage. Namelijk Google. Inmiddels hoef je bijna niet meer uit te leggen wat Google het betekent. Dus Google is vandaag jarig, viert zijn 28e verjaardag.
5: Tot 1 uur bij Oost.
15: Radio Oost. M. Pampo.

enige weg volgens. Meestal ook de beste weg ook. Tenminste. Beetje levenservaring, hè? Soms linksaf, soms rechtsaf. En soms een keer achteruit om dan vervolgens weer vooruit te gaan. Go your own way, hoor de Fleetwood Mac voorbij trekken. Ik heb trouwens goed nieuws voor iedereen die morgen van plan is om de wekker te negeren. Een beetje uitslapen in het weekend zou helemaal niet zo slecht zijn. De ideale hoeveelheid volgens een onderzoek is ongeveer 1,5 uur extra. Dus als je morgen normaal om 7 uur opstaat, 8:30 is verantwoord. Tot 12 uur blijven liggen kunnen de onderzoekers dan weer niet aanbevelen. Heb ik me laten vertellen. Ja, ik lees het ook alleen maar voor. Zometeen gaan we bellen met Lars van Galen, de sterrenkok. Misschien heeft hij een leuke kooktip voor ons. En misschien heb je ook wel een vraag voor hem. Dus heb jij een vraag voor Lars van Galen? Stel hem even. Er is een nieuwe. Douwe Bob.

0: Groetje, nieuwe zingen van Douwe Bob. Een van de mooiste van nummer met Felix Zobezaan. Het is 12:12. No to self. Douwe Bob dus.
1: Tafel 3 kan door.
2: Koken, koken. Met Sterkok.
3: Met Sterkok.
2: Lars van Galen.
4: Lars van Galen.
0: En Lars van Gaal even aan de telefoon van het Lansing natuurlijk uit Hengelo. Nog een druk weekend voor de boeg, Lars?
5: Ja, ik heb vandaag een relaxe dag. Ik ben lekker vrij vandaag.
0: Oh.
5: En... dus mijn dochtertje is jarig, dus dan ben ik thuis.
0: Vaart gefeliciteerd. Hoe jong is ze geworden?
5: Ze wordt 11.
0: Ja, ja. Heeft ze iets met koken, je dochter?
5: Ja, vindt ze wel heel erg leuk. Dus ze komen ook graag op de zaak helpen altijd. Vooral patisserie is interessant, hè?
0: Ja? Dan mag ze dan ook stiekem meesnoepen?
5: Ja, meestal wel. Dat is het gevaar, hè? Ja, maar dat vinden ze prachtig.
0: Wel leuk. Maar wat heb je vandaag voor ons, Lars?
5: Nou ja, ik zat te denken. Mijn kweeperen die beginnen behoorlijk groot te worden. Het is nog een beetje aan de vroege kant, maar het begon al wel te kriebelen. He, dus ik heb één boom in de tuin, dat is een kweeper. En die boom hangt inmiddels helemaal door met alle peren die eraan hangen. Het is, vorig jaar was het net niks, dit jaar is het echt heel goed. En ik verheug me dus al op het feit dat we straks over een week of 2-3 de kweeperen kunnen gaan plukken en gaan stoven. Of van alles ga ik er weer maken. Voor mijn wildgerechten, voor bij de kaas, ja, noem alles maar op.
0: Ja, ben je een kok die veel gebruik maakt van stoofpeertjes?
5: Stoofpeertjes zijn sowieso lekker. En in dit geval de kweeperen vind ik echt bijzonder. Want die heeft zo mooi het zoetje, het zuurtje. En dat past bij zoveel mooie dingen. Bij mijn reetjes natuurlijk, maar ook bij een terrine. Hè, bij een paté-achtige terrines. Bij kaas op de kaaswagen. Dat is echt geweldig. En het komt uit mijn eigen tuin. Dat vind ik wel leuk.
0: Ja, uit je eigen tuin. Als mensen dat zelf ook willen, waar moeten ze dan op letten?
5: Nou ja, dat ligt een beetje aan wat je ermee wil doen. Maar ik maak er bijvoorbeeld een mooie gelei van. En ik wil hem dan graag knalrood hebben. Dus dat betekent dat je hem heel lang zacht moet garen in wat suikersiroop eigenlijk. Met een klein beetje citroen. Citroenzuur doe ik ook wat bij. En dan lekker wat specerijen erbij. Hè. Een stukje kaneel en een beetje sterrenijs eventueel. En dan mooi lang, heel lang mooi laten een rood stoven, hè, zoals het hoort.
0: Ja, en per wanneer begin jij ermee?
5: Ja, ze zijn al best groot eigenlijk. Geschrokken van, want de boom hangt helemaal door. Maar ze moeten eigenlijk nog even een week of 3 zijn ze het beste, het mooiste. Zitten ze helemaal zo met die soort van wollige buitenkant, zeg maar. Dan doe je het echt goed wassen. En dan moet de schil moet er eigenlijk aan blijven. En zeker de pitjes moeten erin blijven voor de pectine. Voor de binding van de gelei.
0: Ja, is dat voor jou een sterrenkok ook een leuke wisseling van het seizoen? Van de zomer gaan we de winter in. Eerst nog herfst natuurlijk.
5: Ja, dat is het juist. We zijn eigenlijk als de zomer begint, dan ben ik al bezig met het menu. Voor de herfst. Dus dat is soms een beetje lastig omdat niet alle ingrediënten beschikbaar zijn. Aan de andere kant, we weten al heel veel uit het hoofd natuurlijk wat we kunnen. Ja, dus het volgende menu staat klaar. Dat gaat vanaf aankomende week in. Dan gaan we al meer naar de herfst smaken. Hè. De knolselderij, paddenstoelen. Ik heb heel gaaf oesterzwammen. Hè. Die worden gekweekt in Hengelo. Dus de kweker die heeft mij benaderd. En we zijn aan het kijken wat voor mooie dingen we er allemaal mee kunnen. Dus dat is heel gaaf. Dat soort dingetjes ben je daarmee bezig. En dan gaan we langzaam richting wild.
0: Ja,
5: half oktober gaan we een mooi wildmenu maken al.
0: Ja, je hebt wel een mooi creatief beroep.
5: Ja, leuk hè?
0: Ja, hartstikke leuk. Ik heb nog wat vragen voor je gekregen. Ja. Vraag van Lars, heeft hij ideeën bij groene kool? Heb je daar ideeën bij, Lars?
5: Ja, groene kool. Het liefst gebruik ik spitskool. En dat is heel lekker als je die eigenlijk gewoon rauw in parten snijdt. Ja, dan gaat de binnenkant een stukje uit, het harde gedeelte even eruit. En dan lekker in de oven helemaal bakken met wat specerijen. Ras el hanout is lekker, curry, lekker wat boter erop, peper en zout erop. En dan bak je hem in de oven gewoon helemaal crispy. Nou, en als hij er dan uitkomt, ja, dan maak je een lekkere crème. Of je pakt een mayonaise die je lekker op smaak brengt. En die doe je daar lekker overheen met wat crunchy. En dat is super lekker als vegetarisch eten.
0: Oké. Okay.
5: En wat ook heel gaaf is een rendang maken van kool.
0: Ah.
5: Dus je de kool heel dun snijdt en je stooft hem in de pan helemaal gaar. En dan doe je er lekker boemboe bij, die maak je lekker op smaak. En dan maak je eigenlijk een rendang zoals die hoort, maar dan niet met vlees, maar dan met kool.
0: Nou, ik denk dat Yveske wel tevreden is met je antwoord wat je gegeven hebt.
5: Ja, dat klinkt lekker.
0: Ik heb hier ook nog een vraag. Ja, ik durf hem bijna niet te stellen aan je, Lars.
5: Nou,
0: maar, sorry hoor, maar dit komt van Jeroen uit Kampen. Kun je Lars misschien eens vragen of hij ook wel eens kookt in een vaatmachine? Want dat schijnt te kunnen.
5: Ja, ik ken de verhalen dat het kan. En technisch gezien kan ik ook snappen wat ze bedoelen. Maar ik vind het een beetje vies, om zo te zeggen.
0: Ja.
5: Elke kok die dat doet, die moet een klein beetje schamen in mijn ogen.
0: Ja.
5: Dus nee, ja, wat kan is natuurlijk dat je... wij doen wel vacuümbereidingen. En dat doen we dan bijvoorbeeld in een runner. Dat is zo'n waterbad wat op een bepaalde temperatuur is. Nou, een vaatwasser wordt natuurlijk ook 80 graden van binnen.
0: Ja.
5: Dus ja, technisch gezien zou je dat vacuümzakje ook in de vaatwasser kunnen leggen. Ja, ik vind het een beetje onsmakelijk. En ook het idee erbij vind ik onsmakelijk. Dus ik brand me daar niet aan, om maar zo te zeggen.
0: Of je koopt een nieuwe vaatmachine en je gebruikt hem alleen voor dat soort dingen waar jij...
5: Ja, maar het is een beetje onnodig. Want je kunt heel mooi... je hebt tegenwoordig van die staven, die hang je in een bak met water. En die houdt die bak met water exact op de temperatuur die jij wil. Dus wil je dan een sous-vide bereiding doen, hè, dus vis of vlees of wat dan ook garen is sous-vide. Bijvoorbeeld asperges gaat ook heel mooi. Die doen dan vacuumeren met wat boter, wat foelie, specerijen. En dan gaat hij in dat waterbad. En dat apparaat kun je instellen tot 90 graden volgens mij. Ja, dat werkt fantastisch. Dan heb je helemaal geen vaatwater nodig en het is een stuk goedkoper ook nog. En frisser.
0: Okay. Nou, dankjewel Lars voor je tijd. Top. En tot volgende week en een fijn weekend en een fijne verjaardag met je dochter.
5: Dankjewel, geweldig.

0: In de nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velver-Lindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Morgen bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
13: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Vanaf aankomende maandag mogen er 10 schepen per dag door de sluis bij het Twentekanaal. Dat is de uitkomst van een overleg met Rijkswaterstaat en Port of Twente. In onze provincie zijn de huren in juli het hardst gestegen vergeleken met een jaar geleden, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om 4,6%. En het uitvak bij Heracles Almelo de Graafschap blijft vanavond leeg. Meer nieuws vind je in de Oost-app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
17: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
18: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
19: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
18: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
20: Ik ben Bert, ik ben er tot 1 uur bij Oost hier op Radio Oost met zometeen Jan van Staan. We gaan even vooruitblikken op het voetbalweekende. En we gaan in dit uur bellen met Yves Beerdersen. Want die komt namelijk naar Overijssel. Volgend jaar staat hij op het Openluchttheater in Hedme. Ergens in augustus. We gaan even bellen. En hij heeft een nieuwe single, Verlangen. Daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. En hij staat binnenkort in de Ziggo. En zometeen... Dit vind ik ook wel leuk. Er is weer iets wat al jaren bestaat, maar dankzij internet ineens een officiële naam heeft. De Girl Grip. Weet je wat het is?
21: Radio Oost.

0: Eén van de mooiste liedjes van dit moment. Deze van Sam Fender samen met Olivia Dean.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Leuk dat je erbij bent hier bij Oost. Zometeen ga ik bellen met Jan van Staat. Er is weer iets wat al jaren bestaat, maar dankzij internet ineens een officiële naam heeft. The Girl Grip. Weet je wat het is? Nou, dat is wanneer je je telefoon, autosleutel, zonnebril, koffie, portemonnee en nog drie andere dingen allemaal in één hand weet te houden, omdat je weigert twee keer te lopen. En vrouwen dagen nu hun mannen uit om hetzelfde te proberen en blijkbaar gaat dat meestal niet goed. Ja, misschien heb jij ook wel iets. Wat probeer jij altijd in één keer mee te nemen omdat je weigert twee keer te lopen? Nou, ik doe het altijd. Ik woon dus in een appartement en ik woon op één hoog. En ik moet soms nog wel eens wat dingetjes in de container gooien. En dat probeer ik dus allemaal in één keer mee te nemen. Maar dat gaat wel eens fout ook. Ligt alles op de trap. Maar goed, dat mag de pret gewoon niet drukken. Wat probeer jij dus altijd in één keer mee te nemen omdat je weigert twee keer te lopen? Het lijkt me even leuk om het daar even over te hebben met z'n tweeën. Laat hem even weten via de radiostem 06-4567-1331. Dus alle boodschappen, tassen, vier koppen koffie, laat het me weten.

0: Later nog gedaan door de Fire and Cannibals. Elvis Presley hoorde je met de Suspicious Minds op Radio Oost. Wat probeer jij altijd in één keer mee te nemen omdat je weigert twee keer te lopen? Mark Dracht uit Weerslo, Zekersbed, singles om op locaties te draaien. Hij neemt er een kleine 400 in één keer mee, omdat hij ook weigert twee keer te lopen.
1: Voetbal door de ogen van Jan van Staar.
0: En jij, Jan, wat probeer jij altijd in één keer mee te nemen omdat je weigert twee keer te lopen?
2: Nou, ik weiger nooit om twee keer te lopen, want dan blijf je een beetje sportief. Maar ja, wat maakt mij dat nou uit of ik twee keer moet lopen, man? Ik maak me daar nooit zo heel druk om. Maar ik kan me voorstellen dat je ver moet lopen met boodschappen of zo. Ja, dat je denkt van ja, ik kan niet alles tillen. Maar goed, ik heb er weinig last van, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Vragen mensen wie hier vandaag allemaal zit bij de Oosttribune. Volgens mij zit Gert-Jan Verbeker. Jij zit er zeker, Jan. Anders gaat het niet door natuurlijk. En ook Tijmen van Wissing. Dus bij deze, Bernard, is jouw vraag denk ik beantwoord. En Charles heeft ook nog een vraag voor jou, Jan.
2: Oké. Okay.
0: Wat vind je van de nieuwe aanwinsten van FC Twente?
2: Ja, nou ja, goed, er zijn natuurlijk een paar onbekenden, hè. Laten we heel eerlijk zijn. Die Poolse competitie volgen we natuurlijk over het algemeen wat minder. En je zit te kijken van, ja, met wie, we zijn natuurlijk ook een aantal spelers kwijtgeraakt. Nou ja, dat moest toch wel, hè, want anders dan mag je wel twee kleedlokalen hebben. Maar al met al denk ik van, ja, Twente heeft ingekocht op kwaliteit, lijkt mij, en de groep wat kleiner gemaakt. Dus wat dat betreft denk ik, ja, we zijn heel nieuwsgierig van hoe het de komende weken gaat, want... Ja, er komt natuurlijk het weekend een zware wedstrijd aan. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En daarna komen er twee thuiswedstrijden, eigenlijk drie thuiswedstrijden achter elkaar. Dus wil je wat? Ja, dan moeten ook de nieuwelingen zich laten zien.
0: Ja, want Twente speelt komende zondag in Groningen tegen SC Groningen. Die wedstrijd begint komende zondag 12:15. Ja, wie is daar eigenlijk de favoriet, Jan? De thuisploeg of toch wel Twente?
2: Ja, ik verwacht toch Twente, ook in een uitwedstrijd. Ze hebben laten zien dat ze toch, laten we zeggen, toch offensief kan spelen. En ja, de vorm van de spelers, die keren ook terug. Hè. Dus, al met al denk ik... Maar het blijft altijd een beladen wedstrijd, heb ik begrepen, vanuit het verleden. Dus wat dat betreft, maar Twente mag ik toch in deze fase, gezien het programma wat eraan gaat komen... Ze moeten in ieder geval met het resultaat terugkomen. En ja, dat lijkt mij voor de ploeg van John van der Bron normaal gesproken geen probleem.
0: Dan naar de wedstrijd van zaterdagavond, 18:45. Utrecht, het geplaagde Utrecht. Hoe reageerden jouw familieleden op de slechte start van FC Utrecht?
2: Nou, die maken zich ook zorgen. Want niet alleen over de resultaten, maar ja, ze praten over systemen. En ze praten over spelers die het niet uit kunnen voeren. Ja, aan de andere kant hebben ze op de laatste dag hebben ze er dan weer wat spelers bij gehaald. En dan komt er weer één, die is 39.
0: Ja,
2: het zijn natuurlijk vooruitzichten. En iedereen probeert het een beetje rustig te houden. Maar aan de andere kant, als het zaterdag fout zou gaan... dan denk ik dat een aantal mensen toch weer de grote spandoeken voor de neus getoverd krijgen. Dus Go Ahead moet zich wapenen tegen een toch agressief Utrecht, lijkt mij.
0: Een agressief Utrecht. En dan twee wedstrijden vanavond, hè, in de Nederlandse Eredivisie. Ja. Sparta tegen PEC Zwolle vanavond om 8:00. PEC Zwolle met Sidney van Hooijdonk. En ja, dat moet jou wel aanspreken. Krastev komt terug.
2: Ja, nou, als we kijken naar de transferwindow, dan denk ik... dit is een hele verrassende actie natuurlijk op het laatst. Die is ook nog geblesseerd, Krastev. Maar is hij straks in goede doen en kunnen ze hem echt behouden? Ja, dan is het natuurlijk een fantastische speler vanaf de linkerkant voorop. Dus wat dat betreft hebben ze aanvallend... hebben ze wel het een en ander ingekocht. Alleen, ja, nu moet blijken of dat ook in doelpunten wat gaat opleveren. Want ja...

0: Wolle speelt dan vaak wel aardig, maar juist als ze de trekker over moeten halen, dan zijn ze er vaak niet. Dus ik moet zeggen, verrassende wending en ook heel positief. En ik hoop dat Anko Jansen meeluistert, dat hij in ieder geval positief is over het aankoopbeleid.
1: Anko Jansen speelde ooit bij de Graafschap. De Graafschap is vanavond de tegenstander in de Almelo van Heracles Almelo. Maar wat vind je van het feit dat, want jij bent fan van de spits, mits in vorm, Kulenovic, dat hij vertrokken is?
0: Ja, nou ja, goed, we geven al aan. Hè. En ik heb dat interview ook van de trainer beluisterd. Hij is te goed voor op de bank te zitten. En hij heeft de pech dat die Jolie, ja, dat die doelpunten maken. En dan kan je ook niet wisselen als trainer. Dat lijkt me vrij logisch. Maar we roepen al heel lang, dit is een speler die voor elke ploeg interessant kan zijn. Want het is een echte targetman. Het is een meevoetballende spits. Ja, en hij heeft de pech dat hij nu op de bank terecht is gekomen. Maar het is leuk voor die jongen dat hij in ieder geval gaat spelen. En ja, wat dat betreft zullen ze in ieder geval... En ze hebben ook wel een hele lange spits weer ingekocht. Nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar vanavond. Ik mag er met Job heen.
1: Ja, 12 punten uit 4 wedstrijden. Heracles Almelo en de Graafschap is beroerd gestart. Slechts 1 punt. Maar Heracles toch thuis gewoon de favoriet, Jan, hè?
0: Ja, die blijven favoriet en die blijven ook favoriet voor mij voor de eindtitel. Dus wat dat betreft geen enkele twijfel bij mij. En ja, de trainer heeft wel gezegd, ja, het is een goed voetbal, het elftal. Ja, dat zal allemaal wel, maar ze hebben 1 punt. En daar zal het in Doetinchem ook nooit rustig worden. En zeker na als ze vanavond ook weer gaan verliezen. Maar ik verwacht gewoon een betere Heracles.
1: Zonder de supporters van de Graafschap, want die zijn niet welkom. Dat is veel over te doen op dit moment. Hey Jan, ik spreek je verder natuurlijk. Doos van vanavond te zien op TVO's met Gert-Jan van Beek, Jan van Staat, Tijmen van Wissing.

0: CCR, Creedence Clearwater Revival, John Fogerty met zijn mannen. Jeroen, zo meteen in het nieuws.
1: We hebben het over de schepen die door het Twentekanaal mogen. Want er mogen weer meer schepen vanaf maandag doorvaren.
0: En volgend jaar staat hij in Hedme, Open Luchttheater. Ik heb het over Yves Beerders. Zo meteen gaan we bellen over zijn nieuwe single. Want hij doet ook mee in De Beste Zangers. En morgen staat hij zelf centraal, Yves Beerders. Zo meteen zijn nieuwe verlangen. Je weet wel, het origineel van Clouseau. Hoor je hier op radio's.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Het is 2:30 hier op radio. Het regionale nieuws nu met Jeroen Kuiper.
1: Bij de sluis in Eefden kunnen vanaf komende maandag 10 keer per dag schepen worden geschud. 2 keer zoveel als nu. Het gaat dus om 10 schepen en dat is de uitkomst van overleg met onder meer Rijkswaterstaat en Port of Twente. Frank van Zomeren, de manager van Port of Twente, hoopte hier vanochtend al op.
13: We gaan denk ik zo meteen kijken met de HID. Dat is de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat. Een hoge mevrouw van de Rijkswaterstaat. En die gaat ons vertellen of we misschien naar 10 schuttingen per dag kunnen gaan. Dat biedt dan nog steeds niet heel veel ruimte voor de met name de grote bedrijven. Maar het zou natuurlijk wel hartstikke fijn zijn. Want dat biedt hoop op een betere toekomst.
1: Een automobilist is op de A1 bij Oldenzaal tegen de vangrail gebotst en vervolgens in de berm beland. De auto kwam enkele meters verderop op de zijkant tot stilstand. In de auto zaten 2 personen. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van een motoragent. Berger heeft de auto weggesleept. Tijdens de hulpverlening en berging is de rechter rijstrook nog afgesloten. Basisschool De S in Hellendoorn doet de smartphone in de ban. Sinds gistermiddag hangt er een bord aan de muur van de school met de tekst: deze school is smartphonevrij. Het is de eerste basisschool in onze provincie die zich uitspreekt voor de smartphonevrije smartphonevrij opgroeien. En de regel is volgens de initiatiefnemers ook een advies aan ouders. Docente Jenske Bakhuis.
14: Dus vandaag zijn we officieel smartphonevrij. Dus dat betekent dat we achter het oude initiatief staan. Vanaf 14 jaar geen smartphone en vanaf 16 jaar geen social media. Ik vind het hartstikke mooi dat we met ouders overeen zijn gekomen. Omdat we toch zien, op school zijn we aan het zoeken en ouders thuis ook. Dat we de krachten hebben gebundeld en samen tot deze conclusie zijn gekomen.
1: Het uitvak in het Aicito-stadion blijft vanavond leeg als Heracles Almelo het opneemt tegen de Graafschap. Club uit Doetinchem is boos omdat op het laatste moment is besloten dat supporters van de Graafschap niet vrij mogen reizen naar Almelo, maar met een verplichte buscombi moeten komen. Lokale autoriteiten vrezen voor een confrontatie tussen de harde kernen van beide clubs na afloop van de wedstrijd. De Graafschap zegt al dat op zo'n korte termijn de 500 fans niet kan verplichten met de bus te komen en daarom blijft het uitvak leeg. De club beraadt zich nog op verdere stappen. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en natuurlijk in de app.
0: Het is bewolkt met een enkele bui. Rond de lunch wordt het natter met mogelijk een paar felle buien. Later vanmiddag vanuit het noorden droger. Eerst 20 tot 22 graden, daarna wat frisser. In het weekend knapt het op. Zondag veel zon en 22 tot 24 graden. En komende maandag, we maken er gewoon een extra weekenddag van. Want boven de 25 graden staat in onze zee ook. Hebben wij ook vrij, hè?
1: Lekker,
0: kun je gewoon lekker thuis
1: zeker
0: blijven. Komende maandag wordt het 25 graden. Hey, zometeen ga ik even bellen met Yves Berensen.

Gino Vannelli uit de jaren 80. Zometeen natuurlijk weer tussen 12 en 1. Het beste uit de jaren 80 met de dobbelsteen. Heb jij een liedje wat je graag wil horen uit de jaren 80? Laat hem even weten. Via de radio stem 06-456-7133-1. Dan zet ik hem op de dobbelsteen. Dan komt jouw liedje voorbij op radio. Dan krijg je van mij een sportieve waardebon. Yves Beerdersen heeft met verlangen een nieuwe single uit. Zijn versie van de Clouseau-klassieker die hij vorige week zong in Beste Zangers. Zometeen ga ik hem bellen, maar nu eerst op de radio.

0: De hele week draaien we hem al hier op radio's. Ik heb het over Yves Beerders, nieuwe zanger, nieuwe single die heet Verlangen. Zaterdag 14 en zondag 15 november staat hij in de Ziggo. Is druk met de streamers. En volgend jaar 20 augustus staat hij in het Openluchttheater in Herdme. Ik heb het over Yves Beerders en ik heb Yves Beerders nu aan de telefoon. Goeiedag Yves.
1: Goeiedag.
0: Goeiedag, hoe is het met je?
1: Ja, nee, prima. Lekker. Druk, maar vooral druk met allerlei leuke dingen. Dus,
0: ja, de beste zangers ben je bezig. Morgenavond sta je zelf centraal. Maar even terug naar Verlangen, wat ik zojuist draaide. Jij zong dit nummer vroeger al in de kroeg, hè?
1: Ja, toen ik net begon met zingen, toen was dit een van de liedjes die ik eigenlijk standaard altijd wel in mijn repertoire had. Dus als ik... als ik ergens in een café kwam of ik stond met mensen nog heel kleinschalig in de tuin op te treden op een verjaardag, dan kwam dit liedje altijd al voorbij. Dus ja, zolang ik zing, heb ik al iets met dit liedje. Dus het was heel bijzonder dat ik de crew mee ging doen aan Beste Zangers, dat ik hoorde dat Rousseau erin zat. Ja, toen was er voor mij eigenlijk maar één liedje wat ik moest gaan doen en dat was Verlangen.
0: Ja, hoe bijzonder was het om het nu voor Rousseau zelf te zingen?
1: Ja, heel bijzonder. Ook wel spannend natuurlijk. Want ik kende het natuurlijk vooral in de uitvoering van Quincy. En die stijl hebben we eigenlijk ook zo werd het een beetje benaderd. En het is natuurlijk heel iets anders dan het origineel van Clouseau. Want dat is eigenlijk veel meer... Het rockt wat meer en het heeft iets wel echt best wel ander tempo.
0: Ja.
1: Dus het was heel spannend. En, ik kreeg uiteindelijk als compliment dat volgens mij Koen zei... ik heb het idee dat het liedje jou nog beter past dan bij ons. Dus dat was natuurlijk het mooiste compliment dat je kan krijgen.
0: Ja, en wanneer wist je deze uitvoering wil ik ook echt als single uitbrengen?
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, hij is nu uit. Dus wanneer wist je van, deze uitvoering wil ik ook echt als single uitbrengen? Wanneer wist je dat voor jezelf? Van,
1: Hij is natuurlijk uitgebracht onder de vlag van Beste Zangers.
0: Ja, en wanneer dus dacht jij van, dit is misschien ook wel leuk voor mij om het gewoon helemaal...
1: Dat had ik eigenlijk wel gelijk in de gaten.
0: Ja.
1: Dat merkte ik wel gelijk, eigenlijk op het moment dat ik het stond te zingen.
0: Ja, want morgen draait Beste Zangers trouwens helemaal om jou, hè?
1: Ja, morgen kan ik achteroverleunen, ja. Ja, morgen kan ik zelf wel.
0: Ja, hoe gek is dat om daar te zitten terwijl iedereen jouw liedjes zingt?
1: Ik moet zeggen, het was allebei leuk. Het was leuk om het voor te dragen, maar het was ook leuk om gewoon te genieten. Dus en als zo'n aflevering helemaal om jou draait, en er komen liedjes voorbij in allerlei uitvoeringen die je zelf nooit had kunnen bedenken. Dus ja, dat was echt, het was heerlijk en echt gewoon een voorrecht om dat te mogen doen.
0: Ja, want volgens mij doet Django McCroy terug in de tijd. Hè? En daar maakt hij een echte soulplaat van, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, klopt. Ja, kijk, als Django überhaupt zingt, dan is het natuurlijk van huis uit op soul. Die man ademt soul. Ik vond het wel echt heel leuk dat uiteindelijk... Het was een beetje afwachten natuurlijk van wie zal hem gaan doen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk zei Django van ik ben de uitverkoren, ik mag het doen. Dus daar was ik wel gelijk heel benieuwd naar. Want wij zijn natuurlijk twee volledig andere artiesten. Wij zijn echt gewoon... Ja, wij verschillen natuurlijk op zoveel vlakken van elkaar. Dus ik was heel benieuwd wat hij ervan heeft gemaakt. Hij heeft het helemaal naar zijn eigen hand gezet. Dat heeft hij geweldig gedaan.
0: Ja, heeft de uitvoering jou verrast van Django?
1: Zeker. Het heeft me heel erg verrast. Maar goed, niet alleen dat heeft me verrast. Alles heeft me verrast. Ik bedoel, je collega's die stoppen tijd en energie en liefde erin om iets te maken wat jou verrast. Dus alles was mooi. En misschien zal het ene meer scoren als de ander. Maar uiteindelijk ben ik vereerd met elke uitvoering die ik heb mogen horen.
0: Ja, je hebt de afgelopen jaren natuurlijk een enorme doorbraak meegemaakt. Komt dat in zo'n uitzending van Beste Zangers je neemt ze ook nog extra bij je binnen? Of?
1: Nou, dat is wel een goede vraag. Want kijk, je zit op die bank en ze maken eigenlijk gewoon een soort profiel van je als artiest, weet je. Hoe was je jeugd? Waar ben je begonnen? Wat voor gezin kom je? En zo ga je een beetje chronologisch eigenlijk door je hele carrière heen. En omdat ik natuurlijk best wel... Ik heb het heel druk en je gaat eigenlijk altijd maar door. Dus je hebt nooit echt de tijd om daarbij stil te staan. En daar op die bank had ik wel echt een aantal besefmomenten. Dat ik echt dacht bij mezelf, ja, dat heb ik ook nog gedaan. En dat is ook nog gebeurd. En dus het was heel fijn en soms ook ontroerend om daar doorheen te lopen. Omdat je daar normaal eigenlijk nooit bij stilstaat. Dus ik vond het echt heel bijzonder. En ik ben er ook heel dankbaar voor.
0: Ja, je was ooit met Thomas Berger bij ons te gast op de open dag van Radio en TV.
1: Ja, een paar jaar geleden.
0: Ja, volgens mij een jaartje of 7, 8 geleden. Op een zondagmiddag.
1: Misschien wel langer, ja.
0: Dat kun je niet meer herinneren of wel een klein beetje?
1: Ja, ik kan me er iets van herinneren, ja. Het zit in mijn geheugen, maar ik denk dat het nog wel langer geleden is. Ik denk dat het ergens in 2017 is geweest of zo.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, in ieder geval leuk om even met je gesproken te hebben. Morgenavond de beste zangers. En tot snel, Yves.
1: Nou, graag.
0: Zal ik die andere dan ook maar even draaien?
1: Ja, oh lekker. Ja, doe maar hoor.
0: Groetjes. Hoi.

0: Jorde Dobbelsteen, kun jij jouw favoriete liedje uit de jaren 80 doorgeven via de Radio Step. Zometeen back to the 80s.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert Bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel. En wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
12: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
13: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Bij de sluis in Eefde kunnen vanaf komende maandag 10 keer per dag schepen worden geschud. 2 keer zoveel als nu. Is de uitkomst van overleg met Rijkswaterstaat en Port of Twente. In onze provincie zijn de huren in juli het hardst gestegen vergeleken met een jaar geleden. Blijkt uit cijfers van het CBS. En het uitvak bij Heracles Almelo de Graafschap blijft vanavond leeg vanwege een plotseling opgelegde verplichte buscombi voor de bezoekers.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met 2 kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de 3e keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal. Pam, pam, padapa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
17: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
16: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
0: Bij Oost. Het is 3:03. Op de drempel van jouw weekend is dit Radio Oost. Het is tijd voor Back to the 80s. En vandaag op deze dag in 1888 registreerde George Eastman de naam Kodak. Een naam die hij bewust koos omdat hij kort was, krachtig klonk en volgens hem in geen enkele taal iets betekende. Zometeen Prince met Purple Rain. We trappen af met EWF.
14: Radio Oost.

0: Tot 1 uur, Bert van Lossen. Bij Oost, Radio Oost.
1: Ja, het is een makkelijk gemaakt programma.
0: Bert van Lossen. I never meant to call.

0: 42 jaar later hoef je van Purple Rain nog altijd maar een paar seconden te horen om te weten welk nummer het is. Je hoort de Prince voorbij trekken met de Purple Rain.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Back to the 80s tot 1 uur hier op Radio Oost. En vandaag in 84 bereikte Purple Rain van Prince de nummer 1 positie in Amerika. En hij ging voorlopig nergens meer heen. 24 weken stond het album bovenaan. Een album met When Doves Cry, Let's Go Crazy, I Would Dive You. En natuurlijk die klassieker Purple Rain die je zojuist hoorde. Ik ben er tot 1 uur. Ik vind het leuk dat jij luistert. Mocht je op dit moment bezig zijn met je middaglunch, eet smakelijk. En de dobbelsteen, die laat ik zo meteen weer rollen. En die is een sportieve waardebon waard. Welk liedje uit de jaren 80 wil je graag horen op Radio Oost? Geef hem even door via de Radio Oost-app. En misschien selecteer ik jouw liedje zo meteen wel. Zo rond de klok van 10:30 gaan we dat doen. De dobbelsteen hier op Radio Oost. En we doen nog een dansje met Hansje. En de verjaardagskalender met Cor en Marjolein is ook onderweg.
2: Doe
3: nee. Zeg maar nee, want ik krijg hier er 2.
2: Ik vind het wel lekker.
3: Toevallig.
2: We zijn meneer tegen me.
4: Ik ben leek, dus ik denk jouw kieding.
5: De jaren 80 lunch.

weet niet of Marcel en Jeroen vanochtend de krantenbezorger in het zonnetje hebben gezet. Want het is vandaag ook krantenbezorgerdag. Het is maar even dat je het weet, hè. Op de drempel van jouw weekend, zometeen het regionale nieuws. Ik heb het uitgebreide weerbericht ook voor je. Back to the 80s. Terug naar de jaren 80 met Status Quo.

0: Holland en Bolland geschreven en geproduceerd voor de mannen van de Status Quo. In the Army Now hoorde je hier op radio's. Ben je er klaar voor zometeen? Want jij bent natuurlijk de man die iemand blij gaat maken met een sportieve waardebond.
1: Oh ja, zometeen. Ik moet zometeen gaan dobbelen.
0: Ja, dat is de belangrijkste taak van de middag natuurlijk.
1: Ik heb er al de hele dag naar uitgekeken, dus ja. Kom maar op.
0: Zometeen in het nieuws.
1: We gaan het hebben over de stikstofplannen van het kabinet. Die zijn geanalyseerd en de minister van Landbouw uit Lossen die heeft daar dan weer op gereageerd.
0: Oké, okay. Zometeen dus het regionale nieuws. En we hebben het uitgebreide weerbericht hier op radio's.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
0: Het is 3:30, zometeen het uitgebreide weerbericht met Gerita. Maar eerst Benjamin Borgman met het laatste nieuws op Radio Oost.
1: Minister Van Essen uit Losser is blij met de conclusie van het planbureau voor de leefomgeving. Het PBL zegt in een analyse dat de stikstofplannen van het kabinet een stap in de goede richting zijn. Volgens de minister kan Nederland met dit pakket voor een deel van het stikstofslot af.
11: Onze inschatting is dat de stikstofuitstoot op heel veel gebieden fors naar beneden gaat. Ook andere maatregelen zorgen voor een betere natuurkwaliteit. En dat je dan soms, ook als een natuurgebied nog licht overbelast is, wel degelijk vergunningen kunt verlenen. Omdat je bijvoorbeeld zorgt dat het natuurgebied minder droog is. Dat er al minder drukfactoren op zitten. Dus ik ben heel blij dat het PBL dat ook laat zien.
1: Nou, voor het eerst sinds de coronaperiode is de uitstoot in het verkeer gedaald, meldt het CBS. Vooral omdat er steeds meer elektrische auto's zijn en bussen schoner zijn geworden. Na een verkeersongeluk op de A1 bij Oldenzaal vanochtend is één persoon met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een automobilist reed daar tegen een vangrail en belandde vervolgens in de berm. De auto kwam op de zijkant tot stilstand. In de auto zaten twee personen. Het is niet bekend hoe het met de andere persoon gaat. Het moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. Een tas die een stoel in de trein bezet houdt. De NS gaat reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand er wil zitten. De NS legt uit waarom ze dit doen.
12: We zien onder reizigers toch wel dat mensen aarzelen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
1: Het verplicht je stoel vrijmaken geldt alleen in volle treinen. En onder de voormalige IJsselcentrale in Zwolle ligt bijna 16 meter onder de grond een enorm keldercomplex. Er is een jaar lang gewerkt aan het toegankelijk maken van de kelder die vroeger onmisbaar was voor de elektriciteitscentrale. Vanaf morgen is het zover, dan openen de ruimtes voor bezoekers. De nieuwe eigenaar vertelt wat hij heeft moeten doen om de ruimtes toegankelijk te maken.
13: We hebben kelder voor kelder dichtgelast. We hebben het water eruit gepompt, wat eigenlijk het meest eenvoudige nog was. Maar vervolgens lag er nog een laag slip en zand. Die hebben daadwerkelijk die kelders allemaal leeg gegraven en met big bags het pand uitgebracht. Totaal 1500 zakken. En we zijn een klein jaar bezig geweest.
1: Dit weekend worden er voor het eerst rondleidingen gegeven. Uiteindelijk wil de eigenaar meer kelders openen en het complex verder ontwikkelen voor kunst en cultuur.
0: Oh, kunst en cultuur. Dus er zou een onderwaterconcert of ja, onder de grondconcert.
1: Dat zou een idee kunnen zijn. Ja, ja, die eigenaar is ook kunstenaar, dus wie weet wat er allemaal nog in die kelders gaat gebeuren.
0: Oké, nou, lijkt me leuk.
1: Ja, toch?
0: Ja, nee, hartstikke goed. Nee, ik kreeg ook al berichtjes vanochtend van 16 meter. Hebben jullie dat wel goed? Is het niet 6 meter?
1: Ja, 16, ja.
0: Ja,
1: zeker.
0: 16. Nee, ik las het ook bij ons op de site, dus dat heb ik ook gezegd. Ik zei, ja...
1: Geen tikfoutje, ik denk dat het ook klopt.
0: En je weet het, bij de radio geldt maar één ding. De verteller heeft altijd gelijk. 6:30. We gaan praten over het weer met Grita. Goedemiddag, Grita.
14: Goedemiddag, Bert.
0: Het weer dit weekend. Ja, volgens mij zondag, maandag heb ik omcirkeld in mijn agenda. Niet te veel afspreken, staat er.
14: Nee, een beetje relaxed aandoen. Een beetje dat nazomerzonnetje en de warmte opvangen. Met name maandag, hè, zomers warm kan het worden. 25 graden. Dat is een beetje de piekdag in deze week.
0: Ah, maar eerst nog het weekend. Vrijdag hoort toch al een klein beetje bij het weekend.
14: Oh ja, we sorteren voor. We beginnen in ieder geval onstuimig natuurlijk aan het weekend. Dennis, die vandaag begint. En we hebben op de meeste plekken nu een vrij krachtige zuidwestenwind. Die is ook behoorlijk vlagerig. Nou, langs de kust zijn er op een paar plekken is er een stormachtige wind gemeten. Windkracht 8 is dat. Ik zie dat bij IJmuiden en op Vlieland bijvoorbeeld. En bij ons een volle windkracht 5. Dat is voor de komende paar uur nog even zo als een front vanuit het noorden binnentrekt. Er zit ook een lijntje met wat buien vooruit. Ligt nu zo'n beetje van Deventer naar Nijverdal. Daar gaat het echt even hozen. En daarachteraan heb je een paar uur met regenachtige, motregenachtige omstandigheden. Waarbij de wind in de loop van de middag langzaam afneemt. Maar die temperatuur neemt ook af. Want we zijn op 1,22 graden gekomen. Maar vanmiddag is het na de regen een graadje of 17, 18 ongeveer.
0: En dan vanavond, vannacht, morgen?
14: Ja, vanavond en vannacht grotendeels droog. Een heel stuk kalmer. En morgen nog een paar losse buien. Ik denk met name in de ochtend zon en wolkenvelden. Ik denk wel dat de stapelwolken in de meerderheid zijn. En na een heel rustig begin van morgenochtend begint het windje weer een beetje op te steken. Uit het westen windkracht 4, denk ik, bij 20 graden. Dan een kil nachtje, de nacht naar zondag, met ook wat mist. Ja, we gaan langzaam de herfst in. De mist is denk ik niet alleen maar grondmist, maar ook iets meer mist. Dus dat ziet er dan best wel leuk uit, maar fris. En 's middags een beetje dampig met 23 graden. En zondag duidelijk meer zonuren dan de dag van morgen. Ik zie er denk ik vrij zonnig uit. En ook de maandag vrij zonnig. En dan dus die 25er.
0: Is dat voorlopig de laatste 25er?
14: Voorlopig even wel, want je ziet dat het daarna weer wat afneemt met al die temperaturen en dat de wisselvalligheid weer op wordt gekalefaterd om nogmaals flink wat neerslag te brengen, vooral rond dinsdag, woensdag volgende week. En dat kan ook wel gepaard gaan met veel wind.
0: Oké, dankjewel Gerita.
15: Het weer nog, het is zonnig.
16: Het weer nog, veel zon.
17: Het weer.
18: Het weerwoord.
19: Het woord uit het weer.
0: Ja, ik heb eigenlijk maar één ding willen horen, maar...
1: Nou, ik heb een paar klassiekers. Zomerswarm.
0: Ja.
1: Onstuimig.
0: Ja, die vind ik ook mooi.
1: Ozen hoorde ik ook nog.
0: Ja, ozen, mooi woord.
1: Dampig vond ik leuk. En ik denk dat jij deze ook wel hebt, een kil nachtje.
0: Nee, een kil nachtje niet. Nee, want ik ben niet van de kille nachten. Nee. Ik ben van de zwoele zomernachten. Rutger van Barneveld. Nee. Vrij zonnig, zondag en maandag. Daar sla ik op aan natuurlijk.
14: Ja, goed. Ja.
0: Nou, Grita, dankjewel hè.
14: Alsjeblieft hè. Goed weekend voor jullie.
0: Ja, ga je nog met de KNO op pad of...
14: Ja, morgen ga ik kanoën. Ja,
0: ah,
14: ja.
0: Waar kun je Gerita tegenkomen?
14: Je kunt mij morgen tegenkomen op de Rijn. Nee, de IJssel. De IJssel.
0: Oh,
14: we slaan
0: IJssel.
14: Af naar de IJssel op noordwaarts. Mooi. Niet helemaal tot aan Zutphen, maar we komen een heel eind.
0: Ah, nou, misschien gaan we elkaar tegenkomen. Ga
14: zwaaien. Zou leuk zijn. Hey, groetjes. Hey,
0: groetjes. Doei. Het is 9:30. Op de drempel van jouw weekend, zometeen een dansje met Hansje en de Dobbelsteen.

0: ultieme vrijdagmiddag. Toch de ultieme vrijdagmiddag plaat deze van Anita Meijer. Why Tell Me Why op Radio Oost.
1: Een dansje?
0: Nee, dat gaan we zo. We gaan eerst even dit doen.
2: Dit is de Dobbelsteen.
0: Zoveel items natuurlijk de vrijdag. Cor en Marjolein hebben we nog. Zometeen nog een dansje met Hansje. Maar jij kan een sportieve waardebon winnen. En het lot ligt in handen van onze eigen Benjamin. Want ik heb zes liedjes uit de jaren 80 geselecteerd, aangedragen door de luisteraar. Hoi Bert, ga voor een duo die je niet zo vaak hoort, namelijk Fruitcake met My Won't Move. Dat zal dan zijn My Feet Won't Move. Een goed weekend. Groetjes, Annelie. Goed weekend terug, Annelie, uit het mooie Deventer. Jacqueline wil op 2, David Bowie en Queen Under Pressure. Sailing Home, Piet Veerman. Evert Huff. Op 4, hoi Bert, vandaag ga ik voor Vienna van Ultravox Kobe. Op 5, Bon Jovi, zou ik graag willen horen. All Time Good Music, Tom Beumer, dankjewel voor het doorgeven. En op 6, Dead or Alive, Jordi Leijs uit Hengelo. You spin me around like a record.
3: Mooi, mooi, mooi.
0: Nou.
3: Goeie keuzes. Ja, mag ik al?
0: Ja, voor mij mag
3: ik. Mag maar doen, ik gooi weer even iets verder. Dan kan ik weer een beetje, mijn agressie een beetje kwijt. Hè?
0: Ja, agressie. Nu al, je bent net binnen.
3: Even kijken. Oh, dit is een mooie. Ja, je gooit hem niet elke dag, maar vandaag is het toch echt 6 geworden.
0: 6?
3: Ja, ja.
0: Ja, die kan ik vinden. 6.
3: Dit was Dead or Alive, toch?
0: Ja, ja, ja. Hij heeft ook nog een ander hobbyliedje, noem ik dat altijd.
3: Oh, ja.
0: Lovers Come Back to Me.
3: Oh, oké.
0: Misschien dat we die nog eens een keer op gaan zoeken. Dat is echt wel een grappig liedje. Ooit Avro RTV-tip geweest, hoe ik dat weet ik ook niet. Maar dat was destijds de opvolger van You Spin Me Around. En Jordi Leijs, gefeliciteerd uit het mooie Hengelo. Jij krijgt van ons een sportieve waardebon. In ruil voor dit liedje. Nou, we zijn slechter dan wij.
3: Ja, zeker.
0: Zometeen dus. Het dansje met Hansje. Maar eerst even deze.

0: De keus van Jordi Leijs uit Hengelo. Deze van Dead or Alive and You Spin Me Around.
1: Een dansje met Hansje.
0: Elke vrijdag bellen we natuurlijk met Hans Troeven uit onze provincie Hoofdstad. Hij heeft echt overal gedraaid in onze mooie provincie, ver buiten onze provincie. Hans, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bert.
0: Waar sta je dit weekend overal?
2: Morgen sta ik voor de stichting Kanjakin, sta ik voor het goede doel sta ik in Hedel in Zwolle.
0: Hedel in Zwolle, oké. Okay.
2: En zondag mag ik naar het mooie Oosterwijk.
0: Oosterwijk, ah. Een uitwedstrijd dus komende zondag. En morgen dus een thuiswedstrijdje. En dat,
2: inderdaad.
0: Voor het goede doel, wat is er allemaal precies te doen dan in Hedon?
2: Oh, er is van alles wat Hey Moetje, de bluesband, komt spelen. Rico van Opperzwolle, die komt. Allerlei gasten zijn er. Het is een programma van 4 uur 's middags tot sowieso 8 uur 's avonds. En ik mag de plaatjes draaien. Ik mag samen met Zwolle's voormalig nachtburgemeester Jeroen van Doorn. Ik mogen we veilingmeester zijn.
0: Ah.
2: Dus, en presentatie doen we samen. Dus we hopen zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting Kanjakind.
0: Oké, nou dat is een hele goede stichting. Nou, succes morgen. Kun je wel op verheugen, denk ik.
2: Jazeker. Ja, dat is een prachtig doel, dus vandaar dus dat ik me daar graag voor inzet.
0: Het volgende liedje waar jij graag wil toevoegen aan een dansje met Hansje, die heb ik moeten opgraven, want welke moet ik instarten voor je?
2: Ja, ik zei al, morgen doe ik iets voor het goede doel, dus dat moet natuurlijk het goede doel worden. En dan doen we het 1981. Kijk, de tekst is misschien is wat bijzonder, maar het is een heerlijk liedje qua beat en alles. Het goede doel met Gijzelaar.
0: Heb je deze ook veel gedraaid destijds in de jaren 80?
2: Ja, ik heb hem regelmatig gedraaid. Want ik had ooit een keer bij iemand een schilderklus gedaan en dan kreeg ik een LP als beloning. En toen verwachtte ik eigenlijk, doe maar. Maar toen kreeg ik die van het goede doel. En dan moest ik even aan wennen, maar ik vond het toch wel een prachtige liedje. Zoals in het leven staat ook op de album.
0: Ja, dat is mijn all-time favorite. En alles geprobeerd natuurlijk, hè?
2: Ja, kippenvelnummers, echt fantastisch. Maar deze ook, het is een bijzonder onderwerp. Maar wel, ik word er altijd heel erg vrolijk van. Nou, en ik hoop de luisteraars van Oost ook.
0: Nou, ik ga hem draaien. En vanavond staat volgens mij het goede doel in Oldenzaal met Henk Westbroek. Dus, of dit weekend. Nou, de cirkel is weer rond. Veel plezier, Hans.
2: Ja, dankjewel. En tot volgende week.
0: Tot volgende week. Dansje met Hansje vandaag dus. Het goede doel in Gijzelaar.

0: Riedel staat dus dit weekend in Oldenzaal.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: En het was het dansje met Hansje voor deze week. Volgende week is hij natuurlijk weer terug.
2: Hiep en de piep! Hoera!
0: De laatste minuut is altijd voor Cor samen met Marjolein. Goedemiddag!
3: Goedemiddag Bert, goedemiddag.
4: Nou, wie zijn
0: ja, wie zijn de jarigen vandaag?
3: Nou, dus als eerste is dat Dr. Paul.
0: Dr. Paul is vandaag jarig.
3: Jan Paul. 84 jaar geworden.
0: Dr. Paul, onze Dr. Paul, ja, 84. Ja, dierenarts Karin Nessers heeft een theatertour met, haar, met hem gedaan.
3: Ja, zeker. Dan is Beyoncé.
0: Ja, Beyoncé.
3: 44 jaar. Dan is jarig Mark de Grijze.
0: Oh, de voetballer van PSV, ja.
3: Ja, 60 jaar.
0: 60 jaar.
3: Tom van Inschoot, 44 jaar.
0: Zo, dat zal een voetballer zijn, hè? Omdat hij hem altijd binnenschoot. Ja, ja, dat dacht
3: ik
0: wel.
3: Ja, die schoot hem altijd in. En ik kreeg nog een hele lieve reactie van Wieke van Essendaal.
0: Oké. Okay.
3: En ze vond het hartstikke leuk. En
0: tot morgen.
3: Tot morgen.
5: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attens met ds.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Landbouwminister Van Essen uit Losser is blij met de conclusie van het planbureau voor de leefomgeving. Volgens het PBL zijn de stikstofplannen van het kabinet een stap in de goede richting. Bij de sluis in Eefde kunnen vanaf komende maandag 10 keer per dag schepen worden geschud. 2 keer zoveel als nu. En na een verkeersongeluk op de A1 bij Oldenzaal vanochtend is 1 persoon met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA, al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Express Yourself, Madonna.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Goedemiddag, 7 over 1, bijna 8 over 1, over een paar seconden. En het is 4 september, dat is de verjaardag van mijn grote broer Rolf. Die woont in Eefde, dus ik hoor de hele dag al op het nieuws dat hij daar in de sluis, dat is vlakbij zijn achtertuin, schepen kan gaan schudden. Ik weet niet wat dat is, schepen schudden. Ik heb het hem gevraagd, hij weet het ook niet. Dus ik ga het straks wel even aan Bastiaan vragen. Ja, en vanwege zijn verjaardag dacht ik, misschien is het leuk als ik jou om een plaatje vraag van een band die bestaat uit broers of zussen of een mix daarvan. Dus als je nog suggesties hebt, dan kun je zoals altijd appen via de Oost-app. En je mag ook het telefoonnummer gebruiken. 06-4567-1331. Dus 06 en dan 4567-1331. Stuur even een appje, laat sowieso even weten dat je erbij bent. Maar mocht je een suggestie hebben van muziek van broers of zussen, dan hoor ik het ook heel graag. Gaan wij ondertussen luisteren naar Simply Red en Stars.

Sowieso, hè, rij voorzichtig. Miles Smith en Niall Horan. Nou, wat leuk. Dat vind ik echt, iedereen denkt mee. En niet alleen qua plaatjes van broers en zussen. Of een mix daarvan. Of los van elkaar. Maakt allemaal niet uit. Maar ook komen Wim en Els. Die komen met de suggestie om dan even Celebration te draaien. Voor mijn broer die jarig is. Mijn grote broer Rolf de Jong. Dat is heel lief. Maar ik draai liever nu even iets van... Nou, hij luistert toch niet. Hij zit ergens op een eiland met zijn vriendinnetje. Eens even kijken. Dus ik draai liever een van de suggesties. Dan krijgen er nogal wat. Wat zijn er dan inderdaad veel bands samengesteld van, door familieleden? Eens even kijken hoor. Ik zal ze niet allemaal voordragen, want dan zitten we hier om 17:15 nog. Maar de Osmonds natuurlijk is een suggestie. Dank je wel daarvoor, Ernie. Even kijken. Jeroen, die komt met de Kelly Family. Goede suggestie. Ga ik nog even zoeken of

Kroon. En even kijken, een duet met Henny Thijssen uit Enschede. Leuk, ga ik ook opzoeken. Dat heb ik ook niet hier bij de hand. Fennis, denkt Anton. Nou, dat is een hele goede suggestie, maar we horen de hele week natuurlijk al Fennis. Omdat ze net met de broers van Tangerine een single uit hebben, By Your Side. De Thielman Brothers met Little Bird. Dankjewel, Ineke. De Carpenters. Dat is een van mijn lievelingsliedjes, Top of the World. Dankjewel, Jacqueline. Ja, en Katrien, die komt met de Coors. En daar kwam Bastiaan ook al mee, de Coors. Want dat is leuk. Die hebben een liedje, Radio. Is heel toepasselijk. Nou, en uit al die suggesties, want ik kan nog wel even doorgaan, moet ik er dus eentje kiezen. Ja, dan kies ik natuurlijk voor iemand die ook een jarige in de familie heeft. Dia namelijk, die wil graag de Star Sisters horen. Dan kan ze meteen haar zus Jelly Fink feliciteren. Die is vandaag de pensioengerechtigde leeftijd geworden. Dat is 67, hè, nog steeds. Toch? Gefeliciteerd dus. Jelly Fink, van dus Dia, maar ook de hele familie. En gefeliciteerd. En drinken en vanavond en lekker borreltje op. Dus ik denk niet dat ze bedoelt dat ze lekker borreltje op heeft, maar dat ze vanavond een borreltje komt drinken op jou. Gefeliciteerd, de hele familie van Jelly en de Star Sisters. Dan doe ik ook maar meteen de medley, hè. Alles door elkaar heen. Is toch leuk om weer eens te horen. Gefeliciteerd.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
2: Oké.
1: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat.
5: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
9: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.

0: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: En het is, even kijken, precies 1:30. Nou, dat is nog eens een mooi moment voor het regionale nieuws. En dat krijgen we vandaag van Benjamin Borgman. Heb jij broers of zussen?
2: Ik heb een broer en een zus.
1: Oh, en wat ben jij, de middelste of de jongste?
2: Ben
1: jij
2: de Benjamin? Zeker.
1: Tuurlijk. Oh, wat leuk. Goed, en nu heb je het nieuws voor ons. Ga je gang.
2: Bij de sluis in Eefde kunnen vanaf komende maandag 10 keer per dag schepen worden geschud. 2 keer zoveel als nu. Dat is de uitkomst van overleg met onder meer Rijkswaterstaat en Port of Twente. De sluis werd eind juli vanwege de droogte gesloten voor de scheepvaart. Of na maandag verder kan worden opgeschaald, blijft afhankelijk van de wateraanvoer, vertelt de manager van Port of Twente.
3: Helaas zijn de prognosemodellen als het gaat om het Rijngebied, die lopen uiteen. Dat gaat van droog tot nat. Dus we kunnen geen koffiedik kijken. We kijken elke paar weken van hoe ontwikkelt het water in Zuid-Duitsland en Zwitserland zich.
2: Nou, wel houden ze hoop. De manager vertelt met welk gevoel ze naar het nieuws kijken.
3: Met voorzichtige opluchting en voorzichtige vreugde. Maar er gaat wel een fles wijn open vanavond.
2: Normaal gesproken komen er zo'n 35 tot 40 keer per dag schepen door de sluis.
1: Ja, er was enige verwarring voornamelijk bij mij. Omdat ik die sluis in Eefde is in de achtertuin van mijn grote jarige broer Rolf.
2: Oh,
1: ja, zijn achtertuin ligt daar tegenaan. En ik dacht, ze gaan daar schepen schudden. Dus dat vond ik heel gek. Maar ja, jij weet dat natuurlijk, Bastiaan. Maar ik krijg ook heel veel appjes over. Onder andere van Marianne. Die zegt, ze gaan niet schepen schudden. Ze gaan ze schutten. Dus dat is dat ze door een schutsluis gaan.
2: Ja, nou, klopt inderdaad.
1: Bedankt iedereen voor de uitleg.
2: Ja, ja. Nou, dat is al hartstikke fijn toch?
1: Ja, en dat er niet aan schepen geschud wordt.
2: Zo is dat. Dat is ook weer heel fijn.
1: Ja.
2: Er is ook ander nieuws, want zo'n 300 asielzoekers in Zwolle krijgen tijdelijk opvang bij de Voorste Poort Woonboulevard. Daar komen containerwoningen te staan. De huidige opvang aan de Meeuwenlaan sluit per februari vanwege de sloop van het pand. Het is de bedoeling dat de asielzoekers uiteindelijk verhuizen naar het nieuwe AZC bij de wijk Stadshagen, maar dat is pas een paar jaar later klaar. Maar ja, de containerwoningen bij de Woonboulevard die zijn ook nog niet op tijd klaar. Daarom zoekt de gemeente nog een extra tijdelijke locatie. Onder de bewoners zijn veel gezinnen met kinderen die in Zwolle naar school gaan en werken. Tegen de komst van het nieuwe AZC in Stadshagen was eerder veel verzet. De Nederlandse reisapp Polarsteps blijkt niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoekersplatform Follow the Money. Gegevens van miljoenen reizigers waren op een simpele manier in te zien. Deze journalist van Follow the Money vertelt wat ze konden zien.
4: Ja, we konden met geofencing een kaartje tekenen in een landkaart. En als iemand zich daarin bewoog, dan kregen wij een melding. Dus als iemand dan weer thuis kwam of juist wegging. Wisten wij daar vanaf. En dat is heel handig als je iemand wil opvangen met een stuk taart die weer thuis komt. Maar als je even wil inbreken en je wil weten dat iemand weg is, kun je het daar bijvoorbeeld ook voor gebruiken.
1: Goeie tip.
2: Hele goede tip, ja, zeker. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om hun app beter te beveiligen. En de gemeente Deventer wil Go Ahead Eagles 8 miljoen euro lenen voor de verbouwing van stadion de Adelaarshorst. Met het geld kan Go Ahead de IJsseltribune en die aan de kant van de Brinkgevenweg verbouwen. De verbouwing kost in totaal 20 miljoen euro. Go Ahead en de aandeelhouder nemen de overgebleven 12 miljoen euro voor hun rekening. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het voorstel. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dankjewel, Bastiaan. Dan kijken we nog even naar het weer. Nou, het is nog waardeloos hoor, vanmorgen tenminste. Goed voor de plantjes, veel regen en af en toe zelfs felle hoosbuien. Het is zo'n 20 graden vandaag, maar in de loop van de middag wordt het allemaal iets beter. Dan komt er af en toe zon tussen de wolken door. Morgen blijft dat zo en zondag dan draait de wind, wordt er warme lucht aangevoerd en dan wordt het misschien wel 24 graden in je achtertuin met veel zon. Dus dan gaan we na zo. En maandag blijft het zonnig en zomers en ook 25 graden. Lekker hoor. En dan nog even de verkeersinformatie in onze provincie. Nou, op de A1 Hengelo richting Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Daar sta je 6 minuten stil weer bij die grenscontrole. En dan de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Nou, Stroe en Hoevelaken, daar hoeven de meeste mensen in Overijssel niet helemaal naartoe. Maar daar staat het wel 12 minuten stil. En op de N50 Emmeloord in de richting van Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 8 minuten vertraging.
5: Bij Oost in de middag.

0: Altijd goed naar je hart luisteren, hè? Want dat klopt. Listen to your heart. Roxette was dat. Het is feest in Kampen na de Kampen uitdagen en het stripspektakel en de feesten op het plein. Is er nu ook nog het Hanze Festival? Het is gisteren begonnen en opeens stond er een reuzenrad voor mijn deur. Nou, Bart-Jan Gardenbroek weet daar alles van. Bart-Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, waar komt het Hanze Festival opeens vandaan?
1: Nou, het Hanze Festival is eigenlijk ontstaan vanuit wens van een heleboel ondernemers en vrijwilligers in Kampen. Om ook echt het maritiem erfgoed van de stad onder de aandacht te brengen en centraal te stellen. En dat ook eigenlijk te vieren. En dat doen we met vanavond een Hollandse avond. Morgen een kamperavond met allemaal kamperartiesten. Veel kermis en uiteraard de kamperkoggen en de kamperbotters die te bewonderen zijn.
0: Ja, wat leuk. En dan zit je nu natuurlijk naar de weersvoorspellingen te kijken, of niet?
1: Ja, dat ziet er hartstikke goed uit. Dus ik denk dat het nog een uurtje regent. En dan van een uur of drie blijft het de rest van het weekend droog en mooi weer.
0: Ja, waarom willen die vrijwilligers en de ondernemers zo graag dat nautische verhaal van Kampen vertellen?
1: Nou, deze ondernemers en vrijwilligers zijn gek op hun stad. En ook op die historische binnenstad zo aan de IJssel. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een geweldig decor om die koggen te gaan bewonderen. En die koggen, die heeft ook vrijwilligers nodig. Die heeft budget nodig. En het geld wat we verdienen ook met dit festival, dat is ook ten goede van het onderhoud en het voortbestaan van de koggen en botters.
0: Nou, is er overal in Overijssel hoor je vrijwilligerstekort. En jullie stampen gewoon nog een festival uit de grond.
1: Ja, in Kampen is er geen tekort aan vrijwilligers. Als wij een oproep doen in ons ondernemersnetwerk, dan komen ze van alle hoeken en gaten aanlopen om te helpen achter de bar. Sponsoren die vrijdag meedoen met de feestavond, zaterdag weer achter de bar staan. Dus die warmte en die betrokkenheid, dat is echt geweldig in onze gemeenschap.
0: Het was wel, ik liep gisteravond naar huis, het was heel zachtjes, de kermis.
1: Ja, donderdag zijn we rustig begonnen met de kermis. En uiteraard komt er vandaag en morgen ook niet heel veel lawaai. Maar het gaat vandaag en morgen wel enorm bruis, hoor.
0: Oké, nou ja, ik heb nachtdienst, dus ik moet straks even slapen. Nou begrijp ik dat Samuel Welte en Wolter Kroes voor mijn deur staan.
1: Dat klopt. En het feestteam komt ook nog even kijken. Fons Feurink, dus dat wordt dolleboel.
0: Oké, en morgen?
1: Morgen hebben we een kamperavond met allerlei kamperartiesten met als hoofdact Stef Eckel. En dat is ook helemaal gratis toegankelijk voor vanavond. De Hollandse avond zijn nog tickets te koop. En morgen kan iedereen gewoon gratis aankomen lopen.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik wens je heel veel plezier en vooral goed weer. Dankjewel, Bart-Jan.
1: Dankjewel.
0: Ga ik Samuel Welte alvast draaien als opwarmertje voor het Hanze Festival in Kampen.

is ook zo, de show moet doorgaan. Het zou gek zijn als het stil werd op de radio, toch? Dankjewel, de mannen van Queen waren dat. The show must go on. Ik krijg een verzoekje van Gerlinde. Die zegt, vanuit Zwolle komt er straks nog wel een spelletje. Ja, er komt straks nog een spelletje. Maar eerst gaan we straks bekendmaken wie de nieuwe oogst is. De komende week veel te horen bij Radio Oost. Dit zijn de Common Linnets.

0: nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Morgen bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: Allianz Direct. Nu bij Dirk. Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk. €12,99.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppy-pleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
13: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
12: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Het laatste nieuws in Overijssel. Zo'n 300 asielzoekers in Zwolle krijgen tijdelijk opvang bij de Voorstepoort Woonboulevard. Daar komen containerwoningen te staan. Bij de sluizen in Eefde kunnen vanaf komende maandag 10 keer per dag schepen worden geschud. 2 keer zoveel als nu. En de geplande bouw van een groot stroomverdeelstation leidt tot woede en onbegrip bij voetbalvereniging KHC in Kampen. Je leest het op oost.nl of in de RTV Oost-app.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
18: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
19: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
20: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
21: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
20: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
22: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
23: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
24: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Your Love van Outfield, zo hoorde je.
1: Astrid de Jong bij Oost in de middag.
0: Ja, en er valt een hoop te bespreken natuurlijk in onze provincie. En vaak gaat het over muziek en muzikanten. Mensen die nieuwe muziek uitbrengen of een bijzonder project hebben. Vind ik ook altijd hartstikke leuk. En op vrijdag dan worden we altijd bekend wie de DJ's van Radio Oost of de presentatoren hebben gekozen als de oogst van Overijssel. Dus uit allerlei nieuwe muziek gemaakt in Overijssel of door mensen met roots, wortels in Overijssel, wordt dan een plaatje gekozen dat de hele week belachelijk vaak voorbij komt. Het zijn vaak natuurlijk ook hele mooie plaatjes, zoals afgelopen week Tangerine samen met Venice en By Your Side. En op vrijdagmiddag, ja, dan is het zover. Dan mag ik bekendmaken wie de nieuwe oogst van de Overijssel is en welk plaatje extra veel gaat horen de komende tijd. Nou, dat staat in ieder geval het komend half uur op de planning. En gewoon bestaande lekkere muziek, zoals bijvoorbeeld Sommieux en Sonny & Cher.

0: hele stad gebouwd op rock'n'roll. Daar wil iedereen wel wonen. We build this city. Ja, ik vind dit een beetje spannend. Want ik hoop dat degene die ik nu ga bellen niet naar Radio Oost zit te luisteren, eerlijk gezegd. Ik heb het over Ruben Hillen, die je ongetwijfeld kent omdat hij de Voice of Holland heeft gewonnen afgelopen seizoen. En hij bracht toen ook een single uit die je heel vaak natuurlijk hier gehoord hebt, 20 Seconds. En hij heeft een nieuwe single uit en ik ga hem bellen over die single en over zijn nieuwe theatertour. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen dat daar nog iets extra's aan vastzit. Ja, als hij zat te luisteren net twee platen geleden, dan weet hij het al lang. Maar misschien deed hij dat wel niet. Even kijken hoor. Hopen dat hij opneemt ook natuurlijk. Hij is hartstikke druk met het presenteren van zijn nieuwe plaat. Even kijken. Nou, het schiet niet erg op, hè? Even kijken. Doe eens. Dat is raar. Nou, weet je wat we doen? Ik werk hier natuurlijk nog niet zo lang. En je hebt hier heel veel verschillende knopjes. Dus even kijken of ik dan het goede knopje te pakken kan krijgen. Hier zo, om het nummer in te toetsen. Dan moet ik hier op drukken. En dan... Dan ga ik het hele telefoonnummer intoetsen, dus dat duurde even. Maakt het extra spannend. Als hij nu al die tijd zit te luisteren, denkt hij... Kind, wat doe je moeilijk? Dit had allemaal veel praktischer gekund. Oh ja, dan moet ik natuurlijk ook niet het verkeerde nummer intoetsen. Nou, blijf er gewoon gezellig bij. Dan, zo. Zal ik het voorlezen ook, het nummer? Dan kunnen jullie hem allemaal bellen om hem te feliciteren straks. Ik moet ook een brilletje, want ik kan die kleine cijfertjes natuurlijk niet lezen. Even kijken. Zijn jullie ook zo benieuwd wie het is? Nee, hè? Want ik heb het al verteld. Zo. Zo. Dit is beter. Kijken wat er gebeurt. Ja, de telefoon gaat over. Dat is al het halve werk natuurlijk. Denkt die onbekend nummer, ik ga niet opnemen.
1: Deze storing kan uw oproep helaas niet
0: wat?
1: Afgehandeld worden.
0: Ja, dan moet niet gekker worden. Nou, weet je wat? Dan is de verrassing er nu wel een beetje af. Sorry daarvoor. Maar dan ga ik hem gewoon vast draaien, de nieuwe single van Ruben Hillen. Met de verrassing eromheen geplakt. En dan ga ik hem ondertussen wel even proberen te bellen. En dan kun jij ondertussen weer wat leuks voor jezelf doen. En luisteren natuurlijk naar die mooie nieuwe plaat.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit over.

0: Allemachtig, wat een plaat. A Higher Love was dat. Van Ruben Hille, gewoon vanuit Lonneker in Twente, later Hengelo. Gewoon gestudeerd aan het ROC van Twente en opeens beroemd dankzij The Voice of Holland. En luister nou toch naar die nieuwe single. Ruben, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ruben, je spreekt met het technisch wonder van Radio Oost. Ik was je aan het bellen en ondertussen op de radio aan het vertellen dat ik een verrassing voor je had. Maar jij zat niet mee te luisteren.
1: Nee.
0: Wat zit je dan te luisteren?
1: Ik luister op dit moment niks. Ik ben bezig om mijn tour aan het voorbereiden voor volgend jaar. Dus er zit nogal wat werk in. Daar ben ik lekker mee bezig nu.
0: Nou nee, dat is het allerbeste antwoord. Want ik wilde je vertellen dat je de nieuwe oogst bent bij Radio Oost. Dus dat je de hele week oneindig vaak voorbij gaat komen op deze zender.
1: Ah, wat top!
0: Dat is fijn, hè?
1: Ja. Echt super, ja.
0: Maar moet ik heel eerlijk zeggen, het is meer dan verdiend. Want wat een goede plaat.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, dat
1: ik ben
0: is
1: heel blij hoe het is geworden.
0: Ja, precies. Higher Love, hoe kwam het tot stand?
1: Het is eigenlijk een beetje hetzelfde gegaan als hoe 20 Seconds tot stand is gekomen. Ja. We gaan dan bij Arno Krabman in de studio. Die heeft dan een idee en voor een melodie. En dat wordt dan uiteindelijk uitgewerkt tot iets instrumentaals. En dan gaan we met Will Knox, die heeft ook meegeschreven. En dan ga je gewoon eigenlijk, begin je met elkaar in gesprek te gaan. Van joh, wat wil je het over laten gaan? Wat lijkt je leuk? Ja, en uiteindelijk kom je samen met z'n drieën dan tot een tekst en een productie.
0: Nou, en dat is behoorlijk gelukt. Kun jij alles halen met die stem van jou?
1: Nee, was maar waar. Nee.
0: Wat moet je dan met een liedje als dit, doe je dat dan expres? Want die tonen, die zijn loopzuiver, man.
1: Ja, dat is ook niet in één keer gelukt, hoor. Dat gaat nog wel eens mis.
0: Oh, oké. Dus als je het live doet, is het niet om aan te horen?
1: Ja, nou, dan komt het er goed om. Nee, dat komt allemaal wel goed. Het is in het begin gewoon heel erg zoeken van, ja, wat wil je ermee en wil je erop?

0: in. Wil je toch wat lager blijven? Moet ook een beetje dynamiek hebben. Dus
1: het is
0: een heel proces.
1: Ja, precies. En dan komt dit eruit. Je gaat op tour, hè?
0: Ja, ook volgend jaar. We beginnen in oktober. Hebben we de eerste in Metropool eigenlijk.
1: Maar dat is dit jaar, toch?
0: Ja, klopt.
1: Ja. Dan is volgend jaar. Ik wil niet roddelen, maar volgende maand.
0: Ja, volgende maand is sowieso. En dan gaat de echte tour, die begint volgend jaar in het voorjaar.
1: Ja, maar je start in Hengelo.
0: Ja, en ik eindig ook weer in Hengelo. Dus dat is ook heel leuk.
1: Gelukkig, want die eerste van volgende maand, die is al uitverkocht.
0: Ja, die was echt binnen een minuut weg. Dat was echt, echt bizar hoe snel dat ging.
1: En die daarna in Utrecht ook, zag ik.
0: Ja, ook, ja.
1: Dus we moeten nu naar Groningen, zag ik. Maar dan zijn het nog de laatste kaarten. Dus als je er snel bij wil zijn, dan moet je er snel bij zijn. Hé, Ruben, jouw zus was oorspronkelijk jouw partner in jullie band, Unite.
0: Ja.
1: Wat heb je met je zus nu gedaan?
0: Nou, die is net bevallen van twee hele mooie kinderen.
1: Niet?
0: Dus die heeft zelf ook nog wel genoeg te doen.
1: Ach,
0: dus
1: wat heerlijk.
0: Dat is een heel bijzonder kaart, denk ik.
1: Dus je bent nu oma Ruben?
0: Ja.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: En het is, neem ik aan, een tweeling als ze allebei tegelijk geboren zijn.
0: Ja, klopt. Een jongetje en een meisje.
1: Echt? Oh, wat een koningspaar. Nou, wat leuk. Nou, dan kun jij weer druk bezig met de muziek. Zij nog even druk bezig met die twee. En dan hou je ons wel op de hoogte, hè?
0: Ja, absoluut. Zeker.
1: Goed zo. Nou, we gaan je oneindig vaak horen de komende week. En daar gaan we uitgebreid van genieten. Ik wens je alle succes, Ruben, ook met je tour. En dank je wel dat je er even was.
0: Ja, hartstikke bedankt dat jullie de aandacht hebben besteed en willen besteden.
1: Graag. Tot de volgende, Ruben.
0: Joejoe.
1: Doeg. Gaan we naar Somjeu. Ja, want Ruben komt vast wel een keer terug en dan vertelt hij meer. Dus logischerwijs gaan we luisteren naar Tell Me More.

0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Het is 2:30. We krijgen het regionale nieuws van Benjamin Borgman. Benjamin, ga je gang.
10: Bij een zware aanrijding tussen 2 auto's op de kruising van de N18 met de aansluiting van de A35 zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De kruising is afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Rond de N18, de Westerval en de oprit en afritten van de A35 is flinke verkeershinder ontstaan. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe de 2 auto's met elkaar in botsing kwamen. De geplande bouw van een groot stroomverdeelstation leidt tot woede bij voetbalvereniging KHC uit Kampen. Het station is 10 bij 30 meter groot, moet op de parkeerplaats van de club komen en is nodig voor woningbouw. De bouwplannen zijn volgens de voorzitter ongekend en gaan de voetbalclub raken.
11: We raken ook parkeerplaatsen kwijt. Dat is nogal wat. Wij snappen best wel dat er dingen moeten komen. En daar is iedereen het wel over eens, maar niet op deze plek. In mei zijn ze daarover begonnen. En het verbaasde ons zeer, want we zijn juist in gesprek met allerlei verenigingen hier op dit sportpark om hier een mooie sportcampus te maken. En daar wil men 10 miljoen voor vrijmaken. Maar ja, dan past dit er toch niet bij.
10: Volgens wethouder Wijnja is de plek bij KHC de beste optie. Over 2,5 week neemt de gemeente een definitief besluit. Mocht het station inderdaad bij KHC komen, dan stapt de club naar de rechter. De provincie Overijssel start vanaf deze maand met extra grondonderzoek langs delen van het kanaal Almelo-De Haanrijk. Het onderzoek is nodig voor de voorbereiding van het toekomstige onderhoud en de versterking van damwanden langs het kanaal. Er wordt onder meer onderzocht hoe de bodem is opgebouwd. De resultaten kunnen helpen bij het kiezen van een veilige uitvoeringsmethode en het verminderen van mogelijke overlast en risico's voor de omgeving. De werkzaamheden kunnen lokaal leiden tot tijdelijke verkeersmaatregelen. En accountantsbureau De Jong en Laan heeft concurrent Corp overgenomen. Het van oorsprong Twentse bedrijf groeit daarmee met 350 medewerkers... naar in totaal 1650 medewerkers. De Jong en Laan helpt bedrijven bij onder meer het maken en controleren van de jaarrekening... bij samenvoegingen en overnames. En het geeft ondersteuning bij belastingzaken. Het bedrijf ontstond eind jaren 80... en behoort inmiddels tot de 10 grootste accountantskantoren van Nederland. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
9: Dankjewel, Benjamin. En dan het weer. Nou, nog steeds regenachtig en af en toe een flinke bui. Maar dat wordt minder. Vanmiddag dan wordt het vanuit het noordwesten droger. En dan wordt de wind ook minder. Ja, het wordt ongeveer 18 graden vandaag. Want er stroomt frissere lucht binnen. Maar morgen is het andersom. En dan komt er juist weer warmere lucht binnen en is het droog. Zondag zo rond de 24 graden. Maandags zelfs nog zonniger. Dan wordt het rond de 25 graden. En het verkeer dan, het is ontzettend druk op de Overijsselse wegen. Dus ik geef je de files van ongeveer 10 minuten en langer. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen sta je 11 minuten stil. En eens even kijken hier, die A28 Utrecht richting Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. Ja, 12 minuten dus door een ongeluk en de afrit is ook dicht. Hou daar dan even rekening mee. Op de A35 Almelo richting Enschede tussen Hengelo-Zuid en Enschede 18 minuten. En ook een lange file bij Hoenderlo op de A50 van Apeldoorn richting Arnhem. Daar sta je een kwartier in de file. Er is een politieonderzoek bezig op de N18 Varsseveld richting Enschede bij de aansluiting van de A35. Daar zijn de afritten dicht aan allebei de kanten. En op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn nog een file tussen Kampen-Zuid en Knooppunt Hattemerbroek. Oh, en die wordt net ingekort, dus die duurt maar 5 minuutjes. Bij Oost in de middag.

It's So Easy, Linda Ronstedt. En ze heeft dat nummer speciaal geschreven voor de super makkelijke broers- en zussenquiz. Die zitten zo dadelijk aan te komen. Allemaal ter ere van de verjaardag van mijn grote broer, hè, die vandaag jarig is. De super makkelijke broers- en zussenquiz, daar kun je aan meedoen als je antwoord geeft op de vraag: wie is de zus van de actrice Jelka van Houten? Wie is de zus van de actrice Jelka van Houten? Als je dat weet, dan heb je de eerste vragen al goed in de supermakkelijke broers- en zussenquiz. En het antwoord kun je sturen via de Oost-app of via 06-4567-1331.

0: Mr. Know-it-all. Nee hoor. Mrs. Know-it-all heb ik aan de telefoon. Tenminste, dat hoop ik. We gaan namelijk de super makkelijke broers en zussen quiz spelen. Diane Hulman, een hele goede middag.
1: Hallo.
0: Hallo. Mijn grote broer is jarig vandaag.
1: Ja, gefeliciteerd, hè?
0: Ja, en mijn moeder die was echt 15 toen ze hem kreeg en 40 toen ik geboren ben. Dus hij is al 65.
1: Jeetje.
0: Ja, hij is echt oud. En nou ja, valt ook wel weer mee trouwens. Ja, valt ook wel weer mee.
1: Is oud,
0: nou ja, voor mijn gevoel, als het je grote broer is, dan gaat het toch wel heel hard hoor. Maar goed, dus ter ere van zijn verjaardag spelen we de grote supermakkelijke broers en zussen quiz.
1: Ja.
0: En ik vroeg dus, wie is de zus van actrice Jelka van Houten? En toen zei jij...
1: Carice.
0: Yay, Carice van Houten, ook wereldberoemd, onder andere door Game of Thrones ging ze opeens door het dak qua bekendheid. Maar Jelka doet het ook hartstikke goed, die is heel grappig.
1: Maar ze lijken voor geen meter op
0: ze elkaar. Lijken echt helemaal niet op elkaar, hè?
1: Nee, precies.
0: Maar het is precies ook als mijn dochters, de een is knap en de ander is mooi.
1: Oh ja.
0: Ja, en dan is net hoe je knap en mooi invult. Dan, kun je dan verdelen over die twee. Goed, dat betekent dat er nog twee vragen komen. En als je die ook allebei goed hebt, Diane, dan win je het Oostpakket.
1: Ja,
0: daar zitten dingen in. Ja.
1: Ja,
0: dat sturen we op en dan komt het bij jou aan en dan kun je het uitpakken. Dat is eigenlijk het plezier er al van.
1: Ja, nou, hartstikke leuk, toch?
0: Fijn. Heb jij broers of zussen?
1: Gaat, hè? Ja, als het
0: gaat altijd goed. Het is een super makkelijke quiz, hè?
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja. Okay. Hey, Diane, heb jij broers of zussen?
1: Ik heb één broer.
0: En hoe heet die?
1: Erik.
0: Erik. Ik vind het zo leuk dat ouders toch namen weten te kiezen die een beetje bij elkaar passen.
1: Ja.
0: Dat vind ik leuk. Ja, Diane en Erik, dat klinkt wel. Diane en Erik, nu geen ruzie meer maken. Zo, dat is leuk.
1: Ja, leuk.
0: Nou, ben je toe aan vraag 2?
1: Ja.
0: Ja? Wie is de zus van Birgit Schuurman?
1: Katja.
0: Zie je? Toch super makkelijk?
1: Ja, die is makkelijk.
0: Dat is het echt super makkelijk. Maar de volgende is best heel moeilijk hoor.
1: Oh,
0: ja.
1: Nou.
0: Ja, dat is helemaal niet waar. Het is een super makkelijke quiz. Ja. Wie is de broer van Ron Boshart?
1: Oh, Carlo.
0: Zie je dat veel mee, toch?
1: Nou, dat viel hartstikke mee.
0: Eigenlijk was de super makkelijke een beetje de te makkelijke broers en zussen quiz vandaag.
1: Ja, leuk.
0: Ja. Nou, je hebt wel gewonnen. Dus het pakket komt naar je toe. Ga je het zelf houden of aan Erik geven?
1: Ligt eraan wat erin zit.
0: Ja, dat lijkt me verstandig. Nou, dan horen we het nog wel.
1: Ja.
0: Veel plezier ermee en dankjewel voor het meedoen. Gefeliciteerd.
1: Nou, hartstikke leuk. Fijne uitzending
0: nog,
1: hè.
0: Dag Diane.
1: Dag.
0: Doeg. Heerlijk, die makkelijke quizzen. Ik vind het echt heel fijn dat iedereen altijd wint. De grote baas is dit.

0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: www.123gold.de.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Twee mensen zijn gewond geraakt bij een zware aanrijding tussen twee auto's op de kruising van de N18 met de aansluiting van de A35. Bij de sluis in Eefde kunnen vanaf komende maandag 10 keer per dag schepen worden geschud. 2 keer zoveel als nu. En de geplande bouw van een groot stroomverdeelstation leidt tot woede en onbegrip bij voetbalvereniging KHC in Kampen. Je leest het op oost.nl en in de Oost-app.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog. En daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon. En vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.

0: Kemperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
1: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Freedom van Wham was dat.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Ja, en voor veel mensen begint zo langzamerhand het vrije weekend. Het is pas 3 uur, maar de vrijdagmiddag is er vaak voor de borrel. Of is er natuurlijk om alvast aan het weekend te beginnen. Laat me even weten, waar is de borrel? Doen mensen nog aan de vrijdagmiddagborrel? Is er ergens in Overijssel, liefst in Hengelo, hier om de hoek, zo dadelijk een vrijdagmiddagborrel? Laat het maar even weten. Als jij een leuke borrel hebt op je werk, waarom is het daar altijd gezellig? En misschien neem je wel afscheid van iemand. Ik kreeg namelijk een berichtje. Dat was heel grappig. Kom je op het afscheid van Henk? Henk is er zelf niet bij. Vond ik echt een beetje zo. Henk is al weg, maar we gaan toch een borrel organiseren. Maakt niet uit, als het maar gewoon een gezellige vrijdagmiddag fuif is. Waar vier jij een vrijdagmiddagborrel? Misschien gewoon thuis, hè, omdat je helemaal niet werkt of altijd al de vrijdag vrij bent. Laat het even weten. Stuur een appje via de Oost-app. En wie weet kan ik dan een discoplaatje draaien voor bij je bedrijfsfeestje. Kan natuurlijk, hè. Deze bijvoorbeeld. Dan even de voetjes van de vloer. Iemand van de personeelafdeling met de conciërge. Streetlife.

0: was het een mooi verhaal, hè? Alex Warren, die in zijn auto leefde en niks kon betalen. En toen beroemd werd en de meest gestreamde liedjes ter wereld maakte opeens. En daar natuurlijk schatje hemeltje rijk mee werd. Het was hem zo gegund. Maar ja, nu heeft hij een nieuw album uit, Wild Child. En nu is het een beetje klaar, geloof ik. Nu denkt iedereen, ja, je kan zo goed zingen, maar het is allemaal een beetje hetzelfde. Ik persoonlijk vind dat niet erg als het allemaal een beetje hetzelfde is, als het allemaal maar zo lekker klinkt als Fever Dream, wat je net hoorde. Ik vroeg nog eventjes naar de bedrijfsfeestjes of de vrijdagmiddagborrels. Misschien was er een tip of er nog ergens een borrel te vinden was. Nou, in Haaksbergen schijnt het echt te doen te zijn. Want ik krijg van verschillende mensen door dat er een bedrijvenborrel is. Het Schuttersfeest, dus Schuttersfeest bedrijvenborrel in Haaksbergen. Hermien laat dat weten. En eens eventjes kijken. Ernie laat het weten. En nog iemand zonder naam laat het weten. Haaksbergen is the place to be op deze vrijdagmiddag. Dat is wel duidelijk. Nou, laat ik er dan even een feestliedje bij draaien. Toch? Even lekker meezingen. Zoet, zout en zuur.
1: Maria.

Zo, ik zit helemaal in de sfeer. Nobody's Wife van Anouk, waarmee ze doorbrak natuurlijk. Weet je nog, in die rode BH op Pinkpop. Ja, en ik heb dit weekend een bruiloft. Dus dit moet even weer uit mijn hoofd, dit liedje. Gewoon straks nog even, als ik de kans zie, nog even Love and Marriage aanzetten. Ik krijg een appje van Bart, die vraagt wat er aan de hand is bij Hengelo op de weg. En zo dadelijk in het regionaal nieuws of daarna bij de verkeersinformatie natuurlijk meer. Maar een waarschuwing is misschien wel even fijn. De A35, daar is namelijk een politieonderzoek gaande. En de afrit is dicht van Almelo richting Enschede en van Enschede richting Almelo. Dus het is misschien fijn als je die kant op rijdt. Zeker als je van Almelo naar Enschede rijdt. Dan sta je daar namelijk 40 minuten in de file. Dus dan weet je het vast. Dan kun je misschien nu nog besluiten om de andere kant op te gaan. Even kijken, want Bart die waarschuwde al nog eventjes. Die zegt, je wordt nu vanuit het westen over Hengelo gestuurd. Vind ik altijd heel moeilijk, het westen en het noorden en het oosten. Maar goed, er zijn dus omleidingen, maar hou er rekening mee dat je daar inmiddels meer dan een half uur in de file staat. Straks meer erover. Nu Fleetwood Mac en Little Lies.

0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
3: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
12: Nee, Attents met ds.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
15: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
16: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
15: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
14: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
17: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
18: En dan is het precies 3:30. Tijd voor een overzicht van het regionale nieuws. En dat krijgen we van Benjamin Borgman. Ga je gang, Benjamin.
19: De A35 bij Hengelo gaat dit weekend opnieuw dicht vanwege werkzaamheden aan de Loofvrietbrug over het Twentekanaal. Een deel van de werken kon eerder niet worden uitgevoerd door het warme weer. De snelweg wordt vanavond om 8:00 afgesloten in de richting van Enschede. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5:00. Rijkswaterstaat voert het onderhoud uit, zodat de brug langer meegaat. Het verkeer wordt omgeleid. Op oost.nl lees je via welke wegen. Landbouwminister Jamie van Essen uit Losser is blij met de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het PBL zegt in een analyse dat de stikstofplannen van het kabinet een stap in de goede richting zijn. Volgens de minister kan Nederland met dit pakket voor een deel van het stikstofslot af.
20: Onze inschatting is dat de stikstofuitstoot op heel veel gebieden fors naar beneden gaat. Ook andere maatregelen zorgen voor een betere natuurkwaliteit. En dat je dan soms, ook als een natuurgebied nog licht overbelast is, wel degelijk vergunningen kunt verlenen. Omdat je bijvoorbeeld zorgt dat het natuurgebied minder droog is. Dat er al minder drukfactoren op zitten. Dus ik ben heel blij dat het PBL dat ook laat zien.
19: In de kabinetsplannen staat dat de uitstoot in de industrie en het verkeer met de helft omlaag moet. En voor het eerst sinds de coronaperiode is de uitstoot in het verkeer gedaald, dat meldt het CBS. Vooral omdat er steeds meer elektrische auto's zijn en bussen schoner zijn geworden. Ook Heracles is teleurgesteld in de gang van zaken rondom de fans van de Graafschap. Het uitvak in het stadion van Heracles blijft vanavond leeg, omdat op het laatste moment is besloten supporters van de Graafschap niet vrij mogen reizen naar Almelo. Ze moeten nu met een verplichte buscombi komen. Die maatregel is genomen omdat er mogelijk een vechtafspraak zou zijn tussen de supporters van beide clubs. De club uit Doetinchem is het niet eens met de gang van zaken en boycott het duel door het uitvak leeg te laten. Ook Heracles is teleurgesteld dat de maatregel zo kort van tevoren is ingevoerd. En onder de voormalige IJsselcentrale in Zwolle ligt bijna 16 meter onder de grond een enorm keldercomplex. Er is een jaar lang gewerkt aan het toegankelijk maken van de kelder die vroeger onmisbaar was voor de elektriciteitscentrale. En vanaf morgen dan is het zover, dan openen de ruimtes voor bezoekers. De nieuwe eigenaar vertelt wat hij zoal moest doen om de ruimtes toegankelijk te maken.
0: We hebben kelder voor kelder dichtgelast. We hebben het water eruit gepompt, wat eigenlijk het meest eenvoudige nog was. Maar vervolgens lag er nog een laag slip en zand. Die hebben daadwerkelijk die kelders allemaal leeggegraven en met big bags het pand uitgebracht. Totaal 1500 zakken. En we zijn een klein jaar bezig geweest.
19: Dit weekend worden er voor het eerst rondleidingen gegeven. Uiteindelijk wil de eigenaar meer kelders openen en het complex verder ontwikkelen voor kunst en cultuur. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
18: Dankjewel, Benjamin. Even kijken naar het weer. Ja, vol verwachting klopt ons hart, want het zou mooier weer worden in de namiddag. Nou, als ik naar buiten kijk, dan zie ik het nog steeds regenen. In ieder geval is het de bedoeling dat het straks ietsje mooier wordt, maar wel kouder. Nu is het rond de 20 graden en morgen zo rond de 18 graden. En dan langzaam maar zeker wordt het weer ietsje warmer. Zondag wordt het 22 tot 24 graden met veel zon. En maandag wordt het nog zomerser. En dan de files in onze provincie. Nou, dat zijn er echt heel veel. Dus ik lees alleen de hele lange voor. Mocht je toch stilstaan en je file niet horen, dan is die gelukkig niet heel lang. Nou, de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, sta je in ieder geval 10 minuten stil. Ja, en zoals ik net al vertelde, op de A35 Almelo richting Enschede, tussen Delden en Enschede, daar is een politieonderzoek gaande. De afrit is dicht. Je staat daar nu 35 minuten stil. En op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek, dus naar de A28 richting Amersfoort, daar 9 minuten. Even kijken, want dat politieonderzoek was ook de andere kant op nog net met de afrit dicht. Ja, de A35 Enschede richting Almelo bij Enschede West dus ook. Maar daar staat op dit moment 7 minuten, dus dat is nog te overzien. Bij Oost in

zijn weer helemaal terug, toontje lager. Echt waar, de jaren 80 zijn gewoon weer gereanimeerd. Vroeg of laat, hoorde je. Ze treden op door heel Nederland. Ik heb nog niet iets kunnen spotten in Overijssel, maar je kunt de grens over naar Gelderland bijvoorbeeld op 26 september. Dan staan ze in Groenlo. Is toch leuk om te weten. Eens even kijken, want ik kreeg nog een appje zo op de valreep voor mijn weekend. Kijken of het me lukt om die door te zetten naar de telefoon. Want daar heb ik vandaag wel een klein beetje moeite mee. Even proberen hoor. Nee, dat wil natuurlijk weer niet. Nee, dat is nou jammer. Nou, ik kreeg een appje van Sandra. En Sandra die stuurt eigenlijk alleen maar de groeten. En het is heel sympathiek, Sandra. Maar ik zie ook nog nooit eerder een appje in dit appgesprek. En alleen maar de groeten. Dus nou weet ik niet, Sandra, of je weggaat. Of dat je alleen de groeten wil doen. En of je de groeten aan mij wil doen. Of dat je wil dat ik iedereen de groeten doe. Dus ik doe voor de zekerheid iedereen de groeten van Sandra. Zo, is het ook weer geregeld. Zo dadelijk José hier. Nu Taylor Swift. Mooi rijtje.

0: Vind je dit ook zo sexy, José?
1: Kijk, als iemand jezelf wakker zingen, dan zou ik toch... Ik weet niet of ik er per se vrolijk van word.
0: Ik weet niet of die de grens al over is voor Rod Stewart ook. Dat ik het niet meer sexy vind als die zo in je oor fluistert. Do you think I'm sexy?
1: Nou, ik heb hem dus een keer live gezien.
0: Niet?
1: Curaçao heb ik hem live gezien. En toen ging hij met allemaal ballen het publiek in gooien. Ja...
0: Het was het niet meer.
1: Nou, er waren heel veel vrouwen die een stuk ouder waren dan wij zijn. Die vonden dit echt... die hebben geen oog dicht gedaan, denk ik. Die vonden het heel leuk.
0: Over ballen gesproken.
1: Over ballen. Het is een klein bruggetje. Er is gedoe met ballen in Hengelo. Jeu de Boel is er.
0: Ja, wat is er dan?
1: Ja, ze gaan langs allemaal terrasjes. Mm-hmm. En dan gaan ze een Jeu de Boel-wedstrijd gaan ze houden.
0: Nou, okay.
1: Ik weet niet of je naar buiten hebt gekeken.
0: Ja, maar het wordt mooier straks.
1: Nee, op zondag.
0: Het is niet best.
1: Zondagmiddag.
0: Zondag
1: dan
0: mooier.
1: Gaat de zon schijnen. Nou, tot nu toe zijn allemaal mensen met ballen aan het spelen in Hengelo. En dus gaat onze inkopper daar ook gewoon over. Jeu de Boel toernooi in Hengelo, zegt de ene boeler tegen de ander.
0: Ja, maak hem maar af en stuur een appje. Kan via de Oost-app of via 06-4567-1331. Hoor je misschien je inkopper straks terug op de radio. Nu, I Love Life en ik zeg tot volgende week.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Het laatste nieuws in Overijssel. Twee mensen zijn gewond geraakt bij een zware aanrijding tussen twee auto's op de kruising van de N18 met de aansluiting bij de A35. Bij de sluis in Eefde kunnen vanaf komende maandag 10 keer per dag schepen worden geschud. 2 keer zoveel als nu. En de geplande bouw van een groot stroomverdeelstation leidt tot woede en onbegrip bij voetbalvereniging KHC in Kampen. Je leest het op oost.nl en in de Oost-app.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G. die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat hij zich focust op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Snel naar de weg. Het is namelijk heel erg druk op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. 10 minuten vertraging. 5 kilometer lang is de file daar. Dan sta je ook vast op de A28 Zwolle richting Groningen tussen Zwolle Noord en afrit Nieuw-Leuzen. Ook 10 minuten. 5 kilometer lang is de file. Tussen Staphorst en afrit Ommen is de vertraging ietsjes langer, daar bijna een kwartier, 5 kilometer op de A28. Dan is er, een Benjamin zei het net al, een ongeluk gebeurd op de A35 Enschede richting Almelo. Bij Enschede West is er nog altijd politieonderzoek. De afrit is daarom dicht. Het zorgt ook op voor een file. De A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo Zuid en Wierde West. 5 minuten over 3 kilometer. De andere kant op, de A35 Almelo richting Enschede tussen Delden en Enschede West. 10 minuten, 4 kilometer lang is daar de file. A35 Almelo richting Enschede tussen Hengelo Zuid en Enschede. 10 minuten, 4 kilometer lang is de file daar. Dan ook nog een aantal files op de N-wegen. Zo sta je vast op de N36 Almelo richting Ommen tussen Wieren Noord en Vriezenveen. 5 minuutjes maar, 4 kilometer lang is de file daar. En het is 8 minuten lang aansluiten op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Sterkte als je erin staat.

0: Let's go!
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
4: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
3: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
4: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
5: Radio Oost, het weekend in.

0: Circle in the Sand. Nou ja, Circle. Kijk, als je nu ongeveer een rondje gaat maken in het zand, dan wordt het een soort modderovaal.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Het is echt ongelooflijk. Het is een soort herfst buiten geworden. Het is wel lekker. Terug van zomervakantie. En we duiken meteen de herfst in, toch? Hey, Benjamin.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hallo. Heb jij nog nieuws eigenlijk?
3: Nieuws van mijzelf?
0: Mm-hmm.
3: Of nieuws... Ja, in de wereld.
0: Nieuws in de wereld en Overijssel heb je zeker bij je. Maar wat houdt jou bezig?
3: Nou, wat houdt mij bezig? Ik had het de afgelopen paar weken al vaak over GTA 6. En ik moet me even terugdenken aan...
0: Oh jee.
3: Wat was het? Volgens mij 2 jaar geleden hebben wij het hierover gehad. Dat er ook nieuws was over GTA 6. En ja, dat komt binnenkort uit dit en dat. Nou, we zijn 2 jaar verder en we moeten nog steeds 3 maanden wachten.
0: Mm-hmm.
3: Maar alsnog kijk ik er heel erg naar uit.
0: Het is een computerspelletje waarvan jij de trailer, denk ik, 58 keer hebt gezien op Netflix, of niet?
3: Inderdaad, vorige week kwam die uit en er is al zoveel over gezegd en er blijft heel veel over gezegd.
0: Hey, daarover gesproken. Ik kreeg een appje van mijn vriend. Dat appje begon met... Hey schat, ik moet je wat vertellen.
3: Ja, dan gaat het vaak mis, maar...
0: Dan gaat het heel vaak mis. Dus ik dacht, oké. En ik zat op de... Het was maandag. Het was maandag. Ik was onderweg vanuit Hengelo naar huis. Mijn vriend en ik zijn afgelopen zomer samen gaan wonen. Dus ik denk, nou, nu komt het, weet je wel. Een vaat was er ontploft. Een wasmachine die het niet meer doet. Een dak wat lekt. Nee, hij zegt, ja, je moet niet schrikken. Nou, als iemand naar je appt, je moet niet schrikken.
3: Oh, dan
0: is het zo, dan schrik je. Maar ik ga appen met een andere vrouw.
3: Mm.
0: Ja, ik weet niet of jij je de vriendin het al hebt verteld. Maar blijkbaar kan je dus ook een relatie aangaan met een andere vrouw in dat computerspel.
3: Oh ja.
0: En er schijnen nu al heel veel relaties.

0: Perstribune.
1: Vanavond Sparta Rotterdam, PEC Zwolle, Heracles Almelo, De Graafschap. Morgenavond FC Utrecht, Go Ahead Eagles. En zondagmiddag FC Groningen, FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Boy op Radio Oost. Hey hallo, José hier samen met Benjamin.
1: Hallo daar.
0: Tijd voor de inkopper. De inkopper die gaat vandaag over ballen. Heeft alles te maken met... Ik wou iets heel naars zeggen over Hengelo. Doe ik niet. Het gaat over een Jeu de Boule wedstrijd in Hengelo. 3 dagen lang. Kan je je voorstellen, 3 dagen lang met je ballen spelen?
1: Nee.
0: Nee, het is echt ongelooflijk lang. Maar goed, ze gaan er vol tegen aan. Ondanks dat het echt heel hard regent. Het waait. Volgens mij is het 1 dikke ellende.
1: Ja, gaat het allemaal door daar?
0: Weet ik dus niet.
1: Nee.
0: We gaan straks even bellen met de ballenkoning. Eens even kijken of dat Jeu de Boule toernooi uiteindelijk ook wel echt doorgaat.
1: Ja.
0: Maar het is genoeg reden voor ons om onze inkopper erover te laten gaan. Jeu de Boule toernooi in Hengelo, zegt de ene boeler. Of noem je het Bourget? Tegen de ander.
1: Hij is Scheffer, zegt bijvoorbeeld. Ik ga de boel er eens lekker op de kop zetten.
0: Jan Goosen zegt de ene boeler tegen de ander. Alle ballen verzamelen.
1: Zegt de ene boeler tegen de ander. Hilbert Spijker. Is dit balen of ballen?
0: Oh,
1: hè?
0: Sorry. Ja. Is dit balen of ballen?
1: Nou, ik denk dat hij dat bedoelt. Is dit balen? En daar bedoelt hij natuurlijk ballen mee.
0: Juist. Gert de Kleine, verkeerde ballen bij me. Ik dacht dat ze hier alleen aan klootschieten deden.
1: Ah, Monique Jansen of Lorkeers, zegt de ene boeler tegen de ander. Zullen we onder een hoedje spelen?
0: Oh, onder 1 hoedje, denk ik.
1: Oh ja, dat is de uitspraak. Er staan geen streepjes op die ace.
0: Roelie van der Vecht houdt het simpel, zegt de ene boeler tegen de ander. Tikkie.
1: Jolanda Kemper Holtenbroek heeft ook een leuke, zegt de ene boeler tegen de ander. Ik vind er geen...

0: Charles de Jong, zegt de ene boele tegen de andere. Na afloop van het evenement gaan we een borrel doen in die ballentent verderop.
1: Altijd goed, hè? We krijgen nog een inkopper binnen van Ewout.
2: Zegt de ene zure boele tegen de ander. Nou mag ik ook eens een keer met tegen iemand anders zijn ballen spelen dan tegen mijn eigen.
1: Fijn, nee. Ewout. Nee, goed, nee. Dit kan jij vast veel beter. Wil jij een RTV Oost prijzenpakket in de wacht slepen? Laat ons jouw inkopper dan even weten. Doe je op 06-4567-1331. Download de RTV Oost app. Daar kun je rechtsboven in ons ook een spraakberichtje sturen. Vinden we ook heel erg leuk. Hoor jij jezelf zometeen misschien wel terug in de inkopper? Bellen we je terug om iets na 6:30? En sleep jij dat prijzenpakket in de wacht?

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels, opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Het is precies 16:30. Eerst maar even een blik op de weg voordat we naar het laatste nieuws gaan. Het is druk op de A28 tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. 6 minuten. Je file daar is ongeveer 5 kilometer lang. Dan sta je ook vast op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. 6 minuten lang, 7 kilometer is de file daar. A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo Zuid en Wierde-West. 5 minuten vertraging. En ook 5 minuten lange onderweg tussen Hattem en Kampen-Zuid op de A50. Tot slot nog de N50, Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort. 5 kilometer, 5 minuten vertraging. Nieuws krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. In Kampen is een woning tijdelijk gesloten door de burgemeester. Eind vorige maand vond bij de woning in de wijk Sellersbroek een explosie plaats. Met de maatregel hoopt de burgemeester de rust en veiligheid in de buurt te herstellen. De explosie heeft veel impact op de bewoners van de woning en de omgeving. Gemeente en politie ontvingen de afgelopen dagen signalen en zorgen uit de buurt. De politie doet verder onderzoek naar de explosie en de achtergrond daarvan. Bij een zware aanrijding tussen twee auto's op de kruising van de N18 met de aansluiting van de A35 zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De kruising is afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Rond de N18, de Westerval en de op- en afritten van de A35 is flinke verkeershinder ontstaan. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe de twee auto's met elkaar in botsing kwamen. De geplande bouw van een groot stroomverdeelstation leidt tot woede bij voetbalvereniging KHC uit Kampen. Het station is 10 bij 30 meter groot, moet op de parkeerplaats van de club komen en is nodig voor de woningbouw. De bouwplannen zijn volgens de voorzitter ongekend en gaan de voetbalclub raken.
4: We raken ook parkeerplaatsen kwijt. Dat is nogal wat. We snappen best wel dat er dingen moeten komen. En daar is iedereen het wel over eens, maar niet op deze plek. In mei zijn ze daarover begonnen. En het verbaasde ons zeer, want we zijn juist in gesprek met allerlei verenigingen hier op dit sportpark om hier een mooie sportcampus te maken. En daar wil men 10 miljoen voor vrijmaken. Maar ja, dan past dit er toch niet bij.
3: Volgens de verantwoordelijk wethouder is de plek bij de voetbalclub de beste optie. Over iets meer dan 2 weken neemt de gemeente een definitief besluit. Mocht het station inderdaad bij KHC komen, dan stapt de club naar de rechter. En het moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. Een tas die een stoel in de trein bezet houdt. De NS gaat reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand er wil zitten. De NS legt uit waarom ze dit doen.
5: We zien onder reizigers toch wel dat mensen aarzelen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
3: Eindelijk, hè?
2: Ja. Een van de grote frustraties is dat toch, van in de trein reizen?
3: Ja, ik heb lang niet meer met de trein gereisd. Maar ik weet nog heel goed dat als je dan binnenkwam en gewoon een plekje wilde hebben, dat mensen bewust uit het raam keken en je gewoon geen plekje gunden.
2: Nee, of voeten op de bank. Vind ik ook zo irritant. Ja. Dat iemand dan, doe je toch thuis ook niet, denk ik dan. Dan ga je toch ook niet als je vader of moeder wil gaan zitten, of je zus of je broer of je partner, even je voeten neerzetten. Nee, ik vind het echt heel erg goed. Maar geldt het dan in alle treinen?
3: Niet in alle treinen. Oh. Het geldt alleen in volle treinen.
2: Dus, maar dan moet je dus zelf bepalen of een trein te vol is om. Dus als je mensen ziet staan, dan is het verboden of zo.
3: Ja, ik denk als je inderdaad een beetje echt op zoek moet, als je helemaal naar de 8e coupé moet gaan voor een plekje, dan moet je toch een beetje rekening houden van, misschien moet ik mijn tas even van de stoel halen.
2: Misschien is dat toch sowieso wel een mooi advies, hè? Beetje rekening houden met makanda.
3: Zeker.
2: Nou ja, leen bijvoorbeeld je paraplu even uit aan je buurman. Ja. Het is namelijk regenachtig, het is grijs. Morgen wisselen zon en wolken elkaar wel af. Er valt 's ochtends nog heel wat regen, maar daarna is het ook op. Het wordt een graad of 19. Zondag lijkt de zomer weer opnieuw te beginnen met veel zon en ruim boven de 20 graden.

0: Doe maar. En is dit alles op Radio Oost? Zometeen moeten we het even hebben over... ballen. Alleen dan geen lingoballen. We gaan het hebben over Jeu de Boerballen.
1: Het weekend in.
0: Ook nog gedaan afgelopen zomer. Lekker gejeu de boel.
2: Is dat zo?
0: Ja.
2: Gewonnen?
0: Nee.
2: Oh.
0: We moeten het eerst even hebben over... Hallo allemaal, dankjewel, alsjeblieft. Ken je dat?
2: Nou,
0: heb je echt geen idee waar ik het over heb nu?
2: Het klinkt een beetje als hallo allemaal, een beetje luizenmoederachtig.
0: Oh, luizenmoeder hallo allemaal. Nou, er is een soort van nieuwe hallo allemaal.
2: Oké.
0: Ja, ik word hier echt helemaal mee doodgegooid.
2: Wat, waar heb je het over dan?
0: Ja, dit is een meneer. En deze meneer die staat rondom Zwolle allemaal videootjes te nemen. En die videootjes die plaatst hij op social media.
2: Okay.
0: En eigenlijk het enige wat je kan verstaan is... Hallo, wacht, weet je wat? Luister maar even.
3: Ja. Hallo allemaal, hallo allemaal. Dank je wel, alsjeblieft, graag. Dan vandaag interview Zwolle. Oost... heel goed en lekker. Dankjewel, alsjeblieft.
4: Misschien heb je hem al voorbij zien komen op social media. Want hij gaat ondertussen viraal en iedereen wil een filmpje met hem opnemen.
3: Hallo allemaal, dankjewel, alsjeblieft. Graag gedaan vandaag. Zwolle.
5: Hallo allemaal, dankjewel, alsjeblieft.
4: Maar wie is deze vrolijke dansende man eigenlijk op het station van Zwolle?
3: Mijn naam is Mohammed Come Out Syrië. Ik vond Hasselt. Hasselt heel mooi.
4: En terwijl ik Mohammed probeer te interviewen... blijven zijn fans zich aandringen.
0: En
4: iedereen staat in de rij.
0: Gaat maar door. Nou, onze eigen Jamal die was dus even met... Hallo allemaal, dankjewel, alsjeblieft, Zwolle. Op pad. En die video is leuk. Die komt vanmiddag ergens online. Dus check die.

0: Of misschien wel eens een keertje gejeu de boel. Radio Oost, het weekend in. Nou, wat ik daarvan weet, ook van mijn vakantie, is dat je dat speelt in een soort kleine zandbak. Nou, in Hengelo dachten ze, weet je wat, kunnen we veel beter. Een toernooi en dan midden door de stad heen. Het hele weekend is het zover. En Bas is van de organisatie. Bas, goedemiddag.
1: Een hele goede middag. Hi.
0: Beetje een rare vraag, maar zijn je ballen nu nat?
1: De ballen zijn nat. Lijkt meer op waterpolo vandaag.
0: Wat is dit nou? Dit heb je toch ook niet voorzien?
1: Nee. Nou, weet je, we hebben afgelopen 2 jaar geluk gehad. En nou een keer pech. Dus, maar goed, de rest van het weekend zit er volgens mij wel goed uit.
0: Ja, dus precies.
1: Vandaag is een ietsjes natte start.
0: En vandaag gaat het om een bedrijventoernooi, toch?
1: Ja, vandaag hebben we het bedrijfstoernooi. En dat is ook, dat is ook belangrijk om eigenlijk zo'n heel weekend mogelijk te maken. Er komt natuurlijk best wel wat bij kijken. Mm-hmm. En doordat alle bedrijven vandaag meedoen en ook een kleine sponsorbijdrage doen, ja, kunnen we dit eigenlijk mogelijk maken. En dat is dan erg leuk natuurlijk.
0: Want even voor ons, Bas, hoe groot is dit dan?
1: Nou, kijk, het is gewoon erg gezellig binnenstadstoernooi. Zo moeten we het eigenlijk zien. Hè. Het is dus ook, het gaat al een tijdje terug in Hengelo. Het is misschien al wel 10, 15 jaar oud. Door verschillende verenigingen en stichtingen is het al georganiseerd. Mm-hmm. En na corona hebben wij het weer opgepakt met de juniorkamer uit Hengelo. En het weer nieuw leven ingeblazen. En op zich, hoe groot? Ja, we hebben vandaag 140 spelers. Zo. Dus dat zijn ongeveer 70 teams.
0: Dat vind ik best groot, Bas.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel aardig. En dan kan je dus zeg maar ook dit hele weekend kan je gewoon jeu de boule. Komen daar dan ook 100 mensen op af?
1: Nou, we hebben dus vandaag een hele drukke dag. Morgen hebben we een goede 60 tot 70 spelers. En de zondag is van oudsher het horecatoernooi. En eigenlijk zet die trend zich nog wel een beetje door. Maar iedereen is wel welkom hoor, die zondag. Mm-hmm. En dan spelen we ook met ruim 120 spelers. Dus zeker heel erg leuk en gezellig. En het is toch voor de eer, hè? Dus we zien heel veel spelers terugkeren.
0: Ja.
1: om toch de titel te verdedigen elk jaar.
0: Bloedfanatiek word je ervan, hè?
1: Ja, je wordt er heel fanatiek van. En het leuke is toch, dan moet ik natuurlijk niet de verenigingen, jeu de boule verenigingen en professioneel serieuze spelers tekort doen. Want die spelen vooral veel op de zaterdag.
0: Ja, hè,
1: die
0: op
1: zijn, daarom. Maar die zijn het. Kijk, die doen het op een andere manier. Maar als je kijkt naar de bedrijvencompetitie en het horecatoernooi, daar is niet iedereen een volleerd jeu de boule. En dat maakt het natuurlijk heel erg leuk. Je bent vaak goed gewaagd. Je bent aan elkaar gewaagd, om zo maar te zeggen. En dat is wel heel erg leuk om dan te doen.
0: Wat me dan te binnen schieten, Bas. Kijk, ik ben een keer met mijn oma gaan bowlen. Die bowlingbal die ging niet vooruit de baan op. Die ging achteruit de zaal in. Gaat dat dan ook zo met jeu de boule? Is het dan glazen die omgaan? Wat moet ik aan denken?
1: Nee, het gaat over het algemeen wel vrij goed hoor. Goed. En wij hebben wel iets meer zand in de bakken liggen, zodat de ballen een beetje afremmen. maar dat vindt de professioneel serieus jeu de boule zijn niet de beste omstandigheden wat wij aanleggen. Maar wij hebben het wel vooral heel erg leuk. En wel 28 banen door het hele centrum verspreid. Ik geloof 20 kuub zand. Dat zijn twee grote volle vrachtwagens. En, dus daar is wat zweet en schepwerk aan vooraf gegaan.
0: Ongelooflijk.
1: We zijn nu bijna helemaal zover. Dus,
0: super. Maar Bas, ga je dan zeg maar loop je van bak naar bak? Of is de bedoeling dat je het van het ene bakje naar het andere bakje gooit?
1: Nee, je gooit wel in je eigen bakje.
0: Oh, ja, precies,
1: dus want anders wordt het wel rommelig.
0: Ja.
1: Maar het is een soort competitie. Dus het is een soort knock-out race. Zo moet je het uiteindelijk zien. Mm-hmm. Dus je levert de punten in. En op een gegeven moment, dan ga je door. En uiteindelijk hebben we een finale natuurlijk aan het einde van de avond.
0: Leuk.
1: Maar je speelt, het idee is dat je een beetje door de hele stad speelt. De ene doet, die trakteert de winnaar op een drankje. Zo gaat het een beetje, zo ontmoet je elkaar. En is het ook nog heel erg leuk voor de plaatselijke horeca. Om ook een beetje aan te haken. Die hebben de deuren allemaal open vandaag. Dus
0: en aan het einde van de avond, Bas, moet je maar afwachten waar de ballen belanden.
1: Dan moeten we afwachten waar ze nog liggen en dan gaan we op zoek.
0: Ja. Heel goed. Leuk zeg. Ja, ik denk dat we ons volgend jaar maar moeten aanmelden, Benjamin.
2: Oeh, ons eigen teamtje.
0: Nou, je moet weten, Bas. Wij hebben dus met personeelsuitje van de radio... hebben wij dus vorig jaar was het, geloof ik, ook petanque gespeeld.
3: Dat ging zo goed, José.
0: Was verschrikkelijk. Ja. We zijn echt heel slecht. Maar het lijkt me wel heel leuk om een keertje mee te doen, Bas.
1: Nou, jullie zijn van harte welkom volgend jaar.
0: Ik ga het doorgeven voor het personeelsuitje. Dankjewel, Bas. Mooie dag, hè?
1: Super, dankjewel. Ja, helemaal goed. Super, doei.

0: Je mag haar dus geen Miley Cyrus meer noemen. Je moet haar vanaf nu Miley noemen. Want ze wil af van Cyrus. Dat is toch best gek. Ze heeft een superbekende papa. Ja. Maar ze wil niet meer met haar vader. Ja, ze wil nog wel met... Maar ze wil het zelf doen. Ah. Het is van haar. Haar succes.
1: Oh, best knap.
0: En daarom wil ze vanaf vandaag dus gewoon een Miley worden genoemd. Ze heeft vandaag ook een nieuwe plaat uitgebracht. Die is ongelooflijk goed.
1: Misschien... Jij hebt hem al gehoord?
0: Ja. Ja, ik ben zo'n idioot die dan 's ochtends vroeg alle nieuwe muziek alvast gaat checken.
1: Dat, hè?
0: Mag ik even zeggen dat Hugo een nieuwe plaat uit heeft?
1: Die tweede schools
0: band.
1: Tweede album?
0: Heel goed. Ja, niet het album is uit. Alleen de plaat van het tweede album.
1: Ah,
0: een soort voorproefje. Het antwoord, echt fantastische plaat. Zeg, wat hebben we zometeen in het nieuws?
1: We gaan het zometeen hebben over die woning die in Kampen is gesloten door de burgemeester. Want eind vorige maand heeft daar een explosie plaatsgevonden.
0: Oei, naar. Gelukkig hebben we ook iets sfeerverhogends. De man die uit mijn eigen Zwolle komt. Hey, lekker. Ja, het liedje, hè? Fons Feurink met zijn feestie. Hoor je zo meteen.
2: In de nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
3: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
2: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
4: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot u in de avond.
2: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Morgen bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
15: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. In Kampen is een woning tijdelijk gesloten door de burgemeester. Eind vorige maand vond er bij die woning in de wijk Sellersbroek een explosie plaats. De A35 bij Hengelo gaat dit weekend opnieuw dicht vanwege wegwerkzaamheden aan de Loofrietbrug over het Twentekanaal. En accountantsbureau De Jong en De Laan uit Twente heeft concurrent Corp overgenomen. Het bedrijf groeit daarmee met 350 medewerkers naar in totaal 1650 medewerkers.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Game over.
0: Snel naar de weg. Het is druk op de A28 Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Rottumerbroek. 5 minuten over 5 kilometer. A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo West en Wierde West. 5 minuten vertraging over 2 kilometer. Dan nog 2 vertragingen op de N-wegen. De N36 Almelo richting Ommen tussen Vriezenveen en Marienberg. 6 minuten, 3 kilometer vertraging daar. En 5 minuten vertraging op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek.
18: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
19: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
20: Ja. Allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
19: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
21: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
20: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
21: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
22: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Radio Oost. Het weekend in. Thuis in.
23: Fons Veuring?
24: Die ken ik niet.

0: Voor de duidelijkheid, dit is dus Fons Veurink uit Zwolle.
1: Het weekend in. Radio Oost,
0: het weekend in. Met zijn toch wel redelijk bescheiden hit Feesie. Je moet je ongeveer voorstellen dat ik met Bas en Bert op het Bevrijdingsfestival stond op 5 mei in Zwolle. Toen heeft Fons daar dus de boel laten zinken.
2: Oh.
0: Ja, geen grap. Er was een hele grote ponton. En op het ponton stond een soort partytent.
2: Ja.
0: En dat was dan een soort van de studentenplek. Dus daar konden dan allemaal studenten en zo konden daar een feestje vieren. Fons die zou daar dus optreden. Die heeft daar ook opgetreden. Maar er wilden zoveel mensen tegelijkertijd dat ponton op, dat ponton gewoon gezonken is.
3: Wat?
0: Ja, dat is echt ongelooflijk. Fons is super populair. Zeker als je dit draait in elke Zwolls café. Nou, dan gaat er echt het dak eraf.
2: Dan is het een feestje. Maar uiteindelijk alles goed gekomen, hoop ik natuurlijk.
0: Ja, het dak eraf, het ponton gezonken, maar iedereen droge voeten. Dus nou, helemaal goed.
2: Ach, wat een feest.
0: Hey, goedemiddag. Het is 5:07. Mooi dat je erbij bent op je vrijdagmiddag. Ik begreep dat in Hardenberg echt flink wordt geborreld. Ik hoorde Astrid al vragen, waar is de vrijdagmiddagborrel? In Hardenberg dus. Als je aan de vrijdagmiddagborrel zit, ik zweer het je, dat zit ik niet. Proost en veel plezier. Wij gaan het zo meteen even hebben over voetbal. We moeten het hebben over Staphorst-Genemuiden. Een echte derby staat op de agenda. Daar is zeker geen borrel aan de gang.
2: Nee, er zijn wat maatregelen genomen.
0: Maar echt, hè. En ik kijk even voor je naar de langste file. Nou, op dit moment valt het heel erg mee, hoor. Je staat nog zo'n 6 minuten in de file op de N36.

0: Sam Fender doet samen met Olivia Dean Rain Me In op Radio Oost. Ja, kijk, we hebben Joost van onze redactie. En als je tegen Joost zegt, hey Joost, stap voor Schenemuiden.
1: Het weekend in.
0: Nou, dan loopt hij toch een partij kleuren aan. Dat is niet normaal. Ja, het is een wedstrijd waar de amateur voetballiefhebber normaal gesproken echt een soort van op hol van slaat. Morgen staat hij weer op het programma. Maar dit keer staat er wel extra spanning op. De clubs die nemen extra veiligheidsmaatregelen, omdat de vorige derby uit de hand liep. Benny Michels is de voorzitter van Staphorst. Benny, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, dat is een hele lijst aan maatregelen. Zullen we eerst maar even beginnen met wat die maatregelen zijn?
2: Ja, dus gewoon de maatregelen zoals wij die met de lokale autoriteiten zijn overeengekomen. En ook met de sportclub Schenemuiden. Dus dat is, we parkeren ze een beetje anders. Wij gebruiken daar een veld wat straks gerenoveerd wordt. Daar kunnen de mensen parkeren. Nou ja, het spreekt voor zich. Het vuurwerk is not done, niet acceptabel, zelfs fakkels. Dus dat gaat ook streng op gecontroleerd worden, ook bij de ingang. Omdat dat ook de vorige keer in april toch wel een dingetje was. Mm-hmm. En wat er ook bij is gekomen is dat er voor en tijdens de wedstrijd geen alcohol wordt geschonken.
0: Benny,
2: en
0: het moet toch een spelletje zijn, maar deze manier is dat toch allemaal niet meer leuk?
2: Nee, een terechte opmerking. Maar goed, dat is toch een dingetje. Kijk, 18 april hebben we tegen elkaar gevoetbald. Toen ging het toch aan het einde van de wedstrijd, liep het wat uit de hand. En dan probeer je dat te zussen. Dan zie je in juli de speelkalender. En dan wordt 5 september is de wedstrijd Staphorst Genemuiden. En 30 januari gaan we naar Genemuiden toe. Nou ja, dat staat natuurlijk rood omcirkeld in de agenda. En vervolgens ga je dat even overleggen. We hebben ruggespraak gehouden met de autoriteiten in Genemuiden en in zowel als in Staphorst. Ook heel goed overleg met het bestuur van Genemuiden. En hoe gaan we dat doen? Supporters moeten eigenlijk door elkaar lopen. En dat was ook allemaal eigenlijk rond totdat er vorige week van vrijdag op zaterdag hebben we toch wat ongewenst bezoek op het sportpark gehad. En die vonden het nodig om toch wat groene verf ergens op te smeren. En als het dan een keer de doelpalen is, dat is nog een keer ludiek. Maar heel veel reclameborden tot aan de ramen van de bestuurskamer. Ach. Ja, dan staat iedereen wel op scherp.
0: Ja, maar dan is dat toch ook, wat ik al zei, niet meer leuk. En het lijkt me ook een kostenplaatje waar je dan mee te maken hebt.
2: Nee, klopt. Het moet gewoon een derby worden waar jong en oud door elkaar heen kan lopen. Kijk, en natuurlijk, je hebt of een geel-wit hart of een geel-blauw hart, dat blijft. En we zijn even 90 minuten geen vrienden, maar na de wedstrijd moet het gewoon een voetbalfeest worden. En natuurlijk, je kunt winnen of verliezen, maar daar zit het niet om. Het zijn gewoon een paar mensen die als het gewoon voor het grotendeels verziekt.
0: Kan je die mensen er niet gewoon uitzetten? Of is het niet zo? Ja, misschien is het heel dom hoor voor mij, maar denk dan, pak die mensen in de kraag, hoppakee, eruit ermee.
2: Dat lijkt natuurlijk heel simpel. En natuurlijk, we hebben stewards en die hebben de goede bedoelingen. Maar goed, doe er dan maar wat tegen. Als er een paar toch beginnen met een opstootje of met vuurwerk. Mm-hmm. Ja, dat, dat, dat,

0: Dat hebben wij het live gezet, ook in goed overleg met Sportclub Geenemuiden. En natuurlijk vindt men daar wat van. En wil je dan toch bepaalde maatregelen, wil je toch een biertje drinken? Ja, dan volg de livestream. En ik zou zeggen, ga naar een lokale kroeg.
1: Ja.
0: Of kijk thuis
1: precies
0: aan de keukentafel als je toch een biertje wil drinken. Kijk, prima, maar dit zijn gewoon de regels. En die gaan wij hanteren. En Geenemuiden hanteert ze gewoon ook op 30 januari.
1: Nou, precies. Lijkt me heel simpel. Verwachten jullie eigenlijk veel supporters uit Geenemuiden?
0: Ja, normaal wel. Misschien dat dit toch wel wat afremt. Hè? Bepaalde mensen, dat zou kunnen. Maar ik hoop toch dat, dat er morgen rond de 2.500, vorige keer was het 2.500 man. Zal dan morgen iets minder zijn. Vorige keer zaten we in de eind van de competitie. En nu is het natuurlijk begin. En ook eromheen wat meespeelt. En het moet gewoon een veilige omgeving zijn waar mensen naartoe kunnen gaan.
1: Precies.
0: En dat is toch wel, er zit toch wel een klein beetje een smetje op.
1: Nou, zeker. Benny, nog één vraag tot slot. Ja, dat is een vraag die ik je natuurlijk moet stellen, anders mag ik niet ophangen. Hoeveel wordt het dan morgen?
0: Ja, ik hoop dat de punten in stapwoord blijven. En dan zeg ik heel voorzichtig een 2-1 voor ons.
1: 2-1 voor Staphorst. Houd u aan, Benny. Heel veel plezier ook morgen, hè, vooral.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel voor je tijd. Die wedstrijd die begint tegen Geenemuiden om 2:30. Een samenvatting zie je zondagavond bij ons in de Oosttribune op TV Oost. Ja, en als je voor Geenemuiden bent, dan kan je de score natuurlijk gewoon omdraaien.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
11: Oh ja, nu moet ik wat doen. Eerst maar even naar de weg. Het is een stuk rustiger geworden. Nou, dat scheelt. Het is nog druk op de A28 tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. 5 minuten, 5 kilometer lang is de file daar. Ook tussen Almelo-West en Wierdewest sta je in de file. 5 minuten lang, over 2 kilometer, is de A35. Aansluit op de N36 om een richting Almelo tussen Marienberg en Westerhaar. 6 minuten, 3 kilometer lang is de file. En het is het gaat uit onze provincie. Ik kan me voorstellen. Je stopt natuurlijk bij het provinciebord. Je wil er niet over. Ik snap het hoor. De N348, Deventer richting Zutphen. Ook daar sta je vast 7 minuten over 2 kilometer. Over 5:30, tijd voor het belangrijkste nieuws van vandaag.
12: Landbouwminister Jamie van Essen uit Losser is blij met de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het PBL zegt in een analyse dat de stikstofplannen van het kabinet een stap in de goede richting zijn. Volgens de minister kan Nederland met dit pakket voor een deel van het stikstofslot af.
13: Onze inschatting is dat de stikstofuitstoot op heel veel gebieden fors naar beneden gaat. Ook andere maatregelen zorgen voor een betere natuurkwaliteit. En dat je dan soms, ook als een natuurgebied nog licht overbelast is, wel degelijk vergunningen kunt verlenen. Omdat je bijvoorbeeld zorgt dat het natuurgebied minder droog is. Dat er dan minder drukfactoren op zitten. Dus ik ben heel blij dat het PBL dat ook laat zien.
12: Gisteren werd al duidelijk dat meerdere gemeenten in onze provincie een gezamenlijke brief naar de landbouwminister hebben gestuurd. Daarin vragen de gemeenten om heldere en uitvoerbare maatregelen.
11: Bij de sluis in Eefde kunnen vanaf komende maandag 10 keer per dag schepen worden geschud. 2 keer zoveel als nu. Het is de uitkomst van de overleg met onder meer Rijkswaterstaat en Port of Twente. De sluis werd eind juli vanwege de droogte gesloten voor de scheepvaart. Of na maandag verder kan worden opgeschaald, dat blijft afhankelijk van de wateraanvoer. Dat vertelt de manager van Port of Twente.
14: Helaas zijn de prognosemodellen als het gaat om het Rijngebied, die lopen uiteen. Dat gaat van droog tot nat. Dus we kunnen geen koffiedik kijken. We kijken elke paar weken van hoe ontwikkelt het water in Zuid-Duitsland en Zwitserland zich.
11: Wel houden ze hoop. De manager vertelt met welk gevoel ze naar het nieuws kijken.
14: Met voorzichtige opluchting en voorzichtige vreugde. Maar er gaat wel een fles wijn open vanavond.
11: Lekker zeg. Normaal gesproken komen er zo'n 35 tot 40 keer per dag schepen door de sluis.
12: De A35 bij Hengelo gaat dit weekend opnieuw dicht vanwege wegwerkzaamheden aan de Loofrietbrug over het Twentekanaal. Een deel van het werk kon eerder niet worden uitgevoerd door het warme weer. De snelweg wordt vanavond om 8 uur afgesloten in de richting van Enschede. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat voert het onderhoud uit, zodat de brug langer meegaat. Het verkeer wordt omgeleid en op oost.nl lees je via welke wegen.
11: En ook Heracles is teleurgesteld in de gang van zaken rondom de fans van de Graafschap. Het uitvak in het stadion van Heracles blijft vanavond leeg, omdat op het laatste moment is besloten dat supporters van de Graafschap niet vrij mogen reizen naar Almelo. Ze moeten nu met een verplichte buscombi komen. Maatregel is genomen omdat er mogelijk een vechtafspraak zou zijn tussen de supporters van beide clubs. Hoe spreek je dan zoiets af? Zo van, nou, schat, wat doe je vanavond? Ik heb vanavond een vecht. Oh, leuk, gezellig, leuk. Hoe werkt het dan?
12: Ja, ik heb geen flauw idee. Ik zit niet in die...
11: Kijk, jij bent toch van de vechtsport?
12: In die scene. De club uit Doetinchem is het niet eens met de gang van zaken en boycott het duel dus door het uitvak leeg te laten. Ook Heracles is teleurgesteld dat de maatregel zo kort van tevoren is ingevoerd. Dat is het belangrijkste nieuws van vandaag. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
11: Dankjewel, Benjamin. Dan even naar mijn favoriete weervrouw. Hallo, Grieta.
15: Goedemiddag,
11: hallo.
15: José.
11: Voordat we het gaan hebben over dat wat jij allemaal te vertellen hebt over het weer.
15: Ja.
11: Eerst even wat lichter op je bord.
15: Er liggen springrolls op mijn bord.
11: Springrolls, wat zijn dat?
15: Dat zijn, het is voor mij ook nieuw. Het zijn een soort pakketjes. Ingewikkeld in rijstpapier met allerlei groentes. Daar zit komkommer in, paprika, een beetje Chinese kool en dan gebakken soja daarbovenop, ingepakt. En dan in een sausje dopen naar keuze. Het klinkt al heel makkelijk, maar
11: nee,
15: dat
11: klinkt
15: van,
11: helemaal niet makkelijk.
15: Dat rollen van die rijstvellen met inhoud leidde tot een slagveld in mijn keuken. Het is echt heel ingewikkeld.
11: Maar waarom? Ja. Waarom heb je die gemaakt? Is gewoon voor de leuk.
15: Ja, ik vond het leuk om hier weer iets nieuws te proberen. Oh. Morgen ga ik met Kano mensen op pad met een deel van mijn club. En dan nemen we allemaal wat mee voor de barbecue. Ik denk, joh, ik probeer eens even wat nieuws. En ik ga even die springrolls maken.
11: Ja, overal waar ik even bij denk, dat weet ik al. Dat gaat niet even duren. Zeker niet als het op koken op aankomt.
15: Ja, en het is... ik moest ook nog gewoon nieuwe van die rijstvellen kopen.
11: Nee.
15: Want ze waren op en kapot. En ze scheurden en alle stukken, dingen lagen op de grond.
11: Oh,
15: en
11: Grieta.
15: Dat. Maar het is gelukt. Ze zijn er.
11: Heb je nou al een hap genomen?
15: Jazeker.
11: En?
15: De verkeerde, die niet goed dichtgaan, die heb ik zelf opgegeten. Ja, ik vond ze wel, ik vind het wel lekker.
11: Ja, zou ik ook zeggen nu.
15: Het smaakt lekker, dat zo'n rijstvelpakketje met frisse groenten erin. Vind ik echt lekker. Ja.
11: We gaan een nieuwe rubriek invoeren. Koken met Grieta. Koken met Grieta. Goed. Dan maar gauw naar het weer, Grieta. Want spring roll, dat klinkt alsof het lente is. Nou, het was eerder herfst, hè, buiten.
15: Echt wel, ja. Een felle wind uit het westen vandaag. Diverse regengebiedjes en ook een paar stevige buien. We hebben zo'n 8 tot 14 millimeter opgevangen vandaag in Overijssel.
11: Zo.
15: En de temperatuur ging nog even naar de 22 graden. 21, 22 graden. Veel meer werd het niet. Daarna liep de temperatuur af. Terwijl het niet ver buiten de grens, bijvoorbeeld Frankfurt, 30 graden is.
11: 30?
15: Ja, 30 graden nog. Dus dat zit heel dichtbij. Wij zitten in de koelere lucht. Maar over de grens in Duitsland, Centraal-Duitsland, Duitsland is het echt 30 graden. Frankrijk zit ook nog in de hitte. En wij hebben het frisjes. En vanavond kan er dan nog wat klein beetje een buitje vallen of wat regen. Maar het stelt niet al te veel meer voor. En de temperatuur daalt naar 14 graden, waar wij dan morgenochtend weer mee beginnen.
11: Oh, oké. Okay. Een hele belangrijke vraag. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, Glita, voor jou. Blijven de ballen morgenochtend droog of blijven ze nat?
15: Welke ballen? Want tafeltennis is binnen.
11: Oh ja, dus nee, dit gaat over Jeu de Boule. In Hengelo hebben ze een stads-Jeu de Boule gebeuren. Hebben net iemand over gesproken en die zei, ja, ik heb hele natte ballen.
15: Ja, nou, morgen kunnen er wel vooral in de ochtend een paar regenbuien passeren. Er zal ook, denk ik, vrij veel stapelbewolking ontstaan morgen. Dus het is een beetje, ja...
11: Ballenweer.
15: Ja, het is net niet helemaal op orde, zeg maar. Met ook nog in de morgen weer een opstekend westelijk briesje. Met 20 graden. Wel goed natuurlijk weer om in beweging te zijn. En morgenavond klaart het dan waarschijnlijk breed uit op. Wordt een frisse nacht. En dan zondag veel meer zon. Dan zit er veel minder vocht in de lucht. Er komen wel stapelwolken. Maar het aandeel zon is zondag echt een heel stuk groter. Dan gaan we naar 23 graden toe. En maandag toppen we af met een zomerse 25 graden.
11: Heerlijk. Horen we je straks weer over. Dankjewel, Glita. We'll be right back.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1994? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.

0: Het is Cameron Whitcomb met zijn Kingdom of Fear op Radio Oost. Hoe oud was jij, Benjamin, toen jij je allereerste telefoon kreeg?
1: Oeh, ik zat in de eerste klas. Dus toen was ik er denk ik een jaar of 12.
2: Het weekend in.
0: Ja, dat is misschien een beetje gekke vraag. Misschien kom jij wel uit de tijd dat je gewoon met een draadje aan de muur en dat je gewoon werd gebeld en dat je moest zeggen, pap, het is voor jou! Ja, dan kom je uit dezelfde tijd als ik ook uitkom. Dan heb jij ook meegemaakt, net als ik, dat je piepers kreeg en toen dat je dan telefoons kreeg.
1: Ja.
0: Nou, ik was allemaal best wel jong toen dat gebeurde. Maar ik weet dus ook nog hoe het is om naar school te gaan zonder telefoon. Ja, jij dan ook net nog, hè, basisschool?
1: Ik ook nog, ja, zeker. Ja, ik ben ook gelukkig nog opgegroeid zonder alle technologie. Maar zeker, ik was een jaartje of 12.
0: De allereerste smartphone-vrije school van Overijssel. Die primeur die heeft de basisschool De S in Hellendoorn te pakken. Gisteren is een verbod ingegaan. En onze verslaggever Mark Oldekalter die nam een kijkje bij groep 6-7 in de klas van juf Jenske.
3: Op de gang ben je stil. Yes, start.
4: Dus vandaag zijn we officieel smartphone-vrij. Dus dat betekent dat we achter het oude initiatief staan. Vanaf 14 jaar geen smartphone en vanaf 16 jaar geen social media. Ik vind het hartstikke mooi dat we met ouders overeen zijn gekomen. Omdat we toch zien, op school zijn we aan het zoeken en ouders thuis ook. Dat we de krachten hebben gebundeld en samen tot deze conclusie zijn gekomen.
5: Heb jij een smartphone?
6: Ja, ik heb een smartphone.
7: Ja.
8: Nee, ik heb geen mobiel.
6: Nee.
5: Kijk je dan wel eens op die telefoon als je op school bent?
6: Op school niet. Nee, dat heb ik gewoon in mijn tas uitstaan.
5: U bent de directeur van De S hier in Hellendoorn. Wat vindt u van dit initiatief?
9: Ja, ik ben daar heel blij mee. En ik vind het een heel mooi initiatief. Omdat ik denk dat scholen en ouders nu samenwerken aan een probleem die we allebei tegenkomen. En je merkt het met name in de bovenbouwgroepen. En ongeveer vanaf groep 6 gaat het een beetje spelen. En we merken het dan vooral in de WhatsApp-groepen die worden gemaakt, hè, van de klassen. Dus kinderen met z'n allen in één groep. Dan gebeurt er na schooltijd wat in zo'n WhatsApp-groep. En dat zullen het dan door de volgende dag in de klas. En dan ben je als leerkracht en als school ben je bezig om dat soort dingen op te lossen.
10: En wij zijn dus de eerste in Overijssel, dat is de provincie waar wij wonen, die als basisschool smartphone vrij is. En dat is wel een momentje.
5: Mobielverbod op school, wat vind je daarvan?
8: Dat vind ik wel fijn, want kinderen die het wel hebben, die mogen ze dan ook helemaal niet meenemen.
6: Dat vind ik goed, want als je mag die telefoon niet op zo'n kleine leeftijd mee naar school. Dat is gewoon niet goed voor je.
5: Kesta Veurink, u bent initiatiefneemster. Waarom dit initiatief?
9: Dit initiatief omdat ik steeds meer om mij heen hoorde dat mensen eigenlijk best wel gedoetjes hebben met hun kinderen, met smartphone gebruik. Het initiatief wat ook nu in het dorp en omliggende dorp een beetje verspreidt. Ik krijg ongelooflijk veel positieve reacties juist. En ook de werkgroep, want ik doe dit absoluut niet alleen. We doen dit samen. We hebben inmiddels ook een gemeentelijke werkgroep. Dus op 11 andere scholen in onze gemeente staan ook al ouders op. En die gaan we gezamenlijk in optrekken. Die willen ook dit initiatief op hun school verspreiden. En het geeft eigenlijk alleen maar kans voor mensen die het anders willen, dat het ook kan, dat het draagvlak gecreëerd wordt. En dat die niet de enige zijn die even uit willen stellen.
10: Ik dacht, dan hou ik het bordje vast en dan doen jullie de, proberen om op de gaatjes en dan schroeven jullie hem erop. Kun je daar zien? Applausje.
0: En de foto werd gemaakt met, ja, een telefoon. Meer over de smartphone. Vrije basisschool in Hellendoorn. Lees je op de site oost.nl. En natuurlijk via onze app. Veel te vroeg, joh. 6, 7. Komen kinderen in mijn achterhoofd?
8: 6, 7.
0: Ja, dan ben je ongeveer 9. Blijf nog maar gewoon even klein. Kan het beste zonder telefoon.

0: Hazes en zijn kleine jongen op Radio Oost. En over kleine jongens, ja, daar is het echt een heel klein stapje naar de inkopper. Die gaat namelijk over ballen, jeu de boule ballen, wel te verstaan. Er is een jeu de boule toernooi in Hengelo. Zegt de ene boeler tegen de ander, dat is onze inkopper. Tot hoe laat mogen mensen meedoen, Benjamin?
1: Oeh, ja, daar vraag je me wat. Hè. Dat is een tijdje geleden dat ik mocht bepalen.
0: Mocht jij niks bepalen bij Evert?
1: Nee,
0: hij heeft
1: me niet gevraagd. Ik zei het wel, ja, ik wil graag eventjes...
0: Jij bent notaris. Je moet wel je plek opeisen.
1: Ja, nee, zeker. Ja, volgende keer als die hier zit, ga ik even heel streng wezen.
0: Jij gaat erover.
1: Ik ben blij dat je het nu aan mij vraagt, want ik ga even iets bedenken.
0: Ja?
1: Laten we doen... 6:30.
0: 6:30. Nou, je hebt tot 6:30 de tijd om jouw inkopper in te sturen voor een RTV Oost prijzenpakket.
1: Tijd zat.
0: Jeu de boule toernooi in Hengelo. Zegt de ene boeler tegen de ander. Ja, zelfs als het je geen bal kan interesseren, toch leuk als je meedoet via de Oost-app.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Drie auto's zijn eerder vanmiddag met elkaar in botsing gekomen op de N35 bij Heino. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. In Kampen heeft de burgemeester tijdelijk een woning gesloten. Eind vorige maand vond er bij die woning in de wijk Seddersbroek een explosie plaats. En zo'n 300 asielzoekers in Zwolle krijgen tijdelijk opvang bij de Voorste Poort Woonboulevard. Daar komen containerwoningen te staan. Dat en meer lees je op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevent af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. Het weekend in.

0: Met twee nietjes door je navel. De Centerfold. Jay Giles Band op Radio Oost. Hey, hallo, goedenavond.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: 6 minuten over 6 precies betekent ook dat je nog 31 minuten hebt om mee te doen aan de inkopper.
3: Je zou denken genoeg tijd, maar het is soms ook wel moeilijk om een leuke inkopper te verzinnen.
0: Vind je?
3: Ja.
0: Nou, soms schieten je ook, let op, soms schieten je ook te binnen.
3: Hey.
0: Je zou hem zomaar van me kunnen stelen, mag gewoon. Het Jeu de Boel toernooi in Hengelo, daar gaat het over. We hoorden net al eventjes van Bas dat het echt behoorlijk afzien is. Ze zijn op dit moment aan het Jeu de Boelen in Hengelo. Allemaal bedrijven nemen het tegen elkaar op. Maar het is koud, het is nat en het waait heel erg hard. Wij zitten lekker binnen en kun jij dus meedenken, nadenken over onze inkopper. Zegt de ene boeler tegen de ander. Nou, laat maar weten.
3: Kom maar door.
0: Ja, ik heb last van mijn knie trouwens.
3: Wat dan?
0: Ja, het is echt heel dom.
3: Wat heb je gedaan?
0: Ja, nee, het is echt heel dom. Ja, je kent toch dat je af en toe misschien wel eens je teen hebt gestoten of zo?
3: Oeh, dat doet heel veel pijn.
0: En dan altijd aan zo'n stom, knullig, niet normaal vervelend randje, toch?
3: Een tafelpoot of zo.
0: Nou, zoiets. Dus ik heb vanochtend heel vroeg was ik aan het werk. En toen dacht ik, nou, weet je wat een goed idee is? Ik breng even heel lief een kopje koffie naar mijn vriend.
3: Uh-oh.
0: Gewoon zo dat je denkt, oh schat, hier, alsjeblieft, heb jij een heerlijk kopje koffie. Dus ik had een kopje koffie gezet en ik loop naar boven de trap op. En ik loop dus met 2 koppen koffie in mijn hand. Hij heeft altijd echt een, nou, het is voor de helft suiker, voor de helft koffie bij hem. Dus ik loop met 1 bakje koffie, met een lepeltje, 1 bakje zonder. En wij hebben een nieuw bed.
3: Mm-hmm.
0: Net verhuisd, nieuw bed. Hartstikke fijn.
3: Andere plek, andere hoogte misschien.
0: Nou, niet een andere plek. Ook niet echt een andere hoogte. Maar wel een randje om het bed.
3: Oei.
0: Je wilt niet weten hoe mijn knieën eruit zien. Mijn knieën aan beide kanten, gewoon links en rechts. Ik heb alleen maar deuken in mijn knieën.
3: Ach.
0: En nu heb ik dus vanochtend, ja, dit is echt heel, het is 6 minuten over 6 misschien, ben je wel aan het eten. Oké, ik zeg het heel snel. Dan valt het misschien mee. Nu had ik vanochtend zoveel pijn dat ik moest overgeven.

0: hebben zo in het nieuws.
1: We gaan het zo hebben over 300 asielzoekers in Zwolle. Die worden tijdelijk opgevangen op een andere plek.
0: Hey, en ik werd gebeld door Han. Jij ook trouwens, Benjamin. Ja. Hij vroeg misschien of we iets kunnen draaien van Rob de Nijs. Speciaal voor zijn Shantycoor, want daar zingt hij dan in.
1: Oh.
0: Ik hoop dat hij deze ook doet. Het is Dag Zuster Ursula op Radio Oost.
2: Die

0: Choosing Texas. Hey, Benjamin.
1: Hey.
0: Ik zat een klein beetje over mijn social media te scrollen. Ja. Zoals ik dat. Trouwens, leuk als je me volgt. Doe je mij volgen?
1: Noem het maar eventjes.
0: Je volgt mij helemaal niet.
1: Ik volg jou wel.
0: Volg je mij wel?
1: Ja, denk ik wel.
0: @José de Bruin op Instagram. Vind ik leuk als je mij vervolgt.
1: Ting, ting, ting. Al die appjes komen zo meteen.
0: Nou, Bert zegt altijd, als je mij volgt, dan volg ik jou terug. Maar kan ik niet beloven.
1: Nee,
0: kan ik niet beloven.
1: Ga ik je ontvolgen? Nee, grapje.
0: Ga je mij ontvolgen?
1: Nee.
0: Goed, het loopt uit de hand. Ik zat een beetje dus te scrollen, ook op mijn Facebookpagina. En toen kwam ik toch ineens wat leuks tegen. Op de pagina van de Bathumse Kermis stond, wij zoeken nog een aantal enthousiaste vrijwilligers voor het sfeerbeheer. Nou, en sfeerbeheer, ja, dan moet ik toch al snel denken aan dit soort dingen. Ja, Mark!
2: Ja?
0: Ja, hoi! Jij bent van de organisatie, hè?
2: Dat klopt.
0: Wat moet ik me voorstellen, Mark, bij sfeerbeheer?
2: Sfeerbeheer is echt de mensen verwelkomen als ze naar de kermis komen.
0: Uh-huh.
2: Je staat bij de invalwegen van Batman. En dan zijn de fietsende jongens en dames en mannen en vrouwen op te vangen. Om te zeggen waar de fietsstallingen staan. En de weg te wijzen waar ze het snelst naar het kermisterrein kunnen komen.
0: Wat fantastisch, Mark. Eigenlijk begint namelijk het feestje volgens mij dan al bij je sfeerbeheerders.
2: Ja, en ik hoor van heel veel mensen dat het feestje eigenlijk al begint op de fiets naar de kermis toe. Dus, en dan komen ze daar op het terrein en dan is het helemaal bal, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja, dan gaan er misschien ook wat drankjes in en zo. En dan moet je wel nog even rechte weg naar de kermis kunnen vinden.
2: Ja, nou ja, goed. Op de kermis gebeurt het allemaal, zeggen ze.
0: Dus, ze zeggen het wel, Mark. Is dat ook zo?
2: Nou ja, de jaren dat ik er altijd geweest ben, en dat zijn er al veel, dus gebeurt het echt wel, ja.
0: Hé, hey, maar even een serieuze vraag. Hoeveel mensen heb je nodig? Hoeveel sfeerbeheerders?
2: Nou, we hebben nu al flinke, en dan moet ik zeggen, bij ons in het dorp is de vrijwilligersschade is echt heel, heel goed. We hebben een flink wat jonge lui ook, waar we de op- en afbouw mee doen. Dus de hekken neerzetten die we sinds een paar jaar moeten neerzetten voor de beveiliging.
0: Mm-hmm.
2: En de sfeerbeheerders, we hebben de aantal dagen al goed gevuld. Maar we hebben er op de zondag en de zondag sowieso nog wel even een twee of drie.
0: Vind je het gek, Mark? Op zondag is iedereen wel een beetje gaar natuurlijk.
2: Ja, nou heel goed. Ja, dan heb je al een zaterdag achter de rug. Dus,
0: ja, dat kan je ook, wil je zeggen. Als in, weet je wel, dat je dan heb je alles al meegemaakt. Dan hoef je niet meer naar de kermis toe.
2: Nou, en het zijn ook gunstige tijden, want het is van 1 tot 5, zeg maar.
0: Oh, dus dat is prima.
2: Dus in het midden op de dag en dan kun je s'avonds nog zo de kermis nog over.
0: Juist, we moeten het omkeren. We moeten juist zeggen, hè, dat is lekker van je kater afkomen. Gewoon meteen sfeer. Nou, precies. Ja. Dat vind ik een heel goed idee. Is het zo dat als die mensen niet gevonden worden, dat de zondag niet doorgaat?
2: Nee, joh, god, we blijven doorgaan.
0: Oh, gelukkig.
2: Desnoods ga ik er zelf staan.
0: Oké, hou ik je aan.
2: Ja,
0: Mark, je hebt het nu gezegd op de radio. Dat helemaal top? Oké. Okay. Nee, goed, we gaan er gewoon even vanuit dat deze mensen gevonden worden. Waar moet een goede sfeerbeheerder nou aan voldoen?
2: Nou, je moet zelf er sowieso heel veel plezier in hebben. En ook in de kermis. En je moet erachter willen staan. Het is voor ons wel heel van belang dat je gewoon ook een beetje representatief bent.
0: Oh.
2: En gewoon lekker representatief in de zin van. Je kunt hem in de korte broek staan, hoor. Dus je hoeft
0: ik dacht, ik moet helemaal strak in pak.
2: Nee, dat hoeft niet. Nee. Als je dat wil, dan mag dat.
0: Ja, precies. Nee, maar dat hoeft niet per se.
2: Nee, in de kleding die je zelf het prettigst vindt zitten, mag je gewoon gaan doen.
0: Mm-hmm.
2: En het is gewoon, het is gewoon, als je wil inzetten voor de kermis, dan is dat wel heel mooi.
0: Oké, nou, representatief en een beetje inzet tonen, dat wordt gewaardeerd, begrijp ik van jou.
2: Ja, en enthousiast en vrolijk. Dat is echt wat we eigenlijk wel zoeken.
0: Ja. Nou, het is dus niet een clown. Het is wel goed om te zeggen. Het is niet dat je clowntje moet spelen, maar gewoon een beetje mensen de goede kant op wijzen.
2: Dat doe ik zelf wel. Ik zal de clown voor spelen.
0: Is goed, Mark. Hoe doe je dat dan?
2: Och man, dat wil je niet weten.
0: Ja, dat wil ik wel weten.
2: Kom maar langs, dan wil je het zien.
0: Want ik begreep over die clowns gesproken dat er ook echt een kermisliedje is gemaakt, hè?
2: Ja, klopt. Ja, en dat is ook weer echt het dorp zijn er weer. Er zijn twee jongens in het dorp die hadden zoiets van. Die zingen al zo neer als nu en dan in de weekenden. En die zeiden van, hey, is er wel eens een kermislied gemaakt? Dus die gingen bij elkaar zitten, hebben alle archieven doorgespit. En dat was geen kermislied. Dus die zijn de studio's ingedoken en die hebben

0: 4 dagen kermis. En dat gaat er eigenlijk over. Eigenlijk wat er op de kermis gebeurt. Dus 4 dagen lang feest. Met elkaar samenhorigheid. En dat hebben ze. Dat zijn ze aan het gieten in een nummer.
1: Superleuk zeg. Hoeveel nachtjes slapen eigenlijk nog voordat de kermis begint?
0: Ik ben de nachtjes niet aan het tellen, maar voor mij mag het morgen wel beginnen.
1: Oh, superleuk. Ja, hoogtepunt van het jaar, dit voor jou?
0: Ja, dit is wel iets waar ik altijd elk jaar naar uitkijk, ja.
1: Oh, mooi toch? Ja, dat is toch fantastisch? Het is saamhorigheid, denk ik. Het is van alles en nog wat, hè, met elkaar.
0: Ja, het is bij ons... Het is gewoon even een grote familie als je daar loopt. Dus, en of je nou uit Deventer komt, of uit Badmen, of uit Okkerbroek, of letterlijk waar je vandaan komt. Het is gewoon, en ons kent ons, en het is gewoon altijd... Wij willen er altijd een feestje van maken. En gelukkig zijn de meesten die er komen, die willen er ook een feestje van maken.
1: Mark, het is zo erg of zo goed dat ik helemaal in Zwolle al echt gewoon gehoord heb over de Bathumse kermis. Zoiets van, wil je nog iets leuks meemaken, dan moet je naar de Bathumse kermis. Het is toch ongelooflijk? Ja, het gaat heel hard. Dus voor je het weet loopt het giga uit de klauwen daar.
0: Ja, nou, en ik wil nog even benadrukken voor de sfeerbeheer.
1: Oh ja, als je dan, daar waren we mee bezig, ja.
0: Ja, precies. Even toe de
1: ja, heel goed. Hou me bij de les.
0: Even als ze willen aanmelden, dan kan dat gewoon even via de website. Maar er staat ook wel bij je vermeld. Moeten ze maar even naar de socials van de Bathumse kermis.
1: Mm-hmm.
0: En dan kunnen ze even aanmelden. En we hebben daar, het staat erbij dat het vrijwillig is, maar we hebben er een kleine vergoeding tegenover staan. Mocht je zeggen van ik wil komen naar de vereniging, dan kunnen we daar een kleine financiële vergoeding tegenover zetten. Maar we doen het ook in de vorm van een paar consumptiebonnen. Dus.
1: Oh, nou ik denk dat veel mensen voor die consumptiebonnen gaan.
0: Dat denk ik ook.
1: Mark, mag ik jou nog één ding vragen? Altijd. In het kader van sfeerbeheer, wat zou jij willen horen? Ik heb Justin de Wild klaarstaan met Cheerio.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook onze zwoele zomernachten koning klaarstaan, Rutger van Barneveld.
0: Nou, zal ik je wat vertellen?
1: Ja.
0: Ik heb op mijn eigen TikTok een TikTok gemaakt.
1: Je hebt een TikTok gemaakt?
0: Van Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En
1: ja, hoe heet je? Wacht even, ik ga je nu opzoeken. Hoe heet je op TikTok? Dat is allemaal, dat is live radio. Hè? Als je mij wat vertelt, dan ga ik het meteen opzoeken.
0: Volgens mij Mark VG of zo.
1: TikTok.
0: Uit mijn hoofd.
1: Mark VG.
0: Ja.
1: Mark VG. Dan zegt hij. How to remove my watermark. Ik kan het niet vinden, Mark. Wat stom.
0: Ik ben ook heel moeilijk te vinden.
1: Jij bent ook heel moeilijk te vinden. Oh,
0: behalve op de kermis.
1: Behalve op de kermis. Dus mag ik hiervan aannemen dat jij graag Rutger van Barneveld wil met Zwoele Zomernachten?
0: Ja, heel graag.
1: Doen we die. Veel plezier, hè?
0: Super bedankt.
1: Geen probleem. En dankjewel voor het sfeerbeheer.

0: perfecte. Ik ga helemaal van stotteren. Ben je de perfecte sfeerbeheerder voor de Babmense kermis? Dan kan je aanmelden via de socials.
1: En vergeet die consumptiebronnen niet, hè? Als je dan toch een sfeerbeheerder wordt.
0: Ja, heerlijk. Hoeveel minuten nog?
1: We hebben nog even een blik op de klok werpen. Mm-hmm. We hebben nog 9 minuten, dus de tijd dringt.
0: Kan jij een goede inkopper? Kan jij deze zin goed afmaken? Jeu de boule toernooi in Hengelo, zegt de ene boeler tegen de ander.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: With the OG's.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijft je bij.
10: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
9: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op film.nl/agenda.
11: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
12: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
0: Het is precies 6:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedenavond.
1: Goedenavond. Zo'n 300 asielzoekers in Zwolle krijgen een tijdelijk opvang bij de Voorste Poort Woonboulevard. Daar komen containerwoningen te staan. De huidige opvang in de wijk Kampenpoort sluit per februari vanwege de sloop van het pand. Het is de bedoeling dat de asielzoekers uiteindelijk verhuizen naar het nieuwe AZC bij de wijk Stadshagen, maar dat is pas een jaar later klaar. Daarnaast zijn de containerwoningen bij de Woonboulevard nog niet op tijd klaar. Daarom zoekt de gemeente nog een extra tijdelijke locatie. Tegen de komst van het nieuwe AZC in Stadshagen was eerder al veel verzet. 3 auto's zijn eerder vanmiddag met elkaar in botsing gekomen op de N35 bij Heino in de richting van Raalte. De bestuurder van de voorste auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De weg richting Raalte was enige tijd afgesloten. Het verkeer werd omgeleid. Onder de voormalige IJsselcentrale in Zwolle ligt bijna 16 meter onder de grond een enorm keldercomplex. Er is een jaar lang gewerkt aan het toegankelijk maken van de kelder die vroeger onmisbaar was voor de elektriciteitscentrale. Vanaf morgen dan is het zover, dan openen de ruimtes voor bezoekers. De nieuwe eigenaar vertelt wat hij al zoal moest doen om de ruimtes toegankelijk te maken.
13: We hebben kelder voor kelder dichtgelast. We hebben het water eruit gepompt, wat eigenlijk het meest eenvoudige nog was. Maar vervolgens lag er nog een laag slip en zand. Die hebben daadwerkelijk die kelders allemaal leeggegraven en met big bags het pand uitgebracht. Totaal 1500 zakken. En we zijn een klein jaar bezig geweest.
1: Dit weekend worden er voor het eerst rondleidingen gegeven. Uiteindelijk wil de eigenaar meer kelders openen en het complex verder ontwikkelen voor kunst en cultuur.
0: Nou, en dat niet alleen. Heb je al gehoord wat hij ook wil? Hij wilde ook begraven worden.
1: Wat?
0: Ja, dat vind ik nog het meest bizarre. Deze man die wil heel graag dat er een soort, mooi ding wordt gemaakt waar hij dan in komt te liggen. En dat iedereen daar kan langslopen.
1: Dat is nogal wat.
0: Nou, dat is zeker nogal wat. Hey, en onze fantastische redacteur Justine kwam net de studio in met een hele grote glimlach.
1: En het belangrijkste nieuws, hè?
0: Je kan hem niet gelukkiger maken dan met de bekerloting. Zojuist is er geloot voor de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker met ook amateurclubs uit onze provincie. En dat klonk dan zo. Oh. Ja, je kan me niet blijer maken dan dit.
1: Kippenvel bijna.
0: Wat een lekker balletjesgeluid.
1: Zeker, maar het meest pikante potje in Overijssel, dat is...
14: De thuiswedstrijd voor Staphorst.
15: Ja, daar zijn ze blij mee.
14: Staphorst! Versloegen UNA in de vorige ronde naar strafschoppen. En zij gaan nu spelen tegen Genemuiden.
15: Dat is het bizar.
14: Staphorst, Genemuiden, ook niet ver van elkaar.
15: Die staan vanavond met hooivorken voor de deur.
1: Nou, Staphorst
0: zo,
1: dus.
0: Het is een hele ongelukkige opmerking zeg over die hooivorken.
1: Weet je wel, ja. We hadden het hier eerder in de uitzending al over. Want het is echt een derbykraker, kun je wel zeggen. Staphorst dus tegen Genemuiden in de beker. En ja, nou, toevallig. Morgen spelen die twee clubs ook tegen elkaar in de competitie. Hoorde je misschien nog wel meer over deze uitzending. Voor die wedstrijd zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen, omdat het de vorige keer nou best wel uit de hand liep. Supporters vochten met elkaar en een aantal raakten zelfs gewond.
0: Mogen we terug naar de bekerloting?
1: Ja, zeker.
0: De andere wedstrijden van de clubs in onze provincies zijn...
1: HHC Harderberg thuis tegen Barendrecht.
0: Wacht hoor, ik ga weer even een graai doen in die ballenbak. Daar gaan we weer.
1: Roda Raalte uit tegen TOGB.
0: Heerlijk, nou, pas op je ballen.
1: Ja, en dan ook wel een klapper hoor. Excelsior 31 thuis in de Rijssen tegen AFC 34.
0: Heerlijk, meer over de bekerloting lees je op onze site oost.nl en natuurlijk in onze app. Ben je meer, mag gewoon nog één keer, gewoon even.
1: Tuurlijk, meerdere keren.
0: Ik mag het meerdere keren doen,
1: dan door.
0: Gaan we. Heerlijk, ja. Bingo-balletjes er maar bij, dan gaan we weer. Heerlijk. En als u dan toch even lekker gaat schudden boelen, dan is ook... Fantastisch. Nou, ik heb hier heel veel lol mee, dat begrijp je. Ik hoop dat jij net zoveel lol gaat hebben met de wedstrijden die op de planning staan. Gauw naar het weer. En dat krijg je van Grita. Ja, Grita, we krijgen iets heel zomers. Het lijkt alsof hij wel weer opnieuw begint, die zomer.
16: Ja, die zomer die is nog niet helemaal voorbij. Je ziet sowieso ten oosten en zuiden van ons is sowieso die zomer nog aanwezig. Zeker in Frankrijk. Spanje had gisteren ook nog een paar veertigers op de thermometer. Dus de zomer is er nog wel. Dit weekend gaat hij langzaam weer een beetje terugkomen bij ons. Morgenochtend een graad of 14 met wolken en zon. Dat ideetje houden we een beetje vast de hele dag. Wolkenvelden en periode met zon. Met name morgenochtend nog een enkele regenbui die vanuit het westen passeert. Best nog wel een stevig windje, een fris windje, laat ik het zo zeggen, vanuit het westen. 20 graden komen nog op aan. Maar 's avonds dan gaat die temperatuur vrij snel omlaag. En dan zondagochtend een windstil begin. Misschien wel wat herfstmist, want ja, dat is toch het naderende seizoen natuurlijk. En dan komen we toch nog op 23 graden uit met veel zon. Ik denk dat de zondag echt meer zonuren heeft dan de zaterdag. En op maandag nog wat meer zonuren en dan de toptemperatuur van 25 graden.
0: Nou, heerlijk. En nou zag ik stiekem al dat maandag de temperatuur nog ietsjes klimt, toch?
16: Ja, die maandag is de warmste dag, de zomer is warmer. Dus op zondag hebben we dan 23 graden. Je ziet ook altijd dat er maar een klein... In de hoogzomer kan zo'n 22 graden lange tijd stand houden. Nu tik je hem even aan en dan zakt hij alweer. Net zoals de zonkracht een stuk lager is. En maandag ook. We tikken de 25 graden aan. Dan zakt hij wel weer. Maar wel een mooie zomeravond.
0: Heerlijk. Fijn weekend, Grita.
16: Hetzelfde.

0: zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is De Nieuwe Oogst. It's my

0: Iemand stuurt me precies een berichtje dat hij blij wordt van mijn vriend. Dat is heel raar.
1: Iemand wordt blij van jouw vriend.
0: Ja, moet ik daar nou weer mee? Ja. Hier, top geregeld met je vriend. Word ik blij van.
1: Nou, dit wordt na de uitzending even bellen met je vriend dan. Hè?
0: Ja, ik heb mijn vaatwasser net verkocht. Dus ja, ik ga goed. Eigenlijk wilde ik zeggen dat Ruben Hillen ook heel blij wordt. Hij reageerde vanmiddag zo bij Astrid toen hij hoorde dat hij de nieuwe oogst was.
2: Ah, wat top! Ja. Ah, dat is super.
0: Ja.
2: Echt super, ja.
0: Ja, echt super, ja. Nou, ik moet hier toch even... Ik heb helemaal de neiging om mijn vriend even live op de zender te bellen. Doe ik niet. Weet dat hij daar echt heel ongelukkig van wordt.
1: Dat zou wel een leuke radio zijn.
0: Hè? Ja, want dan heb ik meteen ruzie. Dat willen we niet, Benjamin.
1: Nee, dat zou
0: we gaan wel. Gewoon naar de inkopper. En die inkopper heeft alles te maken met de Jeu de Boule ballen. Er wordt namelijk volop gejeudeboeld in Hengelo.
1: Ja.
0: Zegt de ene boeler tegen de ander.
1: Dini Voortkamp koop, al ben ik 78. Ik kan echt wel een balletje gooien. Mijn ballen zijn grijs, net als ik.
0: Jeu de Boule ballen zijn toch ook grijs?
1: Niet allemaal, toch?
0: Volgens mij ja. Alleen het kleine balletje. Het kleine balletje is blauw of rood. Maar alle andere Jeu de Boule ballen die zijn grijs. En met die grijze ballen, ik denk dat zij de andere grijze ballen mee bedoelt.
1: Daar
0: ga ik vanuit. Alleen, dan heb je zeg maar drie streepjes.
1: Ja, en sommige hebben dan geen streepjes. Dan kan je ze zo
0: precies
1: uit elkaar halen.
0: En dan moet je dus met een vergrootglas erbij om te kijken of het jouw bal is of niet jouw bal.
1: Ja, goed dan.
0: Ik had je normaal gesproken vergroot. Nou, goed. Ja, dit is een moeilijk onderwerp. Gert de Kleine, die zegt verkeerde ballen bij me. Ik dacht dat ze hier alleen aan klootschieten deden.
1: Oké. Langs Vos uit Marienberg. Hoi, José en Benjamin, zegt de ene boeler tegen de ander. Eindelijk een plek waar je ongegeneerd met de Franse slag kunt gooien. Mooi.
0: Geen kerkdijk uit Deventer. Je moet niet met effect werpen. Komt omdat ik las. Sorry, G. Ik las, je moet niet met effect wippen. Gaat helemaal de verkeerde kant op.
1: Hij heeft er nog eentje hoor. Geen kerkdijk uit Deventer.
0: Dank
1: zegt de ene boele tegen de ander. Kan niet meedoen. Ze hebben mijn ballen doorgezaagd.
0: Rob Pat uit Hengelo. Ja, we hadden dit van tevoren kunnen bedenken. Dat we hier melig van zouden worden. Ik speel vaak met mijn ballen, maar nooit in de stad.
1: Goed dan. Hij heeft er nog eentje. Onze Rob rolt mijn bal niet in het natte zand. Dan weet ik al dat ik aan de bar beland.
0: En die schrijver uit Deventer. Zegt de ene boeler tegen de ander. We zijn er bijna.
1: En ook hij heeft er nog eentje. Ik ga toch liever klootschieten. Kan je mooi hard gooien.
0: Cor van den Berg. Ben hem kwijt. Waar zijn de ballen, jongens?
1: Ook hij heeft er nog eentje. Wat een nattigheid. Het lijkt wel Jus de Boule. Mooi, ook leuk.
0: Cor vind ik heel leuk. Hans Blokhuis. Als wij niet winnen, dan is de Jeu er al gauw af.
1: Heel mooi.
0: Zullen we maar iemand bellen? Even kijken of we iemand aan de telefoon krijgen. En we zijn keihard. Had jij die regel met Evert ook?
1: Ja, nee, absoluut. Als je niet opneemt, dan win je niet. Dus dan gaat het prijzenpakketje niet jouw kant op. Oei, oei, oei.
0: Ik vind dit dus altijd het spannendste moment. We kunnen wie dan ook bellen, maar ik vind dit het spannendste moment van de hele uitzending altijd.
1: Ik denk van 7:15, door wie word ik nou in hemelsnaam gebeld?
3: Marianne van der Bos.
0: Marianne van der Bos met José de Bruin en Benjamin Borgman van Radio Oost.
3: Goedenavond.
0: Wil je nou goedemorgen zeggen, Marianne?
3: Ja.
0: Oh jee, ben je nog zo in de bonen?
3: Ja, ik zat te lezen.
0: Oh, wat heerlijk, wat lees je?
3: Ja, hele dikke boeken. Van alles.
0: Oh, hele dikke boeken over van alles. Dat klinkt als een soort encyclopedie, maar dat is het niet.
3: Ik ben nou een chroniek van Nederland, hele geschiedenis van Nederland.
1: Zo,
3: dat ik aan het lezen.
0: Marianne, waarom zou je dat? Doe je toch niet voor je plezier op een vrijdagavond?
3: Ik ben heel nieuwsgierig.
0: Ja, ik ben ook heel nieuwsgierig, maar een hele dikke pil lezen, dat gaat misschien een beetje ver.
3: Ja.
0: Nou, maar heerlijk toch. Lekker. En dan is het buiten een beetje aan het waaien en regenen. En je hebt lekker de radio aanstaan.
3: Ja, we hebben nooit even de tv aanstaan.
0: Moet erop hangen. Het wordt hele slecht op de radio.
3: Waar de hele middag de radio aan?
0: Vertel. Je hebt meegedaan aan de inkopper, hè?
3: Dat klopt.
0: Weet je hem nog? Jeu de Boule toernooi in Hengelo. Zegt de ene boeler tegen de ander.
3: Als het regent, gaan we naar die ballentent.
0: Ik vind hem zo leuk dat ik je graag trakteer op een RTVO's prijzenpakket, Marianne.
3: Ach, fantastisch. Dat is leuk.
0: Ja, en nou, dan krijg je ervan als je meedoet. Dank je wel voor het meespelen.
1: Van harte.
3: Graag gedaan.
0: En lezen, hè. En ik verwacht natuurlijk straks wel een samenvatting. Dat snap jij ook.
3: Ja, dat kan.
0: Marianne, mooie vrijdag. Goed weekend.
3: Dank je. Moet ik blijven hangen voor het adres?
0: Zou ik wel doen, ja.

0: Was zij nou niet het nichtje van Henk Wijngaard?
1: Ja, ik heb dat verhaal ook gehoord, inderdaad. Een bijzonder verhaal weer, zeg.
0: En steeds, Jan, I'm out of love op radio. Oost, heb je nog mooie weekendplannen, Benjamin?
1: Ik ga naar Dodewaard morgen, want daar is mijn vriendin natuurlijk opgegroeid. Gaan we even terug naar haar familie en we gaan nog op kraamvisite.
0: Leuk zeg.
1: Zeker leuk.
0: Super schattig totdat je wordt ondergekotst. Echt heel lief. En morgen ben ik er weer met Weekend over Rijschool. Zondag trouwens ook met ook weer een nieuw 12-letterwoord. Maar voordat wij vertrekken wil ik je eerst even iets laten horen. Misschien weet je wel dat ik uit Zwolle kom en dat ik echt nogal fan ben van Higo.
1: Nou, dat mag ook terecht hoor.
0: Ja, maar ik vind het toch altijd een beetje moeilijk om te zeggen omdat je op de radio bent en dan wil je toch een beetje iedereen een kans geven,
1: ja,
0: en zo.
1: Ja, toch. Higo,
0: ik vind,
1: hè?
0: Higo echt fantastisch. Ik had het er nog over zo straks met een collega en toen zei ik, ja, Hans, dus de zanger van Higo, die schrijft liedjes als gedichten, maar echt als gedichten.
1: Poëtisch, hè?
0: Heel poëtisch. Ze hebben vandaag hun tweede studioalbum aangekondigd. En het eerste nummer wat daarvan afkomt heet Antwoord. En wil ik je graag laten horen.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
12: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
11: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
15: Voor de grootste keuze

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Vanavond Sparta Rotterdam, PEC Zwolle, Heracles Almelo, De Graafschap. Morgenavond FC Utrecht, Go Ahead Eagles. En zondagmiddag FC Groningen, FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1994? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen

vanavond. Sparta Rotterdam, PEC Zwolle, Heracles Almelo, De Graafschap. Morgenavond FC Utrecht, Go Ahead Eagles. En zondagmiddag FC Groningen, FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: de nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velver-Lindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Morgen bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
4: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
5: Ja. Allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
4: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
5: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
6: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
10: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
9: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden 2 mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
11: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
9: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Radio Oost. Oosttribune. Paul Schabbing.
15: 3 minuten over 8 en 2 wedstrijden vanavond in zowel de Eredivisie als de Keukenkampioendivisie. En daar gaan we eerst naartoe, want er is al gescoord bij de wedstrijd tussen Heracles Almelo en de Graafschap in Almelo, dus Job Vaarhorst.
16: Ja, Jan van Staan heeft zijn klokje ingedrukt. 1 minuut en 35 seconden had Angelie nodig om nummer 7 aan te tekenen van dit seizoen. We zijn pas 5 wedstrijden onderweg, maar hij schiet dus af kop. Dus al zijn 7e doelpunt van het seizoen binnen. Lekkere aanval over de rechterkant via Abbas. Goede voorzet en Angelie. Jan, hij stond ook wel helemaal vrij, hè?
17: Ja, ik weet niet of de Graafschap weet dat de topscorer meedoet. Dat je gewoon denkt als voorstopper, ik zal hem eens proberen uit te schakelen.
16: Is maar opgevallen de afgelopen speelronde.
17: Nou ja, het is net of dat je denkt van ja, doen ze voor het eerst mee, maar ja. Hij koppelt wel fraai in, hè? Maar die aanval op zich was gewoon prima. Dus nee, aanvallend gezien geweldig, maar verdedigend lijkt het helemaal nergens op.
16: De Graafschap ging met goede bedoelingen naar Almelo toe. Ja, het staat voorlaatst in de competitie. Past totaal niet bij een club van de statuur van de Graafschap. Heracles natuurlijk geweldig aan het seizoen begonnen. De koploper van de keukenkampioendivisie. Ja, nu moet Heracles wel even oppassen als daar de Graafschap er vandoor is. Dan is het in de 1-op-1 met de Keizer. Een hele goede redding van de Keizer op die inzet van Ahmeti, dat is een belangrijke redding al van de Keizer. Want daar was de Graafschap dus snel vandoor aan de omschakeling. Geweldige openingsfase na 4 minuten voetbal. 1-0 dus voor Heracles. Daar het doelpunt van Angelina na 1,5 minuut. Maar dat had ook zomaar 1-1 kunnen zijn.
15: En dan hebben we die wedstrijd in de Eredivisie. Pek Zwolle op bezoek in Rotterdam. Spangen bij Sparta. Nico Wamsia.
18: Ja, het was al een mooie week voor Pek Zwolle op de transfermarkt met de komst van Sidney van Hooijdonk en de terugkeer van Filip Krastev. Die week hopen ze vanavond ook goed af te sluiten met een overwinning op Sparta. Dat moet in eerste instantie wel gebeuren zonder de nieuwe aanwinsten. Krastev is er sowieso nog een paar maanden uit door een blessure en van Hooijdonk begint op de bank. Zou natuurlijk wel kunnen invallen. Toch is er wel een wijziging in de basiself van Pek Zwolle. Links voorin krijgt Sissoko vanavond de voorkeur boven Seurensen. Sissoko heeft al een paar goede invalbeurten achter de rug en krijgt nu dus als beloning een basis is plaats tegen een Sparta. Daar staan wel 2 nieuwelingen in de basis. Hateboer en ook Michael Brouwer. De oud-doelman van Heracles kwam deze week over van FC Utrecht. En staat meteen onder de lat. En dat gaat ten koste van Bednarek. Hier ook een brutaal begin van Pek Zwolle. Maar het is niet zo brutaal als het begin van Heracles in de thuiswedstrijd tegen de Graafschap. Pek wel sterker. Maar hier staat het nog 0-0.
15: 1 wedstrijd dus in de Eredivisie. Dat is die wedstrijd dus tussen Sparta en Pek Zwolle in de keukenkampioendivisie. Naast Heracles Almelo de Graafschap, waar het dus al 1-0 is. Verder nog Almere City tegen Jong Ajax. FC Emmen tegen FC Volendam. Helmond Sport tegen VVV Venlo. RKC Waalwijk tegen NAC Breda. En Vitesse tegen Top Os. In al die wedstrijden nog geen goal gevallen. Behalve dus bij Heracles Almelo, bij Job Vaarhorst en bij Jan van Staar. Dat lijkt weer een makkie te worden, mannen.
16: Nou, als we afgaan op de eerste 2 minuten van deze wedstrijd, dan lijkt het zeker weer een makkie te worden. Ja, Heracles is ook gewoon heel erg goed bezig aan dit seizoen onder de nieuwe trainer Vincent Helman. Kent het een droomstart van deze competitie? Ja, en in Doetinchem is dat compleet anders. Die club staat na 4 wedstrijden al compleet in brand. Het verkocht haar beste spelers, kreeg daar weinig voor terug. De leiding wachtte lang met aankopen. Hoopte dat er in de Eredivisie wat los zou komen qua spelers, maar moest het op de laatste dagen van de transferwindow doen met wat kruimelwerk. En die kwamen zeker niet uit de Eredivisie. Behalve de rechtsback Martens, die kwam nog naar Doetinchem toe. Maar die kan ook niet voorkomen dat de Rakers er nu opnieuw vandoor is. Aan de linkerkant via Rodriguez. Dat wordt die bal alsnog weggewerkt. Wel opgevangen in de as door Sam Schepeman. Schepeman zoeken naar de rechterkant, naar Abbas. Net met die goede voorzet dus op het hoofd van Angelie. Abbas nog maar een keer zoeken richting Angelie. En nu is het wel de defensie van de Graafschap die goed op staat te letten. En dan moeten alle Graafschapfans die moeten dat van het huis bekijken. Want het uitvak hier in Almelo is leeg. Vanmorgen werd bekend dat er een verplichte buscombi werd ingevoerd. 11 uur voor aftrap van de wedstrijd. Maar die fans zien nu wel op de televisie dat de linksbuiten Finocchiario er vandoor is. Die schiet daar richting het doel van de Keizer. En die bal belandt daar in de handen van de Keizer. Ja, Heracles staat wel op 1-0, Jan. Maar de Graafschap is er al wel 2 keer gevaarlijk uitgekomen.
17: Ja, nou hij vergeet alleen even uit de eerste aanname gelijk. Aan de rechterkant loopt er 1 helemaal vrij. Ja, die is straks al een keer geschrokken dat hij voor de keeper kwam alleen. Maar het zijn open wedstrijden altijd in de KKD. En Heracles heeft een topschutter. En ik zie bij de Graafschap nog weinig voorbereiding is prima, maar dan het slot. Ja, en daar gaat het uiteindelijk om in die wedstrijden. Maar Heracles, de bovenliggende partij, lijkt me logisch.
16: Ja, en dat zien die fans van de Graafschap dus vanuit huis. Omdat er vanmorgen door de gemeente Almelo een verplichte buscombi is ingevoerd. 11 uur voor aftrap van de wedstrijd. Ja, daar kun je je voorstellen dat heel veel supporters niks meer kunnen regelen als ze eerst met de auto mogen komen. En die zien nu vanaf de bank zien ze daar dat Hooswier het buitenspel staat. En dus de Graafschap een vrije trap mag gaan nemen. We voetballen nu 7,5 minuten. Het staat 1-0 van Heracles door die vroege goal van Angioli.
15: Dan ook nog maar eens even kijken op Spangen bij Sparta tegen PEC Zwolle. Daar wel PEC Zwolle supporters, Nico.
18: Ja, die hoor je luidruchtig op de achtergrond. Een stuk of 250 hebben de lange reis naar Rotterdam gemaakt. Ze zien hun ploeg goed beginnen. PEC Zwolle heeft de les van vorige week wel geleerd hoor. Toen ze wat moeizaam begonnen aan die wedstrijd tegen NEC. Binnen 5 minuten al tegen een 1-0 achterstand aan stonden te kijken. En eigenlijk de hele wedstrijd een beetje achter de feiten aanliepen. Dat wil de ploeg van Henry van der Vecht vandaag voorkomen. Dus hebben ze eigenlijk vanaf de aftrap het initiatief gepakt. Heeft één mogelijkheid opgeleverd. Een kopkans voor Simon Graves uit een hoekschop. Alleen die ging over. Verder is het vooral dreigend wat PEC Zwolle laat zien. Maar heeft die oud-doelman van Heracles, Michael Brouwer, nog niks te doen gehad in de openingsfase van de wedstrijd. Nu een ingooi voor Martes. De rechtsback van Sparta gooit de bal terug naar Jong. Jong gaat nog verder achteruit richting Michael Brouwer. Die met een uittrap komt. Zomaar ingeleverd bij Ryan Thomas. Dat biedt misschien perspectief voor PEC Zwolle. Als Thijs Oosting die bal krijgt, schiet uit de tweede lijn. Dat heeft hij wel eens beter gedaan. Want dit is een rollertje. Ook nog eens recht op de keeper afgevuurd. Dus dit geen enkel probleem voor Michael Brouwer. Hier 9 minuten onderweg. Nog geen doelpunten bij Sparta tegen PEC Zwolle.
8: De Oosttribune.
19: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: The Lost Frequencies en Caelum Scott. En Where Are You Now? We gaan weer naar Rotterdam. Sparta, PEC Zwolle, Nico Mansje.
1: 12 minuten van de wedstrijd. Het staat nog 0-0. PEC Zwolle het beste begonnen aan deze wedstrijd. Al moet het wel oppassen voor de counters van Sparta. Want die hebben met Mitchell van Bergen natuurlijk een speler die ongelooflijk snel is. Dat weten we nog uit zijn tijd van FC Twente. Maar uit diezelfde tijd weten we ook dat zijn rendement vaak niet al te hoog is. En dat zien we nu ook in deze wedstrijd. Want het werd heel slecht uitgespeeld, die counter. Via Aartsen werd het een hoekschop voor Sparta. Maar daar werd Sparta niet gevaarlijk uit. Nu weer het vertrouwde beeld van alle veldspelers op de helft van Sparta. Nou, als dat zo druk is daar, dan is het ook lastig om er doorheen te komen. Maar ze hebben nu wel twee creatieve buitenspelers met Mbayo op rechts en op links Sissoko. Nu gaat het buitenom. Is het Ryan Thomas die de bal kan voorgeven. Lage voorzet bij de eerste paal. Er moet dan eigenlijk Sissoko opduiken. Die stond nog een beetje te slapen ter hoogte van de penaltystip en begint iets te laat aan zijn loopactie, waardoor Sparta die bal kan wegwerken. Maar ook die tweede bal wordt meteen weer opgepikt door PEC Zwolle. Dat zodoende de druk kan opvoeren op het doel van Sparta. Nu dacht Aartsen en ik eigenlijk ook dat PEC Zwolle zou mogen ingooien. Maar de grensrechter die er beduidend dichterbij staat, kent de ingooi toe aan de thuisploeg. Dus kan Sparta weer eventjes op adem komen als we in de 13e minuut van de wedstrijd zitten en het nog 0-0 staat hier op het kasteel bij Sparta tegen PEC Zwolle.
0: En dan weer naar het Tacito Stadion in Almelo, waar Heracles dus al vroeg op een 1-0 voorsprong kwam door een goal van, je zou bijna zeggen, wie anders dan Jean-Paul Enjoli, Joop Vaarhorst en Jan van Staan.
2: Hier ook in de 13e minuut. En inderdaad, Enjoli. Heracles nu wel even naar achteruit. Want de Graafschap komt er wel een aantal keer gevaarlijk uit. Daar is het via de linkerkant. En is het zoeken daar naar, naar Mero, de linksbuiten van de Graafschap. Ja, die wordt er op de hout gezeten door Vicente. En dan gaat er Van Gils ook maar een keer druk zetten. En dan moet de Graafschap helemaal terug. Maar je benoemt het al, Paul. Enjoli. Jan.
3: Ja.
2: Je weet toch niet wat je ziet in die eerste wedstrijden?
3: Nee, het is ongelooflijk. Maar ook, laten we zeggen, het loopvermogen, hoe hij zich presenteert. Hè. Het is een beetje een atleet. Het is heel lichtvoetig allemaal. Ja, en het is een speler natuurlijk die barst van het zelfvertrouwen. Maar die ook op de juiste posities komt. Hij komt in de 16. Dus wat dat betreft, je hebt hier gewoon je handen vol aan hem. Het is gewoon een speler die je eigenlijk steeds weer in de gaten moet houden. Al moet ik zeggen dat de Graafschap op het veld niet echt veel minder is. Alleen ja, die hebben wat mogelijkheden laten liggen. Maar ja, Heracles heeft gewoon de betere spelers.
2: Ja, Vincent Helman, de trainer van Heracles, noemde de Graafschappen de best voetballende ploeg van de competitie, wat hij heeft gezien in de eerste speelronde van de KKD. Ja, je kijkt nu een kwartiertje naar de Graafschappen. Wat zijn jouw bevindingen?
3: Nou, als dit de beste zijn, dan weet ik het niet.
2: Dan worden ze fluitend kampioen.
3: Ja, maar je hebt niet voor niks één punt. Het is een jonge ploeg, lijkt het. En je hebt het gevoel dat ze wel willen voetballen. Ze proberen ook in de opbouw te komen. Maar ja, als je nou uit naar de koploper gaat die in deze entourage speelt, dan zou ik eerst in het begin van de wedstrijd toch eens even kijken van, jongens, wat hebben we mee te maken? Maar ja, al met al is het wel een hele open wedstrijd.
2: Ja, ingooi nu van Heracles diep op de helft van de Graafschap. Gaat gegooid worden door de Spaanse rechtsback Vicente. Die heeft daar de bal in zijn handen genomen. En bijna alles en iedereen van Heracles is mee naar voren genomen. Dat betekent een verre inworp voor het doel van de Graafschap. Richting de eerste paal is het daar verlengen door Housewiert. En dan belandt die bal daar voor de voeten van Abbas. Met een lekkere halfvolley maakt hij daar Ties Wiegers, de doelman van de Graafschap, maakt hij het dan moeilijk. Maar Wiegers staat goed op te letten. Bokst die bal naar de zijkant. En dus kan de Graafschap eruit komen. Heracles neemt de bal over en speelt hem helemaal terug naar Fabian de Keizer. Dat is de doelman van Heracles. Het staat 1-0. Bijna een kwartier gespeeld.
4: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Just the two of us. 9:30 gauw weer naar het voetballen. Op Spangen in Rotterdam. Sparta thuis tegen PEC Zwolle. Nico Mancia.
1: Doelpuntloos na 19 minuten voetbal. PEC Zwolle goed begonnen aan de wedstrijd. Maar het duel dreigt een beetje te kantelen in het voordeel van Sparta. Dat de afgelopen minuten een aantal mogelijkheden achter elkaar heeft gekregen. Eerst was het Martens, de rechtsback, die een uitstekend steekpaasje gaf in de richting van Zonneveld. Blijkbaar geen buitenspel, want hij mocht doorlopen. Maar het schot ging via de vingertoppen van Schendelaar in het zijnet. De hoekschop die daaruit volgde werd binnengekopt door Zonneveld. Maar vlak daarvoor was er al gefloten door scheidsrechter Teube vanwege een aanvallende overtreding van een van de andere Spartanen. En daarna was er nog een dreigende uitbraak van Terro aan de rechterkant van het veld. Maar die werd vereideld door Graves met een uitstekende tackle. En zo staat PEC Zwolle een beetje onder druk. Dus kijken of ze zich weer wat terug kunnen knokken in de wedstrijd. En zelf weer aanvallend gevaarlijk kunnen worden. Maar nu is er toch langdurig balbezit voor de thuisploeg. Met Goodold Bruno Martens Indy aan de linkerkant van het veld. Schuift die bal in de voeten van Bas Kuipers. Dat is een behoorlijk Twents getinte linkerkant. Met Mitchell van Bergen voorin. En Bas Kuipers als de linksback. En die brengen die bal weer aardig voor de goal. Dus Cheryl Floranus ziet geen andere uitweg dan die bal maar in het uitvak te trappen. Dat levert dus een hoekschop op voor Sparta. De vorige hoekschop van Sparta aan die rechterkant van het veld werd binnengekopt. Maar die treffer werd geannuleerd omdat er al was gefloten voor een overtreding. Maar ze zijn dus gevaarlijk uit dit soort spelhervattingen. Deze aan de rechterkant van het veld gaat getrapt worden door de Vin Kasper Terro. Zou hem kort kunnen spelen naar Julian Baas. Maar hij geeft al vrij snel aan dat hij de bal gewoon weer voor de pot gaat slingeren. Dat was zo even dus ook heel gevaarlijk. Daar komt Schendelaar, laat die bal los. Wordt een beetje gehinderd, maar het spel gaat door omdat er een balbezit is voor PEC Zwolle. Dan zou er een countermogelijkheid kunnen komen via Mbayo. Mbayo ziet gewoon 5-6 ploegenoten meesprinten. Dus dat biedt perspectief voor PEC Zwolle. Nog altijd Mbayo in de as van het veld op rechts. Heel veel ruimte voor Sissoko. Sissoko kan de 16 meter ingaan. De Trucendoos gaat open. Het schot! En het gaat erin! En uit een counter is het Ibrahim Sissoko die PEC Zwolle op een voorsprong zet. In een fase dat Sparta wat gevaarlijker wordt. Maar na 21 minuten kan het uitvak juichen. Want PEC leidt met 0-1 door de goal van Ibrahim Sissoko.
0: Ja, Sissoko, schitterende goal van hem daar op Spangen namens PEC Zwolle. In de keukenkampioendivisie is Helmond Sport op 1-0 gekomen door Livio Cicero in de wedstrijd tegen VVV. Bij de overige wedstrijden niet gescoord, behalve dus bij

0: miscommunicatie, hè? Want hij komt wel op, maar hij reageert pas op het moment dat de bal gespeeld wordt. Ja, dan ben je vaak te laat, maar ja, er gebeurt eigenlijk niet zo gek veel. De Graafschap soms wat lang in balbezit, maar zonder nou echt weer de laatste fase dat ze wat creëren. Ja, bij Heracles na die snelle voorsprong hebben ook nog niet zo gek veel meer gedaan. Dus wat dat betreft
1: is een beetje rommelig, hè? Ja. KKD-voetbal.
0: Nou ja, ze spelen ook in die KKD, dus wat dat betreft komt het goed uit. Maar het is, ze zijn van goede wil. Het tempo ligt ook behoorlijk, lijkt het. Dus het is eigenlijk meer een 1-1 duel overal over het hele veld. Dus nee, het is nog niet echt helemaal spraakmakend, maar het blijft geen 1-0.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En ik denk ook wel dat de Heracles deze wedstrijd gaan winnen. En als dat gebeurt, is het voor het eerst in de geschiedenis van de club dat het in de eerste divisie 5 duels op een rij wint. Nou, je hebt heel lang hier gevoetbald, heel lang geleden, in jouw tijd. Toen jullie kampioen waren, is dat toen nooit gebeurd?
0: Nee, nou...
1: Stevige tackle daar van Sam Schepenman. Ja, nee, dat is Roes, de centrale verdediger. Die wordt er op de bom geslingerd. Een gele kaart. Ja, dat is ook wel heel erg lomp hoor. Op de rand van de 16, op de eigen 16 haalt hij daar een aanvaller van de Graafschap onderuit. Ja, stevige en onnodige charge van Roes. Ja, om dit... Dit is niet echt een lekkere sliding.
0: Nee, maar je moet er gewoon voor je houden. En je loopt gewoon rechtdoor en dan gaat hij richting de achterlijn. Maar goed, je moet ook met je verstand spelen. Kijken wat je doet nu. Ja, het blijft altijd gevaarlijk, die spelervattingen. Iedereen terug en je kent de variaties vaak niet. Zeker in deze competitie niet. Dus onnodig en terecht de gele kaart.
1: Ja, en een vrije trap op een gevaarlijke plek voor de Graafschap. Aan de rechterkant van de 16 is het Simons die bal met zijn linker waarschijnlijk voor het doel gaat draaien. Ja, dit zijn van die gevaarlijke ballen, van die lastige ballen voor de keeper. Als die bij de tweede paal komen, kunnen ze ingekopt worden. En als niemand hem aanraakt, dan kan het ook wel eens dat hij er in één keer in gaat vliegen. Ja, scheidsrechter Wouter Wiersma heeft de muur op afstand gezet. En Simons...
2: Moet je even onderbreken, Joop, want er is een doelpunt gevallen in Rotterdam bij Sparta Pek. Nico.
3: Ja, het is weer een hoekschop voor Sparta. Ditmaal levert het geen counterkans op voor Pek Zwolle. Maar wordt de bal gewoon binnengekopt door Milan Zonneveld. En zo is het vrij kort na de openingstreffer alweer gelijk op het kasteel. 1-1 door de rake kopbal van Milan Zonneveld.
2: Terug naar Heracles de Graafschap, Job Varost.
1: Nou, de vrije trap belandde wel bij de tweede paal, maar ging een meter naast die paal. Dus ging over de achterlijn en Heracles mag een doeltrap gaan nemen. Maar Jan, nog heel even kort. 5 wedstrijden gewonnen, de eerste 5 wedstrijden gewonnen in jouw gloriejaren ooit meegemaakt? Nee, dat kan niet, want anders was het geen record geweest. Maar ben je wel eens dichtbij geweest?
0: Nou, wij speelden wel heel vaak gelijk, met name de uitwedstrijden. Dus dat doen ze gewoon heel erg goed. Maar ja, dat zeg ik, ze hebben nu ook echt een topscorer in huis. En die maakt het verschil als je die ploegen nou een beetje gaat vergelijken. Heracles natuurlijk wat meer, en dat hebben met vertrouwen te maken en de rang. Maar al met al denk je, als je zo zit te kijken, van nou, het verschil zit er met name in één zo'n goede aanvaller.
1: Ja, er gebeurt nog niet zoveel, dus ik denk dat er in Rotterdam meer te beleven is.
2: Dan gaan we eens even kijken, want de gelijkmaker daar dus van Sparta tegen Pek Zwolle. Nico Wansja.
3: Ja, de ene corner is de andere niet, zullen we maar zeggen. Nu oppassen trouwens, want Sparta is weer in de aanval. Het schot van Bergen wordt gepakt door Jasper Schendelaar. Die ene corner was een hele scherpe counter van Pek Zwolle, leverde dat op. Die bal die werd slecht verwerkt door Schendelaar, die hem losliet. Maar de bal kwam uiteindelijk terecht voor de voeten van Mbayo. Die kon dan een hele lange solo beginnen en behield het overzicht. Want hij zag op rechts Sissoko helemaal vrij staan. Die kwam vanaf de rechterkant naar binnen, haalde goed uit met zijn linker. En schoot de bal diagonaal achter Michael Brouwer. Maar even later was er een wat beter uitgevoerde hoekschop van Sparta. Die werd vanaf de linkerkant van het veld genomen. En die werd panklaar op het hoofd van Zonneveld gelegd door Julian Baas. En zo hebben we twee hoekschoppen gezien van Sparta. De ene leefde een treffer op voor Pek Zwolle. De andere leefde een treffer op voor Sparta. En dus staat het weer in evenwicht hier op het kasteel. 1-1. Aartsen nu balbezit voor Pek Zwolle. Het gaat terug naar Graves. Graves dan naar Stommer. Die wordt wat onder druk gezet. En levert de bal wat gehaast in bij Sparta, bij Martins Indy. En dan gaat het via Jong naar de rechterkant van het veld. Wordt wel meteen weer druk gezet door Pek Zwolle. Dat niet achteruit gaat lopen. Maar probeert de bal te veroveren op de helft van Sparta. Sparta moet daardoor terug op de nieuwe doelman dus. Michael Brouwer, die wordt opgejaagd door Costons. Komt wel met de trap naar de zijkant van het veld. Waar de bal wordt opgevangen door Van Bergen. En Van Bergen speelt die bal dan eventjes terug naar Martins Indy. En zoals er eventjes wat langer balbezit voor de thuisploeg. Als we precies 26 minuten gespeeld hebben. En het dus 1-1 staat bij Sparta tegen Pek Zwolle.

0: De Rolling Stones en Satisfaction. We gaan weer naar Sparta tegen Pek Zwolle in Rotterdam. Nico Lansia.
1: 1 tegen 1 staat het hier na een kleine half uur gespeeld te hebben. Sparta momenteel de bovenliggende partij, werd zo even weer gevaarlijk via Mitchell van Bergen aan de linkerkant van het veld. Die kwam met een harde voorzet die eigenlijk heel slecht werd verwerkt door Jasper Schendelaar. Maar de doelman had geluk dat van zijn lichaam afspringende bal voor een ploeggenoot terecht kwam. Waardoor het zonder kleerscheuren afliep voor Jasper Schendelaar. Die in de voorbereiding nog in de belangstelling stond van Sparta toen ze nog een doelman zochten. Maar ze schrokken hier in Rotterdam zo van het prijskaartje dat ze uiteindelijk voor een andere doelman hebben gekozen toen de recordtransfer van Joni Santos rond werd gemaakt en er behoorlijk wat geld binnenkwam bij Sparta. Maar ze hebben dus uiteindelijk gekozen voor Michael Brouwer, die vanavond zijn debuut maakt voor Sparta onder de lat en nu weer even veel mensen voor zijn neus ziet. Want Pek Zwolle is in de aanval. Mooie actie van Sissoko, draait weg van zijn tegenstander. Probeert dan een steekballetje te versturen naar Mbayo, maar daar had Mbayo niet op gerekend. Het idee was goed van Sissoko, alleen de afstemming ontbrak dus met zijn collega vleugel aanvallen, waardoor dit steekballetje kan worden opgeraapt door Brouwer. Je ziet weer allerlei spelers van Pek Zwolle op de helft van Sparta staan om de boel daar vast te zetten. Dus kiest Brouwer eieren voor zijn geld. Hij hanteert de lange bal naar voren. Dat lijkt me een overtreding van Baas ten opzichte van Oosting. En Oosting lijkt behoorlijk aangeslagen te zijn. Dus ligt het spel eventjes stil op het kasteel als we 31 minuten gevoetbald hebben. En Sparta en Pek Zwolle elkaar in evenwicht houden. 1-1.
0: Dan weer naar het Tacito Stadion in Almelo, waar Jan van Sla en Job Faros kijken naar Heracles de Graafschap.
2: Iets meer dan een half uur gespeeld. Ja, Heracles schoot uit de startblokken, maar daarna ging de handrem er toch een beetje op. We keken naar een best wel saaie wedstrijd, Jan.
3: Ja, omdat er weinig gebeurt voor de doelen. Het is veel middenveldspel en de Graafschap probeert de bal wat langer in de ploeg te houden. Heracles probeert het dan in de omschakeling te doen. Hè. Die geven ook de bal een beetje weg. Ze zitten ook nu een beetje op de eigen helft te wachten. Het levert niet echt een hoog kijkspel op. Dat je denkt van nou, dat is een amusementswaarde die heel hoog is. Dus ja, Heracles meestal een beetje op de counter lijkt het wel. En de Graafschap, ja, die staan achter, dus die moeten wel. Dus ja, ik denk dat het toch nog een wedstrijd wordt waar je, als het heel lang 1-0 blijft, dat je nog tot het eind zeg maar blijft bibberen als Heracles zijnde. Want je moet gewoon doordrukken nu. En dat is niet echt aan de orde.
2: Ik heb het gevoel, als je nu een klein tandje erbij zet, ja, dan wals je eroverheen volgens
3: mij. Ja, een heel klein tandje, dan is het al voldoende. Maar met name in de omschakeling. En dat zeg ik, je zit er een beetje naar te kijken. Naar Abbas, die heeft dan nog wel eens een keer aan de rechterkant een aardige actie. We hebben net wel een aardige actie gezien van Housweert. Maar ja, dan is die voorzet weer niet goed. Dus dan is de spits er wel. Maar je merkt het ook een beetje aan het publiek. Gaan een beetje meezingen ook. Het is een beetje lauwtjes allemaal.
2: Ja, Housweert, de linksbuiten van Heracles, eigenlijke linksback, kwam er gevaarlijk door aan de linkerkant. Nam hem heel mooi mee, die bal, maar hij vergat hem voor te geven en ging voor eigen succes en schoot die bal bijna het stadion uit. Ja, er gebeurt echt vrij weinig hier. Het staat dus 1-0 door dat hele vroege doelpunt van Angeli. We hadden de hoop op een hele mooie avond. Kan nog gebeuren hoor, maar na een half uur voetbal valt het toch een beetje tegen. 1-0.

0: Houston de Wild en Cheerio. We gaan weer naar Spangen, Rotterdam. Sparta, PEC, Zwolle, Nico. Welke ploeg heeft het betere van het spel?
1: Ja, ik denk dat een gelijke stand wel een aardige afspiegeling is van de hele eerste 35 minuten bij elkaar. Het eerste kwartier was voor PEC Zwolle. Daarna nam Sparta de overhand. In die fase counterde PEC Zwolle zich naar een 1-0 voorsprong. Maar vlak daarna was er dus de gelijkmaker van Zonneveld uit een hoekschop. En nu proberen beide ploegen wel weer op zoek te gaan naar de voorsprong in deze wedstrijd. We hebben een aardig schot gezien van Ryan Thomas uit de tweede lijn. De bal werd stijlvol tot een hoekschop verwerkt door Michael Brouwer, de keeper van Sparta. In het spel nu verlegd naar de linkerkant van het veld. Daar kan hij doorgaans de bal wel kwijt bij Kuipers of bij Van Bergen. Maar nu gaat de bal tussen het tweetal door over de zijlijn. En dus kan PEC Zwolle weer richting de goal van diezelfde Brouwer gaan. Mooie bal van Ryan Thomas die hem buitenkantje voet meegeeft aan Viergever. Viergever dan breed naar Floranus. Halverwege de eigen helft schuift die bal in de voeten van Sissoko. De man van de openingsgoal in deze wedstrijd leidt nu weer balverlies. Zo even ging het ook al mis in een simpele combinatie met Ryan Thomas. Nu speelt hij de bal weer tekort in. En dreigt er een countermogelijkheid voor Sparta te ontstaan. Maar die springen er ook vrij slordig mee om. Dus komt de bal uiteindelijk terecht in de voeten van Jasper Schendelaar inderdaad. De doelman van PEC Zwolle. En die kiest voor de lange trap naar voren. Hier nog een minuut of 9 in de eerste helft. Bij een 1-1 stand tussen Sparta en PEC Zwolle.
0: De twee J's van Oost, Job en Jan, zagen een vroege goal van Jean-Paul en Jolie in de wedstrijd Heracles. De Graafschap ging er eens even goed voor zitten. En denken van, nou, dit wordt een tilraam wedstrijdje. Maar dat valt tegen, mannen.
2: Nou, dat kun je wel stellen. Het is eerder een flipperkastwedstrijd geworden. Het spel gaat op en neer. Van goed voetbal is geen sprake. En het staat dus 1-0 door die vroege treffen van Angioli. Net een heel klein mini-kansje voor Tristan van Gils. De aanvallende middenvelder van Heracles. Een voorzet vanaf rechts van Vicente. Hij kon er net met zijn hoofd niet bij. Dus daar kwam hij net tekort. Nu wordt wel van de kust goed vrijgespeeld aan de aanslag. Gaat er richting Vicente. De aanvallende back van Heracles met de voorzet. Ja, dan is die voorzet richting Hoosvier niet goed. Maar Manny Rodriguez kan opvangen aan de linkerkant. De linksback. Nu dan met de voorzet. Nee, hij komt ook zijn directe tegenstander. Niet voorbij. Het is een beetje typerend voor de wedstrijd, Jan. Ja, we worden echt niet verwend. Ja, ik wil niet een beetje, we vallen een beetje in herhalingen.
3: Nee, maar ik krijg het idee dat jij zo naar huis wil. Nee, joh. Nee, zo is het niet. Nee, zo slecht is het ook niet. Maar het is één. Nee, maar het zijn heel veel duels. Beide ploegen spelen natuurlijk KKD-niveau. En dan heb je ook het idee, ze spelen allemaal 1-1. En dan moet je die man voorbij. Ja, en dat is allemaal lastig vanavond. Maar vorige week hebben we gezien dat Heracles het ook al een beetje. Hè, ze zijn fit, ze zijn fris, ze hebben ook veel kwaliteiten. Alleen ja, de vorm, de echte grote vorm, de ene kans naar de andere kans, wat we wel gezien hebben in het begin van de competitie. Dat hebben we eigenlijk helemaal niet gezien.
2: Maar verwacht ik dan te veel van Heracles op basis van die eerste wedstrijden? Is dat onterecht?
3: Ja, ik denk dat dat gewoon het beeld is. Dat je denkt van nou, elke bal die nou bij die spits komt, die ligt erin. Toen was het allemaal nog bij de tegenstander ook wat nieuw. De spelers kenden ze niet. Ja, die Jolie, ja, die in het begin waren ze nog even vergeten dat die topscorer is. Maar die zo langzamerhand krijgt iedereen toch wel een beetje het beeld van ja, wat moeten we tegen Heracles doen? Ja, en de Graafschap speelt brutaal mee, maar ook zeg maar matig hoor.
2: 38e minuut, hoekschop nu van Heracles vanaf de rechterkant door Abbas getrapt. De assist man van de 1-0 op 1 juli gaat er met zijn linker daarvoor het doel indraaien richting de tweede paal. Ja, daar komt dan Schepenman inlopen, maar die kan niet bij de bal omdat de verdediging van de Graafschap die bal goed wegwerkt. Aanval van Heracles is nog wel in leven aan de rechterkant nog steeds via Abbas 1-2 met Van der Kust. Dan gaat hij helemaal naar rechts. Daar is Hooswiert even opgedoken. Die probeert dan Van der Kust weg te steken, maar daar komt dan Simons goed tussen namens de Graafschap. Die schiet die bal over de achterlijn. En dus mag Heracles andermaal een hoekschap gaan nemen aan de rechterkant. Via Abbas, die gaat het opnieuw doen. Hopen dat hij hem nu beter voor het doel krijgt dan een minuutje geleden. Ja, Abbas neemt daar ook alle tijd voor. Er ligt nog een tweede bal in het veld. Die moet eerst Hooswiert naar buiten gooien. En dan is het nu Abbas die bal heeft neergelegd voor de hoekschap. Mirani is mee naar voren. Schepenman is natuurlijk lang. Angioli heeft er al eentje in gekopt. Abbas nu met de aanloop richting de eerste paal. Dat duikt Angioli wel op. Maar die maakt daar een overtreding op een verdediger van de Graafschap. En dan zegt scheidsrechter Wiersma een vrije trap voor de Graafschap. Het is niet veel, maar Jan van Staat belooft beterschap. 1-0, 39e minuut.

0: We moeten weer naar Almelo. Joop Faro's een goal.
1: Ja, je moet gewoon naar Jan van Saal luisteren. Dan komt het allemaal goed. 2-0 voor Heracles. Heerlijke actie van Abbas vanaf de rechterkant. Komt met zijn linker naar binnen. Doet net of hij in de verre hoek gaat schieten. Maar hij zoekt de benen van de verdediger op. En schiet hem in de kort hoek binnen. 2-0 voor Heracles.

0: Naar Turner, we gaan even naar onze two people in Almelo. Jan van Sta, ik zit naar die goal te kijken. Knap binnengeschoten van Abbas, maar korte hoek. Zou je toch anders moeten verdedigen, zou ik zeggen.
1: Ja, nou ja, je zit altijd naar ook vleugelverdedigers te kijken. Maar het is wel een slimme speler. We zeiden al.
2: Net een beetje vrolijk te worden.
1: En ja, nee. Maar hij heeft gelijk. Maar goed, aan de andere kant. Het is ook wel heel verrassend als je in één keer in de korte hoek gaat schieten. Dus ja, Heracles is weer weg nu. Dus wie
2: en Jolie, lekkere actie daar op de 16. Oh, daar komt hij toch net niet voorbij zijn directe tegenstander. En geen 3-0 voor Heracles. Maar Jan, ga verder met je verhaal.
1: Ja, nee, maar je kijkt naar die verdedigers altijd. Hè. We kijken natuurlijk naar een prima aanvaller. Maar ja, zo'n keeper die denkt dan ook, gaat hij nou in de verre hoek schieten? Wat wil die nou? Maar die verdediger, je denkt van, ja, wat is het nou, linkspoten? En dan denk je van, nou, misschien gaat hij een sleep nemen. Maar aan de andere kant, laten we nou heel blij zijn dat Heracles weer ruim voor staat.
2: Maar ik begreep dat Paul hem had gehad.
1: Nou, ik heb Paul een keer zien keepen. Ik heb hem een keer zien keepen bij ons, bij de Legends van RTV Oost. Toen kon hij geloof ik een half jaar niet meer lopen naar het landen. Dus laat hem maar even met rust.
0: Dat was in 1953, mannen.
1: Ja, dat was net na de waterstoot.
2: Ja. Nou goed, 2-0 dus voor Heracles. Geen vuiltje aan de lucht. Het is niet groots, maar een doelpunt na anderhalf minuut van Angioli en net 2 minuten geleden van Abbas. Ja, ik vond het een goede goal. Daar zijn de mening over verdeeld. Maar het staat dus wel 2-0 nog een paar minuutjes tot rust.
0: Ik heb helemaal niet gezegd dat het geen goede goal was. Gewoon slecht verdedigd. Maar goed, maakt niet uit. We gaan gauw naar Spangen. Sparta tegen PEC Zwolle. Naar Nico Hansja. Hoe lang nog in de eerste helft, Nico?
3: Ja, daar heeft net het eindsignaal geklonken van deze eerste helft. Er is nog wel wat opwinding was in de slotfase. Want Sparta was zeer gevaarlijk uit een hoekschop. In de eerste instantie werd hij nog afgeslagen door PEC Zwolle. Maar de bal kwam voor de voeten van Terro. Die haalde maar eens uit vanaf de rand van de 16 meter. Raakte de buitenkant van de paal. Daar kwam PEC Zwolle dus goed weg. Even ervoor een aardige actie van Mbayo. Die heel handig langs een tegenstander glipte. Ook nog langs een tweede tegenstander kwam. Maar toen vond hij Michael Brouwer op zijn weg. En we zagen nog een schot van Verbergen. Waarbij Schendelaar met moeite via de vingertop de bal nog net naast het doel wist te plaatsen. En zo was het meeste gevaar al met al toch van Sparta in de eerste helft. Maar zit halverwege wel in evenwicht. 1-1 de ruststand bij Sparta tegen PEC.
0: Straks meer van Nico Hansja uit Rotterdam. 1-1, daar dus de tussenstand. Hoe lang is er nog in de eerste helft bij Heracles Almelo? De Graafschap, Job.
2: Hier hebben we 1 minuut erbij gekregen, waarvan al 35 seconden verstreken zijn. Dus de 2-0 tussenstand gaat ook waarschijnlijk de ruststand worden. Want de Graafschap heeft een ingooi ver op de eigen helft. Wordt daar opgevangen door Heracles back Manny Rodriguez. Die wil daar een vrije trap en die krijgt daar ook een vrije trap. Halverwege op eigen helft krijgt Heracles daar een vrije trap via Rodriguez. Daar neemt Mirani vervolgens alle tijd voor. Die denkt ook, we staan 2-0 voor. Het is nog 4 seconden, dus er is niks aan de hand. Maar daar denkt Roesje anders over. Die speelt die bal toch nog een keer naar Rodriguez. En dan fluit scheidsrechter Wiesma wel voor het einde van deze eerste helft, waarin het allemaal niets groots is. Maar ja, ik denk dat er helemaal niemand om maalt in Almelo. Het staat 2-0 door die doelpunten van Angelina na anderhalf minuut. En een minuutje of 3 à 4 geleden door Abbas. 2-0 dus.

0: Level 42 and Something About You op Radio O. Straks tussen de tweede helft van die wedstrijd tussen Sparta en PEC Zwolle, waar de ruststand 1-1 is. En natuurlijk ook Heracles Almelo, de Graafschap, waar het 2-0 is. Door de goals van Anjouli en Abbas. Overige tussenstanden in de keukenkampioendivisie. Almere City tegen Jong Ajax 0-0. FC Emmen, FC Volendam 1-0. Helmond Sport, VVV Venlo 2-0. Heracles de Graafschap dus ook 2-0. RKC Waalwijk, NAC Breda 1-0. Met een rode kaart voor NAC. En Vitesse tegen Topos, daar is het bij rust 0-0. Zondag volgen we vanaf 11:15 ook al de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Twente in de Groningse Euroborg. En dat na een week waarin toch op transfergebied wel weer het nodige gebeurd is. En ook bij FC Twente er bijvoorbeeld Lammers is vertrokken en ook weer nieuwe zijn gekomen. Tijmen van Wissing sprak erover met de trainer van FC Twente, John van der Brom.
1: Trainer, wat is jouw afdronk van de transferwindow?
2: Mijn afdronk?
1: Ja? Beetje blij, man?
2: Zeker, ik denk dat we een mooie window hebben gehad. Met vooral, het is een beetje dubbel, hè. De jongens die, die weg konden, mochten, die zijn op één na bijna allemaal weggekomen ook. Dus dat is sowieso mooi voor de spelers individueel. En wij hebben daar, zeker op de laatste moment, nog ook weer de juiste dingen terug voor kunnen krijgen. Dus dan ben je per definitie, denk ik, tevreden. En dat ben ik dus ook.
1: Maar je zegt ook dubbel. Maar aan de andere kant is het ook wel lekker toch dat je niet spelers hier hebt rondlopen die eigenlijk geen perspectief hebben?
2: Nee, klopt. Klopt. Maar het neemt niet weg dat het wel allemaal gewoon goede gasten waren. En dat is in het voetbal, dat gaat altijd heel snel dan. Het komt rond. Je zegt gedag hier ten opzichte van iedereen. En je bent weg en de volgende staat klaar, die heet je welkom. En ja, dat is wat erbij hoort. En dat gaat best wel snel. En ja, binnen de kwaliteit of wat dan ook van spelers, daar gaat het dan op dat moment niet om. Het gaat meer om een menselijke. En dat vind ik altijd nog wel iets hebben. Maar dat geldt voor trainers niet anders, hoor.
1: Nee, dat is zeker waar. Ja, wat dat betreft is het een dagvers product, hè?
2: Ja.
1: Voetballers en trainers. Jij zit hier gewoon voorlopig nog. Ja, journalisten. Ja, die blijven wat langer zitten. Dat zijn van die muskieten waar je niet van afkomt. Sommigen zelfs onkruid. Nu hebben we...
2: Namen?
1: Nee. Nu hebben we ook weer een nieuwe Poolse rechtsback. Heb jij in je selectie. Wat is dat van jongen? Rosiak?
2: Nee, Michael is een. Dat is dus een speler die we al eigenlijk vanaf de eerste dag in de voorbereiding op de radar hebben. Dat we ook een beetje rekening houden met Bart natuurlijk, wat er wel of niet zou gaan gebeuren. Nou, gelukkig zeg ik, is die gebleven. Maar ja, we wisten met Michael Rosiak dat we hem wel graag aan onze selectie wilden toevoegen. Dat heeft er heel lang niet naar uitgezien. Maar ja, je ziet, dat is dan weer het voordeel van zo'n laatste dag. Toen kwam er in één keer wel een mogelijkheid. Gecombineerd met Guillermo natuurlijk, die Peixoto naar Roda. Dus ja, dan krijg je uiteindelijk je versterking die je al vanaf de eerste dag voorbereiding wilde. Op het laatste moment, en dat is het enige jammer, maar ik ben wel blij met zijn komst.
1: Ja, want Rosiak zou dus al vervangen worden van Van Rooij in jullie optiek. Zo goed is hij dus al.
2: Ja, wij zien wel heel veel potentie in hem, ja. Dat is een jongen die zeker... zeker een rol kan gaan spelen. En kijk, je hebt al een beetje gezien dat we toch wel ik aan het doorrouleren zijn met een aantal. Alleen de positie van Bart, dat was altijd moeilijk. Hij wilde het zelf ook niet. Maar ja, we konden hem ook niet echt de momenten geven. Omdat we met Peixoto, die was gewoon nog niet rijp genoeg om die stap te maken. En ja, we hebben het gevoel dat nu wel kan. Dus dan heb je... En mocht er iets gebeuren... Kijk, Bart is gewoon onbetwist natuurlijk. Daar moet heel eerlijk in zijn. Maar het is wel lekker dat je een goeie achter hebt zitten.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: camperliefhebber Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
0: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
6: Leemans Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
7: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
6: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
8: Maar lang kan dat niet duren, want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
6: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
2: 9:03. Nog een uurtje de Oosttribune op Radio Oost met 2 wedstrijden. 1 in de Eredivisie. Dat is die wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle op Spangendaar in Rotterdam-West. We gaan naar Nico Wansia, die 2 goals in de eerste helft zag.
3: Ja, eerlijk verdeeld over de beide ploegen. En dus staat het 1-1. Beide teams ongewijzigd begonnen aan het tweede bedrijf. Benieuwd of PEC Zwolle de hoekschoppen van Sparta wat beter onder controle gaat krijgen. Want daar scoorde Sparta dus uit. Het leverde nog een bal op de paal op. En we zagen nog een treffer die afgekeurd werd. Een treffer van Zonneveld. Of beter gezegd, er was al gefloten voordat de bal tegen de touwen ging. Maar ik heb nog eens terug zitten kijken. Daar was wel bijzonder weinig aan de hand. Dus daar kwam PEC Zwolle bijzonder goed weg. Nu zijn we begonnen aan de tweede helft. Die is 1,5 minuut oud. Het staat nog steeds 1-1 tussen Sparta en PEC Zwolle.
2: En in de keukenkampioendivisie de 2-0 voorsprong al bij rust van Heracles Almelo tegen de Graafschap. Job Varost en onze huisanalist Jan van Staan.
4: Hier zijn we een minuutje onderweg. Inderdaad, dus 2-0 na die wisselende eerste helft. Heracles schoot uit de startblokken. Na 1,5 minuut was het al Angioli die de stand op 1-0 kopte. En aan het einde van de eerste helft maakte Abbas er 2-0 van. En al die minuten daartussen, die waren niet om over naar huis te schrijven. Maar goed, je staat wel 2-0 voor. En wat zeg je dan in de kleedkamer, Jan, als je trainer bent?
5: Dit minimaal vasthouden. En eigenlijk even doordrukken, proberen de 3-0 te maken. Want dan is het klaar. Ze spelen ook naar de favoriete kant. Dan hoop je altijd dat ze wat swing erin gaan gooien. Maar normaal gesproken mag Heracles niet meer in de problemen komen.
4: Ja, de Graafschap heeft dus wel grote problemen. Het staat 2-0 achter. De trainer Thomas Duivenvoort heeft eenmaal gewisseld. Achmeti is naar de kant gegaan en hij is vervangen door Bjorn van Zijl, de rechtsbuiten. En die zal het daar Manny Rodriguez lastig moeten gaan maken. We zijn 1 minuut en 40 seconden onderweg. Stand dus 2-0.
2: 2-0 daar dus bij Helmondsport VVV, zojuist gescoord. 2-1 is het daar nog wel voor de thuisploeg. Almere City, Jong Ajax, daar is het nog rust, 0-0. FC Emmen leidt na 3 minuten in de tweede helft met 1-0 tegen FC Volendam. RKC Waalwijk tegen NAC Breda, ook 1-0. En bij Vitesse Top Os is nog niet gescoord.
1: De Oosttribune.
2: 0-0 dus daar.

0: Bananarama en Robert De Niro's Waiting. We gaan weer naar Rotterdam. Sparta tegen Pek Zwolle. Tweede helft, Nico Ancia.
1: Het staat nog 1-1, ook na 6 minuten voetbal in de tweede helft. Maar Pek Zwolle was heel dichtbij een nieuwe voorsprong op het kasteel in Rotterdam. Want er was weer een hoekschop voor Sparta. Ja, dat kan levensgevaarlijk van Sparta zijn, maar het kan ook weer een counterkans opleveren. Dat zorgde in de eerste helft al voor de 1-0 van Pek Zwolle. En nu ook weer een enorme kans voor Mbayo in de omschakeling. Kon zo doorlopen vanaf de rand van de 16 meter. Haalde die uit, deed dat verwoestend, maar hij raakte de lat. En dus sprong die bal weer terug het veld in. Tweede keer dat Pek Zwolle een enorme kans krijgt uit een hoekschop van Sparta. Dus ja, dat blijven wonderlijke momenten. Sparta kan er zelf uit toeslaan, maar het kan ook een tegengoal opleveren. Nu Sparta weer in de aanval met aan de linkerkant van het veld Mitchell van Bergen. Trekt naar binnen, geeft die bal voor met zijn rechter. Daar komt weer Zonneveld, maar hij wordt goed verdedigd door Gravens in dit geval. Krijgt hij de bal niet echt lekker weg. Tweede bal wordt dan opgevangen door Hatenboer. En zo kan Pek Zwolle achter de bal aan blijven lopen, want Sparta houdt de bal in de ploeg met Martin Zin. Die schuift de bal weer in de voeten van Bergen daar aan de linkerkant van het veld. En die kan dan weer zijn tegenstander op gaan zoeken. Dat is Aartsen. Die blijft goed naar de bal kijken, dus moet het eventjes terug. Maar het tempo gaat omhoog bij de thuisploeg. En dus heeft Pek Zwolle het lastig in het eerste gedeelte van het tweede bedrijf. Weer gaat het naar Van Bergen. Daar moet het wel een beetje van komen in deze fase van de wedstrijd. Nu een balletje binnen door naar Mito. Mito gaat er 16 meter in. Legt die bal voor zijn rechter. Nog altijd Mito schiet. Dat schot wordt gekraakt in de verdediging van Pek Zwolle. Het levert weer een hoekschop op voor Sparta. Dus heel benieuwd. Dit zou nog een grote kans voor Sparta kunnen worden. Het zou ook weer zo'n countermogelijkheid voor Pek Zwolle op kunnen leveren. En nu eens kijken hoe ze Zonneveld in de gaten houden. Want bij de treffer, de gelijkmaker van Sparta, werd hij toch behoorlijk vrijgelaten door Floranus. Nu wordt die corner kort genomen. Bal hoog voor bij de eerste paal. Maar ook die bal wordt aangeraakt door een speler van Pek Zwolle. Dus weer een hoekschop voor Sparta. Als we 8 minuten aan het voetballen zijn in de tweede helft. En het dus nog altijd 1-1 staat tussen Sparta en Pek Zwolle.
0: Dan weer naar het Azito Stadion in Almelo. Heracles Almelo, de Graafschap. Jan van Sta en Job Vaarhorst.
2: Minuut 53, Heracles in de aanval, maar er wordt Schipman tegen het gras gewerkt. Ja, volgens mij kun je daar gewoon voordeel geven, scheidsrechter Wiersma. Maar hij besloot toch om een vrije trap voor Heracles te geven. Dat ook in de tweede helft een stuk beter is dan de Graafschap. Net als in de eerste helft, net een goede kans voor Abbas. De rechtervleugel aanvallen van Heracles kwam vanaf rechts naar binnen, net als in de eerste helft. Maar in plaats van in de korte hoek te schieten, want hij heeft natuurlijk geluisterd naar de woorden van Paul Schabbing, die de keeper heeft gewaarschuwd. Schoot hij hem in de verre hoek. Die bal ging over en dus bleef het bij 2-0. Heracles heeft wel een vrije trap in de as van het veld via Van de Kust. Speelt hem dan naar links naar Rodriguez. En die zoekt daar helemaal op de linkerflank naar Houswiert. De gelegenheidsbuitenspeler van Heracles. Speelt hem weer terug naar Manny Rodriguez. En die zoekt het weer naar Van de Kust. En zo zoekt Heracles naar een oplossing tussen de linies van de Graafschap. Vindt hem daar bij Mirani. Ja, die duikt er nu op op het middenveld, Jan. Maar ja, dat kun je wel zien dat het een verdediger is. Hij wist even niet wat hij moest doen.
3: Nee. Maar normaal kwam hij vorig jaar in de Eredivisie. Kwam hij daar ook niet zo gek vaak. Maar nu is
2: hij
3: weer
2: nog wel de bal daar aan de rechterkant. Ja. Oh, nu ook nog een lekkere voetbeweging van Mirani. Ja, hij behoudt het balbezit. Steekballetje van de Kust tussendoor op Vicente. Vicente met de voorzet. Ja, dan moet je hem chippen bij de tweede paal. Maar hij geeft hem een beetje blind voor. Maar Heracles bleef al in balbezit. Abbas heeft nu de bal aan de rechterkant van de 16. Terug naar Van de Kust. Van de Kust vanaf de 16. Ja, dit schot wordt gekraakt door de verdediging van de Graafschap. En belandt in de handen van doelman. Heracles is veel beter. De Graafschap, volgens Helman was het de best voetballende ploeg van de KKD, Jan. Je hebt ze nu een minuut of 55 gezien. Vijf minuten vroeg ik je. Wat zijn nu je bevindingen?
3: Nee, die zijn niet veranderd. We dachten in het begin even van ze counteren toch wel aardig weg. Ze proberen ook wel te voetballen, hè, maar het zit hem ook niet in de... Dus ze hebben volgens mij in beleving nu heel weinig kwaliteiten echt dat je eruit springt. Ze spelen de bal rond, ze bieden zich ook wel aan. Maar als je nu echt zegt tot nog toe, want we krijgen nu een voorzetje. Maar Heracles even een tandje bijzet. Nou, we hebben het al gezien. Tweede helft is Heracles gewoon beter.
2: De Graafschap nog wel in de aanval. Aan de rechterkant, daar gaat de rechtsback er vandoor. Die zoekt daar Houswiert op. Dan is het kappen en draaien van Martens. Wel met de voorzet nu richting de 16. En dan wordt dan Mirani in het gezicht geraakt. Ja, geen idee of het hard ging. Maar Mirani is oud en wijs genoeg. En ook slim genoeg om hier even wat theater te maken. En dus krijgt Heracles een vrije trap in de eigen 16. Stand is 2-0, 55ste minuut.
4: De Oosttribune.

0: Stretch was dat op Radio Oost. Dan gaan we weer naar Rotterdam. Sparta tegen PEC Zwolle. Uur op de klok ongeveer. Nico Wansia.
1: 1-1 op het scorebord. Ik schrok eventjes vanwege een actie van Floranus die met zijn voet vooruit een tegenstander raakt. De scheidsrechter fluit wel voor een overtreding, maar het wordt geen kaart. Waar ik toch even dacht dat het weer een rode zou worden. Nu is het Sparta in de aanval, maar die aanval strandt in de 16 meter. Ja, het blijft een zeer vermakelijke wedstrijd hoor. We zagen een voorzet van Mbayo zweven aan de rechterkant van het veld. Hij probeerde Costons te vinden bij de tweede paal. Bij de eerste paal werd er nog verdedigd door Martin Sidney. Die gleed hem bijna in eigen doel, maar hij ging net naast de corner van Sommer. Werd door Viergever voorlangs gekopt. Kopbal miste misschien een beetje de snelheid om echt gevaarlijk te worden. We zagen nog een aardige mogelijkheid voor Sommer zelf. Op aangeven van Sissoko. Hij zat al op één knie, zie je Sommer. Maar hij wist wel toch nog te schieten. Maar zijn schot werd gepakt door Michael Brouwer. En aan de overkant van het veld was het Terro, die rechteraanvaller die in de omschakeling kon ontsnappen. Zijn schot ging voor het doel langs. Nu weer Sparta in de aanval. Met een vrijstaande Van Bergen aan de linkerkant van het veld. Die wordt ook aangespeeld. Gaat buitenom bij de Mbayo. Gaat weer buitenom. Om Van Bergen moet dan met een voorzet komen. Die wordt er teruggelegd. Maar die komt dan terecht in de voeten van een speler van PEC Zwolle. Ja, als hij toch ook eens een goede voorzet zou hebben van Bergen. Dan zou hij een geweldige carrière hebben. Nu Costons aan de andere kant van het veld in de 16 meter. In een 1 tegen 1 met Jong. Jong dringt hem goed richting de cornervlag. Maar er is wel bijsluiting van Sissoko. Die kan een mannetje passeren. Strand nu wel op de tweede tegenstander op zijn weg. En dan stond volgens mij Costons in buitenspelpositie. Maar het balbezit is voor Sparta. Dus hoeft er niet gefloten of gevacht te worden door de arbitrage. Zo golft het heen en weer op het kasteel in Rotterdam. Waar we een dikke uur op de klok hebben en 1-1 op het scorebord.
0: Dan weer naar het Tacito Stadion in Almelo. Jan en Job, wat is dichterbij? De 3-0 of de 2-1?
2: Nou, je kunt kansen missen. Je kunt kansen missen. Een minuut of twee geleden, 57e minuut. Ja, het was een lekkere aanval van Heracles. Een goede bal van Angioli. Die kaatste hem goed uit op Van der Kust. Van der Kust stak vervolgens Van Gilst de diepte in. Ja, Van Gilst ging 1-1 met de doelman Wiegers van de Graafschap. Maar Van Gilst was niet zelfzuchtig, want er liepen nog twee Heraklieden mee. Hij legde die bal terug op Angioli en die kon vanaf een meter of vijf, misschien was het ook wel 4 meter. Ja, hij hoeft hem alleen maar... Je zou zeggen alleen maar binnen te schieten. Jan, maar hij schoot hem recht door het midden. Ja,
3: en daar stond er nog één.
2: Dit is wel een van de missers van het seizoen. Die gaat het bloep over zich wel halen, denk ik.
3: Ja, nou goed, als je commentator bent en je begeleidt die hele aanval. Dan zeg je eigenlijk al, en het wordt 3-0. Maar daar staat er nog één op de doellijn. Dus schiet hij tegenaan, terwijl die, ja, de rest van het doel was leeg. Ja, ik weet ook niet waarom hij dit soort ballen mist, maar... Het, nee, was dus, wel jammer, het was wel jammer, want dan is die wedstrijd sowieso al helemaal beslist. Dus voor Heracles, die laten ook nu wat mensen zometeen weer invallen. Dus dat kan ook, want elk moment als ze nu diep spelen, dan loop je zo door naar doel.
2: Ja, want de 3-0 is dus heel erg dichtbij. De 2-1 hangt geen moment in de lucht. En Heracles moet deze wedstrijd gewoon vroeg in het slot gooien. Terwijl Mike de Wierik klaar staat om in te vallen. Hetzelfde geldt voor Thomas Bruns. Maar wel benieuwd wie Vincent Helman eraan gaat halen. Maar als deze aanval van de Graafschap. Via de linkerkant is het Mero, die zoekt daar Vicente op. Legt hem terug daar. En ja, dit is een afzwaaien van je welste bal rond over de zijlijn notabene. Een heel slecht schot van de middenvelder van de Graafschap. En dus mag Heracles een ingooi gaan nemen. Heel diep op de eigen helft. Maar eerst gaan we wisselen. De Wierik en Brunt staan dus klaar. De oud-gedienden van Heracles. Dan gaat de nummer 18 van Heracles gaat eraf. Dat is Max Houswiert. Hij wordt vervangen door Thomas Brunt. Ja, de Duitse Houswiert is dus eigenlijk een linksback. Maar speelt als linksbuiten. Omdat Walid Uchik nog steeds niet fit is. Heeft rugproblemen. Ja, zit helemaal niet bij de selectie. Mario Engels is wel weer teruggekeerd. Maar nog niet fit genoeg om in de basis te starten. En ook de nummer 14 van Heracles, Maurice Roesch, die gaat eraf. En hij wordt vervangen dus door Mike de Wierik. Terwijl Angioli zich even moet melden bij Helman. Wat zou hij zeggen?
3: Dat hij wat scherper moet zijn. En dat hij niet te gemakzuchtig gaat worden. Maar hij heeft de kwaliteit om de verdediging zeg maar onder druk te zetten. Maar hij moet in de afronding. Hij moet niet te veel in het middenveld gaan komen. Hij moet wel scherp in de 16 blijven. Maar ja, die heeft denk ik vanavond nog wel een uurtje wakker liggen.
2: Minuut 63 en de 3-0 is heel dichtbij.
0: In de Kuikkampioen-divisie is het nog 0-0 bij Almere City FC tegen Jong Ajax. FC Emmer zojuist op 3-1 gekomen tegen FC Volendam. Helmond Sport tegen VVV Venlo, daar is het 2-1. Heracles de Graafschap dus 2-0. RKC Waalwijk NAC Breda, daar wordt het zojuist 2-1, dat was 2-0. En Vitesse Topos, dat is halverwege de tweede helft 1-1. Even terug weer naar Nico Wansia bij Sparta tegen PEC Zwolle. Wat een mega kans voor Sparta daar, Nico.
1: Ja, zegt het wel. Het was de spits Zonneveld die werd ingespeeld. Verlengde de bal goed naar Terro. En die had eigenlijk een vrije doortocht richting het doel van Schendelaar. Alleen hij schoot voorlangs. En even daarvoor was er ook al een goede mogelijkheid voor Martes notabene. De rechtsback die een afgemeten voorzet vanaf de linkerflank kreeg. Had de bal ook voor het intikken. Maar hij stuitte op Jasper Schendelaar. En zo komt Pek Zwolle een paar keer goed weg in deze fase van de wedstrijd. En was dat ook een teken voor Henry van der Vecht om in te grijpen. Hij heeft Velanas in de ploeg gebracht voor Thijs Oosting. En Villanas gaf meteen een goede bal naar Costons. Costons zag de ruimte op links, maar speelde de bal achter Sissoko. Daar had meer in gezeten voor Peck. Dat in de tweede helft toch een beetje de meerdere moet erkennen in Sparta. Als er een ploeg de voorsprong verdient na rust, dan is het de ploeg uit Rotterdam-West wel. Dan moet ik zeggen dat Peck Zwolle dus ook een keer heel dichtbij was met die boog.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. 9:55, we gaan weer naar Spangen. Nico Mansia bij Sparta Pek Zwolle.
1: Daar gaat Sparta en Wuk voor het eerst wisselen. De man van die grote misser van zo even Terro. De rechteraanvaller wordt naar de kant gehaald. Dan zien we weer een nieuweling binnen de lijnen komen bij Sparta. Isaac Babadi, gehuurd van PSV, maakt nu zijn eerste opwachting in het rood-wit van Sparta. Oh, nu gaat het mis bij Pek Zwolle achterin. Weer een grote kans voor Sparta breed leggen. En dan moet dit de 2-1 zijn. En het is de 2-1. Wat een geklungel achterin waar de bal wordt verspeeld. Halverwege de eigen helft. En ditmaal is het wel raak voor Sparta. Dat optimaal profiteert. Het wordt prima uitgespeeld. En dan is Schendelaar alsnog verslagen als we precies halverwege de tweede helft zitten. En Sparta niet onverdiend op voorsprong is gekomen. Want ik zei het al eerder, de ploeg die het meeste aanspraak mag maken op de zege is toch wel de ploeg uit Rotterdam-West. En is het dan meteen Babadi die bij zijn eerste balcontact die bal er binnen schiet. Daar heeft het wel alle schijn van. Hij is ongelooflijk blij met deze treffer. En het is inderdaad Babadi die bij zijn eerste balcontact voor Sparta meteen trefzeker is. Ik wacht nog eventjes op de herhaling. Dan kan ik zien wat er nou precies misging bij Pek Zwolle achterin. Maar dat ze dit doelpunt op eigen konto kunnen schrijven, dat mogen wel duidelijk zijn. Het was een lange bal van Sparta. Wordt eigenlijk vrij makkelijk opgevangen daardoor. Ik denk Ryan Thomas. Die speelt die bal dan heel slecht terug in de richting van Graves. Graves kan er niet bij. Bal wordt opgepikt door Zonneveld. Zonneveld speelt hem breed naar Babadi. En hij schiet die bal achter Schendelaar. Pek Zwolle dus op achterstand op het kasteel. 2-1 voor Sparta.
0: In de keukenkampioendivisie is VVV Venlo op 2-2 gekomen bij Helmond Sport. Wij gaan kijken in het Tacito Stadion in Almelo. Heracles de Graafschap, Jan van Sta en Job Vaarhorst.
2: Halverwege de tweede helft. En ja, waar we net zeiden dat de 3-0 dichtbij was, is de 2-1 zeker niet dichtbij gekomen. Maar het begint weer een beetje op dat spel in de eerste helft te lijken. Met weinig kansen, weinig gevaar voor de doelen. Nu liggen ook twee spelers daar op de grond met een hoofdblessure. Mike de Wierik is daar in botsing gekomen met de middenvelder van de Graafschap. En de scheidsrechter Wiersma die gaat even polshoogte nemen. En dat is voor Helman ook een moment om Enjoli bij zich te roepen. En nog eens maar wat mensen te laten warmlopen. Onder meer Vincent Poppler, de nieuwe Zweedse

0: spits. Hij is de vervanger, of ja, de vervanger van Luka Kulenovic, Jan. Het was wel te verwachten dat hij weg zou gaan, hè, Kulenovic?
1: Ja, dat hebben we al vaker aangegeven. Als je kijkt naar zijn positie en zijn kwaliteiten. Ja, dan moet je eigenlijk toch wel een club kunnen vinden, normaal gesproken. Ja, het zit hem vaak in het geld. Het zit hem in de afkoopsom of het is een huursom. Ja, daar gaat het om. Maar dat die jongen heel ongelukkig was hier. Ja, als je geen basisspeler bent, je bent international en je hangt er een beetje bij als buitenlander. En je speelt dan ook nog op dit niveau en je doet dan ook nog niet mee. Ja, dan wordt het tijd om weg te gaan.
0: Maar hoe kan het dan dat het dan nog in de slotdagen, of volgens mij was het de laatste dag van de transfermarkt, dat dat nog geregeld moet worden? Dat dan Popler komt en dat Kulenovic dan weggaat. Waarom moet dat zo lang duren?
1: Dat heeft heel vaak te maken dat zeg maar de clubs over het algemeen denken van, nou, we hoeven het geld nog niet uit te geven. En sommigen staan dan ook in het buitenland, staan bij de onderste. Het valt wat tegen. Trainers die dan op de deur gaan kloppen bij de penningmeester, of we hebben de boekhouder, net hoe je het noemen wil, bij de financiële afdeling. En dan is dat geld er in één keer wel. En dan willen ze wel in ieder geval investeren. Wat misschien 4 weken ervoor ook al had gekund en beter was geweest. Alleen je ziet bij heel veel clubs de nood een beetje toeslaan dan. En ja, de angst ook met name. Dat zie je bijna in elke competitie nu.
0: Ja, we kunnen dit even vertellen omdat het spel meermaals stil ligt in de afgelopen minuut. Maar wat is nou het allergekste wat je mee hebt gemaakt? Jij loopt al je hele leven mee in de voetballerij. Ja. Als er nou één moment is die echt, wat je echt bij is gebleven?
1: Nou, dat wij bij Twente toen de tijd, toen wij daar zaten, dat we op de laatste momenten, volgens mij was het Chatli die wegging. En ja, volgens mij was die het. Die op het laatste moment. Of was het Ruiz? Nou, een van de twee was op het laatste moment. En dan krijg je het geld. Maar dan heb je dus geen alternatief. En dat is het meest vervelende voor elke club. Dat je een hele goede speler kwijtraakt. En ja, dat is dan vervelend.
0: Ja, Thomas Bruns is er nu vandoor aan de rechterkant. Chipballetje nou richting Tristan van Gilsen. En daar is de 3-0. Hij hing al eventjes in de lucht. De laatste minuten niet meer. Maar nu is het wel Van Gilsen die de 3-0 maakt. Ja, die is bezig aan het topseizoen. Doelpunt nummer 6. Al 3 vanaf de strafschopstip. Maar dit was gewoon een goede counter van Heracles. Via de rechterkant, via Thomas Bruns. Die kwam er daaruit. Ja, en die weet wel hoe je een balletje klaar moet leggen voor de dieplopende Tristan van Gilsen. Met een soort van half volley schiet hij die bal daar achter Wiegers, de doelman van de Graafschap. Het begint allemaal rechts achterin bij Mirani. Die ziet dat Bruns weg is gelopen. Notabene Thomas Bruns, Jan. Ja, dat is niet meer de allersnelste, hè, maar hij loopt iedereen eruit.
1: Ja, ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat ze bij de Graafschap vergeten achterin. Maar dat heb ik al vaker gezegd vanavond. Ja, die vergeten gewoon de ruimtes te dekken. Al vraag je je soms af, is het wel buitenspel? Geen buitenspel. Er is geen VAR op dit niveau. Maar de ruimtes die hun weggeven aan lopende mensen. Ja, zelfs Bruns is dan heel snel.
0: Ja, ik wil de beelden nog wel een keer zien of dit dan toch buitenspel is. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dit geen buitenspel is geweest. Maar ja, vanaf dit standpunt. Ja, je kunt het niet zien.
1: Nee, dat is het probleem ook.
0: Met dit camerastandpunt kun je
1: het niet zien. Hij is wel heel vrij, hè?
0: Er is geen VAR. Ja, en de scheids, ja, hij is heel erg vrij. Dus je zou bijna denken dat het buitenspel is. Het is denk ik wel op het randje, hoor. Maar ja.
1: Nee,
0: ja,
1: we zijn heel blij.
0: Ja, hij telt gewoon. Tuurlijk. 3 tegen 0. Tristan van Gilst. Heracles op Rozen met de 73ste minuut.
1: Is dat niet zo makkelijk om

0: I Can't Dance. Genesis met Phil Collins toen nog. We gaan naar Sparta tegen PEC Zwolle. PEC in de achtervolging, Nico.
1: Ja, en het laatste kwartier is inmiddels ingegaan. We zitten in minuut 78, 2-1 de voorsprong voor Sparta. En dus heeft Henry van de Vecht ingegrepen met een dubbele wissel. Als nu een countermogelijkheid zich aandient voor PEC Zwolle. Kostons opent goed naar de rechterkant van het veld. Maar Mbayo, maar die moet nog het halve veld oversteken voor die in de buurt komt van Michael Brouwer. Nou, is inmiddels bij de punt van de 16 meter uitgekomen. Mbayo met een steekballetje. Oeh, dat was goed te zien, want daar dook Sidney van Hooijdonk op. Hij is zojuist in de ploeg gekomen in plaats van Sissoko. Ook de linksback is vervangen. Floranus is eruit. Had al een gele kaart achter zijn naam staan. En is ook gewisseld. Daar is Van der Haar voor in de ploeg gekomen. Van Hooijdonk staat nu in de punt van de aanval. Kostons is de nummer 10. En Villanas, die was ingevallen als middenvelder, is nu verhuisd naar de linkerkant van het veld. En dan zien we het antwoord zo meteen van Rogier Meijer, die ook met een dubbele wissel gaat komen. Die heeft nog niet heel veel soelaas geboden voor PEC Zwolle. De wijzigingen. Al zagen we een afstandsschot van Van der Haar dat net naast ging. Maar er was ook een grote kans voor Zonneveld. Na een voorzet vanaf de rechterkant van het veld kwam die ogen oog met Schendelaar. Maar Schendelaar kwam goed zijn goal uit, verkleinde dat doel en zorgde ervoor dat de inzet van Zonneveld via het lichaam van Schendelaar naast ging. We zitten in de laatste 12 minuten van de officiële speeltijd. De PEC dus op een 2-1 achterstand bij Sparta.
0: Dan weer naar Almelo, waar de wedstrijd tussen Heracles en de Graafschap wel beslist is, Job.
2: Dat kun je wel stellen, ja. Hier loopt de klok gelijk met die in Rotterdam. Het staat dus 3-0 in de 78ste minuut. Ja, Vincent Helman heeft smaakmaker Abbas naar de kant gehaald. Goed voor een doelpunt en een assist. Hij is vervangen door Tomic, terwijl Fabian de Keizer de bal nog maar een keer lang gooit richting Enjoli. En op de schermen te zien is, wie is jouw man of the match? Jan, wie is jouw man of the match?
3: Nou, ik ga nog even goed denken, want ik moet zeggen, er zijn niet echt heel veel uitblinkers. Het is meer het collectief vandaag, vind ik, bij Heracles. En als je gaat kijken naar Abbas, maar ik vind Van Gils nog even iets beter scoren.
2: Die gaat een topseizoen beleven, denk ik.
3: Ja, maar de ruimtes ook. Hij oogt fit, maar hij is snel. En ja, de ruimtes in deze afdeling die zijn gewoon heel erg groot. En op 10, ja, hij heeft ruimte om in de hoeken te duiken. Dus wat dat betreft maakte ook nog wel een prima doelpunt. Hè? Laten we dat even niet vergeten. En eigenlijk met die assist.
0: Wij moeten weer naar Rotterdam. Een goal bij Sparta PEC, Nico.
1: Het is de gelijkmaker van PEC Zwolle. Een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Heerlijk voorgegeven door Tobias Sommer. Die vindt het hoofd van Koen Kostons. En die kopt de bal tegendraads met een heel vrij boogje binnen. En daarna op zijn knieën schuivend richting het uitvak. Dat ontploft van vreugde. Want met nog 11 minuten te gaan is het 2-2 bij Sparta PEC Zwolle. Door een vrije kopgoal van Koen Kostons.
0: Job en Jan, ja, maken jullie verhaal maar af.
2: Ik zou zeggen, ga vooral door, Nico. Hier is Jannes Wiekhoof binnen de lijnen gekomen. De rechtsback die vorig seizoen nog bij Heracles speelde. Ja, als dat het hoogtepunt is, hij heeft geen onuitwisbare indruk in Almelo gemaakt. Dus ik zou zeggen, ga lekker naar het kasteel.
0: Dan gaan we naar het kasteel, als jullie dat willen. Sparta PEC, dus 2-2, Nico Mancia.
1: Ja, en dat met nog 10 minuten te gaan. Dat belooft een hele interessante slotfase van de wedstrijd te worden. Want eindigde dat dan toch weer onbeslist. Net zoals de vorige twee edities van Sparta tegen PEC Zwolle. Of krijgen we alsnog een winnaar? En wie zit er nou het lekkerst in de wedstrijd? Op basis van de tweede helft verdiende Sparta eigenlijk wel de overwinning. Maar PEC Zwolle toont dan toch veerkracht. En slaat nu zelf ook een keer toe uit een spelhervatting. Dat leek me hands van Ryan Thomas. Maar het mag door van de scheidsrechter. Ryan Thomas zal ongetwijfeld ook heel blij zijn met die gelijkmaker van Kostons. Want daarmee is zijn de terugspeelbal bij de 2-1 weer een beetje weggepoetst. Balbezit voor Sparta aan de rechterkant van het veld met Martes. Martes kan rustig het middenveld indribbelen, want hij wordt nog niet echt opgevangen door een tegenstander. Uiteindelijk is het Ryan Thomas helemaal, die als een soort linker aanvaller nu aan het druk zetten is. Maar hij zorgt er wel voor dat Sparta eventjes helemaal terug moet naar de eigen doelman. Michael Brouwer ziet daar Sidney van Hooijdonk op zich af stormen, dus moet hij de bal heel snel kwijt. En dat gaat een beetje ten koste van de nauwkeurigheid, want die bal wordt meteen weer ingeleverd bij PEC Zwolle, bij Villanas. Villanas speelt die bal terug naar de andere invaller aan de linkerflank van der Haar. Van der Haar met een bal terug op de doelman. Schendelaar, die is niet echt lekker op maat. Maar de voorwaartsen van Sparta waren nog op grote afstand. Dus komt de bal uiteindelijk wel aan op de juiste plek van bestemming. En is het balbezit weer aan de linkerkant van het veld bij Villanas. Die wordt kort verdedigd door Martes. Maar hij krijgt de bal wel in de as van het veld, waar de steekpaas wordt verstuurd naar Aartsen. Die ook weer zeer aanvallend speelt aan de binnenkant van het veld. En dit balletje van achteruit was toch echt iets te scherp voor de rechtsback van PEC Zwolle. Waardoor Sparta weer kan over overnemen. Via weer Michael Brouwer wordt weer opgejaagd. Ditmaal door Kostons. En de bal wordt ingeleverd op het hoofd van Nagravis. Via Sommer gaat het dan naar voren. Sommer, de man van die heerlijke trap bij de vrije trap. Zo even waardoor Kostons kon scoren. En Bayo verliest de duel om de bal van Kuipers. Dan werpt ook Thomas zich in de strijd. En die krijgt de bal bij Van Hooijdonk. Die wordt onderuit geschoffeld door Martin Zinni. Die wordt nog een keer onderuit geschoffeld. Terwijl er al gefloten was. Lijkt me niet helemaal de bedoeling. Maar de scheidsrechter Stamteuber lost het allemaal rustig op. En gaat waarschijnlijk nog even een preek geven aan de centrumverdediger van Sparta. Als er weer zo'n vrije trap komt voor Pek Zwolle. Op ongeveer dezelfde plek als zo even. Ja, toen liep het bijzonder goed af met die bal van Sommer. Die plofte op het hoofd van Kostons. En die kopt hem heel vrij binnen met een boogje over de uitkomende Michael Brouwer. Eens kijken of ze dat kunststukje kunnen herhalen. Daar komt weer de aanloop van Sommer. Pompt weer de bal richting het 16 meter gebied. Zeg maar, Paul.
0: Jij moet even naar Almelo. Heracles tegen de Graafschap. Job.
2: En Jolie met zijn tweede van de avond. Ja, nu is het wel bingo voor de spits van Heracles Almelo. Het begint allemaal helemaal achterin bij Fabian de Keizer. Schiet die bal lang. Dan gaat daar Sam Schepeman het duel aan. Kopt die bal achter de defensie van de Graafschap. En is het en Jolie met een volley vanaf de rand van de 16. Die hem lekker binnen schiet, Jan. Ja, deze is best moeilijk dan.
3: Ja, we hebben een keer zo'n actie gezien vanuit de stuit. Dat hij hem boven in de kruising schoot. En nu schiet hij hem laag in de hoek. Ja, als je 1 tegen 1 gaat spelen en hij heeft die snelheid... En hij wordt goed bediend. Ja, dan is die jongen dodelijk. We hebben één hele... Ja, hij had er vandaag gewoon weer 3 kunnen en moeten maken. Laten we dat voorop stellen. Maar ja, een gemiddelde van 2 zo langzamerhand, hè?
2: Ja, doelpunt nummer 8 voor de Franse spits. Ja, vorig seizoen actief op het tweede niveau in Zwitserland. Is dus binnen... Ja, databureau Jamestown Analytics. En het is een schot in de roos. Heracles 4-0 tegen de Graafschap. 83ste minuut.
0: Dan weer terug naar Spangen. Sparta tegen Pek Zwolle. Daar is het gelijk. Nico Mansia.
1: Ja, ook hier 4 doelpunten, maar dan wel eerlijk verdeeld over de beide ploegen. Benieuwd of er nog een 5e gaat komen. Het momentum lijkt weer in het voordeel van Pek Zwolle te zijn. Dat toch een flinke dreun kreeg te verwerken met die 2-1 van Sparta. Maar wel heel goed antwoorden met de goal van Kostons. Ingooien ze voor Sparta aan de linkerkant van het veld. Zonneveld laat zich aftroeven. Geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Dus is het de mogelijkheid voor Aartsen om richting de goal van Sparta te gaan. Aartsen krijgt die bal terug naar een 1-2 met Van Hooijdonk. Het gaat dan naar Mbayo aan de rechterzijlijn. Daar zijn de ruimtes niet al te groot. Maar Thomas wil die bal toch dan langs de lijn meegeven aan Mbayo. Daar zit een speler van Sparta tussen. We gaan ons opmaken voor hopelijk een stevig slotoffensief van Pek Zwolle. Daar hebben ze nog een minuut of 6 aan officiële speeltijd voor bij een 2-2 stand hier in Rotterdam.
4: De Oosttribune op Radio Oost.

0: China Crisis en Wishful Thinking. De slotfase van Sparta tegen PEC Zwolle. Het is spannend, Nico.
1: Het is spannend en het golft heen en weer. Nu weer een uitbraak van Sparta met een 2-2 stand. En nog anderhalve minuut een officiële speeltijd. Mito buitenom geeft die bal voor bij de eerste paal. Daar is een andere spits die net binnen de lijn is gekomen. Zou ook bij zijn eerste balcontact kunnen scoren. Andrej Kostic, de 19-jarige huurling van AC Milan. En daar wordt een stokje voor gestoken door Jasper Schendelaar. Die de bal over de achterlijn ziet gaan. En dus wordt het weer een hoekschop voor Sparta. Dan schuiven we allemaal naar het puntje van de stoel. Want dan kan het of een doelpunt van Sparta worden. Of weer zo'n countermogelijkheid voor PEC Zwolle. Wordt een indraaiende bal vanaf de linkerkant van het veld. Het is weer het dringen geblazen voor de neus van Schendelaar. Hij komt, bokst die bal weg met twee vuisten. En die bal wordt opgevangen door Mito. En zo kiest hij voor de weg terug richting de eigen helft waar Jong staat. We zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd. 2-2 bij Sparta PEC Zwolle.
0: Dan naar Heracles de Graafschap. Daar is het 4-0. Twee goals van Ciampo en Jolie. Die al vier wedstrijden in deze competitie twee keer gescoord heeft. En de laatste keer dat dat gebeurde, in een hele competitie, Jan en Job, moeten we terug naar de tijd van Cyril Dessers. Kennen we die nog?
2: Oeh, even kijken wat hier nu gebeurt. Cyril Dessers kennen we zeker nog. Maar er is een gele kaart voor de doelman van de Graafschap, Wiegers. En gaat die bal dan op de stip, Jan? Of
3: lijkt
2: is het
3: mij
2: een
3: wel.
2: Trap? Volgens mij is het een penalty voor Raakles. Maar dit gaat nog wel een half minuutje duren. Ja, ik denk dat het bij Nico heel erg spannend is. Dit is een penalty voor de statistieken.
0: Dat klopt, maar oké. Ik wou het even hebben over Dessers, kreeg geen kans. Sparta tegen PEC Zwolle, Nico.
1: Nou, als die penalty genomen wordt, dan moet je maar een seintje geven. Hier gaan de 3 minuten blessuretijd in met een vrije trap voor PEC Zwolle op de eigen helft. Schendelaar pompt die bal natuurlijk naar voren, want daar moet het gebeuren voor de ploeg van Henry van de Vecht. De bal wordt zomaar ingeleverd bij Verschuren, een van de invallers van Sparta. Die werkt de bal naar voren en leeft hem in bij Viergever. Viergever ook met een vuurpijl, die komt eraan bij Seurensen. De laatste invaller bij PEC Zwolle speelt de bal ook naar de verkeerde kleur. Zelfs een vrij rommelige fase van de wedstrijd met Thomas die de bal nog een keer naar voren kopt. Maar geen van beide de ploeg heeft echte controle over de situatie.
0: Nico, de penalty in Almelo wordt nu genomen. Job Vaarhorst.
2: En Jolie achter de bal voor de hat-trick. En Jolie, ja! Door het midden. En Jolie, hat-trick. Thomas Bruns had die bal in de handen. Maar het hele publiek riep en Jolie, en Jolie. En hij doet het. Hij maakt zijn derde en de 5-0 tegen de Graafschap.
0: En Jolie, een fenomeen. Ook een fenomeen in Nico Wansia bij Sparta tegen PEC Zwolle.
1: En die hoopt ook op een vijfde treffer. En dat zou nu kunnen. Maar dan zou het een treffer van Sparta zijn. Want dat is de ploeg in de aanval aan de rechterkant van het veld. Schijnbeweging. Bal naar de as van het veld ingeleverd. Countermogelijkheid nu voor PEC Zwolle met Van Hooijdonk. Kan die dan ook nog een doelpunt maken bij zijn debuut? Hij is sneller dan zijn tegenstander. Maar die heeft een voorsprong. En die voorsprong is uiteindelijk doorslaggevend in dit duel om de bal. Waardoor Sparta de bal kan terugspelen op de eigen doelman Brouwer. Sparta neemt ook geen genoegen met een gelijkspel. Hebben we nog niet gewonnen hier in eigen huis. Verloren natuurlijk op de openingsdag van Feyenoord. En moesten het daarna doen met een gelijkspel tegen FC Utrecht. Nu hopen ze voor de overwinning te gaan in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Maar ook voor Sparta begint de tijd te dringen. Het gaat naar de as van het veld, naar Mito. Die kan natuurlijk wel wat creëren dan Babadi. Babadi heeft al een treffer gemaakt. Nu een mooi steekballetje in de richting van Mito. Maar die wordt simpel van de bal gelopen door Thomas. En die Mito is natuurlijk een ultra lichtgewicht. Als je dan een klein duwtje uitdeelt en hij ligt op volle snelheid, dan klapt hij met een rondgang tegen de reclameborden. En dus gaat iedereen eventjes polshoogte nemen om te kijken of het wel gaat met de Japanner. Nou, het gaat inderdaad wel. De verzorger hoeft er niet aan te pas te komen, zo is het teken van scheidsrechter Teuben. Maar hij moet wel eventjes op adem komen. Nou, dan kunnen we kijken in Almelo of daar nog een slotakkoord in zit.
0: Er zit er nog een slotakkoord in daar, mannen.
2: Well, we hebben 3 minuten erbij gekregen. 1,5 minuut blessuretijd is al verstreken. Heracles moet even achteruit, want de Graafschap is in de aanval. Zit er dan nog een eretreffer in voor de Graafschap? Jan, een keer de nul zou ook wel lekker zijn voor Heracles. Hè? Dat is nog niet gebeurd, deze competitie.
3: Nee, maar goed, in deze competitie gebeuren er altijd hele gekke dingen. Dus ja, je weet het nooit op het laatste moment. En staat er weer een buitenspel van de Graafschap. Maar nee, ik moet wel zeggen, om daar weg te komen waar hun nu staan met dit elftal, dan denk ik dat het voor de trainer van de Graafschap heel lastig gaat worden. Maar nee, weer Heracles vanaf de eerste minuut, vanaf het doelpunt, de bovenliggende partij. En 5-0, ze komen nog goed weg.
2: 5-0, ze komen nog goed weg. Kat in het bakkie.
0: Terug naar Rotterdam, Sparta PEC Zwolle, Nico.
1: Officieel nog 10 seconden, maar vanwege het oponthoud van Mito zal er wel wat extra tijd bijkomen aan het einde van deze wedstrijd. En dat is maar goed ook, want het is een leuke wedstrijd geweest. Eigenlijk jammer dat die al voorbij is. Maar eens kijken of PEC Zwolle nog wat kan creëren in die allerlaatste seconden van deze wedstrijd. Maar het gebeurt iets te gehaast. En de scheidsrechter telt helemaal geen extra tijd bij. Dus is het na 93 minuten voorbij. Een enerverende avond op het kasteel. Ging eigenlijk alle kanten op. En als de stofwolken zijn opgetrokken, dan delen beide ploegen de punten. 2-2 is de eindstand bij Sparta tegen PEC.
4: Ik zie hoe echt het

0: Ja, we moeten weer naar Nico. Excuses, Nico. Ik was even afgeleid door Job. Nico? Nou, geen Nico Wansia dan, maar weer naar Heracles. Tegen Sparta, tegen de Graafschap al afgelopen.
1: Ja, scheidsrechter Wiersma blaast nu op zijn fluit. En Heracles wint deze wedstrijd met 5-0 tegen de Graafschap. Ja, een heerlijke zege, Jan.
2: Ja, joh. Heerlijk om naar te kijken. Kijk, je hebt een fase gehad in de eerste helft dat het allemaal wat minder was. Maar ja, als je toch die doelpunten weer ziet en je merkt aan het sfeertje. Hè, mensen hebben natuurlijk een slecht jaar achter de rug. En die staan bovenaan. Maar weer 5 doelpunten gemaakt. En wat jij ook terecht zegt, een 0 gehouden. Nou, wat willen we nou nog meer? Ja, koploper.
1: Als we even de stand erbij pakken. 5 gespeeld, 15 punten. En dan denk je toch een beetje de concurrenten. Dat zal dan wel Almere zijn. Die spelen nog, maar die staan 1-0 achter tegen Jong Ajax. 10 punten, gat is al 5. Dan heb je nog NAC Breda, 7 punten. Gat is al 8, staan 4-2 achter. Ja, gaan het ook niet meer goed maken. En Volendam staat 5-3 achter. Die staan op 6 punten, staan al 9 punten achter. Ja. De schaal kan Almelo ingereden worden.
2: Nou, ik denk dat we zo al naar Zeist moeten om hem op te halen. Nee, jongen, je moet nog een aantal wedstrijden. Maar we hebben al vaker gezegd met deze selectie, die is verreweg het beste van die hele afdeling.
1: Verreweg het beste van die hele afdeling. Al dus Jan van Staa, een dik verdiende overwinning voor Heracles Almelo op de Graafschap. 5-0.
0: 5-0 daar en 2-2 dus in die wedstrijd tussen Sparta en PEC Zwolle. Ook daar is het afgelopen. Andere uitslagen in de keukenkampioendivisie. Almere City tegen Jong Ajax. Dat is het 0-1 voor Jong Ajax. Maar er is nog een blessuretijd die lopende is. FC Emmen, FC Volendam afgelopen. Doelpuntrijk ook. 5-3. Helmond Sport, VVV Venlo. 4-2. Heracles de Graafschap dus 5-0. RKC wint met 4-2 van NAC Breda. Wedstrijd is nu afgelopen. En Vitesse tegen Top Os ook afgelopen. Vitesse wint met 2-1. Dan gaan we luisteren naar Simon & Garfunkel. Denk de laatste muzikale bijdrage van deze Oosttribune. Morgen zijn we er natuurlijk weer met meer Eredivisie voetbal. Waarover zometeen meer.

0: We gaan zo naar de reclame. Het nieuws van 10 uur. Een uur lang non-stop muziek. En dan zijn we er morgen weer in Oosttribune. Tot dan.
1: De Oosttribune.
2: Morgenavond FC Utrecht Go Ahead Eagles. En zondagmiddag FC Groningen FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
3: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
4: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
5: Pam, pa, para, pa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
6: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
10: I had an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
9: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
11: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
9: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1994? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond FC Utrecht Go Ahead Eagles. En zondagmiddag FC Groningen FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij moeten van de rechtercommissaris nog 2 weken in de cel blijven. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 12 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. Dit weekend gaan de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. Een schilderij dat door de nazi's was geroofd en opdook in Argentinië gaat naar de erfgenaam van de Joodse kunsthandelaar Goudstikke. Een Argentijnse rechter heeft een schikking tussen de partijen daarover goedgekeurd. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het werk hing bij de dochter en schoonzoon van een nazi die na de oorlog naar Argentinië was gevlucht. Justitie begon een zaak tegen hen, maar omdat ze het schilderij afstaan, krijgen ze geen straf. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige land tegen. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
4: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Kijk voor jouw VAS-advocaat of mediator op verenigingvas.nl.

0: letztes Glas im Steen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In een ander spel moeten spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen de naderende horde. Ik kijk ondertussen reikhalzend uit naar een game waarbij je een 80-jarige wereldleider zo'n schop onder zijn kont kunt geven dat je hem dwars door het raam van een megalomane balzaal op de mestvaalt van de geschiedenis ziet belanden. En daar staat dan een bordje: welkom thuis. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het zal je maar gebeuren, je debuutfilm maken en die dan in première zien gaan op het filmfestival van Venetië. Het overkwam de Nederlandse Eshken Elhams gisteravond. Ze vertelt zo dadelijk hoe dat was. Het West-Nijl-virus begint zich langzaam maar zeker ook bij ons te manifesteren. Inmiddels zijn 9 Nederlanders besmet, waarvan er 1 overleed. Bart Knols, expert op het gebied van muggen, weet hoe we ons er tegen kunnen wapenen. De Zeeuwse badplaats Renesse was jarenlang de plek waar jongeren uitbundig uitgingen. Inmiddels hebben ze andere bestemmingen ontdekt. En morgenavond geven discotheek Pinky en feestcafé De Zoom een groot slotfeest, voordat ze hun deuren definitief sluiten. U hoort er straks alles over. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 4 september.
3: De escalatie die we in Overasselt zagen, dat er echt zoveel mensen met wapens op straat zijn, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet gezien.
2: Premier Jette heeft voor het eerst gereageerd op de zaak over Asselt. Hij noemt het een serieus probleem.
3: Hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, het is wel de werkelijkheid van vandaag de dag.
2: 32 verdachten zijn voorgeleid. Ze worden als groep verdacht van moord of doodslag.
4: Omdat het beeld nog niet helder is wie wat precies individueel heeft gedaan.
2: Ze blijven 2 weken langer vastzitten en mogen alleen met hun advocaat contact hebben.
5: Als advocaat zal ik er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de beperkingen echt op een korte moment worden opgeheven, op korte termijn worden opgeheven. Iedereen wil natuurlijk weten, wat speelt er?
2: En dat willen de inwoners ook. Veel vinden het sluiten van de woning waar het geweld plaatsvond niet genoeg.
6: Ja, hoe nu verder? Want na een jaar is dat pand dicht en dan gaat het weer open en dan ontvangen we ze weer met open armen. Of hoe moeten we het voor ons zien?
2: Verschillende havenwerkers in Amsterdam, Zeeland en Rotterdam legden het werk neer.
7: Het is gewoon fantastisch, alle bedrijven en alle sleepboten niet te vergeten, gewoon plat liggen vandaag.
2: Ze vrezen voor de gevolgen van bezuinigingen op de sociale zekerheid.
8: Als we dadelijk geen werk meer hebben of we worden ziek, dan hebben we nergens recht op. Alles wordt gekort. Het gaat gewoon helemaal niet goed hier.
2: Het is onderdeel van een reeks acties tegen de bezuinigingen. Minister Veilbrief doet daarom een oproep aan de bonden.
9: Inmiddels vind ik wel dat ik liever ga praten dan staken. Want die stakingen hebben natuurlijk 1 groot nadeel, is dat mensen er last van hebben die er verder niet zoveel mee te maken hebben.
2: In Het Oog spraken we de afgelopen maand met de genomineerde schrijvers voor de Hebban Debuutprijs. De winnaar werd bekendgemaakt in Goedemorgen Nederland.
10: Cillian MacRoy wint met zijn allereerste roman Mensen als zonnen en mensen als manen.
2: Alleen verliep de onthulling bij zijn voordeur niet helemaal vlekkeloos.
11: Yeah! Ik zit onder de roze smurrie. Maar dachten confetti meegenomen hebben, maar we hebben een soort van kijk nou, we zitten er helemaal onder.
2: Maar Cillian MacRoy moet het nieuws nog wel even indalen.
12: Ik ga nog even een aantal momenten moeten pakken om dit te vieren en goed te landen erin, maar dat gaat echt nog even duren.
2: En dan over naar deze superster. Roxy Dekker. Ze staat deze week 4 keer in de Ziggo Dome, maar volgend jaar pakt ze het groter aan.
13: Ik ben de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die de arena gaat doen.
2: De Johan Cruijff Arena dus. Ze kan het zelf nog amper geloven.
13: Het is echt krankzinnig. En dan ben ik net 22 als ik daar sta. Ja, dat is echt ziek.
2: De fans begrijpen het wel.
14: Nou, als zij 4 keer Ziggo uit kan verkopen, dan denk ik ook wel dat ze 1 arena uit kan verkopen.
2: Ze krijgt in ieder geval de goedkeuring van Louis van Gaal.
15: Heel veel succes in de arena.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Roxy.
2: De krant van morgen, Clemens Peters.
15: Het Parool kijkt niet op van de gebeurtenissen in Overasselt. De schietpartij vertoont volgens de krant alle kenmerken van een zogenoemde kamikaze. Daarbij proberen drugsmokkelaars en partij cocaïne koste wat kost te behoeden voor verlies. In de havens van Rotterdam en Antwerpen zien ze dat soort acties aan de lopende band.
2: De krant komt met een opsomming van de afgelopen 10 jaar. Vaak gruwelijke verhalen vol geweld door niet zelden jonge jongens. Wat opvalt is dat Jos Leidekkers, voorheen Bolle Jos, zich nadrukkelijk manifesteert. Wat ook opvalt is dat de meeste van dit soort acties mislukken.
15: Het is de armste deelstaat van Duitsland, Sachsen-Anhalt. Maar alle ogen zijn erop gericht, want zondag kan de extreemrechtse AfD daar veruit de grootste partij worden, met misschien wel 40% van de stemmen. De impopulaire CDU-SPD-regering houdt zijn hart vast, schrijft de Volkskrant in een analyse aan de vooravond van de verkiezingen.
2: We halen ons land terug, zegt AfD-lijsttrekker Ulrich Siegmund Stevast, tot groot enthousiasme van zijn aanhangers. Op de bijeenkomsten van AfD ruikt het naar bier en braadworst, maar ook naar wraakzucht. Het volk is nu aan de beurt. De normale mensen worden weer de baas. Niet de queers, de migranten, de groenen of de elites.
15: Politieke partijen roepen het al tientallen jaren, maar in de praktijk komt er niets van terecht. Een kleinere overheid. Het FD heeft onderzocht hoeveel ambtenaren er sinds 2010 bij zijn gekomen. 37%, tot een totaal van 157.000. En nog sterker steeg het aantal werknemers bij toezichthoudende instanties, zoals de Arbeidsinspectie of de Nederlandse Bank en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
2: Na de toeslagenaffaire was het idee dat allerlei uitvoeringsorganisaties hun dienstverlening aan het publiek moesten verbeteren. En daar kwam extra geld voor. De autoriteit persoonsgegevens groeide in totaal met 325%, de inspectie justitie en veiligheid met 154% en de AFM met bijna 75%.
15: Zondag zou prins Klaus 100 zijn geworden en het AD haalt herinneringen op aan de man van prinses Beatrix. Een intelligente, aimabele man die gevangen zat in het strakke protocol, is de mening van velen. Journalist Brenda Guttrink was jarenlang koningshuisverslaggever.
2: Van prietpraat had Klaus gauw genoeg, zegt ze. Toen we tijdens een staatsbezoek bij een gerenoveerde kathedraal stonden, zei ik, om de stilte te verbreken, prachtig, vindt u niet? Zijn droge antwoord, van mij mogen ze hem opblazen.
16: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Stella Lefty, Boston. Vorige week nog was premier Jette optimistisch over de steun van de oppositie voor de komende begroting. Maar daarna volgde een chaotisch weekend, nachtelijk beraad en de ene na de andere gemiste deadline. Vandaag gaf Jette weer zijn wekelijkse persconferentie naar de ministerraad. En daar was ook Wilma Borgman bij. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Hoe kijkt Jette zelf eigenlijk terug op hoe dat allemaal gegaan is?
1: Nou, het liefst helemaal niet, Koen. Hij kreeg er vanmiddag natuurlijk wel veel vragen over. Ook omdat hij op de persconferentie vorige week nog zo lovend was over hoe dat allemaal zou gaan, die onderhandelingen. Dat minister Heijnen van Financiën de ene tafel leidde, waar hij afspraken maakte met oppositiekamerleden, en de premier met de vicepremiers de andere tafel. Nou, dat was een gezamenlijk proces dat zo goed samenkwam, zei Jette vorige week nog. Nou, als je het afgelopen weekend hebt opgelet, dan leek het daar bepaald niet op. Toen werd inderdaad, je zei het al, de ene deadline na de andere gemist. En pas op het allerlaatste moment, op maandagmiddag, ging de deal die Heijnen had gesloten van tafel en was er ruimte voor een gezamenlijk akkoord. Hoe is dat nou allemaal gegaan? Nou, premier Jette had niet zoveel behoefte aan een openbare evaluatie. Hij hield het erop dat het proces bepaald niet de schoonheidsprijs verdiende. En op mijn vraag wat daar dan is misgegaan, zei hij dit.
2: Nou, wij hadden, en dat hebben we in juli en augustus gedaan, hebben heel veel input opgehaald bij oppositiepartijen. Dat heeft ons goed aan het denken gezet. Leidt ook, zult u bij Prinsjesdag zien, tot een aantal voorstellen om de plannen van de coalitie aan te passen of aan te scherpen. En ik had graag ook vorige week de deadline die we in eerste instantie in gedachten hadden gehaald. Dan was het in iets meer rust gegaan.
1: Maar dat is nog niet het antwoord op de vraag wat er mis is gegaan. Waardoor het komt dat u die deadline niet heeft gehaald.
2: Nou ja, kijk, ook als je, dus juist als je heel veel ideeën ophaalt en daar zoveel mogelijk van probeert in te passen, ja, dat vroeg gewoon in de coalitie en in het kabinet meer afstemming onderling.
1: Dat wat meer afstemming onderling. U zei vorige week, toen ik u daarna vroeg naar die twee aparte onderhandelingstafels, dat het allemaal heel goed afgestemd was, citaat, zei u, het komt allemaal zo goed bij elkaar samen en het was een gezamenlijk proces. Maar hoe valt het dan te rijmen met wat we vorig weekend hebben gezien?
2: Dat als dingen samenkomen van die politieke input die we hebben opgehaald, maar zeker ook financiële wensen die door oppositiepartijen zijn aangedragen, ja, dat de weging daarvan ook in een coalitie soms zwaarder kan liggen en dat het dan iets meer tijd nodig heeft.
1: De weging ligt zwaarder? Wat bedoelt u daarmee?
2: Het is niet zo dat elke wens of elk idee dat door oppositiepartijen werd aangedragen ook meteen op heel veel enthousiasme bij één of meerdere coalitiepartijen kon rekenen. En dan moet je toch ook met elkaar de balans vinden. Want wij zijn met D66, CDA en VVD met volle overtuiging in dit kabinet gestapt. En we zijn ook met volle overtuiging aan het werk. Maar je moet ook zeker weten dat je dat de komende maanden met elkaar kan blijven doen. En dat kunnen we met de miljoenennota die we nu hebben afgesproken.
1: Ik luister goed naar u. Ik heb ook met oppositiekamerleden gesproken deze week. Als ik die twee dingen naast elkaar leg, klopt het dan dat minister Heijnen met JA21 en de SGP een eigen deal had gesloten? Dat die deal vervolgens niet door de rest van het kabinet gedragen kon worden?
2: Nee, de minister van Financiën heeft echt keihard gewerkt de afgelopen zomer.
1: Kan allebei waar zijn.
2: Die minste vakantie gehad van iedereen om zoveel mogelijk op te halen met partijen, ook allerlei varianten door te spreken, zodat we uiteindelijk als kabinet konden kijken wat kunnen we inpassen in die miljoenennota.
1: Maar is het dan misgegaan aan de kant van Eerdmans en consorten? Want zij denken dat ze een deal hadden met de coalitie.
2: Nee, het is volgens mij, ik ga sowieso nooit de oppositie iets verwijten. Maar ik ben er echt van overtuigd dat met de miljoenennota die we op Prinsjesdag zullen presenteren, dat heel veel oppositiepartijen veel zullen kunnen herkennen van de input die ze bij ons hebben aangedragen. En dan ga ik bij de APB en de minister van Financiën bij de AFB gaan we allebei heel hard ons best doen om die partijen ook voor die miljoenennota te laten stemmen.
1: Ik begrijp dat u het liefst vooruit wil kijken, maar toch nog wel even, want u heeft het de hele tijd over de oppositie. Eerdmans zegt, ik voel me bedonderd, ik voel me niet serieus genomen, want we hadden een deal. Die moest Heijnen van tafel vegen.
2: Ik heb dat gelezen in de krant. Wij doen elke dag ons uiterste best om zoveel mogelijk die oppositie de hand te reiken. Zoals we dat ook al vanaf het debat over de regeringsverklaring met de Kamer hebben afgesproken. En dat blijven we ook de komende tijd doen.
1: U geeft steeds maar geen antwoord op mijn vraag. Want de minister van Financiën heeft dus onderhandeld zonder een mandaat. Eerdmans zegt, nou, ze hoeven bij mij niet meer aan te komen voorlopig. Hoe gaat u dat weer fixen?
2: Nou, maar ik ben het gewoon niet eens met de stelling die in uw vraag zit. De minister van Financiën heeft zijn werk gedaan door heel veel op te halen. Zodat we uiteindelijk in de ministerraad niet alleen maar met onze eigen plannen en ideeën bezig waren, maar daar ook heel serieus in konden meewegen wat voor oppositiepartijen belangrijk is.
1: Maar toch zegt u, het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs. Wat verdient dan niet de schoonheidsprijs?
2: We waren graag iets eerder klaar geweest.
1: Dus alleen de hoeveelheid tijd die het heeft gekost?
2: Nou, kijk, wij willen. Ik denk dat mensen in Nederland ook van dit helemaal niks begrijpen. Die willen gewoon dat wij aan het werk zijn met inhoudelijke oplossingen. Wat het betekent voor de portemonnee. Komen er meer huizen bij de komende jaren? Waar gaat het extra geld naartoe? Ik heb het ook liever daarover op de persconferentie op vrijdag. Dan dat we voor de derde keer gaan evalueren hoeveel uur we in het ministerie van Financiën hebben gezeten.
1: Nou, dat gaat ook over de verwachtingen die mensen thuis hebben. Van wat er in Den Haag gebeurt. En die zien nu weer een kabinet dat het onderling zo oneens is dat het toch diep in de nacht vergaderd moet worden.
2: Ja, maar die uiteindelijk het met elkaar eens zijn geworden en ervan overtuigd zijn dat we een miljoenennota presenteren aan het land die goed is voor Nederland.
1: Wat heeft u hiervan geleerd voor een volgende keer?
2: Dat het, als je de hand wil reiken en ook met anderen wil samenwerken, dat je daar veel partijen voor nodig hebt. En dat het dus niet alleen maar gaat over hoe pas je alle financiële wensen in de begroting. Dat je ook heel goed oog moet hebben voor de politieke weging.
1: En dat je misschien ook eerst intern een deal moet hebben voordat je naar buiten gaat?
2: Nee, kijk, als je. Maar goed, dat zullen we op Prinsjesdag bezien. Maar wij doen echt hele grote stappen in de richting van de Kamer. En dat vraagt ook gewoon even een hele goede weging. Daar schaam ik me niet voor dat we er even zorgvuldig de tijd voor hebben genomen.
1: Dank u.
0: Wilma, de premier heeft het steeds maar over de hand reiken aan de oppositie. En dat het kabinet de oppositie echt tegemoet gaat komen. Maar gaan we dat nog zien voordat het Prinsjesdag is?
1: Ja, je hoort vanuit het kabinet dat er allerlei contacten zijn achter de schermen. Dat ook Jette zelf met fractieleiders uit de Kamer praat en belt. Maar die fractieleiders zeggen op hun beurt dat ze van het kabinet niks horen. Dinsdag lekte er allerlei nieuws uit over dat akkoord in de coalitie. En toen waren de reacties uit de oppositie bepaald niet positief. Maar Jette zei ook vanmiddag weer op de persconferentie dat er echt ruimte is om gehoor te geven aan de wensen van de oppositie. Ook in financiële zin. De begroting is niet in steen gebeiteld, volgens Jette. En ja, wat je ook nog ook moet bedenken, de oppositie heeft er belang bij om de prijs wat op te drijven. Hoe moeilijker de coalitie het heeft, hoe meer de oppositie binnenhaalt, tenslotte. Eén ding is wel duidelijk, Koen. Dat politieke debat op de dagen na Prinsjesdag, de algemene politieke beschouwingen, dat debat wordt deze keer heel spannend. Want daar moet dan blijken waar er meerderheden zitten voor dit kabinet.
0: Wilma Borgman, dank je wel. Nu zeker is dat dit jaar 9 Nederlanders besmet zijn geraakt met het West-Nijl-virus, doet zorgminister Sophie Hermans een oproep.
3: Bescherm je goed tegen muggen. En als je niet gestoken wordt, kan je ook niet besmet worden met dit virus.
0: Maar zijn antimuggenspray en een klamboe wel genoeg? Of moet er meer gebeuren? Dat bespreek ik met medisch entomoloog en specialist op het gebied van muggen en tropische infectieziekten, Bart

0: vogelpopulaties om te kijken of daar het virus in zat, als ook vogelpopulaties. Toen is het eigenlijk stil geweest en tot 2022, toen werd er bij een blauwe reiger werd er in Noord-Holland het virus vastgesteld. Mm-hmm. En dat virus dat bleek genetisch gezien heel nauw verwant aan het virus waarmee die 8 mensen in 2020 besmet waren. Dus eigenlijk was dat een indicatie dat het virus in die tussenliggende jaren toch gecirculeerd heeft.
1: En zich schuilgehouden heeft.
0: In de vogelpopulatie. Dus niet zijn er mensen geïnfecteerd. Daardoor leek het alsof ze niet meer, alsof het virus niet meer aanwezig was. Daarna is eigenlijk met steeds toenemende mate is er in meerdere populaties muggen is het virus aangetoond. Daarna ook bij paarden. En daarna ook bij vogels meer. Eigenlijk tot dit jaar. En dit jaar is het dan groter geworden. In die zin dat we in eerste instantie in juli vonden we een zanglijster, een jonge zanglijster, en die had een infectie. Mm-hmm. En omdat het een jonge zanglijster was, net uit het nest, is die dus in Nederland geïnfecteerd geraakt. Daarna was het 17 augustus, toen werd bij die bloeddonor, iemand die niet op reis was geweest, bij bloeddonor, in dat bloed werd het virus aangetoond, hetgeen aangaf dat deze persoon niet gereisd had. En dus de infectie in Nederland heeft opgelopen. En daarop volgend hadden we dus helaas het eerste sterfgeval in Nederland, in de regio Utrecht. En dat allemaal bij elkaar opgeteld, we hadden ook meerdere paardeninfecties dit jaar. Dat bij elkaar opgeteld, ja, dat geeft nu toch wel de indicatie dat het virus meer verspreid is dan dat we oorspronkelijk gedacht hadden. Zeker ook vanwege het feit, u noemde al, we hebben nu 9 gevallen gehad. 4 van de 5 gevallen, die 4 van de 5 mensen die besmet raken, die worden helemaal niet ziek van deze infectie. Dus dat betekent eigenlijk, als er 9 zijn die zich gemeld hebben die wel ziek zijn geworden, zijn er dus vele tientallen mensen in Nederland die waarschijnlijk al geïnfecteerd zijn geweest met het virus. Dus het is er nu. En de kans om dit virus nu weg te krijgen is heel klein, omdat dit virus heeft een reservoir in de natuur. Het zit dus in de vogels.
1: En de vraag is, hoe gevaarlijk is dit virus?
0: Nou ja, u zei al 9 gevallen. Uh-huh. Ik heb ook gelezen dat er een vrouw was van 39... die een hersenvliesontsteking eraan heeft overgehouden. Dat is niet heel normaal. Normaal zien we meestal bij oudere mensen, mensen zeg maar van boven de 50, maar ja, dat is al 41% van de Nederlandse bevolking tegenwoordig, die lopen een hoger risico. En dan met name mensen die een verminderd goed werkend immuunsysteem hebben of een of andere onderliggende aandoening. Dat zijn de echte risicogroepen. Dus in mijn optiek wat er moet gebeuren is dat je moet proberen te traceren waar deze 9 mensen een infectie hebben opgelopen. Waar waren die op het moment dat ze besmet zijn geraakt? En daar zul je op die plekken moet je heel intensief zowel de muggenpopulatie als de lokale vogelpopulatie gaan monitoren.
1: Wat zijn de symptomen van deze ziekte?
0: De symptomen die zijn eigenlijk griepachtig. Een heftige griep. Mm-hmm. Maar dat, zoals ik al zei, dat is maar 1 op de 5. En dan van die 1 op de 5 zijn er dan maar een heel klein aantal die een progressie hebben naar een neuro-invasieve aandoening, dus een hersenvliesontsteking of een hersenontsteking, verlammingsverschijnselen, en dus af en toe ook de dood.
1: En de meeste mensen merken het dus helemaal niet?
0: De meeste mensen die zullen zich een beetje lamlendig voelen voor een paar dagen, en dan kan hun eigen immuunsysteem die infectie gewoon verwerken.
1: Het is niet overdraagbaar van mens op mens?
0: Nee, gelukkig niet. Dit is geen corona. Mm-hmm. Maar ja, goed, als er op een gegeven moment heel veel muggen rondvliegen in de buurt van een seniorencomplex of een verpleeghuis of een ziekenhuis, ja, dan moet je wel gaan uitkijken, want het is er nu.
1: Ja. U zegt al van bij sommige mensen zijn er nauwelijks klachten. Hoe breng je dan in kaart hoe het virus zich aan het verspreiden is?
0: Moeilijk. Dat kun je dus eigenlijk alleen maar doen aan de hand van mensen die een melding, die zich melden bij een huisarts met vermeende verschijnselen die lijken op een West-Nijl-aandoening. En dit is een ziekte die moet de huisarts melden. Dus aan de hand daarvan, als mensen zich inderdaad niet goed voelen en ze gaan naar een huisarts, moeten die huisartsen denken van, hey, zou dit eventueel een West-Nijl-infectie kunnen zijn? En zo kun je ook weer gaan traceren waar het virus zich ophoudt.
1: Hoe pakken andere landen dit aan?
0: Ja, goede vraag. Als ik kijk naar de Verenigde Staten, het virus is daar in 1999 binnengekomen in New York. 5 jaar later zat het in Los Angeles en waren alle 50 staten van de VS besmet met West Nile. De manier waarop de Amerikanen het hebben aangepakt is, die hebben hun muggenbestrijding op county niveau, dus op gemeentelijk niveau, uitstekend georganiseerd. Daar zijn alle middelen aanwezig die men nodig heeft om die muggen heel goed te kunnen bestrijden. En dat is iets wat wij in Nederland nog niet op orde hebben.
1: Ja, en hoe zou die Nederlandse aanpak eruit moeten zien?
0: Nou ja, in mijn optiek zul je nu

0: om deze situatie acuut het hoofd te kunnen bieden, zou je die bestrijding heel goed ter hand moeten nemen op de plekken van waarvan je weet dat er transmissie gaande is. Ik heb wel eens gepleit om daar het leger voor in te zetten.
1: Het leger?
0: En dat klinkt heel raar.
1: Dat met een kanon op muggen gaat schieten?
0: Nou, niet helemaal, maar het is heel normaal, bijvoorbeeld in Midden- en Zuid-Amerika, dat op het moment dat er een uitbraak is van een ziekte die door muggen wordt overgedragen, dat dan het leger wordt ingeschakeld om van huis naar huis te gaan en broedplaatsen op te ruimen om zo het reservoir, het muggenreservoir, zo ver mogelijk terug te dringen. En dat zou iets zijn. Kijk, in Nederland vinden we het heel normaal als we mogelijk een overstroming hebben ergens, dat de militairen met zandzakken gaan slepen.
1: Ja.
0: Je zou dit op precies dezelfde manier kunnen doen. Dus mevrouw Hermans, leg het niet alleen maar bij de burger, maar neem zelf ook verantwoordelijkheid. Neem contact op met minister Jesselgus, alle twee VVD. Dat moet makkelijk zijn. En ja, ga vragen om haar hulp voor militairen, om in gebieden waarvan je weet dat er daar lokaal het virus circuleert, om die muggenpopulatie zo ver mogelijk terug te dringen. En dat is belangrijk, omdat namelijk de muggen die in winterslaap gaan over een maand, anderhalve maand, daar kan het virus in overleven. Dus dat zijn de muggen die in volgend voorjaar weer de transmissie op gang kunnen brengen van deze ziekte. En die wil je dus zo ver mogelijk terugdringen voor de winter.
1: En hoe pakt dat leger dan die muggen aan?
0: Die gaan dus van huis naar huis en die gaan dus in jouw tuin op zoek naar stilstaand water en daar die muggen bestrijden door dat water te verwijderen. Dan wel het water te behandelen als het niet verwijderd kan worden met een middel, daar hebben we goede biologische middelen voor, om die muggenlarven te doden.
1: Maar dan moeten ze even niet opgehouden worden door de Russen, zullen we maar zeggen.
0: Nee, maar zover is het nog niet.
1: Nee. Wat kunnen we zelf doen tegen die muggen?
0: Zelf vier dingen. Er zijn vier dingen die we kunnen doen. Eén is om inderdaad, zoals ik zeg wat die militairen zouden kunnen doen, is om in de buurt van het huis, de omgeving van het huis, alle stilstaand water zo goed mogelijk op te ruimen. Mm-hmm. Dan wel minimaal één keer per week te verversen. Want dan hou je dus de ontwikkeling van de larven tegen in dat water. Dat is één. Twee is verandering aan het huis zelf. Dus plaats een goede hor in het slaapkamerraam. Een hor voor de deur naar het terras. Om te zorgen dat muggen 's avonds niet binnen kunnen komen. Drie, drapeer een goede klamboe over je bed. Als je dan toch nog muggen in de slaapkamer hebt, dan lig je lekker in een kooitje en kun je absoluut niet meer gebeten worden. En dan voor dat moment dat je 's avonds buiten zit, voordat je naar bed gaat, smeren. Smeren met een 15% en 20% DEET-formulering. Meer hoeft het ook echt niet te zijn. Het hoeft geen jungle oil te zijn. Want met die 15% heb je makkelijk 4 tot 6 uur bescherming voordat je naar bed gaat rond middernacht.
1: En dan kunnen we ons goed weren.
0: En dan kunnen we ons goed weren. En zorgen dat je alle onbedekte delen van het lichaam goed insmeert.
1: Bart Knols, medisch entomoloog, dank u wel voor uw heldere uitleg.

0: De steen van Bram Vermeulen. Het is vandaag precies 22 jaar geleden dat hij overleed. Op het filmfestival in Venetië is gisteren de Nederlandse film El Baraneya in première gegaan. Het is het speelfilmdebuut van de Nederlands-Egyptische regisseur Eshken Elhams. De film gaat over het Egyptische dorp waar familie van haar vader woont. En veel van die familieleden kregen een rol in deze film. Goedenavond, Eshken.
1: Hoi, hallo.
0: Gisteren was de première. Jij bent nu nog in Venetië. Ja, een speelfilmdebuut en dan meteen een première op dit wereldberoemde festival. Heb je dat eigenlijk voor elkaar gekregen?
1: Ja, jongens, ik ben helemaal overwhelmed.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ben ook heel moe, want het was ook echt een hele hectische dag. En hoe we het voor elkaar hebben gekregen, het is zeg maar, het korte verhaal is dat het zo simpel is als dat je je film instuurt en dat ze hem dan selecteren of niet.
0: Ja.
1: Maar goed, het langere verhaal is natuurlijk dat, ja, dat je een film maakt en dat je heel erg je best doet. En dat die hopelijk zo goed mogelijk wordt. Maar het is heel bijzonder, want het is gewoon, het is, ja, met, zeker met een wat kleinere, intiemere arthouse film is het zo belangrijk om een wat groter publiek te bereiken op een bepaalde manier. En dat, ja, zo'n festival helpt daar zo erg bij. Dus dat is voor mij, zeker als beginnend en debuterend maker, gewoon echt een droom. Dat kan ik niet anders zeggen.
0: Je hebt hem gedraaid in het Egyptische dorp El Baraneya. Waarom wilde je daar een film maken?
1: Nou, wij zijn, kijk, dus ik ben half Egyptisch, maar mijn directe familie komt uit Cairo. Dus mijn vader is geboren in Cairo. Hij is dan, toen hij 22 was, naar Nederland verhuisd. Dus wij zijn altijd heel veel in Egypte geweest, maar altijd in de stad.
0: Mm-hmm.
1: En ik kende het dorp wel, zoals mijn vader dat noemde, uit zijn verhalen van kind zijn. Want mijn oma is daar geboren, dus hij is daar als kind wel veel geweest, maar niet opgegroeid. En dat waren altijd een beetje mythische verhalen over een dorp met zandwegen en leme huizen. En voor ons bleef dat heel lang een soort mythisch verhaal. Totdat we zo 4 jaar geleden voor het eerst eigenlijk daar naartoe gingen. En dus een heel groot deel van onze, ja, eigenlijk extended family, zeg maar, ontmoeten. Die dus dezelfde achternaam dragen, maar die niet direct de familie van ons is.
0: Mm-hmm.
1: Zeg maar, het zaadje werd wel echt geplant op het moment dat ik daar voor het eerst kwam. Omdat ik dus een soort collectieve manier van leven zag van allemaal gezinnen in één huis, in één woonkamer. Die eigenlijk gewoon de hele dag met elkaar spenderen, dag in dag uit. In een paar slaapkamers verspreid door het huis, zeg maar, slapen. Maar eigenlijk kon ik ook niet, ik kon ook niet ontcijferen wiens kind van wie was. Dus ik kon ook niet, weet je wel, iedereen zorgt voor iedereen. Van de oudste oma tot het jongste kind, zeg maar, woont iedereen bij elkaar in huis. En dat was eigenlijk het eerste zaadje wat geplant werd, omdat ik voelde van, oh ja, wat grappig dat ik zo geconfronteerd werd met het feit dat we gewoon met z'n allen in een woonkamer gingen zitten en tijd met elkaar gingen spenderen.
0: Wat vonden ze van jouw idee om een film te maken?
1: Nou, dat is ook een periode geweest van, nou ja, verspreid over maanden, dat ik eigenlijk met mijn vader best wel vaak heen en weer ben gegaan om gesprekken daarover te voeren.
0: Mm-hmm.
1: Met hun, omdat ik, nou ja, dus vrij snel het idee had om wel iets in het dorp te doen en iets met familie, maar dat het ook nog vrij abstract was. En we zijn eigenlijk steeds verder gegaan van een gesprekje over, goh, wat zouden jullie daarvan vinden, naar het echte idee van, en wat als jullie dan ook jullie zelf zouden spelen en we echt in deze woonkamer zouden gaan filmen. Dat vonden ze eerst wel heel spannend. Maar er lag ook wel een soort vertrouwen onder direct, waarin ze zeiden, als jij denkt dat dat een goed idee is, dan kunnen we dat wel doen.
0: Maar familie regisseren, dat is toch niet zo eenvoudig, denk ik, hè? Had je een strak script wat je wilde volgen?
1: Ik had een script en vervolgens ben ik met dat script eigenlijk, zij hebben nooit een script gelezen, dus ik heb hun nooit iets laten lezen. Ik heb hun altijd aan de hand genomen in, ja, eigenlijk vertellen waar het verhaal over gaat, wat de thema's zijn en wie precies speelt.
0: Ja,
1: en
0: wat zei je dan tegen ze in kort bestek?
1: Nou, ik heb altijd gezegd, ik wil een portret maken van jullie leven.
0: Ja.
1: En ik heb daar bepaalde elementen bij gehaald om dat te dramatiseren voor het maken van de film, zeg maar. Dus ik heb ze altijd meegenomen in Het wordt altijd een portret van hoe jullie leven en een pleidooi voor hoe jullie leven. Maar ik zet bepaalde dingen onder druk. Dus wat als, weet je wel, hier iemand zou komen die zou zeggen, goh, ik wil jullie land kopen. Weet je wel, dat soort elementen, die hebben we eigenlijk in het script erbij bedacht. En die, ja, en die heb ik eigenlijk altijd met hun ook. Ja, we zijn eigenlijk gaan repeteren vanuit die scènes die we in het script hadden. Ja. En zo hebben we eigenlijk langzaamaan het hele script gerepeteerd. Waardoor zij altijd hun eigen dialogen, zeg maar, zijn gaan bouwen binnen in die repetities. Maar wel binnen de kaders van de scènes die ik heb bedacht. Dus we hebben een hele, ja, hele weerwar eigenlijk aan werkwijzes gevolgd.
0: Dus ze spelen zichzelf zoals jij vindt dat ze zichzelf moeten spelen.
1: Klopt. Ja, binnen mijn kader spelen zij zichzelf. Ja.
0: En wat wilde je laten zien van dat dorp? De onderlinge saamhorigheid? Waar ging het je om?
1: Zeker om de onderlinge saamhorigheid. Het gaat eigenlijk voor mij breder over ook wel het idee van traditie versus kapitalisme in de grotere zin. Dat ik ook wel heel erg het gevoel heb, zeker dus de eerste paar keer dat ik daar kwam, had ik heel erg het gevoel van, dit is toch wel echt hoe het ooit bedacht is. Dat we met z'n allen en al die generaties in één huis blijven wonen. En dat we voor elkaar blijven zorgen. En dat we elkaars kinderen helpen opvoeden. En ik voelde me daardoor eigenlijk ook als ouder zijnde minder alleen. En minder soort aangewezen op dat individualistische idee dat je met een kerngezin achter gesloten deuren het maar uit moet zoeken. Dus ik vond daar heel veel troost. En tegelijkertijd, naarmate ik daar vaker kwam, merkte ik ook dat die eerste blik ook ergens een geromantiseerde blik is op dat geheel. Omdat dat collectief is natuurlijk prachtig. Er zitten heel veel normen en waarden in die ik heel erg mis in Amsterdam. Maar er zijn natuurlijk ook keerzijdes. En er zijn ook gewoon een aantal gezinnen in één woonkamer die het met elkaar moeten gaan doen. En ja, een telefoon die een dorp binnenkomt.
0: Je ziet ook de armoede. Je ziet ook dat sommige vrouwen dromen van een bestaan elders.
1: Ja, zeker. Ja, en dat is ook iets. Ik wilde ook wel echt eer doen aan dat grijze gebied in de film. Omdat ik dus, ja, me heel bewust was van het feit dat ik wel dat heel romantisch kon gaan neerzetten. Maar dat dat ook wel een blik was vanuit iemand die vervolgens weer de koffer pakt en vertrekt. Ja. En dan weer vertrekt naar een plek waar in principe alle vrijheid is die er waar te bedenken is.
0: Je vertelde eerder dat het voor jou af en toe ook een emotionele onderneming was.
1: Sorry, wat zei je?
0: Je vertelde eerder dat het voor jou af en toe ook een emotionele onderneming was, die film.
1: Zeker, ja, nee, absoluut. Zeker omdat het überhaupt het feit om iets te draaien in Egypte was voor mij al een emotioneel iets. Omdat ik gewoon daar zoveel herinneringen heb als kind. Me daar zo thuis voel, maar ook zo niet thuis voel op een bepaalde manier. Dus dat was al iets heel groots voor mij om te doen. Maar ook gewoon het feit dat je je heel verantwoordelijk voelt voor je familie, terwijl je eigenlijk ook dus degene bent die dingen van hun vraagt die ze misschien soms wel even niet willen doen of die soms grenzen overgaan. Ja. En daar, ja.
0: Hebben ze je film al gezien, je familieleden?
1: Nog niet.
0: Nee.
1: We gaan dat zeer binnenkort doen.
0: Ja. En hoe waren de reacties gisteren eigenlijk bij de première?
1: Ja, de reacties waren heel goed. Ze vonden hem mooi. De mensen die ik heb gesproken vonden hem mooi. En gelukkig de recensies die eruit zijn gerold zijn tot nu toe heel lovend. Dus daar ben ik vooral ook heel blij mee.
0: Hey, en wanneer kunnen we de film zien in Nederland?
1: Ja, dat mag ik nog niet helemaal verklappen. Maar het zal ergens in het voorjaar worden.
0: Nou, we houden het in de gaten. Eskin Elhams, dank je wel. En jouw film El Baranaya gaan we dus ergens in het voorjaar zien. Dank je.
1: Yes, dank je wel.

0: Mooi like, we will never be the same. Renesse was ooit dé plek waar jongeren hun eerste vakantie zonder ouders beleefden. Maar de meeste tieners hebben de Zeeuwse badplaats ingeruild voor feestbestemming in het buitenland. Morgenavond wordt daarom het laatste grote feest gegeven voordat discotheek Pinky en feestcafé De Zoom hun deuren sluiten. En daarmee gaat ook het boek van Renesse als uitgaansoord definitief dicht. Een einde van een tijdperk. En daar ga ik over praten met Bertie Steur, naast boerin ook DJ, die heel wat nachten heeft gedraaid in Renesse, en Jeroen Gielen, eigenaar van de clubs die morgen sluiten. Goedenavond allebei.
1: Goedenavond.
0: Bertie, jij bent daar opgegroeid. Wat zijn jouw eerste herinneringen aan stappen in Renesse?
2: Ja, mijn eerste herinneringen aan stappen in Renesse zijn dat ik met mijn vriendinnen naar het Roefke ging. En dat we daar eigenlijk de hele avond een beetje rondhingen. En dan op een gegeven moment ging ik nog wel eens even ergens anders kijken, bij Trinity. Niet naar Pinkies, want daar werd R&B gedraaid. Daar hielden we niet zo van. En dan ging ik nog even bij de Stulp kijken. En dan eindigde het toch weer bij het Roefke.
0: En het fenomeen de kotskip speelde toch ook een rol?
2: De kotskip, ja, van de snackcorner.
0: Dat was
2: als iedereen dan helemaal lila Lazarus was en dan ging je nog even naar de snackcorner voor een kotskip en dan gooide je alles eruit en dan was een soort cleansing.
0: Oh ja. Jeroen, 25 jaar geleden ging jij werken in Renesse. Nu ben je eigenaar van de laatste twee feesttenten. Wat voor plek was Renesse toen voor jou?
1: Je bent jong en je gaat voor het eerst stappen. Mm-hmm. En met het stappen leer je eigenlijk je vrienden kennen, de mensen om je heen kennen. En alle soorten muziek kon je hier tot je nemen.
0: En was dat een uitbundig uitgaansleven?
1: Ja, dat was een mooi uitbundig uitgaansleven. Toen kon alles nog. En er waren natuurlijk zoveel mensen hier dat je kon alles meemaken. En het maakte ook niet uit. Alles was niet te gek. Praat over de kotskip. De meeuwen waren de volgende dag het beste erbij.
0: Ah ja. Maar er was natuurlijk ook gaandeweg de jaren ook overlast. Hè? Met jongeren die zich wel erg uitbundig lieten gaan.
1: Ja, maar ja, wat is overlast? Hè? Het is, voor de een is het overlast en voor de ander is het plezier. Ja. Zolang er niks gesloopt wordt, dan vind ik het nog geen overlast.
0: En dat
1: geluid
0: en
1: rumoer, dat gebeurt altijd. Maar ja, in welke plaats? Vroeger en nu gebeurt het niet. Ik denk dat overal wel zo, binnen en buitenland hetzelfde. Ja.
0: Bertie, jij zei dat jij niet graag naar Pinky ging omdat de muziekkeuze je daar niet aanstond. Nee. Maar later ben je daar zelf gaan draaien.
2: Ja, klopt. Ja, bijzonder, hè? Nee, ik was de reserve DJ van het Roefke. En,
0: dat is een ander café of een andere discotheek.
2: Dat is een andere discotheek. Ja. En op een gegeven moment was dat was van dezelfde eigenaar als Pinky. En op een gegeven moment vond de DJ van Pinky, die vond 7 dagen in de week erg pittig. Dus die wou eigenlijk terug naar 2. En toen kwam de vraag bij mij of ik dat zag zitten. En ik dacht, nou ja, het is niet helemaal mijn muziek. Maar dat kan ik misschien wel een beetje doorheen gooien. En het leek me op zich wel grappig. Dus toen ben ik in Pinky gaan draaien.
0: En wat staat je bij van die avonden?
2: Wat staan erbij van die avonden? Ja, het was top 40 R&B en hiphop. Dus best wel veel dames. En dan natuurlijk ook jongens daaromheen. En ja, het was gewoon heel gezellig. Het was ook heel gezellig met het personeel onderling.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, het was gewoon heel gezellig. Ja. Het was, soms kwamen er ook wel types binnen. Daar had je het dan achteraf met z'n allen over. En je kon ook, het was wel een beetje een ranzige tent. Maar daar konden we ook met z'n allen heel hard om lachen. Ja, het was gewoon, de sfeer onderling was heel goed. Ja.
0: Jeroen, in Renesse wonen ongeveer 1500 mensen. Maar in de zomer waren dat wel ietsje meer.
1: Ja, ik denk als je de Pinksteren gaat kijken, dan waren het er wel 15.000.
0: Echt waar?
1: En dan praat je over een weekend. Dus dat was elke avond, als je naar de ene kroeg wil, naar de andere discotheek, dan kon je niet kiezen. Je liep in de massa mee en je werd vanzelf naar voren geschoven.
0: Je werd meegevoerd door de stroom.
1: Ja, je werd meegevoerd. Het was een soort slow motion van zaak naar zaak. Ja.
0: En, was dat het hoogtepunt van het jaar op uitgaansgebied, Pinksteren?
1: Pinksteren was wel de crème de la crème van het jaar. Voor de ondernemers ook, als je die misliep, doordat het heel slecht weer was, dan was dat altijd wel een aderlating. Ja. Maar Pinksteren was wel het mooiste feest wat er was. En vooral ook voor de Duitse jeugd die hierheen kwam.
0: En hoe was dat voor de inwoners van Renesse, voor die 1500 mensen?
1: Ik denk dat die 1500 mensen, die zijn hier natuurlijk ooit eigenaar geweest of hebben hier gewerkt of hun kinderen hebben hier gewerkt. En ik denk dat Renesse daar groot door geworden is.
0: Dat was hun brood. Ja. En de vraag is natuurlijk waarom al die mensen naar Renesse gingen. Waarom was het zo populair?
1: Ik denk dat dat het Salau van Nederland was.
0: Ja?
1: En je ging hierheen. Ik zeg altijd maar, vanaf de helft van het land komen ze deze kant op en de andere helft gaat naar Terschelling. En Renesse was dé badplaats. En vooral voor Duitsers, hè, daar hebben ze geen kust. Dus ze komen dan deze kant op.
0: Op een gegeven moment begon die populariteit te tanen. Werd het steeds minder. Wanneer begon je dat te merken?
1: Dat is begonnen met de alcoholleeftijd.
0: Ja?
1: Van 16 naar 18 jaar heeft, denk ik, voor Renesse sowieso de helft laten verminderen en zaken laten verdwijnen. Omdat er gewoon een stuk minder jeugd komt. Want in het buitenland, hè, gaan we de grens over naar België, dan mag alles. En hier mocht niks. En dat heeft de kentering in gang gezet.
0: Je zegt dat ook met enige spijt in je stem.
1: Ik vind zelf persoonlijk, niet als eigenaar, maar als persoon, vind ik dat je gewoon vanaf 16 jaar gewoon een biertje moet kunnen doen. En een wijntje. En de zwak alcoholische dranken waren dan toegestaan. En nu is het in één keer van je mag niks. En op je 18e mag je wel. Nou ja, we kennen de jeugd. Die houdt zich daar toch niet aan. En 9 van de 10 ouders laten hun kinderen toch thuis een drankje doen. Of bij vrienden of wat dan ook. Dat is toch niet tegen te houden.
0: En die jeugd is naar andere plekken getrokken?
1: Is het niet in het schuurtje of in de kamer als de ouders weg zijn. Of in een grote boerenschuur met z'n allen bij elkaar. Ja, dat is er sowieso. En ze gaan naar het buitenland, want daar mag het wel.
0: Bertie, 20 jaar geleden was je actief in de lokale politiek van Renesse. Je ging het toen ook al over de toekomst van Renesse. En hoe het, of de gemeente altijd jongeren zou blijven trekken?
2: Nee, dat was op dat moment niet echt een issue. En ik moet zeggen, we hadden op een gegeven moment een burgemeester, en die vond Pinkster heel spannend.
0: Oh ja.
2: En die heeft toen eigenlijk in een paar jaar tijd heeft die Pinksteren wel een behoorlijk wat tandjes teruggeschroefd, zeg maar.
0: Wat deed hij dan?
2: Ja, die maakte er eigenlijk zoveel regels op dat Pinksteren gewoon kleiner werd, het hele feest.
0: Maar daar had hij misschien ook wel redenen voor.
2: Nou ja, hij zag hoeveel mensen hier rondliepen en dat was altijd goed gegaan. Maar
0: de openbare orde kwam misschien in gevaar, vond hij?
2: Hij vond dat spannend, want als er iets zou gebeuren, dan zou het ook gelijk groot zijn.
0: Dus? Wat deed hij?
2: Dus, hij heeft gewoon een hoop regels ingesteld, waardoor het Pinksterfeest een stuk minder werd.
0: Ja. Jeroen, morgen is dus het laatste grote feest. Gaat dat ook gepaard met weemoed? Voor jou?
1: Die verandering is natuurlijk ingezet. Corona heeft denk ik het laatste zetje gegeven, waardoor het stap wat normaal was, is gewoon veranderd. En je moet op een gegeven moment meegaan. Ik heb op een gegeven moment een kans gekregen om een eetcafé te openen hier op het dorp. Mm-hmm. Over te nemen. En daar zie je gewoon echt de verandering in.
0: Wat dat wordt jouw toekomst ook?
1: Dat wordt mijn toekomst, ja. En tuurlijk, vraag je diep in je hart, zou ik liever 7 dagen in de week de zomer pinkies mogen draaien. Maar ik denk dat voor mijn nachtrust ook wel een stuk beter is.
0: Ja?
1: Ja, en de spanning, weet je, het is nu echt, er is gewoon geen volk meer om gewoon rendabel te kunnen ondernemen. En dan moet je gewoon stappen nemen. En als dan de stap is met stoppen, dan is het zo. Maar we kunnen nu nog wel een heel mooi eindfeest geven.
0: Heb je al een beetje bedacht met welk nummer je morgen de avond gaat beëindigen?
1: dat heb ik zeker. Dat is Nobody Said It Was Easy. Dat is van een hele goede vriend van mij, die helaas is overleden bijna 2 jaar geleden. En die draaien we sinds dat hij is overleden, draaien we dat nummer. En daarmee zullen we ook zeker gaan sluiten.
0: En jij, Bertie, wat ga jij draaien?
2: Ik ga Pinky liedjes draaien van rond 2000 toen ik daar draaide. Dus dat wordt R&B en top 40. Ja. En wat house van die tijd, zeg maar, club.
0: En Bastiaan Adriaan toch ook altijd aan het einde?
1: Ja, die gaat zeker. Dat is dag vriendjes, dag vriendinnetjes.
0: En dat is ook zoals jullie de deur dicht gaan doen morgen.
1: Ja, zo doen we het elke avond eigenlijk. En nu helemaal.
0: Ik wens jullie een mooie avond morgen in Renesse. Bertie Steur
2: Dankjewel.
0: En Jeroen Gielen.
1: Dankjewel.
0: En dit was het Oog voor vanavond. Straks in Nooit meer slapen praat Ellen Dekwits met kunsthistoricus en museumdirecteur Suzanne Swarts. En morgen is er weer een Oog. dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige nacht. Was ik

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
3: Long live Europe and thank you very much.
1: So, let's get to work.
4: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
5: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
4: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
5: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
4: Luisteren dus.
1: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
1: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
3: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
4: Onaf, denk ik.
3: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
4: Nou, daar ben ik toch af.
3: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD.